0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer.

0: rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel

0: minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Nieuw Business Radio.
2: Innovatie en impact
1: voor business shapers.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.
2: With a million stars in the galaxy.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsletter.

0: Cash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Nieuwsflash.
2: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio voor business shapers.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust.

0: Esso. Dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
11: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: business in de wereld van de makelaardij. Want volgens IXP Nederland is de markt toe aan een ander model. Meer technologie, meer flexibiliteit, weg met alle verouderde principes. IXP is namelijk een cloud-based makelaarsorganisatie die eind vorig jaar in Nederland is gelanceerd. Ze zijn naar eigen zeggen de snelst groeiende makelaardij ter wereld. Ze zijn al actief in tientallen landen. Maar wat betekent zo'n nieuwe benadering voor huizenkopers, verkopers en makelaars? Daarover praat ik vandaag met Frank Roloff, Country Director van IXP Realty Nederland. Ik ben Olivier de Nijven en dat en nog veel meer komt vandaag aan bod.
1: Let's Talk Business, Olivier de Nijven.
0: Ja Frank, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel Olivier.
0: Ik heb al een klein beetje verteld over IXP. Hè. Allerlei ronkende termen als het gaat om de snelst groeiende makelaardij van de wereld.
2: Ja? Exact, ja. Ja. Ja.
0: Als je het zelf kort zou mogen samenvatten, is het nou vooral een makelaarskantoor, dat IXP, of een techbedrijf?
2: Het is een techbedrijf met een makelaarsplatform.
0: Ah, kijk. Oké, dan is dat dan weer iets duidelijker. En hoe zou je het bedrijf zelf kort samenvatten?
2: Het is een nieuwe vorm van makelaarij, uiteraard. We bieden een platform voor ambitieuze makelaars die willen schalen. Mm-hmm. De makelaardij is super traditioneel, zeker in Nederland nog steeds. En die traditie die mag veranderd worden, maar dat moet wel gefaciliteerd worden. En ja. Dat is wat IXP doet.
0: Ja, want je zegt het is nog heel traditioneel, de makelaardij moet anders. Hè? Zijn die huidige makelaars dan zo hopeloos verouderd?
2: Ze werken op een manier die verouderd is.
0: Ja.
2: Als je makelaar wilde worden, dan ging je naar school, studeerde je makelaardij.

0: je werd beëdigd. Je ging bij een groot makelaarskantoor werken. En vervolgens bleef je daar tot je 65e hangen en ging je met pensioen. De ambitieuze makelaar die startte een eigen kantoor op de hoek van de straat. En die wist zichzelf goed te bedruipen. Maar de tegenwoordige markt, de koper en de verkoper, die zijn veel breder dan wat het vroeger was. Sterker nog dan wat het 15, 20 jaar geleden was.
1: Ja, het is heel snel gegaan eigenlijk.
0: Het is heel snel gegaan. Ja. En dat heeft te maken met internet uiteraard. Op een gegeven moment kwam Funda omhoog. En nu zie je dat Funda het platform is waar we de woningen verkopen. Alleen ook dat heeft zijn tijd een beetje gehad.
1: Funda is ouderwets.
0: Funda is ouderwets.
1: Ja, ik zit even aan wat quotes te zoeken. Hè. Dat is meteen een goeie. Funda is ouderwets dus. Oké.
0: Okay. Funda is het platform in Nederland waar we de woning op presenteren. Mm-hmm. Maar de klant, de verkoper, die vraagt meer. Die vraagt waar kan ik nog meer mijn koper vinden. En de koper is steeds internationaler. We hebben in Nederland een enorm grote expatmarkt. Ongeveer 70% van de kopers zijn expats.
1: Dat is veel.
0: Die kennen Funda vanuit het buitenland niet.
1: Nee. Er is geen funda.com.
0: Er is geen funda.com.
1: Nee.
0: Dus die zijn op zoek naar andere manieren waarop ze in Nederland hun vastgoed kunnen kopen. En uiteindelijk komen ze natuurlijk wel achter dat Funda een groot platform is. En dat is een van de krachten waar XP op vaart, is een internationale naam. Waardoor we meer afzetmarkten kunnen bereiken dan een lokale makelaar. En die slimme, ambitieuze lokale makelaar, die sluit zich dus daarbij aan.
1: Ja, ja, en daardoor dus ook bijvoorbeeld die expatmarkt die je daardoor veel makkelijker kunt bereiken dan als je dat via zo'n platform wilt doen wat alleen in Nederland heel bekend is.
0: Exact.
1: Als we het hebben over, we gaan straks nog natuurlijk de diepte in, we gaan het verleden in, we gaan het heden goed bekijken en ook de toekomst gaan we straks in de glazen bol bekijken. Maar eerst, als je het nou over de huizenverkoper hebt, hè, wat merkt die nou concreet van jullie aanpak anders dan als je bij een traditionele makelaar zou aankomen? Kloppen.
0: Ja, 100%. De makelaar die is aangesloten, die heeft 100% tijd voor zijn klant. Die hoeft zich niet bezig te houden met administratie, die hoeft zich niet bezig te houden met marketing of met andere zaken. Die makelaar die is de makelaar zoals ze dat vroeger gewend waren bij een traditioneel kantoor. Mm-hmm. Alleen bij een traditioneel kantoor heb je vaak te maken met meerdere makelaars, met meerdere diverse specificaties, zoals iemand die kan heel goed bij de klant zichzelf verkopen. De volgende kan heel goed bezichtigingen doen. En de andere kan weer heel goed onderhandelen. Dus die klant die krijgt te maken met meerdere partijen in zo'n verkooptraject. Mm-hmm. En dat is wat de klant eigenlijk niet wil. Die klant die wil één dedicated persoon die het hele proces voor die klant begeleidt. En dat is wat hij heel goed kan onder EXP. Wij pakken alles op. En zij zijn alleen maar bezig met die klant.
1: Hm, dus echt het ontzorgen daarvan en het allemaal bij één loketje houden.
0: Exact.
1: Oké. Okay. Je zei al eerder, en dat noemde ik ook al, cloud-based. Hè? Dus in de cloud zitten jullie. Maar goed, jij bent gelukkig wel gewoon van vlees en bloed. Hè? Je bent hier fysiek. Maar betekent dat dan ook concreet dat jullie bijvoorbeeld geen kantoor meer hebben? Of is het juist slimmer werken? Waar moet ik aan denken?
0: We hebben geen kantoor.
1: Oké. Okay.
0: Iedereen werkt vanuit huis.
1: Ah.
0: En dat is niet dat moet. Want we hebben een wereldwijd contract met Regus.
1: Ja.
0: Dus een makelaar kan automatisch via Regus een kantoorruimte bezetten.
1: Die zitten door heel Nederland, hè?
0: Die zitten op 114 locaties in Nederland.
1: Ja.
0: Maar het is in de basis vanuit huis. En wij hebben dus ook als organisatie geen kantoor. Er is één kantoor in Amerika waar wat staf zit. En that's it.
1: Oké. Okay. Maar is dat niet heel ongezellig dan? Met elkaar?
0: Wij hebben een metaverse gebouwd.
1: Okay.
0: Een wereld in deze wereld. Zoals we dat vanuit het Sims kennen bijvoorbeeld. Dat prachtige computerspel.
1: Ja.
0: Zo hebben we een eigen wereld laten bouwen door Meta. Waar iedereen 24/7 naartoe kan. En elkaar kunt ontmoeten via een avatar. Je bouwt daar een eigen avatar. En daar ontmoeten we elkaar.
1: En dat zijn dus de collega's die op die manier, dan hebben ze zo'n groen kristalletje boven hun hoofd. En dan, net als bij de Sims.
0: De naam.
1: Ja,
0: de naam.
1: Precies. En, ja.
0: En een herkenbaar iets. Zo heb ik bijvoorbeeld natuurlijk lange haren.
1: Ja, dat, iedereen die nu luistert, die ziet dat niet. Maar die kan we nu wel vertellen. Je hebt een baard, je hebt wat langer haar. Hè? Een beetje, nou niet een typische makelaarslook, kan ik wel zeggen.
0: Gelukkig.
1: Ja, hè? Ja. Niet de haartjes strak achterover en glad geschoren. Maar juist een andere look. Dus jij pakt het ook anders aan, zouden we kunnen zeggen. Oké, dus dan die metaverse, daar houden jullie contact met elkaar. En dan is het voor de gezelligheid, maar dus ook voor zakelijk overleg en zo?
0: Het is met name voor zakelijk overleggen.
1: Okay.
0: Zo zit ik continu in meetings met de collega's vanuit de hele wereld.
1: Mm-hmm.
0: En zo kunnen makelaars heel eenvoudig ons kantoor binnenlopen. Met ons binnendienst even een praatje maken. Of met een kantoor in Italië of in Spanje of all over the world.
1: Oké, zo werkt het dus.
0: Ja, zo werkt dat.
1: Interessant. Als je het hebt over dat all over the world en dat internationale. Want je zei al van wij zijn een internationaal bedrijf. Ik heb ooit wel eens marktonderzoeken gelezen dat mensen zeiden. Ja, ik vind het belangrijk dat een makelaar juist lokaal is. Een lokale makelaar kent de specifieke markt. Hoe kan je dan toch als internationaal bedrijf zo lokaal zijn?
0: Dat is precies de kracht. Die lokale makelaar die normaal gesproken ambitieus genoeg zou zijn om zijn eigen kantoortje op de hoek van de straat te openen.
1: Hm.
0: Die doet dat nog steeds. Die richt zich op de eigen lokale markt. Maar die is onderdeel van het globale bereik die we hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat is precies de vraag van die consument. Dus het beantwoorde vraag van de consument is. Ik wil jouw lokale expertise. Maar ik wil dat mijn woning veel meer bereikt heeft. Dan wat al die andere makelaars ook doen. We zetten hem op funda.
1: Ja, precies. Dus jij zegt het is het beste van twee werelden.
0: Exact.
1: Oké. En als je het hebt over bereikbaarheid, hè, want je zei we hebben geen kantoren. Nou ja, sommige mensen vinden het misschien prettig om toch even bij de makelaar langs te kunnen lopen. Dat kan dan niet. Ze kunnen misschien bij jullie metaverse even aankloppen, maar dat is het dan. Is dat niet ook een ja, laat ik zeggen, iets engs voor mensen?
0: Die makelaar is eigenlijk altijd online. Wat we kennen van de makelaar is dat hij eigenlijk nooit stopt. Alleen op het moment dat je bij een groot kantoor werkt en je loopt over in werk en met name ook werk wat je liever niet wilt doen als makelaar, zoals administratie en dat soort zaken, ben je bereikbaar 24/7. Bijna alle makelaars, vraag maar een makelaar op straat, die is 24/7 bereikbaar via de app, via de telefoon. En dat is ook wat wij zien is de tijd, het is niet meer 9-5, het is gewoon wanneer die makelaar dat maar wil. En die staat eigenlijk altijd aan.
1: Mm-hmm.
0: Alleen hij bepaalt zelf wanneer die op kantoor is of afspraken doet.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Het maakt het veel flexibeler. Veel flexibeler.
1: Precies. Dat is dus echt anders dan hoe het was. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de makelaardij is ooit bedacht. Is ooit zo gegroeid. Maar als je nu anno 2026 dus een makelaarskantoor zou starten. Zou dat meer lijken op wat jullie doen dan op diegene die dat al 50 jaar zou doen bijvoorbeeld.
0: Het traditionele model is stervende.
1: Ja.
0: Punt.
1: Oké. Weer zo'n quote. Die noteer ik ook weer hoor.
0: Ik zet hem er gewoon in.
1: Ja, oké. Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Is het dan ook zo dat als je de rol van EXP ziet, zijn jullie dan om de traditionele makelaar te helpen? Of is het wakker schudden? Of is het komen jullie met een mes 's nachts binnen om die makelaar even kopje onder te krijgen?
0: Natuurlijk zijn we een innovatief platform.
1: Ja.
0: Dat is de basis van en de gedachte van EXP. Maar we zijn er met name om de makelaar te helpen. Het unieke van EXP is ook dat de makelaar zijn eigen naam en of zijn eigen brand pusht en niet de naam EXP. Dat maakt het interessant ook voor de makelaar.
1: Ja.
0: Want op het moment dat hij iets anders zou willen gaan doen of de tijd verandert, dan verliest hij niet zijn credits en zijn naam.
1: Het is een samenwerking.
0: Het is een absolute samenwerking. Mm.
1: Nou, ik heb je net wel even vlak voor deze uitzending verteld over het concept van Let's Talk Business. Namelijk dat ik ook altijd businessvragen voor je heb. Doen we altijd in deze uitzending. Dat zijn vragen die jij van tevoren niet weet. Net als trouwens de andere vragen die ik stel. Maar deze komen uit een vast tramien. En ik heb er eentje voor je uitgekozen. Nu alvast. Dus hier komt die.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, heb je wel eens wakker gelegen van een zakelijk dilemma? En welke was dat dan?
0: Als het gaat om een woningtransactie,
1: ja.
0: Uiteraard. Er zijn meerdere dilemma's die wij als makelaars hebben. En met name als het gaat om bijvoorbeeld het screenen van een koper of een verkoper.
1: Ja.
0: Dus je krijgt wel eens oneerbiedige vragen waar je een antwoord moet geven. Daar kun je wakker van liggen.
1: En dat zijn bijvoorbeeld dingen als, joh, als ik jij nou even nog wat extra's toeschuif.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja. En ben je er wel eens op ingegaan?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Omdat ik altijd langer termijn denk. Je kan maar één keer je naam opbouwen en je kan hem heel snel kwijtraken.
1: Ja, als je één keer iets oneerbiedigs doet en dat komt uit. En dat komt bijna altijd uit.
0: Komt
1: natuurlijk.
0: Altijd uit.
1: Ja, dan ben je de sjaak.
0: 100%.
1: Ja, oké. Dus daar heb je, maar je hebt er wel eens van wakker gelegen van wat moet ik hiermee? En hoe kan ik misschien iemand dan op een nette manier afwimpelen?
0: Die 100%.
1: Zo'n, ja, en hoe doe je dat dan?
0: Goeie vraag, Olivier.
1: Dan zeg je heel respectvol, zeg je dan nee.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, goed om te weten. Kijk, het is toch leuk, hè? Zo komen we toch dichter tot elkaar. Zometeen, ik verlos je hoor. Zometeen gaan we het hebben over de geschiedenis van dit best al jonge bedrijf nog. Want als je buiten de landsgrenzen kijkt, dan is die toch al behoorlijk rijk, hoor, die geschiedenis. Na Douwe Bob en This World is Our Home bij New Business Radio. All right.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Terug bij Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die eXp de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Want Frank, eXp bestaat in Nederland dus nog geen jaar, zoals ik eerder al vertelde. Maar internationaal bestaan jullie al wel een stuk langer, hè?
3: Klopt, het is opgericht in 2009 in Amerika, in Noord-Amerika, door Glenn Sanford. Heel lang gewerkt bij grote labels, makelaarslabels. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, dit moet anders. En hij heeft eXp Realty opgelicht in 2009.
2: Ja, nou moet je me wel even uitleggen. 2009, dat was nog niet de tijd waarin AI al groot was. Dat was nog niet de tijd dat cloud-based al echt een... Als je dan cloud zei, dan dachten mensen aan de wolken buiten. Met welke gedachte is het toen opgericht? Dat zal niet precies hetzelfde zijn.
3: Cloud-based.
2: Ja, toch al?
3: Hij heeft toen echt gedacht, ik wil cloud-based. Ik wil geen kantoren meer. Geen brick and mortar, zoals wij dat noemen in ons bedrijf. Ik wil volledig vanuit een cloud kunnen werken. Dus dat was inderdaad al een visionaire...
2: Ja. Was hij er wel vroeg bij op dat moment? Want toen kon er nog veel minder dan nu natuurlijk.
3: Exact.
2: Was dat moeilijk toen? Ik bedoel, ik snap, je was daar toen nog niet bij. Maar je zult ongetwijfeld wat gehoord hebben over die eerste fase internationaal van het bedrijf. Was dat nog moeilijk in het begin?
3: In Amerika is de markt toch heel anders. Dus daar waren al grote brokerages. Dat is vanuit het verleden zo ontstaan. Waar je als makelaar bij aanschakelde. Mm-hmm. Noem de Remax modellen, et cetera. Die markt is het gewend.
2: Ja.
3: Alleen Glenn heeft dat naar een cloud gebracht. En dat was zeker een spannende ontwikkeling.
2: Ja.
3: Maar in Amerika heb je heel veel mensen die de makelaardij doen naast hun andere baan of banen. En dat is prima te doen. En dat kan dus ook vanuit huis. En dat gebeurde daar dus ook al heel snel.
2: Ja, ja.
3: Dus vandaar die ontwikkeling is eigenlijk heel logisch.
2: Ja, dus eigenlijk in Amerika heel anders. Dat je bent veel meer part-time makelaar in plaats van in Nederland.
3: Ja.
2: Waar mensen toch vooral als hun baan hebben. Gewoon een fulltime baan.
3: Ja, klopt.
2: Wat grappig. Ja. Hier is dat anders inderdaad. Maar hier is het dus ook prettig om vanuit huis te kunnen werken natuurlijk. Voor veel mensen, denk
3: ik. Voor ons is het heel raar, omdat we het helemaal niet gewend zijn. Dus voor ons zeggen ze van, ja maar dan, je mist een stuk gereedschap.
2: Ja.
3: En op het moment dat mensen eenmaal in die setting zitten, zeggen, ja, ik wil nooit meer terug. Waarom ging ik naar kantoor? Wat ging ik daar doen?
2: Ik
3: ga dus naar mijn klanten.
2: Ik kan het gewoon thuis doen. Ja, aan de keukentafel of in mijn thuiskantoortje.
3: Als makelaar ga je naar de klanten toe.
2: Ja. Even een persoonlijk element. Want je zit hier nu tegenover mij. Je bent sinds een jaar ben je dus Country Director. Sinds de oprichting van de eXp Realty Nederland. Hoe ben jij zelf in die vastgoedwereld gerold?
3: Ja, toen ik een jaar of 6, 7 was, zei ik word makelaar. Dus
2: echt waar?
3: Dat is eigenlijk helemaal geen toeval.
2: Dus al bij andere mensen zeiden brandweerman of politieagent, zei makelaar.
3: Ik wil in pak lopen.
2: Wat is er misgegaan in jouw jeugd?
3: Geen idee.
2: Dat jij dat wilde doen.
3: Misschien te veel verhuisd.
2: Ja, maar er zat iets, serieus hoor, maar wat zat er in jou dan dat je dat als jongetje al wilde?
3: Ja, ik wilde in pak lopen.
2: Dat was het vooral. Ja. Dan kan je natuurlijk ook advocaat worden of zo.
3: Dat was het antwoord.
2: Oh ja, echt waar? Ja?
3: Ja,
2: dus pak was belangrijk. Nou, je hebt nu ook een mooi pak aan, maar dat heb je bereikt in ieder geval. Maar zat er ook iets dan in het huizenaspect dat je aansprak?
3: Nee, eigenlijk alleen in het mensenaspect. En dat is ook wat makelaardij is. Die huizen zijn eigenlijk bijkomstigheden.
2: Mm.
3: Het is echt een mensenvak.
2: Ja. En hoe ben je toen uiteindelijk, want toen werd je op een gegeven moment volwassen, ben je toen meteen die vastgoedwereld ook echt ingerold?
3: Nee, ik bedacht op een gegeven moment dat ik bankdirecteur ging worden.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik ook die opleiding gaan volgen, ben ik ook bij de bank terechtgekomen, bij de bank in Nederland terechtgekomen.
2: Ja.
3: En na 6 weken keek ik omheen, toen dacht ik, als ik hier tot aan mijn pensioen moet gaan zitten, dan word ik doodongelukkig.
2: Oh.
3: En tegenover ons zat een makelaarskantoor en toen kreeg ik een soort van flashback, ben ik terug naar school gegaan. Versneld de opleiding afgerond en in de makelaardij begonnen.
2: En toen ben je als echte makelaar begonnen ook?
3: Ja.
2: Gewoon zelf op pad?
3: Ja.
2: Ouderwets dus nog, denk ik.
3: Ja. Ja, bij een van de grootste kantoren van Nederland.
2: Ja.
3: Ouderwets makelen.
2: Mm. En wat heb je daarvan geleerd? Vooral?
3: Eigenlijk omgaan met alle facetten van de makelaardij en alle groepen mensen. En dat is het leuke van het werk.
2: Mm.
3: Je komt zo divers. 'S Ochtends zit je bij de timmerman en 's middags zit je bij de arts.
2: Ja, en daar kon je ook goed mee omgaan.
3: 100%.
2: Dat verschil van mensen.
3: Ja.
2: Wat spreek je daar zo vooral in aan dat onderscheid?
3: Ik hou van aanpassen. Dus je moet je aanpassen in elke situatie. En dat is een van de dingen die dit werk absoluut leuk maken.
2: Ja, ze zei dan ook wel eens hè, van je moet nooit een boek op zijn kaft beoordelen. Soms ziet iemand er heel slordig uit en een beetje een sloddervos. Maar dat blijkt dan een heel rijk persoon te zijn. Jij kon ook niet in de portemonnee kijken natuurlijk van je klant.
3: Dat is de grootste fout die makelaars kunnen maken.
2: Dat dacht ik al. Ja,
3: 100%.
2: Ja, dat heb jij nooit gedaan?
3: Ja.
2: Ja, in het begin wel dus. Ja.
3: Nee, en daar ben ik één keer heel hard onderuit gegaan.
2: Want?
3: Ja, nou, ik kreeg een dame binnen op kantoor en die wilde je werkelijk even meenemen naar de voedselbank. Althans, dat was mijn perceptie.
2: Ja. Ja.
3: En ze kwam even een haasje kopen van 1 miljoen. Dacht ik, oh jeetje, wat gaan we hiermee doen?
2: Ja.
3: Hoe krijg ik deze dame zo snel mogelijk op een vriendelijke manier toch weer buiten de deur? En die vervolgens kocht met ons een huis van 1 miljoen.
2: Wauw. En toen dacht je, oké, hier moet ik even op letten.
3: En toen dacht ik, dit is de grootste les, Frank, die je kan hebben.
2: Ja. Nou, die heb je in ieder geval op zak. Dat is goed gegaan. Als je dan vervolgens vooruit scrollt, hè, want ik wil jou niet beledigen, maar inmiddels ben je wat jaartjes verder ten opzichte van je eerste jaren, denk ik.
3: 25 jaar, Olivier.
2: Kijk. Zie je? Nou, dus je hebt al een hoop inmiddels meegemaakt. Is dat altijd de makelaardij gebleven of heb je nog uitstapjes gemaakt in de tussentijd?
3: Ik heb tijdens de crisistijd even een uitstapje gemaakt. Toen de crisis van 2008 begon, toen ben ik heel even in de windenergie gaan werken. Als sales manager van die enorme windturbines die je hier ziet staan. Mm-hmm. Maar na 1,5-2 jaar dacht ik, ja, Frank, je hebt geen keuze. Het is destiny. Je moet gewoon weer terug.
2: Ja, precies. Ja, het was natuurlijk in die tijd ook helemaal niet leuk om makelaar te zijn. Hè? De crisistijd, tenminste, lijkt mij niet.
3: We waren meer psycholoog.
2: Ja.
3: Ja, maatschappelijk werker. Nee, echt heel een enorm leuke tijd om mee te maken. Je leert daar ook het leven door waarderen. Mm. Maar het was schrijnend. Schrijnend.
2: Ja, dat was echt een waardeloze tijd. Voor heel veel mensen natuurlijk. Maar zeker ook voor de makelaardij. Uiteindelijk dat overleefd. Dus weer teruggekomen in de makelaardij. Uiteindelijk kwam EXP Nederland op je pad. Hoe kwam dat?
3: Ja, dat is eigenlijk in 2019 ben ik mijn eigen kantoor gaan starten. Eigenlijk in dezelfde soort vorm als EXP Realty. Ik kende EXP Realty helemaal niet.
2: Mm-hmm.
3: En die match die kwam vorig jaar langs. Waarin ik werd benaderd door EXP Realty. Van joh, wij zitten nu inmiddels in 25 landen. Ook Europa hebben we een enorme expansiedrift. Jouw model sluit feilloos aan bij wat wij aan het doen zijn. Maar wij doen het op een iets grotere schaal.
2: Ja.
3: Vind je het interessant om jouw ideeën carte blanche te implementeren in deze markt?
2: En hoe snel zei je ja?
3: Na ongeveer 1 jaar.
2: Oh, dat duurde wel even.
3: Ik heb ze 3 keer afgewezen.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Wauw. Nou, de gemiddelde man zou dan al afgehaakt zijn, zeg maar.
3: Ja, ze bleven volhouden. En het heeft te maken met too good to be true.
2: Hmm.
3: En dat is een beetje wat EXP Realty is als je het vanuit de makelaarshoek bekijkt.
2: Ja. Dus je was een beetje sceptisch eigenlijk.
3: Ja, heel sceptisch. Sowieso Amerikaans. Nou, dat is voor ons Nederlanders natuurlijk een hoop lawaai. Maar is maar eens laten zien.
2: Komen die snelle gasten weer hè? Met hun praatjes. Zelfs in de makelaarswereld is dat dus nog een snel ding.
3: Ja. Exact. Dus nee, ik heb het eerst afgewezen. En daarna ben ik even goed gaan verdiepen in het model. Daarna ben ik afgereisd naar Barcelona. Daar hadden zij een conference. En daar heb ik iedereen kunnen ontmoeten.
2: Mm-hmm.
3: Toen nog een paar nachtjes over geslapen en toen ja gezegd.
2: Ja. En uiteindelijk ben je dus aan de gang gegaan. Eind vorig jaar is het uiteindelijk begonnen. Het avontuur in Nederland. Waarom eigenlijk pas in 2025, terwijl het bedrijf in 2009 al is opgericht? Dat je zou zeggen, Nederland is een markt waar veel partijen toch wel interesse in hebben. Hoe kan het dat het nog zo lang heeft geduurd eigenlijk?
3: Ja, wij zijn natuurlijk een enorm klein postzegeltje in de wereld.
2: Ja.
3: Dus we hebben 18 miljoen inwoners. We hebben zo'n 18.000 makelaars. Dat is helemaal niets vergeleken landen als Frankrijk, Engeland, Spanje.
2: Mm-hmm.
3: Dus logischerwijs zijn ze daar als eerste
2: naar gegaan. Uiteindelijk toch naar Nederland. Wat was de grootste uitdaging bij de lancering in Nederland?
3: De grootste uitdaging was too good to be true.
2: Ja.
3: Is het verhaal kenbaar maken bij die makelaar die EXP Realty aanvankelijk als concurrent ziet. Maar het is eigenlijk een partner. Mm-hmm. Dat is de grootste uitdaging.
2: Dat is eigenlijk waar ik ook al over begon. Hè? Meteen vragen van, joh, die makelaar, wil je die niet stiekem s'nachts in zijn slaap aanvallen, zeg maar. Dat idee, dat hebben ze zelf soms ook.
3: Nee, we willen eigenlijk knuffelen. We willen eigenlijk omarmen.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat probeer je, die boodschap probeer je ook over te brengen. Want dat was dus ook de reactie op de markt in eerste instantie. Dat men wel sceptisch was. Dus.
3: Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk een nieuw model. Nou, alles wat nieuw is, is altijd natuurlijk lastig. Mm-hmm. Zeker bij die traditionele makelaar.
2: Ja.
3: We zijn in makelaars Nederland zijn we heel erg sceptisch op concurrentie en et cetera.
2: Dus. Dus de scepsis dus nog. Maar en hoe probeer je dat tegen te gaan dan? Of dat daarmee om te gaan?
3: Door vooral te laten zien dat we samenwerken. En dat het een platform is waarbij je als makelaar, als je tegen je barrières aanloopt, wat je al snel doet, mm-hmm, kunt schalen. Je kunt over die barrière heen.
2: Ja.
3: En we doen het samen.
2: Ja. Welke oude gewoonte in de makelaardij is volgens jou het moeilijkst te veranderen?
3: Het beschermen van je eigen handel.
2: Oké, okay, leg eens uit.
3: Je eigen gebiedje, je eigen handel, je eigen mensen. Terwijl als je samenwerkt kun je veel verder komen, veel sneller.
2: Hmm.
3: Veel sneller.
2: Kun je dat wat concreter maken? Bijvoorbeeld, ik ben makelaar in, noem eens wat, een bepaalde gemeente, Rukven of zo. En ik zit daar en ik wil me vervolgens komt EXP aan de deur kloppen en jij denkt, nee, maar dat is mijn gemeente. Daar ben ik lekker in bezig. Ja.
3: In plaats van denken, via EXP kan ik mijn klanten die ook buiten Rukven naar mijn woningen komen bijvoorbeeld, of mensen die ik wil helpen, maar die niet in Rukven zoeken, mm-hmm, kan ik gebruik maken van het netwerk van EXP.
2: Ja.
3: Dus ik kan ze als referral doorgeven naar mijn partner EXP makelaar. En daar kan ik ook een stukje commissie uithalen.
2: Ja, dus eigenlijk
3: de markt vergroten.
2: Precies, in plaats van dat je echt alleen maar in dat kleine cirkeltje bezig bent, kan je het groter maken.
3: Exact.
2: Was het tekort aan woningen, wat we natuurlijk nu al een tijd hebben, ook een reden om anders hier naar te kijken?
3: 100%. De makelaars drogen op. Hè? Dus zij hebben geen portefeuilles.
2: Mm.
3: Dus elke klant die binnenkomt, is er één.
2: Ja.
3: Dus het is zeker een markt van het jagen geworden.
2: Ja.
3: Waardoor je automatisch nog meer je handel gaat beschermen.
2: Ja, in de beleggerswereld zeggen ze wel eens, je ziet pas wie er goed kan beleggen op het moment. Hè, wie zijn zwembroek aan heeft op het moment dat het app wordt. Dan zie je pas wie er in zijn naki staat en wie er nog een zwembroek aan heeft. Dus als het slecht gaat, dat is maar de vergelijking, hè, dan zie je wie goed voorbereid is. Kan je dat ook over de makelaar zeggen? Want je noemde net de crisis in 2008, die tijd. Is dat nu eigenlijk ook weer gaande? Dat men toch een beetje, misschien dacht, mijn positie is vanzelfsprekend.
3: Ja, 100%. En de meeste makelaarskantoren gaan juist nu in deze relatief goede markt, als het gaat om aantal transacties, dat gaat om de huizenprijzen, de commissies, gaan juist nu onderuit. Omdat ze geen portefeuilles hebben. Ze hebben helemaal geen vet op het botten. Dus er is geen. Morgen is morgen, maar we hebben geen idee hoe het over een week is.
2: Ze leven eigenlijk te veel in het nu.
3: Ja, te veel in het nu.
2: Ja,
3: absoluut.
2: Ja, dat is juist vaak een advies tegenwoordig. Leef in het nu, maar voor makelaars zou je beter wat meer ook in de toekomst kunnen leven.
3: Je wil een pijplijn. Ja. Je wil zorgen dat je over een half jaar nog steeds werk hebt.
2: Ja, dus ze hebben een beetje liggen snurken soms. Sommigen in ieder geval.
3: Het is altijd hollen of stilstaan in de marktleidij.
2: Juist. Ik heb weer een businessvraag voor je.
0: Wie is jouw voorbeeld ondernemer?
2: Ja.
3: Dat is een Amerikaan. Deze meneer heet Aaron Kerman.
2: Ja.
3: Dat is een van mijn hoogste voorbeelden als het gaat om de makelaardij. Hij zit bij Christie's Realty. Die doet het heel goed.
2: En waarom is hij zo goed?
3: Omdat hij heel erg down to earth overkomt. Maar hij doet deals van 100 miljoen.
2: Hmm. En het is dus wat anders dan in die series die ik wel eens zie, waarbij ze dan ook grote deals doen en ook heel erg flamboyant zijn. Heel erg, kijk mij eens, juist het tegenovergestelde daarvan.
3: Ik ben zelf niet flamboyant, wil ik ook niet zijn. Dus nee. Ik haal me voorbeeld daaruit.
2: Ja. Ja, dat vind je dus juist fijn. Omdat past ook wel een beetje bij de Hollandse volksaard. Hè? Van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
3: Ja.
2: Dat ben jij ook, dat leef jij.
3: Ja.
2: Hm.
3: Ja, een beetje.
2: In welk opzicht niet dan?
3: Nou, ik vind het uiteraard leuk om te onderscheiden.
2: Ja.
3: Dat is ook heel belangrijk. Zeker ook in de makelaardij. Er zijn 18.000 makelaars. Hoe zorg je ervoor dat mensen jou als connectie vinden? Dus je moet je onderscheiden. Maar ik ben niet zo outgoing.
2: Oké. Nou, zometeen praten we weer verder. Dan wil ik het graag met je hebben over wat jullie anno 2026 allemaal aan het doen zijn. En wat de meest interessante inzichten daar ook uit zijn. Dat horen we zo in Let's Talk Business. Maar eerst iets wat voor sommige makelaars misschien wel geldt. I Want It All van The Script.

0: Listen to lead. New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik ben hier gelukkig niet alleen, want dat zou buitengewoon saai worden. Tegenover me namelijk nog steeds Frank Roloff, Country Director van EXP Realty Nederland. Ja Frank, we gaan naar het heden, het hier en nu. Als je kijkt naar de Nederlandse markt op dit moment, de woningmarkt. Wat ziet EXP Nederland op dit moment gebeuren?
2: EXP ziet op dit moment gebeuren dat de traditionele makelaar loopt tegen zijn barrière aan. Er zijn geen portefeuilles. Hij is op zoek naar meer connectie. Dat moet ook, want die koper en die verkoper zijn wezenlijk anders dan 15 jaar geleden. Nogmaals, de expatmarkt onder andere.
1: Ja.
2: Dus die makelaar die moet iets. En die is aan het kijken, hey, hoe kan ik mijn eigen identiteit houden, maar toch onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk.
1: Ja.
2: En dat is hoe EXP Realty Nederland ziet. Die ziet een kans, zeker in een hub als Nederland. We zijn echt een hub met grote bedrijven als ASML, et cetera. Waar we prima die makelaar kunnen faciliteren om nog meer bereik te halen.
1: Juist. Ik zag een onderzoek van jullie. Daaruit blijkt dat veel huidig aanbod recent op de markt is gekomen. Wat zegt dat volgens jou?
2: De markt is aan het kantelen. Dat is een duidelijk signaal. We zitten een beetje aan de top van de markt. Wat gebeurt er op de top van de markt? Mensen gaan schakelen. Zowel de verkopers gaan schakelen. Die dachten, laten we nog heel even kijken of die markt nog verder omhoog gaat. Ze zien dat er een soort van top op gaat komen. Er gaan ook allerlei chaosjes hier in de wereld ontstaan. En er ontstaat een soort van semi-paniek. Dus die mensen gaan sneller schakelen. Als ze volgend jaar zouden willen gaan verkopen, gaan ze het nu doen. Dus het aanbod groeit. Wat gebeurt er bij groeiend aanbod? De kopers gaan op de rem trappen. Want die denken, hey, als ik nog even een weekje wacht, komt er misschien een leuker huis op de markt. Mm-hmm. Dus we zien een duidelijke afkoeling van de markt. En een kanteling naar een soort van andere balans.
1: Dus het is echt hogere psychologie dit eigenlijk. Hè? Op het moment dat er veel meer aanbod opeens in één keer komt, dan denken die kopers, ik wacht dus wel eventjes.
2: Ja, en dat heeft mede als oorzaak chaos in de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Oplopende rentes. Maar ook afgelopen 2 jaar hebben we te maken met heel veel woningen die vanuit de verhuur verkocht worden en zijn.
1: Ja.
2: Dus die markt die raakt hier en daar verzadigd.
1: Ja, dus die wet van Hugo de Jonge, hè, die dat allemaal op zich weten heeft.
2: Laten eigenlijk. We daar heel snel overheen stappen, Olivier.
1: Hugo de J in dit geval. Ja, nee precies. Maar dat heeft wel een hoop schade berokkend. In ieder geval voor sommige partijen op de markt. Hè,
2: 100%.
1: Die wet. En tegelijkertijd heb je misschien het consumentenvertrouwen. Speelt hier misschien ook nog een rol mee? Dat mensen denken, een grote uitgave misschien ook maar even mee wachten?
2: Ja. Ja, dat is wat er nu gebeurt.
1: Ja.
2: Zeker ook met de nieuwe belastingregels die er hier en daar door Den Haag verzonnen worden. Waardoor die consument wel even 3 keer nadenkt.
1: Ja.
2: En een ander belangrijke ontwikkeling is de afname van de expats.
1: Ja, en dat komt dan weer door?
2: Doordat de bedrijven afschalen.
1: Ja, ja.
2: Gaan slimmer werken.
1: Ja.
2: Minder
1: cloud-based.
2: Nodig. Ja, cloud-based.
1: Dan ga je. Ja, dan heeft het weer een andere ontwikkeling natuurlijk. Betekent dat nieuwe aanbod, als we even vanuit het perspectief van de kopers kijken, dat ze ook meer lucht krijgen en dat het eigenlijk voor de koper zo'n fijn moment is op dit moment?
2: Ja, zeker. Ja, ze hebben weer even wat adem. Ze kunnen wat rustiger beslissen. En ze kunnen ook gewoon even wachten, want over een week of over 2 weken komen er wel weer een ander huis op de markt.
1: Ja.
2: Absoluut. Ja.
1: Ja, dus tegelijkertijd zijn de prijzen natuurlijk nog wel heel hoog, toch? Ik bedoel,
2: zeker.
1: Huizenprijzen zijn wel hoog.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Dat gaat ook niet veranderen, zien jullie, op de korte termijn? Of,
2: nog hoger?
1: Ja, gaat het nog hoger? Of misschien een keertje naar beneden?
2: Ik denk dat er een soort van stabilisator in gaat komen op dit moment. En misschien over een paar maanden of een jaar naar beneden.
1: Ja, ja. Dus dan zou het bijvoorbeeld, als je dan afzet tegen de inflatie, dan zouden huizen relatief gezien goedkoper kunnen gaan worden.
2: Realistischer, laten we het daarop
1: houden. Ja.
2: Niet meer van die extreme overbiedingen.
1: Iets minder duur.
2: Minder duur.
1: Zo zou je het misschien beter kunnen zeggen. En waar zien jullie nu de meeste beweging? Is dat dan bij de kopers, de verkopers of de makelaars op dit moment in de markt?
2: De grootste beweging is verkopers, want die zijn nu massaal aan het verkopen.
1: Ja, ja.
2: Dus die gaan, degenen die aan het twijfelen waren, gaan nu schakelen.
1: Ja, ik zag ook in de cijfers Groningen en Utrecht specifiek. Die springen eruit in jullie cijfers. Wat valt daar op?
2: Wat er opvalt is dat de markt daar extreem snel ontwikkelt. In de zin van huizenprijzen. En meer aanbod. En dat heeft te maken met demografische verschuiving. Vanuit Randstad cashen en iets goedkopers in een andere regio terugkopen.
1: Ja, ja. Dus dan gaan ze op die manier proberen zich te verplaatsen.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: daar een slaatje uit te slaan.
2: Ja, wat we zien is bijvoorbeeld in Groningen heel veel Westers publiek op dit moment koopt. Dus die cashen in het Westen en gaan rustiger wonen, groter wonen of anders wonen,
1: ja,
2: in het noorden.
1: Oh ja, interessant. Als je het hebt over dat referral gebeuren, hè, waar je het net over had. Hè, dus dat omdat jullie zo'n internationaal netwerk hebben, dat je ook iets kan verdienen als makelaar op het moment dat je ergens anders gaat kopen. Dat zou in dit geval dus ook kunnen gelden. Hè. Je gaat in het Westen weg, maar je vraagt je makelaar wel van, joh, kan je mij helpen?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld om iets in Groningen te krijgen. Hoe werkt dat dan voor de makelaar? Want die krijgt dus een commissie dan.
2: Klopt inderdaad, ja. Ja. Er zijn twee soorten commissies die wij bij Experian dat u hebben. Eén is referral, dus op het moment dat we een klant doorzetten naar een EXP-gelieerde makelaar in een ander gebied, dan kun je daar een stukje commissie vanuit ontvangen. En de andere is op het moment dat een makelaar een andere makelaar buiten EXP laat introduceren met EXP en die sluit zich aan,
1: ja,
2: dan houdt die makelaar die hem geïntroduceerd heeft zijn carrière lang een commissie terug vanuit de makelaar die is aangesloten.
1: Dat is wel heel interessant natuurlijk.
2: Dat is super interessant.
1: Slapend rijk worden.
2: Dat is wat we noemen passief inkomen creëren.
1: Ja.
2: En dat is het unieke van dit model. We zijn eigenlijk het enige model waar een makelaar op een gegeven moment een keer kan stoppen met makelen, zonder dat hij daardoor ook gelijk zijn omzet ziet,
1: ja,
2: verdwijnen.
1: Als je maar genoeg mensen bij dat EXP-netwerk van jullie weet aan te melden als makelaar die ook daadwerkelijk omzet gaan maken, kan je daar dus best wel veel passief inkomen uithalen.
2: Ja. Ja, zeker. En dat hebben we gedaan omdat we geen recruitment afdeling hebben. Dus we betalen geen recruiters. We betalen geen externe recruiters. Onze makelaars zijn onze recruiters. En ja, die belonen we heel graag door dit model.
1: Ja, dat geld wat je daaraan overhoudt eigenlijk, dat gaat op deze manier, kun je daar weer wat van teruggeven.
2: Exact. En de commissie die door de makelaars wordt afgedragen aan EXP Realty, uit die commissie wordt dan ook die vergoeding betaald.
1: Hmm. Als je het hebt over, hè, want jullie zijn heel erg van de technologie, AI, marketing tools, dat soort dingen zijn voor de makelaar nu al belangrijk geworden. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat voor dingen gebruik je daarvoor?
2: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een Canva Pro. Canva Pro is gebouwd voor EXP Realty. Dus ja, we hebben een eigen afdeling binnen Canva.
1: Voor wie niet weet wat Canva is, in het kort.
2: Canva is een AI-programma voor marketingdoeleinden.
1: Ja.
2: Denk aan vastgoedpresentaties, eigen persoonlijke presentaties, het pushen van marketing. Dus dat gebeurt met AI. Maar het is van simpel een foto aanpassen, omdat hij dan net even wat beter op Funda eruit komt, tot aan een geautomatiseerde pijplijn vullen.
1: Het lijkt me wel echt een enorme verandering. Vroeger was die makelaar gewoon degene die nog even het bordje op het huis hing. En die rondleidingen deed en dergelijke. En dat was het wel zo'n beetje. En natuurlijk het verkopen. Maar tegenwoordig, ja, je bent ondernemer, je bent marketeer, je bent data-adviseur. Het is wel veel geworden, toch?
2: En dat is precies het probleem. Dus het probleem is dat de makelaar te veel versnipperd is geworden. En wij hebben gezegd, nee, we gaan de kerntaken makelaar en al het andere gaan wij dus van elkaar splitsen. Die makelaar wil gewoon makelen.
1: Laat die makelaar makelen.
2: Ja, laat die makelaar makelen.
1: Ja, ja. En hoe helpen jullie daarbij, zeg maar? Want ik neem aan, daar zijn pakketten dan voor, hè, waar jullie dan zeggen, nou, daar kun je gebruik van maken. Maar ik neem aan, die makelaar weet misschien nog helemaal van toeten op blazen op het moment dat hij dit gaat doen. Hè? Misschien wel die traditionele makelaar die zich bij jullie aansluit. Hoe helpen jullie daar dan bij?
2: Ja, het mooie is dat wij dus ook cloud-based zijn als het gaat om university. Dus we hebben een eigen university. Ook binnen Nederland hebben we een eigen afdeling. En wij trainen de makelaars met webinars bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan kunnen ze op die manier kunnen ze die tools ook leren inzetten.
2: Exact.
1: Ja. Als je het hebt over het meer eigenaarschap, hè, dat beloven jullie aan makelaars. Waar zit dat dan precies in?
2: Op het moment dat je als makelaar het hele proces doet. Dus je gaat naar de klant, je adviseert over de waarde, je doet de bezichtigingen, je doet onderhandeling, et cetera. Dan ben je eigenaar van je eigen pijp, van je eigen tijdslijn. Mm-hmm. En op het moment dat jij als makelaar volledig verantwoordelijk bent voor het hele proces, heb je dus ook veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan dat je bij een groot kantoor een onderdeel van de taak doet.
1: Hm. Ja.
2: Dus je bent verantwoordelijker bezig, waardoor het resultaat voor die klant ook beter is.
1: Ja.
2: Omdat ook niet alleen de verantwoording, maar ook de vergoeding uiteraard één op één naar die makelaar toe komt.
1: Ja. Moet het wel bij je passen natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat er makelaars zijn die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om minder verantwoordelijkheid te hebben. Gewoon lekker in de vaart der volkeren mee te gaan als onderdeel van een kantoor.
2: Ik kan het me niet voorstellen.
1: Ik denk, er zullen ongetwijfeld meer smakenmakelaars zijn die dat misschien toch anders zien.
2: Ja, maar de makelaar is een mensenmens. Die zit bij die mensen aan tafel, die heeft kennis gemaakt en die wil ze graag helpen. Mm-hmm. En wij zijn echt een helpend beestje. En die wil dan ook het hele proces voor die mensen graag vervullen.
1: Ja, ja. Nou, je zegt ik ben een helpend beestje, dan mag jij mij weer helpen aan een antwoord. Hier komt weer een businessvraag.
3: Voor wie zou je een compliment willen maken?
1: Ja. Een compliment. Voor wie of wat? Kan ook.
2: Een compliment voor Glenn. Dat is de oprichter van ESP Realty. Hmm. Voor het zien van... als visionair zien waar die markt behoefte aan heeft. En dat beantwoorden.
1: Ja.
2: Want dat is niet makkelijk. En zeker niet in de tijd waarin hij dat heeft gedaan. Want daarmee moet je door barrières heen.
1: Ja. Hij is nog steeds, was de oprichter dus, de visionair. Is hij nog steeds dagelijks betrokken bij het bedrijf?
2: Ja, ja, dagelijks, 7 dagen in de week. We zijn inmiddels Nasdaq geregistreerd.
1: Ja.
2: Maar hij is nog steeds de grote eigenaar van de groep.
1: En het is de grote eigenaar. Hij zit in Amerika, neem ik aan ook. Heb je hem al wel eens ontmoet?
2: Ja, in Barcelona vorig jaar.
1: Kijk.
2: Tijdens de conferentie. Hij reist de hele wereld over.
1: Inspirerende vent.
2: Inspirerende vent. Heel erg down to earth en heel toegankelijk. En heel betrokken bij eigenlijk iedereen binnen het bedrijf.
1: Oké, nou ik hoop dat hij Nederlands kan begrijpen. En anders knippen we dit fragment wel even voor je uit.
2: Goed.
1: Vindt hij vast leuk om een compliment van je te krijgen. Zometeen werpen we een blik in de toekomst. En misschien zelfs wel de verre toekomst. Want jullie zweren bij technologie. Maar die is ook continu in ontwikkeling. Dus ik ben benieuwd hoe je dat voor je ziet. Zometeen hier bij New Business Radio. Na Lionel Richie en Stuck on You.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Je luistert dus naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op cloud-based makelaarsorganisatie EXP. En laat ik maar meteen even een toekomstvraag stellen, want daar zijn we aangekomen. Hoe ziet de makelaar over 5 jaar eruit?
3: Ja, die is nog steeds makelaar, zoals we dat nu ook kennen. Want mijn overtuiging is dat bijvoorbeeld een AI de makelaar daar niet gaat overnemen, maar slechts gaat ondersteunen. Mm-hmm. Wij zijn mensen van vlees en bloed en we willen heel graag met elkaar blijven communiceren. Je wil iemand in de ogen kijken. Je wil zorgen dat het belangrijkste wat jij hebt, namelijk je vermogen of je huis, dat goed begeleid wordt door iemand die je vertrouwt.
2: Ja.
3: Dus dat zal niet zo snel veranderen. Maar alle andere zaken daaromheen, ja, die zullen worden overgenomen door met name AI.
2: Fysieke makelaarskantoren, zijn die er straks nog?
3: Nee.
2: Die zijn weg?
3: Ja, die zijn weg.
2: Oké, dat is wel weer extra markt natuurlijk. Die je weer kan je weer panden
3: kunnen
2: verkopen.
3: Kunnen we transformeren naar woningen. We hebben woningen nodig.
2: Ja, want die krijgen echt een andere functie. De traditionele makelaar, dat is over 5 jaar met kantoren en zo. Dat,
3: we zitten online. Hè, dus, en die klant zit online. Dus je volgt uiteraard de behoeften van je klant.
2: Ja.
3: En hoe zien we die ontwikkeling bijvoorbeeld binnen Nederland? We zijn nu nog maar net begonnen. We zijn een paar maanden onderweg.
2: Ja.
3: We hebben nu 14 makelaars in Nederland rondwandelen. Er zit een enorme expansiedrift op. Dat gaat een soort van vliegwieleffect zijn, omdat de makelaars, zoals we dat net hebben besproken, mm-hmm, gaan elkaar introduceren om onderdeel te worden. En wij kijken heel erg naar voorbeeld Engeland. Die is in 2019 opengegaan. En daar zijn nu afgelopen week de 1000 makelaars aangesloten.
2: Zo, dus in 7 jaar tijd 1000 makelaars in Engeland die bij EXP daar zitten.
3: Ja.
2: Ja. Dus dat is hard gegaan.
3: Dat is heel hard gegaan. En dat is een mix tussen solo makelaars die gewoon lekker vanuit huis hun vak willen doen. En aangesloten traditionele merken. Gewoon een traditioneel kantoor die zichzelf aansluit bij EXP om binnen dat platform te kunnen gaan schalen.
2: Ja, je vertelde net eerder in deze uitzending dat je de scepsis vooral nog in de markt, hè, omdat jullie net begonnen zijn, dat iedereen nog een beetje denkt, dat klinkt te mooi om waar te zijn.
3: Ja.
2: Was dat ook zo in bijvoorbeeld Engeland, dat er even een schaap over de dam moet zijn en dat dan de rest volgt?
3: 100%. Ja. Eigenlijk in alle landen waar het model wordt geïntroduceerd, is de eerste jaar, 2 jaar hangen en wurgen om het verhaal goed uitgelegd te krijgen bij die makelaar. En dat hij niet ziet dat het een concurrent is, maar dat het een schaalplatform is waar hij gebruik van kan maken.
2: Ja. Kan een makelaar straks nog klein blijven? Of moet hij juist onderdeel zijn van zo'n groter netwerk als van jullie?
3: Ik denk dat er niches ontstaan. Dus het gemiddelde woningverkopen in Nederland, zeg maar de woningen tussen de 3 ton en 1 miljoen. Mm. Dat gaat anders worden. Dat gaat in zo'n platformvorm plaatsvinden. Maar er gaan zeker niches nog meer ontstaan als het gaat om specialisme, hoger segment, bijzonder beheer, et cetera, et cetera.
2: Ja, dus die blijven, maar die dan blijven. Ja, want het zullen natuurlijk ook, en net als dat je nu hebt dat je bij wijze van spreken niet meer een hosting provider kan vinden in Nederland, omdat die allemaal, al die kleintjes worden opgeslokt door een groter bedrijf. Dat vinden sommige mensen een enge ontwikkeling.
3: Ja.
2: Hij zegt dat hoeft in de makelaarswereld helemaal niet zo te zijn dat iedereen dan bij een EXP of een andere partij zit.
3: Nee.
2: Nee. Is het zo dat op dit moment, dat vroeg me nog af, jullie hebben deze aanpak. Zijn er al meer bedrijven in Nederland die dit nu al zo doen? Of zijn jullie echt de eerste die het op deze manier doen?
3: Nee, wij zijn de eerste. Hm. En wat we ook expliciet vermelden is, we zijn geen franchise. Want dat is vaak de verwarring binnen het model. Ja, ja. Er zijn meerdere dit soort franchise initiatieven geprobeerd te lanceren. Niet gelukt. We zijn geen franchise. We zijn gewoon een samenwerkingspartner. We zijn een platform. We zijn de Uber. We zijn de Amazon van de wereld.
2: Ja. Dat is ook waarom je bijvoorbeeld dat revenue share model waar je het net over had. Hè, dat kan natuurlijk ook die groei gaan accelereren.
3: Exact. Dat is ook wat er in de landen gebeurt. Daarom organisch groeit het bedrijf zo hard. We zijn de snelst groeiende platform van de wereld.
2: Ja.
3: Door uiteraard dit model.
2: Ja, het woord olievlek klinkt altijd wat negatief. Maar in dit geval is het wel zo. Langzaam als een olievlek verspreidt het zich.
3: Ja, ja, en het versterkt elkaar. En dat is het mooie.
2: Ja. Je zei al, we zijn pas net begonnen. November vorig jaar in Nederland is gestart. Nou, we zijn pas net een aantal maanden verder. Als je kijkt, wat zijn de korte termijn doelen, zeg maar, van waar wil je over een jaar of over 2 jaar staan?
3: Ja, ons doel is om dit jaar ongeveer 50 makelaars aan te sluiten in Nederland. En wij willen uiteraard een goede portefeuille bouwen. En dat doe je met goede makelaars. We hebben een aantal restricties als het gaat om hoe word je dan onderdeel. En een van de belangrijkste is, we willen schalen met ervaren makelaars. Dus nieuwe makelaars kunnen bij ons niet instappen.
2: Ah, ja.
3: Tenzij ze onderdeel worden van een bestaand team. Bijvoorbeeld een makelaarskantoor die zich aansluit. Maar we hebben als ondergrens de eis 2 jaar minimaal makelaars.
2: Oh, okay. Ja, precies. Dus de echte jonkies, de nieuwelingen, die moeten nog even eerst wat ervaring op doen voordat ze bij jullie kunnen aansluiten.
3: Tenzij ze een coach kunnen vinden die binnen het EXP-netwerk zit.
2: Ja, oké. Ja, want dat zijn juist natuurlijk wel de meest jonge mensen. Ik generaliseer nu even, maar het zijn wel vaak de mensen die het meest voor innovatie openstaan.
3: Klopt inderdaad. Alleen het is ook degene waar je heel erg voor op moet passen als het gaat om snelle handel, et cetera.
2: Ja, is het ook, want je verbindt toch je naam, en dan heb ik in dit geval EXP, verbindt zijn naam aan de man of vrouw die namens die organisatie gaat werken. Als iemand zich nou niet goed opstelt of niet goede scores haalt bijvoorbeeld bij klanten, kan iemand dan ook weer uiteindelijk uit het netwerk worden verbannen?
3: Absoluut, we zijn een Amerikaans bedrijf, maar Amerika is dol op juridische regeltjes en andere voorwaarden, dus dat staat uiteraard duidelijk vermeld als er als er een keer aantoonbare misstappen worden gedaan, dan kan het uiteraard verwijderd worden.
2: Ja, als we nu even in de glazen bol samen kijken, wanneer heeft EXP Nederland echt voet aan de grond gekregen in Nederland? Wanneer is het zover, denk je?
3: Als wij 150 makelaars hebben aangesloten.
2: En wanneer is dat? Gokje?
3: Over 2 jaar.
2: Dan spreken we elkaar over 2 jaar weer. Zullen we dat afspreken?
3: Heel graag.
2: Kijken hoe het dan ervoor staat. Dankjewel voor je komst. En voor je interessante inzichten in de online makelaardijwereld. De cloud-based makelaardijwereld. Frank Roloff, Country Director van EXP Realty Nederland was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Let's Talk Business. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En ik zeg tot de volgende keer.
0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radio. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
9: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor.

0: Ondernemer live. In de week dat we ons warm lopen voor het WK voetbal besteden wij in dit uur onder andere aandacht aan zeg maar de kwalificatie voor het WK ondernemen. De EY Entrepreneur Award. Dit jaar voor de 30ste keer in Nederland georganiseerd en gisteren werden de nominaties bekend. Ik praat erover met René Carillo van EY. En ja, voor een goede entrepreneur hoeft helemaal niet zo ver te zoeken, want onze hoofdgast is Anne de Korte van Dutchies. Met nul ervaring stampt dus binnen no time een miljoenenbedrijf uit de grond online. Maar ze gaat nu ook fysiek. Dat straks. Maar we beginnen met tandenknarsen.
1: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Gerben van Driel.
0: Ja, als je vanochtend wakker werd met knallende koppijn terwijl je gisteravond toch echt geen druppel gedronken hebt, dan heb je mogelijk net als zeker 12% van de Nederlanders last van bruxisme. Oftewel tandenknarsen of kaakklemmen. Startup Jolly komt nu met een oplossing en daarover praat ik met Elianne Moes. Elianne, welkom.
2: Yes,
0: goedemorgen.
2: Dankjewel.
0: Ja, kaakklemmen, tandenknarsen.
2: Ja.
0: Zelf wel eens last van?
2: Zeker. Ja? Ik was een hele erg tandenknasser. Dus ja, ik vind het heel mooi om hier in deze uitzending erover te mogen praten. Ja.
0: Hoe was dat bij jou dan, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik had altijd elke dag onwijs last van hoofdpijn, pijn in mijn nek, bijna mijn mond niet open krijgen na het slapen. Ik kwam bij de tandarts. Daar zagen ze aan mijn gebit ook dat het beschadigd was. Mm-hmm. En zodoende ben ik eigenlijk in dat hele stuk van tandenknarsen gekomen. Dus ja, ik weet er alles van.
0: Is dat ook echt iets waar je dan op vastliep dus zelf persoonlijk?
2: Ja, zeker. Als je zoveel dagelijkse klachten hebt. En in het begin is het eigenlijk onbewust. Weet je niet waar het vandaan komt. Dan uiteindelijk kom je bij een tandarts en dan weet je het. Mm-hmm. Ja, toentertijd mijn partner had er ook last van. Want dat maakt geluid. Ja. Dus zowel in je dagelijks leven als ook gewoon in het privéleven ondervind je daar de problemen van.
0: Juist. Ja, en ik ben top terug. En daar is dus, jullie werken dus nu aan een oplossing. Doe je niet in je eentje, volgens mij?
2: Nee, ik doe dat samen met Max Rogmans. Ja. Hij is ook de eigenaar. Onder zijn vleugels mag ik leren hoe ondernemerschap gaat. Mm-hmm. Aan de zijlijn. Maar ik krijg daar ook echt de kans voor om trajecten te zien hoe dat gaat. Ja, dat is prachtig. Ja,
0: Max Rogmans, jij werkt al jaren met hem samen, volgens mij. Ja. Heeft ook een bedrijf V-Care. Zit in een rolstoel, kussens.
2: Dat klopt.
0: Heel kort samengevat. Ja. Dus dit is, ja, het is geen spin-off dus wat je nu gaat doen met Jolly. Maar het is wel een tweede onderneming, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Het is een tweede onderneming. Max heeft heel veel ervaring in het ondernemerschap. Ja, het zou leuk zijn als je hier natuurlijk samen met elkaar dat kan pitchen. Maar ook deze kans mag ik pakken. En het is fantastisch om als nul ervaring met iemand samen te mogen werken die heel veel ervaring heeft.
0: En wat is de oplossing die je dus nu met Jolly hebt?
2: Ja, de Jolly, dat is dit apparaatje. Ja. Dat doe je in je mond. En je zet je tanden op de lepels en je rekt eigenlijk de kaakspieren.
0: Ja, dat ziet er een beetje uit als een... Het is eigenlijk een beetje... Ja, je haalt me wat hoger naast de microfoon. Het is eigenlijk iets wat je in je mond doet en dan kan je eraan draaien.
2: Ja.
0: Voor de luisteraars ook.
2: Ja.
0: Ik moest onder andere denken aan een krik, een beetje.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Alleen dit is een apparaat, een hulpmiddel, wat geleidelijk de spanning opzet in je kaak. Dus door het draaien en de lepels uit elkaar draait, ga je een ontspanning of een spanning voelen in de kaakspieren. Ja. En juist die spanning, als je die gaat ervaren, dan wacht je tijdens de oefening. En dat is eigenlijk het effect wat je wil creëren. Want door die spanning ga je bewust voelen dat die spanning ook weer afneemt.
0: Mm-hmm. Ja. Dus het is eigenlijk een soort oprekken van de kaakspier, waardoor je dus uiteindelijk minder spanning krijgt. En dat zou dat tandenknarsen dan helemaal moeten tegengaan.
2: Tegengaan, ja.
0: Wat ik begrijp van bruxisme is dat het, men zegt het is een psychosomatische aandoening, dat tandenklemmen. Oftewel, het is deels fysiek, maar ook deels psychisch.
2: Ja, je ziet vaak dat het is een gedrag.
0: Ja.
2: En het komt uit vaak door stress. Mm-hmm. Als je met mensen praat en ze hebben het over tandenknarsen, dan kun je vaak ook zien door een druk leven. Hè. Kijk nu in de maatschappij, mensen hebben het druk. Ja. Er zijn spanningsklachten. Ja, die kunnen ook in je kaak gaan zitten. Ja.
0: Hoe was dat bij jou dan?
2: Ik had ook een behoorlijk bewogen leven. Hiervoor zat ik in het leger. Jarenlang gedaan, 9 jaar. Ik heb missies gedaan. Ja, dan kan je toch een bepaalde spanning opbouwen zonder dat je dat eigenlijk ziet van jezelf. Misschien ben je er ook niet bewust van. Dus dat is eigenlijk bij mij het grootste punt geweest qua gedrag. Ja.

0: Maar ja. Is het dan ook niet, want als het een psychosomatisch iets is, kan ik me voorstellen, ja, hè, want je hebt ook de bitjes bij de tandarts.
1: Ja.
0: Hè, die voorkomen in ieder geval dat je tanden afslijten. Dat is een beetje damage control, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dit product is, dat gaat misschien een stapje verder in die zin dat het helpt voorkomen.
1: Zeker, ja. Wij zijn eigenlijk voor het gedrag. Ja. Dus,
0: maar gedrag? Want ik zou denken, het is juist ook een fysieke oplossing. Omdat je je spieren helpt ontspannen. Maar, de onderliggende stressoorzaak
1: daar
0: is niet weg.
1: Ja, daar zijn we eigenlijk mee bezig. Het bewustzijn van de spanning in je kaakspieren. Ja. Dus de bewustwording dat er dus is. Mm-hmm. En dat dus de spanning of een stress ook in je kaken kan gaan zitten. Ja. Veel mensen denken aan nek, rug, waar het ook in je lichaam kan zitten.
0: Ja.
1: Maar een heel groot gedeelte gaat ook in de kaken zitten.
0: Ja. Maar is het ook niet zo dat je, kan me voorstellen dat het verlicht. Maar moet je ook niet, als je hier echt last van hebt, is het ook gewoon een kwestie van therapie en stress wegnemen. En dat kan je niet alleen maar oplossen met dit.
1: Nee, ja, we zijn een hulpmiddel.
0: Ja.
1: Als ik het nu kan vergelijken in de maatschappij nu. Kijk naar bijvoorbeeld skincare. Dat is een routine in je dag.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook met de Jolly zo.
0: Mm-hmm.
1: Skincare, daar worden we mooier van. Hè? Je huid wordt daar mooier, gezonder van. Maar wat als je dus een spanning kwijtraakt in je gezicht en ook voor jezelf. Ja, dan gaat dat je heel veel opleveren in je dagelijks leven.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, dit kan voor een deel van de populatie helpen. Maar het zal niet alles wegnemen.
1: Nee, dat kan. Kijk, voor mij heeft het helemaal het weggenomen, de klachten.
0: Mm-hmm.
1: Daarin heb ik ook wel een onderhoud. Dus je kan het zo vaak gebruiken als je wil. Hè. We zeggen 2 keer per dag 2 minuten. Dat is een richtlijn volgens de instructies. Ik gebruik het nog elke week om het gewoon bij te houden. Omdat ik het ook prettig vind.
0: Juist. Als je een onderneming hebt en je hebt een product. Dan wil je natuurlijk graag dat dat gaat vliegen.
1: Ja.
0: Normaal gesproken moet je er best wel eens over nadenken. Wat is nou eigenlijk de pijn bij de consument? Hè? Of bij de klant? Maar ja, in dit geval is het natuurlijk een makkelijke. Het lijkt me dan dus ook. Is het makkelijk om dit op de markt te brengen en het te laten vliegen?
1: Nee, het is niet makkelijk. Nee. Het is wel heel leuk.
0: Maar waar loop je tegenaan?
1: We zien nu heel erg dat mensen hebben educatie nodig. Hm. Dus dit product, dat breng je op de markt. Ja. Mensen hebben veel vragen. Waarom? Omdat de bewustwording eigenlijk nog niet gecreëerd is. Mensen weten ervan. Mensen weten dat deze klachten er zijn.
0: Ja.
1: Nou hebben wij daar een hulpmiddel, een tool voor.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet mensen daar wel hele goede instructie over geven. En dat is voor ons wel echt de uitdaging.
0: Ja. Dus puur de instructie of ook gewoon het bewust worden van hey, er is een probleem en ja, je kan er ook
1: absoluut
0: wat aan doen.
1: Absoluut. Veel mensen weten niet eens dat ze klemmen of knarsen.
0: Ja. Maar dat is, want ik kan me namelijk voorstellen, want zo is het ook bij jou gegaan. Je hebt ergens last van, dan ga je naar een oplossing en zoeken en dan kom je dit product tegen.
1: Ja.
0: Jullie ambitie is echt om ook zelfs de mensen die zich nog niet eens bewust zijn van het probleem, om die al te bereiken.
1: Precies. Ja. En dat is echt onze uitdaging.
0: Ja. Waarom zou je dat willen? Want je kan toch ook zeggen, joh, er is een populatie die heeft er al last van. Die zoekt daar waarschijnlijk hulp voor. Sluit je aan bij de kaakfysiotherapeuten bijvoorbeeld. Ga die bewerken. Want op die manier kun je dus via de band je eindklant bereiken.
1: Ja, zeker. Waarom we dit willen is omdat dit probleem is bij heel veel mensen onbewust. Heel veel mensen ervaren klachten.
0: Mm-hmm.
1: En wat wij willen, ook samen met Max, dat zegt hij ook altijd. Wij willen mensen helpen.
0: Ja.
1: En als jij heel veel klachten hebt in het dagelijks leven waar je tegenaan loopt.
0: Mm-hmm.
1: Dan zou het zo mooi kunnen zijn als wij vanuit Jolly die mensen kunnen helpen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, dan ligt er ook voor de hand dat je zegt van hey, kaakfysiotherapeut, hier zijn wij, Jolly, we hebben hier een hulpmiddel. Kan je je patiënten aanraden?
1: Ja, het zou heel mooi zijn als we uiteindelijk naar een combinatie kunnen gaan. Dat je weet dat er professionele zorg is.
0: Ja.
1: Overigens zeggen we ook, we zijn een toevoeging, vooral een toevoeging.
0: Ja.
1: En hoe mooi zou het zijn als je in de toekomst dat misschien kan combineren met zelfmanagement.
0: Ja, en hoe reageren de kaakfysiotherapeuten? Is dat al, staan die met open armen te wachten? Of heb je daar ook nog een klus aan om die te overtuigen?
1: Ja, daar hebben we ook nog een klus aan.
0: Wat?
1: Of een klus, hè? We zijn natuurlijk nog maar net begonnen.
0: Ja.
1: Dus ik kan daar eigenlijk nog helemaal niet zoveel over zeggen. Overigens hopen we natuurlijk dat fysiotherapeuten dit horen.
0: Ja.
1: En daar ook enthousiast van worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is het plan, hè, om dit groot te maken? Welke stappen ga je nemen de komende tijd om dit?
1: Ja, we zijn vooral bezig om via onze eigen webshop, via social media, ook gebruikersverhalen zijn voor ons heel belangrijk. De ervaring van de consument. Ja. Daar gaan wij het mee doen op het moment.
0: Ja. Maar ja. Wat mij lastig lijkt is dat je, hè, want nogmaals, bruxisme kennelijk schijnt een complex probleem te zijn. Verschillende factoren. Je hebt hier nu een oplossing voor een facet van het probleem. Namelijk als je kaakspieren tekort zijn, dan kun je ze hiermee helpen ontspannen.
1: Ja.
0: Hoe ga je ervoor zorgen dat je de juiste verwachtingen schept bij die consument? Om te voorkomen dat je natuurlijk straks allemaal reviews krijgt met van ja, ik heb dit product, ik heb het geprobeerd, maar het werkt helemaal niet. Want dat is natuurlijk de dood in de pot.
1: Ja, dat zeker. En daar kom ik dus weer terug op dat stukje educatie. Het is heel belangrijk dat je uitlegt waar het product voor is, hoe je het gebruikt en vooral de routine. Mm-hmm. Dus de routine in de dag, hoe doe je dat? Hoe kun je dat in je dag implementeren?
0: Ja.
1: Daar willen wij ons de focus op hebben. Dat mensen weten en bewust zijn van als je dit herhaalt. Net zoals sport, een oefening. Je wordt beter. Het gaat hier niet om beter worden. Maar wel dat als je de routine erin houdt, dat het dus ook werkt.
0: Ja, nee, precies. Maar je zegt ook, het is een aanvulling, hè, op allerlei andere. En waar liggen dan de grenzen? Wat kun je niet oplossen met de Jolly?
1: Ja, er zijn ook hele complexe situaties met de mond. Hè. Dat kan komen door een operatie, reumatische klachten. Denk daar ook aan. Dat zit toch bij de kaak. Dan adviseren wij altijd om naar een zorgprofessional te gaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: In hoeverre, want dit bedrijf komt voort. Hè? De Max, waar je het net ook over had. V-Care is al een bedrijf wat al een aantal jaar bestaat. En wat al best wel groot is.
1: Het is 1993.
0: De website bekijken. Dus ondernemerservaring genoeg. In hoeverre is dit dan anders dan wat jullie al deden met V-Care?
1: Ja, V-Care is een B2B-markt.
0: Ja.
1: En de Jolly is B2C. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een hele andere tak. Als je natuurlijk te maken krijgt rechtstreeks naar de consument.
0: Heel nieuw spelletje.
1: Heel nieuw.
0: Ja, waar lopen jullie dan nu tegenaan?
1: Reacties ook vooral. Hè? Wat als mensen bijvoorbeeld het product niet begrijpen. Of misschien ook in het openbaar iets zeggen over je product.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om? Je wil mensen wel de goede antwoorden geven op hun vragen. Hoe sla je nou echt aan? Een social media bijvoorbeeld. Dat is echt een hele nieuwe tak. Wij moeten elkaar wel eens aankijken van ja, hier hebben wij echt specialisten voor nodig.
0: Ja, van hoe zorg ik ervoor dat ik online viral ga? Dat soort,
1: precies
0: dat soort vragen.
1: Ja, we komen echt in ons netwerk nu met mensen in aanraking die ons daarin kunnen adviseren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is een super mooie
0: ontdekkingsreis.
1: Nieuw, precies.
0: Hoe is dat? Want jij bent sinds april zijn jullie live. Het zijn ook jouw eerste stap op ondernemersgebied. Ja. Wat is voor op dit moment jouw persoonlijk grootste learning geweest tot nu toe?
1: Dat het is zo mooi. Je wil zo graag dat dit product natuurlijk slaagt.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel gezien dat als je heel erg het gevoel hebt om het product eigen te maken. Je maakt eigenlijk, wat Max altijd tegen mij zegt, is een product doet in principe niks. Het ligt daar en jij moet daar leven aan geven.
0: Ja.
1: En dat is echt mijn spirit in dit hele project.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil leven geven aan dit product. En dat mensen enthousiast raken.
0: Ja.
1: En er ook iets aan hebben. En dat die routine, die discipline echt iets kan opleveren.
0: Ja. En wat is voor jou de grootste hobbel? Want als je leven geeft, wat is dan je grootste hobbel? Waarvan je denkt van joh, maar dat moet ik onder de knie krijgen om dit. Daar loop ik nu tegenaan.
1: Ja, dan ben ik echt aan van hoe kun je mensen, de consument, enthousiasmeren in een maatschappij vol zoveel andere producten.
0: Ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Zou je dat dan ook niet juist via die business-to-business kanaal, hè, want dat zijn jullie al gewend te doen vanuit V-Care. Waarom niet gewoon nogmaals via die fysiotherapeut? Want als je die mee hebt en die zeggen, nou, maar dit is een goed product, dit kan in sommige situaties ook oplossen. Dan ben je toch, dan heb je een referral.
1: Ja.
0: Veel krachtigere marketing kan het niet worden. Waarom rechtstreeks naar die consument?
1: Ja, omdat dat ook nieuw is. Voor Max is het ook nieuw. Het is een nieuwe business. En het gaat zoals het gaat. En als we ooit nog die B2B business op kunnen gaan. Ja, wie weet. Maar we hebben voor deze route gekozen.
0: Ja. Hoe, ja. Wat zijn de doelstellingen? Welke doelstellingen hebben jullie voor jezelf?
1: We willen eigenlijk vooral, omdat we net zijn begonnen, hopen we natuurlijk dat het verkoop omhoog gaat. Hè? Ja. Laten we eerlijk zijn. Het gaat ook om natuurlijk het stukje sales. Maar vooral de bewustwording van dit probleem. Mm-hmm. Want dat is echt het belangrijkste. Dat mensen weten dat er iets aan te doen valt.
0: Ja.
1: Dat is echt onze spirit van zoveel dagelijkse klachten. En wij willen mensen helpen.
0: Ja. En waarvan zou je dan zeggen, joh, als je dit hebt, dan stel ik me dus voor inderdaad, dat als je wakker wordt met pijn in je kaken of wat dan ook, of hoofdpijn.
1: Heb je bijvoorbeeld klachten, hè? Als je dit bijvoorbeeld hoort, of mensen worden elke dag met nekklachten wakker, heel veel spanning in de kaak, mond niet open kunnen doen, veel hoofdpijn, dan zou dat nog eens kunnen zijn, omdat je tanden knarst of klemt.
0: Ja. En wat is de droom? Hoop je dan over een jaar of over 2 jaar dat je 100% met Jolly bezig bent? En wat is in die zin de doelstelling?
1: Daar heb ik nog niet voor mezelf over nagedacht. Wat ik wel echt, waar ik echt naartoe wil werken, is dat Jolly eigenlijk een soort gerenommeerd hulpmiddel is. Dat als je tanden knarst of klemt, de Jolly is er.
0: Juist, de Jolly. En uiteindelijk, het is een soort habit. Je gebruikt hem 2 keer 2 minuten per dag. Hè? Dat is waar het over gaat. Ik wens je daar ongelooflijk veel succes mee. En Max natuurlijk ook met de Jolly. Je telefoon, daar zitten we ongeveer 24/7 op. En mijn hoofdgast van vandaag, die wist daar een product omheen te verzinnen waar ze in een jaar tijd al 1 miljoen omzet mee halen. Daar ga ik nou persoonlijk van tandenknars, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, dankjewel Eliane Moes van Jolly. En mijn hoofdgast hoor je straks over een klein minuutje.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag tussen 11 en 12 uur. Op New Business Radio.
0: Ja, je zou denken dat een wereldreis alleen maar geld kost. Maar Anne de Korte, die heeft hij van haar er denk ik wel uit zo inmiddels. Want terwijl ze met haar gezinnetje op reis was, baalde ze van dat ze soms haar telefoon niet bij de hand had om die mooie foto's te maken. En ja, er waren wel oplossingen. Maar die waren lelijk. En de rest is history. Want bij thuiskomst stampte ze met haar man een bedrijf uit de grond, Dutchies. En binnen no time draaide ze al 1 miljoen omzet online. En misschien binnenkort ook wel fysiek. Want ze opent de eerste echte Dutchies winkel aanstaande zaterdag in Den Bosch. Anne de Korte, welkom.
4: Wat een introductie.
0: Ja, heb ik gelogen? Vraag ik me altijd af dan.
4: Ja, nee, feitelijk niet. Nee.
0: Het klopt toch gewoon of niet? Ja. Voelt het een beetje awkward dan om dat over jezelf te horen van binnen no time miljoenen omzet?
4: Nou, dat wel, ja.
0: Ja? Ja. Hoe dan?
4: Ja, gewoon dat je dat misschien ook niet zo van jezelf hebt. Dat van de daken schreeuwen, maar feitelijk klopt het.
0: Feitelijk klopt het gewoon inderdaad, ja. En het is niet alleen dat eerste jaar, want het groeide met 200% en het jaar erop weer met 200%. Het is ongelooflijk succes. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Als we het hebben over Dutchies.
4: Ja, telefoonhoesjes.
0: Telefoonhoesjes, ja. Dat klinkt niet als iets waarvan je denkt van, dat is een schot in de roos. Maar dat was het dus blijkbaar wel. Wat was het succes? Of wat is het succes?
4: Kijk, in die zin is een telefoonhoesje, dat klinkt als iets heel simpels. Dat je denkt, hoe kun je daar je geld mee verdienen? Maar als je er feitelijk over nakijkt, heeft natuurlijk bijna iedereen een hoesje om zijn telefoon. Dus in die zin is het een vrij grote markt. Mm-hmm. En ik denk dat wij met Dutchies het verschil hebben gemaakt door van je telefoon hoesje niet iets functioneels alleen te maken. Want je telefoonhoesje is vaak iets, het moet goede valbescherming hebben, het moet goed beschermen. Allemaal op functie gericht.
0: Ja.
4: Maar zeker online en tegenwoordig en op socials is het ook wel echt wel een accessoire, een verlengstuk van je outfit. Je ziet hem ook veel.
0: Uh-huh.
4: En ik denk door die slag te maken, door en een goed hoesje neer te zetten, maar wat ook echt een onderdeel van je outfit kan zijn, wat je om je heen kan dragen, wat je kan mixen, matchen, afwisselen. Ik denk dat daar dan wel echt wel een gat in de markt zit.
0: Ja, want jij kwam destijds van die wereldreis. Je had die irritatie. En toen dacht je van, we gaan dat gewoon eens doen.
4: Nou ja, dat. Ja. Ja. Eigenlijk op die reis. Ik had daarvoor een corporate carrière, zeg maar. Heel leuk. Maar ik dacht ook altijd wel, vind ik dit nou echt heel leuk? En tijdens die reis mijn man en ik eigenlijk allebei tegen elkaar gezegd, we gaan hierna wel echt gewoon dingen doen die we leuk vinden. Ja. Ik denk dat we altijd aan het werk waren en heel leuk, maar ook wel dat je denkt,
0: En dingen doen die we leuk vinden, was dat dan ook ondernemen? Had je een soort brandende ondernemersambitie of dat nog niet eens per se?
4: Nou, ik denk dat ik wel altijd diep van binnen wel zoiets heb gehad van, ik zou ooit later als ik groot ben wel iets voor mezelf willen doen. Dat heeft wel altijd gekriebeld, maar ook altijd wel gedacht, ik weet niet of ik dat durf en of ik dat wel kan. Ja. En van allerlei redenen die je dan tegenhouden. Ja. En ik denk dat ook wel zo'n wereldreisje ook wel een beetje fearless maakt. Dat je denkt van, wat is eigenlijk het ergste wat kan gebeuren?
0: Ja, je bent dan toch al los van alles.
4: Nou, dus dat. Dan, ja, je bent ook een beetje los van alle verwachtingen. Ja. Van alles om je heen. Weet je, ik heb, als ik kijk naar mezelf, nou, keurig gestudeerd, keurig carrière. Mm-hmm. En altijd mensen om je heen die altijd verwachten, nou, dit is dan een soort van de next step. En op zo'n reis kom je wel, in ieder geval bij ons, wel echt wel los inderdaad van die verwachtingen. Ik denk dat je dat wel mooi verwoordt.
0: En vervolgens kom je terug. Denk je, ja, we gaan eens een poging wagen. We bouwen een site en dit en dat zo. En ik hoorde jou in een ander interview zeggen, joh, ik, in het begin dacht ik van, nou, als ik dan op termijn ooit 10 bestellingen per dag krijg, dan ben ik echt, maar hoe ging het in werkelijkheid? Want het ging als een...
4: Ja, het ging echt heel hard. En daar was ik natuurlijk ook niet helemaal op voorbereid. Want ik had inderdaad zoiets...
0: En wat is dan heel hard?
4: Kijk...
0: Hoe ervaarde je dat?
4: Ik pakte alles natuurlijk ook zelf in. Nog tot heel lang. En deed klantenservice. Je doet, als je begint, ben je natuurlijk alles tegelijk. Dus je bent productontwikkeling, websitebouwer, financieel. Alles doe je tegelijk.
0: Maar je zette hem live en toen... no-time, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Dat je... Ah.
4: Nee, want dat, ik weet nog dat wij... je bedenkt iets en ik geloofde er wel echt heel erg in. En ik weet nog, toen ging die site live. En toen dacht ik, nou... Nu gaat het gebeuren. En ik weet nog, ik had die avond ook een verjaardag. En ik dacht, nou zet ik hem nu uit. En aan het einde dan kijk ik. En dan heb ik heel veel bestellingen. Ja. Maar goed, dat waren de vier. En toen dacht ik, oh. Maar toen realiseerde ik me ook gelijk. Je kunt niet een bedrijf bouwen op vrienden en vriendinnen. Die bij jou maar je spullen gaan kopen. Je moet wel echt mensen gaan vinden die je niet kent. Zeg maar, die jouw product willen gaan kopen. En...
0: Wat is dan de, want ik bedoel, ik denk dat dat veel ondernemers wel herkennen, inclusief mezelf. Van je bouwt een site en vol verwachting klopt je hart en vervolgens cricket sounds.
4: Ja.
0: Maar wat heb je dan gevonden waardoor het wel eens explodeerde? Wat was dan de gouden greep?
4: Ja, die is er niet. Maar ik denk wel door ook wel gewoon logisch nadenken, boerenverstand, zeg ik zelf altijd wel. Ja. Gaan bouwen. Dus zorgen dat de content goed is. Dat het merk klopt. Dat je online een verhaal gaat vertellen.
0: Ja,
4: advertenties. Dat je. En ik heb altijd daarvoor gekozen om dat dicht bij mezelf te houden ook. Uh-huh. Omdat ik heel erg geloof dat als je als merk een verhaal wilt vertellen, is dat makkelijker als het dicht bij jezelf zit. Als er iemand achter zit.
0: Ja.
4: En daarin kun je ook mensen makkelijker aanspreken. Dus vanaf het begin af aan wel heel erg bijvoorbeeld ook... Nou ja, het verhaal van joh, ging op reis en ik bedacht dit. En dus dat gaan delen online.
0: Wat doet dat dan eigenlijk als je dat verhaal gaat delen?
4: Ja, wat ik heel leuk vind is dat... zeker gedurende de tijd, hoe groter het wordt... gaan ook mensen daar inspiratie uit halen en zich gaan optrekken. En ik vind dat persoonlijk zelf heel erg leuk. Omdat ik zelf ook wel een beetje dat stapje nodig had van... joh, ga het gewoon doen. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? En ik zie heel erg dat doordat wij dit verhaal delen... maar ik deel het ook bijvoorbeeld op LinkedIn... deel ik veel over gewoon de ondernemingsreis... en over het vallen en het opstaan en alles daaromheen. Op onze socials zijn we zichtbaar. En ik merk heel erg dat heel veel, met name vrouwen is onze doelgroep... echt wel zeggen van ja, dat inspireert mij. Ik ga er ook voor. Of mag ik eens met jou? Hoe zou ik dit kunnen doen? Dat vind ik heel erg leuk. Ja.
0: Je zegt vallen en opstaan.
4: Ja.
0: Terwijl als ik kijk naar het verhaal, dan denk ik mezelf, joh, het is één grote rijdende trein vanaf metafaan. Ik bedoel, binnen een jaar een miljoen omzet en daarna verdubbeld. En nog eens een keer verdubbeld, weet ik het allemaal. Dat is gewoon. Het gaat allemaal vanzelf.
4: Ja, nee, dat gaat zeker niet. En dat is inderdaad op een verjaardag of zo zeggen mensen ook wel eens van. Dat je wat leuk, een gat in de markt. En dat je dan nu zo'n succes hebt. Geweldig. En dat is het ook. Hè.
0: Zonder bloed, zweet en tranen, denk ik.
4: Ja, nee, dat wel. En dat is me ook echt wel eerlijk gezegd overvallen. Want je begint iets. En bij ons werd het ook al vrij snel een aantal bekende mensen ging bestellen. Weet je, dus het ging vrij snel. En dan zie je aan de buitenkant zie je het groeien. Maar ja, aan de achterkant had ik ook gewoon... Ja, weet je, ik stond gewoon soms tot 2 uur 's nachts huilend in te pakken. En dan kwam een man binnen en die zei... joh, maar dan zet je die advertenties toch uit? En zei nee. Ik wil dit heel graag.
0: Ja.
4: Maar dit komt ook wel met heel veel chaos. Maar
0: hoezo huilend in te pakken?
4: Nou ja, je hebt ook gewoon bestellingen die openstaan. Een verzendbelofte. Ondertussen heb je een woordenvolle een mailbox met mensen die vragen stellen. Ondertussen raakt je voorraad op. Moet je gaan bijbestellen. En je bent alles tegelijk aan het doen. En al had dat uitgepakt inderdaad... met 10 bestellingen per dag, dan had dat inderdaad eerlijk een beetje onder schooltijd gekund.
0: Ja.
4: Maar
0: het groeide bijna boven je hoofd te zeggen.
4: Ja, letterlijk.
0: Wat
4: ja.
0: Dat is natuurlijk wel de tragiek eigenlijk, want je gaat op wereldreis met je kinderen om even lekker bij
4: uit
0: elkaar
4: te zijn. Uit het hamsterwiel, zeiden wij. Ja.
0: Ja, precies. En vervolgens kom je terug en binnen no time is het wereldreisgevoel weg en sta je weer nog harder te werken dan je ooit gedaan had.
4: Ja.
0: Wat is tot nu toe dan, was dat het pittigste moment? Dat je het moment dat je dan om 2 uur 's nachts bijna bezwijkt onder de druk? Of zijn er nog andere momenten geweest dat je dacht van oeh, dit was kantje boord?
4: Ja, kijk, ik denk dat elke fase wel zijn uitdagingen heeft. Dus aan het begin is het met name gewoon operationeel. Dat je denkt van nou, hoe gaan we dit allemaal organiseren? Mm-hmm. Op een gegeven moment krijg je daar mensen bij. In ons geval echt, we hebben een heel fijn team. Dus Dutchies heel erg heeft laten groeien. Maar goed, dan komt de volgende uitdaging dat je ook gewoon... Het wordt complexer. Cashflow moet je goed in de gaten houden. Want voor je het weet heb je het niet meer onder controle. Het gaat zo hard.
0: Ja, is dat wat je zei, denk je, het komt toch met bakken binnen?
4: Dus ja, het gaat er ook met bakken weer uit. Ja. Dus dat is wel iets wat je... Kijk, aan het begin kun je daar nog best wel makkelijk... En dan overzie je dat wel. Maar hoe natuurlijk groter jouw collectie wordt... In e-commerce is het fijne dat als mensen afrekenen... dat je gelijk je geld hebt. Maar je moet wel alles natuurlijk van tevoren... wel gewoon voorraad aanleggen. En zeker aan het begin heb je ook niet daar... allerlei riante betalingstermijnafspraken over. Dus ja, je financiert alles voor. Een groot gedeelte moet ook gewoon natuurlijk... uit paid advertenties komen. Dus het gaat heel hard. En dat de les die ik daarin wel heb geleerd... is je moet dat heel goed monitoren. Ja. En je moet... Aan het begin dacht ik gewoon, nou ja, weet je, inderdaad, weet je, zolang er maar meer binnenkomt dan eruit gaat, dan gaat het wel goed.
0: Ja.
4: Maar ik heb wel, ja, door schade en schande wel moeten leren dat je wel daar grip op moet krijgen. Wil je echt verder gaan groeien? En zeker inderdaad, kijk, aan het begin groeiden we 200%, weet je wel. Dat,
0: waarvan je dus zou denken, ja, dat is toch fantastisch.
4: Ja.
0: Maar ik hoorde jou in een ander interview zeggen, het is misschien een van de gevaarlijkste dingen die je kan overkomen als bedrijf, kennelijk. Zo hard groeien.
4: Ja. Ja, ik had inderdaad ooit iemand tegen mij die zei... joh, het bedrijvenkerkhof ligt vol met snel groeiende bedrijven met een goed idee. Maar die toch uit de bocht vlogen.
0: En wat is dan concreet het gevaar? Want ik hoor heel veel dingen opnoemen. Maar welk gevaar voelde voor jou het meest?
4: Nou ja, in mijn geval was dat wel echt cashflow. Dus ik had op een gegeven moment gewoon dat ik gewoon het rekenen. Toen dacht ik, ja, ik kom gewoon echt gewoon tonnen tekort gewoon. Ja? Echt. En dan kun je niet meer dat je denkt, ik haal dat nog even van mijn spaarrekening.
0: Nee, omdat die bestellingen zijn geplaatst. Dat moet gefabriceerd worden.
4: Nee, omdat je hebt gewoon, er gaan natuurlijk ook heel veel kosten uit. Dus op een gegeven moment heb je een team waar je gewoon salarissen aan moet betalen. Op een gegeven moment heb je bestellingen geplaatst die wel onderweg zijn. Maar die nog niet op voorraad in jouw webshop staat. Ja. Je hebt je verzendkosten. Je hebt je btw. Wat natuurlijk, nou ja, zeker aan het begin, dat had ik totaal onderschat. Ja. Ik dacht, ja. Maar als je natuurlijk in 1 keer van 3 maanden... je hebt daar eigenlijk niet echt heel erg goed over nagedacht... in 1 keer van 3 maanden 21% btw moet afdragen. Ja, daar kreeg ik wel zenuwachtig van. Ja.
0: Nou, hoe ben je eruit gekomen?
4: Ja, ik heb gelukkig hulp gehad. Wel van iemand die gewoon zei van... joh, laat mij je eens helpen. Laat me eens heel goed naar je cijfers kijken. Want ik op dat moment dacht ik echt... nou, wij gaan failliet. Het gaat helemaal niet goed. En die heeft echt goed gekeken. En die zei, joh... Het gaat heel goed, maar eigenlijk groei je ook wel kapot eigenlijk. Ja. Want je gaat zo hard.
0: Ja.
4: Daar kan je helemaal niet voor financieren. Dus je hebt gewoon even tijdelijk een voorraadfinanciering nodig. Niks aan de hand. Ja. Maar dat is gewoon wat het is. En dat heeft mij wel echt een soort eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, maar zo snel kan het dus ook gaan. Want dan denk je dus, en dan denkt inderdaad iedereen op een verjaardag van... wat een succes. En dit is niet te stoppen. Maar
0: je komt uit een dorpje vlakbij Utrecht. Ja. Hadden we het net over Benschop.
4: Ja.
0: 3500 inwoners. Ja. Iedereen denkt er van, nou, die kan het breed laten hangen. Die al, ja. Want dan gaat zo goed met die token 2. En de tussentijd echt bijna het bankroetspook in de ogen kijken.
4: Nou ja, dat contrast is dan soms wel groot. Ja. Dat inderdaad op een verjaardag iedereen denkt, joh, trots daar tegen de Maar goed. Ja, geef niet.
0: Hobbel overleefd.
4: Ja.
0: Still going strong.
4: Ja.
0: Sterker nog, alsof we nog niet genoeg uitdagingen hadden, zeg jij van nou, een winkel in Den Bosch stond bovenaan mijn 2026 wensenlijstje.
4: Ja, letterlijk.
0: Waarom een winkel in Den Bosch?
4: Ja, kijk, wij hebben eigenlijk als grapje, wij zitten inderdaad in Benschop, is echt een dorp waar nog nooit iemand van heeft gehoord. Mm-hmm. Zitten we met het kantoor en daar hebben we als grapje een winkel geopend. Gewoon omdat we dachten, we zijn er toch en die spullen liggen er toch. Ja. En why not? En het grappige was dat we die winkel openden en dat mensen echt letterlijk uit het hele land de hele week door in die winkel staan. Dus echt vanuit Amsterdam tot Zeeland en maar ook zelfs uit het buitenland.
0: Voor een hoesje, hè?
4: Voor een tele... Ja, maar en dat zegt, denk ik, het is inderdaad voor een hoesje, maar ook wel voor een merk waar je dus iets bij voelt.
0: Ja. Oké, okay, je hebt er ook eentje natuurlijk om je... Misschien nog even leuk om voor de mensen die live kijken via ondernemer.nl om te laten zien. Moet je hem even naast de microfoon houden.
4: Ik zal hem eventjes...
0: Ik zie daar, het is voor de luisteraars. Het is, ja, ik weet niet, het is soort... Ik moet denken aan... Het is geen slangenleer, maar een beetje die uitstraling heeft...
4: Nou, we hebben allerlei uitvoeringen. Dit is inderdaad een krokodillen... print, zeg maar. Of textuur.
0: Maar ze komen dus vanuit Duitsland, bij wijze van spreken, ook naar Benschop, omdat ze wat voelen. Wat is het dan? Wat maak je dan mee? in de winkel?
4: Nou ja, mensen die maken foto's voor de winkel. Die vinden het, die willen hun vriendinnen, collega's vertellen. Joh, ik ben bij de Dutchies winkel geweest.
0: Dus een TikTok-rij in Benschop eigenlijk.
4: Ja, dat denk dat we dan iets, iets overdrijven. Maar ja, wel, dat mensen vinden het heel leuk om die beleving wel te hebben. Om het product ook wel in het echt te zien. En dat was eigenlijk wel het punt dat ik dacht, ja, dan is misschien wel een winkel geen gek idee.
0: Nee, maar voeg dat wat toe. Als je al miljoenen omzetten haalt online, waarom zou je dan ook nog eens een keer die winkel op je hals halen in Den Bosch?
4: Ja, heel veel redenen. Ik denk sowieso dat wij een gedeelte van onze doelgroep online moeilijker bereiken, omdat ze bijvoorbeeld niet op social media zitten.
0: Dan heb je het toch over de mensen zoals ik, 47 en up.
4: Nou, zijn er wel meer. Ik denk ook wel mensen die bijvoorbeeld bewust geen social media hebben. Okay. Of ik denk dat je echt wel een groep ook gewoon wel mist. Het feit dat die winkel zo vol is ook wel een bewijs dat mensen het product graag in het echt zien. En ik vind het ook heel leuk, omdat ik denk dat wij ook heel veel kunnen leren als wij dagelijks in die winkel gewoon klanten ontmoeten, hun feedback horen. Want dat is vanaf begin af aan, eigenlijk vanaf dat ik begonnen ben, wel de hele doorontwikkeling van het product, het beter maken, luisteren naar klanten.
0: Ja, ja.
4: Wat willen mensen nog meer? Wat missen ze nog? Mm. En ik denk dat de winkel daar echt ook wel aan kan bijdragen. Een stuk ontmoeting, willen er workshops gaan organiseren. Dus je kan je eigen kralen, handstreps er straks gaan ontwerpen.
0: Wat is dan het businessmodel van de winkel, zal ik maar zeggen? Want je kan ook denken, nou, als je kijkt naar zo'n pand in Den Bosch, ik stel me zo voor in het centrum, de huren zullen niet misselijk zijn. Dan kan je ook denken, nou, dan moet ik wel een hele hoop hoesjes verkopen, wil ik daaruit komen. Maar misschien is dat wel helemaal niet, hoeft die winkel op zichzelf misschien helemaal geen winst te draaien wat dat betreft. Omdat je er dus ook allerlei andere... Je had er ook een stuk marktonderzoek uit bijvoorbeeld. Wat is het? Zou het een profitmaker moeten zijn of is het ook gewoon een investering?
4: Nou, het moet absoluut ook een profitmaker zijn. Dus het is voor mij niet zo dat ik denk, joh, ik heb altijd een winkel in Den Bosch gewild en we schrijven het af op branding, zeg maar.
0: Nee.
4: Nee, we hebben wel gewoon die berekening gemaakt. Ook wel op basis gewoon van wat we in onze eigen winkel zien. Hm. Wat daar verkocht wordt. Ja. Dat we dachten, ja, dan kunnen we daar wel een winkel in Den Bosch op draaien. Het is wel gewoon het plan dat wel gewoon een winstgevende winkel is.
0: Waarom Den Bosch?
4: Qua steden hebben we goed wel nagedacht. Kijk, bij ons in de buurt bijvoorbeeld zou Utrecht de logische keuze zijn. Maar is denk ik qua winkelend publiek wel iets jonger. Ik denk onze doelgroep, wij richten ons echt wel een beetje op een beetje vanaf 30 jaar. Mm-hmm. Als ik kijk naar merken, ook wel waar wij ons een beetje aan optrekken, dan zitten veel van die winkels in Den Bosch. Ik vind zelf Den Bosch een leuke stad, is ook een dagje stad. We hebben natuurlijk geen product voor op een weekmarkt, zeg maar. Je komt niet elke week een hoesje halen.
0: Nee.
4: Dus wij zijn heel erg gebaat ook bij dagjesmensen die denken, oh leuk, dan ga ik ook gelijk naar de Dutchies winkel. Dus dat alles bij elkaar voelden wij allemaal wel echt, het hele team ook wel echt. Den Bosch is voor ons wel het place to be.
0: Ja, en je vertelde me net, voordat we begonnen aan de uitzending, van, ja, we zitten nu in Benschop en ongeveer iedereen die mee werkt, ik kom uit Benschop oorspronkelijk en al mijn personeelsleden ook, maar nu ga je naar Den Bosch.
4: Ja.
0: Gaan we Benschop naar Den Bosch exporteren? Of moet je dan ook gewoon echt locals in gaan huren? Is dat een spannende stap?
4: Ja, dat is zeker een spannende stap. We hebben gelukkig echt een local store manager aangenomen. Dus echt iemand die ook wel een gezicht is in Den Bosch. Maar ook daar echt vandaan komt. Daar een netwerk heeft. En dat was voor mij, want kijk, store manager is een van de belangrijkste dingen voor mij wel voor die winkel. Dat ik dacht, ja, wie gaan we daar inzetten? Dus het idee is dat we beginnen, omdat iedereen is ook gewoon laaiend enthousiast over die winkel.
0: Ja.
4: Dus we beginnen hem gewoon met het team, zeg maar. En vanaf de zomer staat daar gewoon een team vanuit Den Bosch.
0: Ja.
4: Omdat ik ook denk, ja, als je daar zit, dan moeten we ook Den Bosch gaan ademen, zeg maar.
0: Juist. Maar je hebt er in de tussentijd een paar jaar ook online door, volgens mij.
4: Ja.
0: Ik heb je in interviews horen zeggen Duitsland, misschien wel de Verenigde Staten. Hoe ziet het groeiplan eruit voor jou de komende tijd?
4: Ja, die American Dream heb ik nog niet zozeer, maar wel echt inderdaad Europa. Is dat wel. Kijk, ik denk dat wij in Nederland heel hard groeien en nog steeds echt wel heel veel potentie ligt. Maar dat grootste potentie ligt natuurlijk buiten Nederland.
0: Op een gegeven moment is de markt in Nederland natuurlijk ook wel, en die verzadigt misschien niet, maar valt er niet veel meer groei uit te halen.
4: Ja, nou scheelt het wel dat we hebben echt ook wel veel terugkerende klanten en veel klanten die het ook leuk vinden om hun hoesje weer aan te vullen met allerlei leuke accessoires die er aan kunnen hangen. Dus we hebben veel gelukkig returning customers, maar uiteindelijk wat ik zei, verwacht ik wel dat de groei het grootst buiten Nederland natuurlijk kan zijn. En dat is ook wel heel leuk, omdat we ook gewoon zien dat zeker Duitsland en Engeland gewoon echt heel hard groeiende markten zijn op het moment.
0: Is het niet, want dan ga je op een gegeven moment steeds verder boven het maaiveld uitkomen. En dan krijg je misschien ook wel dat gewoon die internationale fashion brands, de Dior's van deze wereld, ook denken, hey, wij gaan ook onze lijn. Dan krijg je dus concurrentie van de fashion brands. Is dat een gevaar?
4: Nou, aan het begin was ik daar echt heel bang voor. Omdat ik echt dacht, ja, als nu iemand het na gaat maken, dan zijn we uit. Weet je, dan is het klaar.
0: Louis Vuitton, weet ik veel.
4: Ja, ja. En kijk, ik geloof daarin dan toch echt wel in het merk wat we aan het bouwen zijn. In de wat we uitstralen. Het feit dat mensen daarbij willen horen. Het feit dat mensen uit Duitsland naar de winkel komen rijden. Ja. Dat is wel iets waar ik heel erg het vertrouwen in uithaal. Om door te groeien. Omdat ik denk dat dat heel veel mensen aanspreekt. En dat kun je, daar kunnen fashion brands mee aan de haal gaan. Daar kunnen Chinese copycats mee aan de haal gaan. Maar ik denk dat dat hetgene is wat wel de drijvende kracht achter onze groei is. Is wel echt dat merk. En ook wel de reden waarom we daar zoveel in investeren.
0: Ja. En ook zoveel mogelijk laden. Zoveel mogelijk fanbase opbouwen.
4: Ja, 100%.
0: Dat is als het ware je moat, om het maar even zo te zeggen. Je bescherming ten opzichte van al die concurrenten. Want het is een echte Dutchie.
4: Nou ja, kijk. Weet je, we zitten wel natuurlijk gewoon in een wereld waar alles een beetje steeds meer op elkaar gaat lijken. Ja. Zeker met AI, contentgeneratie. En het kan allemaal natuurlijk niet. Ja, het wordt steeds mooier. Maar ook steeds meer hetzelfde. Ja. En daarin maken we wel heel erg bewust de keuze om gewoon. Ja, ook niet met die winkel in Den Bosch. Weet je, we staan gewoon met rollers op Instagram. Van joh, weet je, nou, daar gaat het. En kom je ook. En mensen voelen zich daar onderdeel van. En ik denk echt dat dat wel iets kan zijn waarmee je onderscheidt ten opzichte van, nou ja, alles wat dat niet heeft.
0: Ja, nou, is het ooit begonnen met die wereldreis die jullie, of ja, ooit, een paar jaar geleden pas, die jullie gingen maken omdat je uit die rat race wilde stappen. Ja. Dan heb je dus Dutchies, miljoenen omzet. Denk je ook niet ooit van, weet je wat, we verkopen de tent gewoon, want dan kan ik de rest van mijn leven gewoon op wereldreis. Waarom zouden we ons te zo sappel maken?
4: Ja, ik kijk, op die reis hebben we echt gezegd, we willen iets doen wat we leuk vinden. En dat is wel echt, kijk, ik vind, los daarna, nou, we hebben het over uitdagingen gehad. Maar ik vind dit het leukste wat ik ooit heb gedaan. Ja. Ik heb echt een team waarvan ik die datzelfde voelen. Weet je, we hebben gewoon zoveel plezier in het groeien van Dutchies. Mm-hmm. Dus ja, waarom zou je daarmee stoppen? En ook wel van wat dan, weet je wel? En ik denk dat je altijd bezig bent met van een soort van next step. En ja, het kan altijd beter en meer. Maar ik vind zelf het bouwen van dit merk, ik heb er zo ongelooflijk veel plezier in.
0: Meer dan
4: maar.
0: Je pakte er al een PayPal Beste Starter Award mee tijdens de Shopping Awards 2024. Ook een Retail Rookie van het Jaar Award 2025-2026. Ja. Is er ook nog ruimte in de prijzenkast voor een EY Entrepreneur of the Year Award?
4: Ja, denk het wel.
0: Nou, mooi. Daar gaan we het straks over hebben met de EY Entrepreneur of the Year Award. Dat hoor je. Die hoor je straks een minuutje. Maar jij, Anne de Korte van Dutchies. Dankjewel dat je bij me was.
4: Dankjewel.
2: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured en Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured en Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live
5: tussen 11 en 12
2: op New Business Radio.
0: Ja, Pieter Zwart, Sharon Hilgers, Ali Nicknam. Zomaar wat namen van winnaars van de EY Entrepreneur Award. Gisteren zijn de nominaties bekendgemaakt voor de editie van dit jaar. Dat is alweer de 30ste keer dat die prijs wordt uitgereikt in Nederland. Ja, en uiteindelijk ga je dan ook naar de Global Entrepreneur of the Year Award. En ja, en kandidaten kunnen dit jaar in die 30ste editie vernieuwing, verdieping en scherpe keuzes verwachten. Las ik, dames hier. Sorry, René Carillo, programmaleider van de EY Entrepreneur of the Year Award. René, welkom.
6: Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Was er een vroeg dag vanochtend, na de dag van gisteravond?
6: Ja, het was lastig in slaap komen na zo'n evenement. Ja, maar toch weer met heel veel frisse energie opgestaan.
0: Ja, want nominaties gisteren bekendgemaakt. Ja. Hoe zag dat eruit, die bekendmaking? Waar was het?
6: Dat doen wij in het Concertgebouw in Amsterdam al een aantal jaar. Wordt ons aangeboden door Van Lanschot Kempen, onze vertrouwde partner op het platform. Ja. Ja, het is natuurlijk een iconische plek om dat te doen. Ja. En met een geweldige groep alumni en kandidaten. Dus dat was weer fantastisch.
0: Ja, en wie zijn de genomineerden? lanceerde van dit jaar. Ik heb er een aantal hier bij me. Christian Rood, Leiden Jar, ja, was ik.
6: Ja, fantastisch. Uit het ASML-ecosysteem, een beetje in Brainport.
0: Ja, Fabrizio Del Maffeo van Accelera AI.
6: Absoluut. Ook misschien een hit. De toekomst van AI voor Europa.
0: Hamed Sadeghian, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nearfield Instruments, ook niet de misselijkste.
6: Niet de misselijkste. Nee, het is een imposante lijst.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. En ook Michiel Muller en zijn twee kornuiten van Picnic, zag ik.
6: Ja, klopt.
0: Want ik dacht, dat is toch een beetje oud nieuws.
6: Nou, helemaal niet, denk ik, als je kijkt naar waar zij weer staan in hun volgende stap qua onderneming. Ja. En het leuke bij hun is, zij zijn ook oud-winnaar van de emerging categorie van, ik geloof, 2017. Ja. Dus om hun terug te hebben in deze 30e editie is natuurlijk cirkeltje rond.
0: Ja, het zijn echt wel serieuze bedrijven, zeg maar al. Hè. Ja. Het zijn geen beginners in dit geval.
6: Nee.
0: Was het moeilijk om die lijst samen te stellen?
6: Ja, toch wel. En eigenlijk om, denk ik, twee redenen. Allereerst de reden omdat we gelukkig maar heel veel fantastische ondernemers hebben in Nederland. Mm-hmm. En nogmaals, neem Picnic als voorbeeld, maar zo zijn er vele, ook een aantal die echt gigantisch doorgroeien, hè, na een aantal fases van succes. Dus de keuze is reuze. Daarnaast is het natuurlijk ook wel het niet altijd eenvoudig om deze drukke mensen op een programma te krijgen als deze.
0: Nou, dat vroeg ik me ook af. Zitten deze mensen hier wel op te wachten?
6: Natuurlijk. Nee, dat is een kwestie van timing. Daar zijn we ook heel open in met uiteraard alle ondernemers. Ja. We doen dit voor hun uiteindelijk. Dus het moet voor hun op het juiste moment komen. Ja. Dus daar houden we ook rekening mee. En wat je wel ziet is dat soms past het gewoon niet. Ja, dan wordt er vriendelijk bedankt. En dat begrijpen we uiteraard ook. Ja,
0: want hoezo past het dan niet? Je zou denken, je moet toch één avondje vrij hebben om die award in ontvangst te nemen. Maar zo, dat komt meer bij kijken, begrijp ik.
6: Ja, kijk, wat wij wel echt proberen. Wij willen wel een platform zijn met een voor en door ondernemers met impact. Mm. En dat doen we door te zorgen dat dit dus niet zomaar even een lijstje, wat criteria, jury en we kiezen de winnaar. Mm. Het is wel echt een programma met een aantal momenten waarop we ondernemers samenbrengen. Gisteren is dan het begin, maar dan is er nog een hele jurydag dat ze de hele dag moeten komen. Ja. Er zijn nog wat tussendoor wat momenten.
0: Wat moeten ze dan doen op die jurydag?
6: Onder andere pitchen. Ja, ja. We gaan er ook nog een aantal roundtables doen met BusinessWise. Ja. En alle ondernemers komen daar aan tafel voor een gesprek. Dus het is wel echt een tijdinvestering.
0: Je vraagt ook echt wel wat van ondernemers. Ja. En wat is dan, waarom zouden ze dan meedoen? Wat is dan voor hun de return?
6: Nou, weet je, het grappige is, je zou zeggen, dat doen ze voor PR. En dat is denk ik wat we 5 of 10 jaar geleden wel hoorden. Ja. Tegenwoordig horen we steeds vaker, het is voor talent aantrekken. En daar zijn we natuurlijk trots op. Ja. Dat de hele markt, inclusief jonge mensen die dus op zoek gaan naar hun volgende of eerste werkgever, dat die toch kijken naar ook onze prijs. En daarnaast weten we ook vanuit bijvoorbeeld VC en andere investeerdersvelden dat we ook in de gaten worden gehouden wie wij selecteren en nomineren. Dus dat zijn twee goede redenen.
0: Precies, want als ik kijk naar het lijstje, denk ik, nou, die jongens die kennen het klappen van de zweep. En ook dames, moet ik ook niet vergeten.
6: Ja,
0: George Veldhuis van George V. Ja. Moet ik ook zeker niet vergeten. Ja. Maar die kennen het
6: klappen
0: van de zweep. Die hebben toch niks meer te leren, bij wijze van spreken. Maar dat is een deel van het ding. Maar het is ook voor hen gewoon van, hey, als ik dit stickertje krijg, EY Entrepreneur of the Year, dat helpt mij talent aantrekken. Investeerders zijn er blij mee. Dus die positie heb je dus in 30 jaar tijd wel weten te bereiken met je prijs.
6: 100%. Ja. Ja. En ik wil misschien wel nog even, bijvoorbeeld Pleun, die zei gisteren op podium, ook wel heel mooi. En zij is uiteraard mastercategorie en vrij jong nog. Mm-hmm. En zij zei van, ja, misschien wel 50% van mijn succes tot de dag van vandaag is nog steeds mijn netwerk en ecosysteem. Ja. Nou, het is ook fantastisch om eigenlijk zo'n succesvolle dame dat te horen zeggen. Dat ze heel dankbaar is om nu ook dit ecosysteem daaraan te mogen toevoegen. Ja. Dus ik weet ook zeker dat het voor elkaar ook echt wat betekent. Ja.
0: 30ste keer dit jaar. Hoe lang ben jij er al bij betrokken eigenlijk?
6: Dit is mijn eerste jaar.
0: Ah!
6: Ja.
0: Oh!
6: Ja. Ja. Ja.
0: Hoe ben je erbij verzeild?
6: Ja.
0: Gefeliciteerd.
6: Dank je wel. Ik ben begin dit jaar vanuit EY Private Markets Leader geworden. Dat is een mond vol, maar dat betekent in principe dat ik verantwoordelijk ben voor onze portefeuille van ondernemend Nederland. Hmm. Familiebedrijven, serial entrepreneurs, start-up scale-up entrepreneurs, noem het maar op. Ja. En ja, EY is natuurlijk wel echt ons platform gezicht naar de markt van dat segment. Ja. En toen hebben we met z'n allen, ook in goed overleg met Marita de Heer, de vorige programmadirectrice, besproken en besloten van, nou weet je, dan moet je dat misschien combineren. Ja. Dat klinkt als moeten, maar dat wilde ik ook heel graag. Ja. En ik ben daar nu heel blij mee.
0: Ja, want hoezo wilde je het zelf heel graag?
6: Nou, ik ben sowieso fan van het platform. Ik heb er uiteraard als partner van EY ook al vaker ben ik aanwezig geweest. En heb ik ook met klanten meegedaan in de competitie. Ja. Dus sowieso groots fan. Maar ik denk dat het wel in de transitie die wij willen maken als EY, ook voor de ondernemers van Nederland. Ja, is dit het platform om dat te gaan bewerkstelligen. Dus heel blij mee.
0: Welke transitie wil je maken dan eigenlijk?
6: Nou kijk, ik denk dat om het niet te zwaarmoedig te maken, maar ik geloof er echt heilig in. Dat is ook een beetje een persoonlijke boodschap wellicht. Maar in de huidige tijd waar we in zitten, is denk ik het stukje hoop, verbinding, innovatie, energie, vooruitgang die ondernemers brengen, essentieel. We kunnen niet meer wachten op alleen maar politiek. We kunnen ook zeker niet wachten op de trage corporates. Ik ben er zelf onderdeel van. Dus we hebben die ondernemers nodig. En wij als EY hebben denk ik wel de powerhouse die we kunnen bieden om daar nog meer versnelling of nog meer verbinding of nog meer impact aan te geven. Ja, en die transitie, om het met elkaar ook echt voor elkaar te gaan doen. Ja, daar gaan wij dubbel op inzetten nu.
0: Dat is een hoopvolle boodschap inderdaad. Terwijl, want de teneur is zo negatief overal. Maar ook bij ondernemers heb ik wel eens het idee. Teneur negatief. Ondernemersklimaat in Nederland. Allemaal ruk, bij wijze van spreken.
6: Soms,
0: Ik moet weer denken aan Adriaan Mol. We pakken onze biezen, we gaan weg hier. Want in Nederland hoeven we niet meer te zijn. Ik vroeg me af, bespeur je die trend ook bij die genomineerden? Is het wat is het moreel van, bij de troepen?
6: Het eerlijke antwoord is denk ik tweezijdig. Dus ja, die teneur die zie je wel. Maar eerlijk gezegd, het wordt ze ook niet makkelijk gemaakt. Om het maar even zo samen te vatten. Nee. Aan de andere kant zie ik ook zeker een aantal luide stemmen tussen de kandidaten. Maar ook andere fantastische ondernemers in de markt. Die zich juist aan het uitspreken zijn van jongens. Juist wij moeten misschien dan door die barrières heen breken. En wij moeten Nederland en daarmee Europa vooruit brengen. Dus ik zie ook nog heel veel hoop.
0: Ja, want vandaar dat ik ook dacht van misschien wordt het wel hoe langer hoe moeilijker. Om een interessant genomineerde veld bij elkaar te selecteren. Want dat is natuurlijk een beetje nogmaals de teneur die je uit de krant leest. Hè? Grote bedrijven gaan weg uit Nederland. En het is misschien wel, we zijn misschien een beetje aan het verliezen. Ik weet, zie jij dat ook zo?
6: Nou, dat vind ik wel echt een beetje headline gedachte. Ja, er is echt wel kritiek en die is ook soms terecht. Nogmaals, het wordt ze niet makkelijk gemaakt. Maar kijk echt even en we mogen trots zijn dat we het voor elkaar hebben gekregen naar het kandidatenspeelveld van dit jaar. Ja. Dat zijn fantastische ondernemers met ondernemingen daarachter die sommigen pas in een paar jaar tijd echt impact aan het maken zijn. Niet alleen voor Nederland, maar voor Europa. Mm-hmm. En dat komt wel uit Nederland. Hè? Ja. Dus wij hebben hier wel ook alle ingrediënten nog steeds aanwezig qua talent, qua kapitaal, qua innovatie, om wel echt wat te betekenen. Ja. Dus ik wil vooral me op die kant te focussen.
0: Ja. Je maakt je ook geen zorgen dat je over 5 jaar dat het steeds lastiger wordt.
6: Absoluut niet. Okay. Nee.
0: Je zegt wel, want dat las ik, is een quote van jou volgens mij. Kandidaten kunnen in deze 30e editie vernieuwing, verdieping en scherpe keuzes verwachten.
6: Ja.
0: Impliceert een beetje van, we waren natuurlijk goed bezig, maar het schort het nog wel een aantal zaken. En we gaan het om die reden anders doen. Welke keuzes heb je dan nu gemaakt?
6: Nou, kijk, ik denk dat het nergens aan schortte. Ik denk wel dat er altijd ruimte is voor verbetering. En dat zit dan denk ik met name in het volgende component. Als je kijkt naar 30 jaar EOI in Nederland, dat betekent dat de lijst aan alumni, je hebt net een paar namen genoemd. Ja. Waarschijnlijk na die introductie waren de mensen teleurgesteld dat ik hier nu sta en niet een van die namen. maar dat is natuurlijk een fantastisch speelveld. Dat zijn mensen die echt wat al betekenen en kunnen betekenen. Ja. En ik denk dat wij wel heel erg ons hebben gefocust op die awardshow. Iets te laten zijn wat beklijft voor de markt en voor de ondernemers. Mm-hmm. Maar dat we nog weinig hebben voor elkaar gekregen dat ecosysteem van alumni en partners daaromheen. Ja. Dat nog veel meer kan doen dan wat dat nu doet. Dus daar laten we gewoon denk ik een beetje onbenut potentieel liggen. Ja. En dat gaan we nu anders doen. Daardoor hebben we gisteren niet alleen de kandidaten aangekondigd, maar zijn we begonnen de dag met een alumni-event. Daar konden alumni zich voor aanmelden. Hebben we ook samen met onze nieuwe juryvoorzitter Eva de Mol, hebben we een aantal podcasts bijvoorbeeld opgenomen om weer dat verhaal van die oud-ondernemers, die echt wat te vertellen hebben natuurlijk, een podium te geven. Ja. Nou, en op die manier gaan we langzaamaan dat platform, noem het even heractiveren, transformeren met elkaar. En dan kunnen we echt nog meer stappen zetten.
0: Zelfs doorontwikkelen kan ik me voor. Het is niet alleen de awardshow, maar ook gewoon exact, gaat nog rijker maken.
6: Absoluut, ja.
0: Wat zijn jouw persoonlijke, want je doet het nu voor het eerste jaar. Je gaat hopelijk nog lang door.
6: Ja, ik hoop het.
0: Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen? Wat moet het dan over een aantal jaar zijn voor je nog meer dan nu?
6: Nou, ik heb gisteravond ook wel een klein beetje afgesloten met een persoonlijke noot. En dat meen ik oprecht. Ik hoop wel dat ondernemers die zulke complexe, soms hele harde beslissingen moeten nemen. Hè, iedere dag weer. Dat kan soms ingegeven zijn door de buitenwereld. Die nog harder aan het versnellen is door AI. Of aan het verharden is door geopolitiek. Of noem het maar op. Mm-hmm. Dat komt soms door intern omdat er dingen aan de hand zijn. Die mensen, dat wordt echt onderschat soms waar die doorheen gaan.
0: Ja, ondernemers.
6: Dat wordt echt onderschat.
0: Kan je dat wel? Je zegt dat ze moeten harde beslissingen nemen. Maar wat zie jij dan? Waarvan je denkt,
6: ga er maar aan aanstaan dat als blijkt dat die hele grote order waar je op hoopte niet doorgaat, dan heb ik het misschien nog iets meer over early stage ondernemers, maar dan toch. Ja. En dan moet misschien opeens 25% van je personeel er gewoon uit.
0: Ja.
6: Ga daar maar aan staan. Ga dan nog maar eens slapen. Ga dan jezelf maar in de spiegel eens aankijken. En mensen weten echt niet dat dit soort keuzes, en dit is er maar één van de vele, die gaan echt ergens over. En dit zijn nog steeds wel ondernemers met een visie, maar mensen denken soms dat zij daar soort van relentless alles voor willen laten. Dat is natuurlijk niet zo. Het zijn echt wel mensen met gevoel, met een hart, met emotie. Mm. En ik wil wel graag, ik zou het heel mooi vinden als ons platform op de een of andere manier de belichaming of de thuiskomst is waar mensen weer even vanuit de bezieling, vanuit een beetje de liefde voor elkaar, bij elkaar durven te komen en kunnen komen. En die verbinding met elkaar te durven vinden, in plaats van altijd maar in die silo van hele harde beslissingen.
0: Ja, ja, wat ik ook wel hoor bij sommige ondernemers, zeggen van, het zou ook wel eens fijn zijn als we weer een beetje gewaardeerd worden.
6: Exact, ja.
0: Want
6: ja.
0: Dat herken ik wel een beetje. Ik heb ook wel eens het idee dat zeker partijen ter linkerzijde bedrijven vooral zien als pinautomaten. Waar je gewoon lekker de last op kan knallen. Ja. Want ze verdienen het grote geld. Die graaiers die kunnen wel een beetje korten. Ja. Terwijl, ga er maar aan staan inderdaad om een onderneming te bouwen.
6: Ja.
0: Zie jij dat ook?
6: Ja, ja, kijk, en al helemaal omdat natuurlijk op dit moment toegang tot kapitaal is absoluut nog niet optimaal. Hè? Niet in Nederland, niet in Europa. Nou, er is natuurlijk heel veel discussie over partijen die dat dan misschien elders buiten Europa gaan opzoeken. Maar die worden daar soms wel gewoon dood en eenvoudig toe gedwongen. Dus zolang ook het groeikapitaal er nog niet of niet optimaal is. Want het geld is er eigenlijk wel. Hè? Het probleem is alleen, het wordt niet geïnvesteerd. De appetite is er niet. Daar ligt het vooral aan.
0: Maar kun je dan met de Entrepreneur of the Year, met dit platform ook in die zin namens ondernemers een vuist maken richting, weet ik veel wat, politiek of wat dan ook. Om te proberen dat imago van ondernemers ook weer een beetje op te krikken. Is dat een doelstelling?
6: Ik ga niet claimen dat wij die vuist kunnen maken. Maar wat ik in ieder geval wel durf te claimen is dat wij als organisatie de impact kunnen hebben dat alle, even heel flauw gezegd, alle beetjes helpen. Dus als wij op deze manier met een positief blik vooruitkijkend en dus inderdaad proberen om wel bepaalde dingen in het systeem te unlocken. Ja, dus inderdaad, natuurlijk hebben wij relaties richting allerlei large corporates, investeerders, politieke partijen. Ik weet ook zeker dat er naar ons wordt gekeken door de markt.
0: Ja.
6: Dus door daar wel in ieder geval een stem in te zijn, strijden we in ieder geval voor het goede. Of we die vuist kunnen maken, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval voor de good cause.
0: Ik las over, want je werkt al 20 jaar bij EY. Bijna, en staat bekend als ondernemend type. Zelf ook ooit nog ondernemersambities misschien?
6: En ik heb voor en tijdens EY wel wat dingetjes gedaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat dit niveau van ondernemend zijn, is tot nu toe voor mij meer dan voldoende.
0: Ja, juist. En het niveau van de genomineerden is ook best wel behoorlijk.
6: Ja, daar kan ik niet tegenop. Daar kan ik niet tegenop.
0: Dus, zeg ik ook zelf inderdaad.
6: Ja.
0: Het is wel zo, want de winnaar van de EY Entrepreneur of the Year Award, de Nederlandse versie, die gaat naar de Global EY Entrepreneur of the Year Award. Hè. Dat is maar het WK waar ik een beetje op hint. Volgens mij in die 30 jaar hebben we als Nederland die wereldtitel nog nooit gewonnen.
6: Exact, exact. Oh, dus er is maar één echte doelstelling eigenlijk die ik heb.
0: Ja.
6: En hij ligt al klaar, de Nederlandse vlag. Nee, dat is overigens wel echt zo. Voor dit jaar was dat uiteraard al de wens.
0: Ja.
6: We hebben de World Entrepreneur of the Year. Die bestaat ook alweer bijna 30 jaar. Ja. Daar doen ik uit mijn hoofd 60, 70 landen aan mee. Dus dat is echt een heel serieus speelveld.
0: Ja.
6: Ik denk zeker te weten dat hij of zij rondloopt in Nederland. We gaan hem of haar vinden.
0: Juist. Ja. En die wereldtitel pakken.
6: Absoluut. Ja.
0: Misschien dan niet komende zomer, maar wel op termijn. Ik wens je daar onwijs veel succes mee, René. Qua voetbal gaan we er gewoon voor zitten. En hopen we er het beste van. Gisteravond ben ik niet meer zo hoopvol.
6: Gisteravond heb ik heel andere dingen gedaan.
0: Maar dat is waar. Maar aan de andere kant, je kan maar beter slecht aan de WK beginnen. Dan kan je in het toernooi groeien. En ik hoop voor jou ook dat je wat dat betreft in de EY Entrepreneur of the Year wordt. Dat je er volop ingroeit. En dat het een nog groter fenomeen mag worden dan het nu al is. Veel succes. Fijn dat je bij me was. René Carillo van de EY Entrepreneur of the Year Award. Jij bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan is Jonathan er weer. Tot die tijd wens ik je ongelooflijk veel goede zaken. Tot volgende week.
5: Dit is New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
12: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
13: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
15: Dit is New Business Radio.
16: Newsflash. Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
17: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
18: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
19: Van ChatGPT naar cloud, van prompts naar AI-agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live, van BusinessWise, bij New Business Radio.
20: En dit is aflevering 3 alweer. En lang verhaal kort, we beloven ook nu weer antwoorden op die vraag. Maar hoe dan? Remy Gieling en Job van den Berg nemen je mee in dat wat je zou moeten willen weten, maar niet durft te vragen. De Efficiency Gain Illusion bijvoorbeeld. De tool van de week die McKinsey Skills heet. Natuurlijk de Leopold Update. En we hebben weer een studiogast. Martijn Haman van Endite Capital. En mocht je denken, die stem, dat is Tom Jessen niet. Dat klopt. We hebben er een AI-tool op losgelaten, waardoor hij klinkt als Robert van den Ham. Afijn, Job, allereerst. Want wat wij ons op de redactie allemaal afvragen, hoe is het met de facto?
0: Ja, de facto op dit moment in Polen.
20: In Polen?
0: In Polen.
20: Jeetje.
0: Ja.
21: Een tracker op.
0: Een tracker op, inderdaad. Nee, ik heb het leuke feitje, want de facto is, as we speak, wordt die gemaakt. En ik had contact met een hele empathische e-mail agent van dit bedrijf.
20: Kijk.
0: En die was heel accuraat, heel vriendelijk. En die beloofde mij dat zodra de facto aankomt, dat direct de technici ermee aan de slag zouden gaan. En dat zie ik een beetje, dat schept verwachtingen. Dus ik heb gelijk een mailtje gestuurd, hoe is het met de facto? En ze hadden gezegd, ja, dat duurt nog wel 5 tot 10 dagen. En ik dacht, ja, je had toch beloofd dat gelijk de technici ermee aan de slag zouden gaan. Dus geen goede update, hopelijk volgende week wel. Maar wel een voorbeeld dat AI in dit geval wel mijn verwachtingen iets heeft, niet helemaal waargemaakt. Want de technici is nog niet aan de slag gegaan. Dus
1: ik zie eigenlijk wel een gat in de markt. Want je kinderen waren natuurlijk bedroefd dat de facto in één keer
20: was. Ja.
1: Ze moeten er geen knuffels op de markt komen in de vorm van stofzuigen en maairobots.
0: Dat is wel een hele goeie inderdaad.
1: Creatief idee. Nog niet zien liggen.
0: Ja. Of een leuke Disney-serie van maken.
1: Ja. Ja.
20: Want Job, even rewind naar aflevering 2 voor die paar die het gemist hebben. De facto?
0: Ja, de facto. Dat is de robotgrasmaaier. En het verhaal was, die was kapot. Nou, dat gebeurt wel eens met technologie. En het hele ding was dat de kids echt daadwerkelijk hem miste, of het miste. En echt vroegen, waar is de facto? Waar is de facto? He, antropomorfiseren. Toch een beetje emotionele binding krijgen met technologie. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, nu je dit zo vraagt, afgelopen week hebben ze niet zelf naar de facto gevraagd. Ik mis hem nu op dit moment wat meer dan mijn kids. Het gras is erg lang.
1: Het gras is lang.
20: Remy, we hebben het er nu toch over. Ruzie met een paar mensen in Polen. Maar jij hebt ook ruzie.
1: Nou ja, zeker. Ik heb antropomorfisme in negatieve zin van het woord, inderdaad. Ik heb ontzettende ruzie met mijn stofzuigrobot, Dustin genaamd. Ik heb ooit bedacht dat ik de Europese Unie een beetje een warm hart moest toedragen om het topmodel stofzuigrobot van Philips in huis te halen. De zogeheten 9000

0: Hij heeft dus totaal geen situational awareness. Er zitten allemaal sensoren op. Hè, dus dat hij normaal gesproken niet tegen dingen moet aanrijden. Maar hij heeft nu al 2 keer een vaas van de tafel afgereden. En hij rijdt dus de hele tijd over snoertjes heen. Waardoor allemaal lampen die ik door het huis heb en cameraatjes. Dat die liggen in één keer aan de andere kant van het huis. Want die sleept ze de hele tijd mee. Ik heb zelf een videootje van de week naar Job gestuurd ervan. Dat hij dat ding weer met een lamp er vandoor ging. Verschrikkelijk. Dat ding gaat echt als allereerste de deur uit. Dus als iemand een goede tip heeft voor een werkende stofzuig- en dweilrobot, hou ik me aanbevolen.
1: Tot zover de PR voor robotica anno nu. Eén knipoog nog even naar jou met een paar glazen op. Was jij, nou niet zelf denk ik, maar een heleboel mensen bij jou in de zaal. Jullie spreken nog wel eens in het land. Maar dit was wel een hele bijzondere, begreep ik.
2: Ja, er was voordat ik een keynote moest geven over AI, was een whiskyproeverij.
1: Precies.
2: Dus hij vond het vooral heel gezellig dat ik er was. Maar een interessant effect had dat een deel echt aan het gekluisterd was met het verhaal. En het andere was vooral inderdaad bezig met whisky. En er was ook een Jeu de Boule baan. Dus een deel ging naar de keynote luisteren van Jof van den Berg over Agentic AI. En de andere was lekker aan het Jeu de Boule. Maar het was een interessante dynamiek kwam er terecht. Het was een leuke ervaring.
1: Hebben ze nog actieve herinneringen überhaupt aan jouw komst, aanwezigheid en laat staan de inhoud van jouw talk?
2: Ik had ze bedankt voor de leuke avond en ze zeiden wat doe je precies? Nee, ze vonden het erg gezellig en erg leuk. En volgens mij was het nog heel lang gezellig daar.
1: En je hebt een flesje meegekregen?
2: Nee, dat niet eens. Nee. Ja.
1: Dan is het nu tijd voor het echte nieuws.
2: Ja, precies.
3: Welkom bij AI at Work Live.
1: Zo is het, want nieuws is er en nieuws was er. En dat zal op het gebied van AI zeker zo blijven. Bijvoorbeeld het bericht op nos.nl. De afgelopen jaren ging het over AI, vooral bij wat het allemaal kan. Sneller werken, slimmer onderzoek, nieuwe doorbraken. Maar er is een klein beetje tot nu toe iets buiten beeld gebleven. Een rekening die gaat over stroom, water en grondstoffen. Remy, wat kwam daar dan over naar buiten?
0: Ja, een aparte afdeling van de United Nations. Die had een uitgebreid, ik moet wel zeggen, lijvig onderzoek gedaan naar de impact van AI inderdaad op allerlei milieutechnische aspecten. En specifiek de enorme groei aan de vraag naar data en rekenkracht. Het is natuurlijk niet zo gek dat als 4 grote techbedrijven dit jaar alleen al 650 miljard allokeren aan AI-infrastructuur. Niet alleen die chipjes, maar ook die grote dozen waar die chipjes in moeten draaien. Nou, vorige aflevering hebben we daar uitgebreid over gesproken.
1: Precies.
0: Met de Nederlands trots op dat gebied, Handen Groot. Ja. Die natuurlijk probeert de AI Gigafactories neer te zetten in Rotterdam. Maar ook vanaf september zijn eigen AI-fabriek hier in Amsterdam neerzet voor rekenkracht on-premise. Zodat we niet altijd afhankelijk zijn van die Amerikanen. Nou, wat is gebleken uit het onderzoek? Eigenlijk iets wat we wel een beetje wisten. Namelijk AI gebruikt heel erg veel stroom. Enerzijds voor het trainen van de modellen, maar ook voor de inference, voor het gebruik. Dus iedere keer als wij een promptje insturen, dan heeft dat niet zo heel erg veel effect. Maar elke keer als we een plaatje maken met een beetje grote kwaliteit, verbruikt het blijkbaar evenveel stroom als pak een beetje een AA-batterij. Wat ik ook wel interessant vond, is dat ze hadden ontdekt dat, of in ieder geval hadden geëxtrapoleerd, want die data wordt nooit vrijgegeven door die techbedrijven, dat het trainen van GPT-4, dus het 3 modellen geleden van OpenAI, zou ongeveer evenveel stroom hebben gekost in 100 dagen als de hele stad en omgeving van Woerden een jaar lang van stroom te voorzien. Nou, heb ik zelf liever GPT-4 dan Woerden, moet ik eerlijk bekennen. Maar iedereen moet dat een beetje voor zichzelf bepalen natuurlijk. Ik denk wel dat het gewoon belangrijk is om te beseffen. AI draait niet, het draait wel in de cloud, maar het draait niet natuurlijk op een soort waterstof. Er is heel veel stroom voor nodig. En ook nog eens een beetje water. Nou, Microsoft als laatste, die had deze week een grote keynote. Build, de grote developerconferentie. Daar maakte Nadella, de topman, wel het counterargument dat hun datacenters ongeveer evenveel water gebruiken als een gemiddeld restaurant. Nou, zijn de Amerikaanse restaurants natuurlijk wat groter dan hier, maar hij zei, het valt dus allemaal wel mee. En zo voel je een beetje een soort discrepantie ertussen, waarbij de onderzoekers steeds zeggen, jongens, pas nou op, het kost heel veel stroom. En die techbedrijven proberen dat toch een beetje te downplayen.
1: Job, is dit ook een onderwerp wat je vaak op het podium dan terugkrijgt? Want linkje nog even leggen naar die denktank van de Verenigde Naties, naar dit onderzoek. Die gebruiken letterlijk Ierland als waarschuwing. Want daar slokt de datacenter sector al meer dan een vijfde van alle stroom op. Nou, we hebben het hier vorige keer met Han natuurlijk over gehad. Die zegt ook van, we zetten ons AI-center neer waar al stroom is. Om die discussie te vermijden. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel open deuren over dit onderwerp. Wat hoor jij daarover?
2: Ja, heel vaak komt deze vraag bij keynotes of bij bedrijven als we spreken. En daarom heel blij met dit onderzoek dat er weer wat meer duidelijkheid komt.
1: Maar schrik je niet van Ierland dan?
2: Ja, enorm. Ja. Ik schrik enorm.

0: Van dan ook uiteraard van Woerden. Te meer ook omdat ik in die buurt ben opgegroeid. Misschien heb ik er was een groot verbruiker. Dus nee, zeker. Ik schrik er enorm van. Maar wat altijd goed is om toe te voegen is... Om nou echt precies te weten, dat verbruik ervan. Het wordt een beetje gedaan alsof we nu voor het eerst heel veel gebruik maken van datacenters en servers. Maar het hele digitale leven, wat we natuurlijk al heel lang met elkaar hebben in het kantoorleven. We hebben langer cloud, dat we met digitale apparaten werken. Die vroegen ook altijd heel veel stroom. Uiteraard heeft AI natuurlijk daar een enorme voorsprong op gehad. Maar het is altijd wel heel goed om deze discussies in een breder, groter palet te zien van data en infrastructuur voor de hele digitale huishouding. In plaats van alleen maar enkel en alleen AI. En wat altijd interessant is, die systemen worden zelf ook efficiënter. Dus dan zou je denken, nou, dit probleem gaat opgelost worden. We hebben ook geleerd van de vorige uitzending dat het nu exponentieel gaat. Dus dat het steeds meer ook toe gaat nemen. En dat inderdaad het niet meer stapje voor stapje gaat. Ook meer oplossingen om juist een positieve impact te hebben op het klimaat. Dus ik denk dat dit nog wel een interessant discussiepunt blijft.
1: Nou, ook wel even het linkje maken met wat moet je nou als bedrijfsleven mee? En Jensen Huang, de topman van Nvidia, die had recentelijk een grote presentatie, ook in Taiwan. Ook zijn thuisland. En hij maakte daar de opmerking dat bedrijven niet alleen maar moeten gaan rekenen naar omzet per employee. Heel lang is nu in Silicon Valley is de key metric. Waar moeten we ons worden afgerekend? De omzet per medewerker. Gaan we misschien zo meteen nog even over hebben. Hij zei we moeten gaan rekenen naar de omzet per watt. We moeten gaan denken in de wattage die we gaan gebruiken als bedrijf. En we gaan gewoon heel veel wattage gebruiken. Maar we moeten proberen om zoveel mogelijk omzet per watt die we uit die AI-modellen knijpen, proberen te krijgen. Ik vond het wel een fascinerende gedachte om op die manier ook naar je inzet van AI te gaan kijken.
2: Ja, maar gaat dat realistisch worden? Gaan we er zo naar durven, willen, moeten kijken, denk je, Job?
0: Ik denk het wel, want het punt is een beetje dat tijd wordt steeds minder een dingetje. We zijn altijd tijdtekort, te laat. We krijgen iets niet af. En door deze modellen kunnen we gewoon 24/7 kunnen we die modellen laten draaien en werk voor ons uitvoeren. Dus dat is interessant. We kijken altijd naar hoeveel kost is energie per tijd, per dag. En dat gaat ook helemaal verdwijnen. Want je kan 24/7 die dingen laten draaien. Dus misschien wel kan zo'n model het werk doen van een jaar lang medewerkers op kantoor. En dat is natuurlijk een hele andere vergelijking en discussie weer. Dus ik denk dat dit een hele andere definitie gaat brengen. En is misschien die energie die nodig is om iemand naar het kantoor te laten komen en een kantoor te laten draaien, een kantoor op te warmen. Als je dat vergelijkt met een dag een datacenter de AI agents laten draaien. Ja, misschien is een AI agent misschien wel veel efficiënter dan qua deliverables. Dat is weer een interessante discussie.
2: Over werk en tijd, bruggetje. Want er was natuurlijk meer nieuws. Een klein maar groeiend aantal topmanagers heeft een AI-versie van zichzelf gebouwd. En dat lazen wij in de Wall Street Journal. En dat is dan wat we noemen een digital twin die hun werk overneemt. Denk aan vragen beantwoorden van medewerkers, presentaties geven, conferenties toespreken. Een digital twin. Mannen, ik zie jullie in godesnaam toch nu wel in real life hier in de studio staan.
1: Je kan ons knijpen.
2: Ja, dat hebben we net gedaan, dus dat klopt wel. Hebben jullie zelf al een digital twin?
1: Nee, dat niet. Jij bent natuurlijk wel. We hebben Roberto Di Prosciutto als AI-assistent van dienst.
2: Zeker.
1: Die draaiboek altijd voor ons voorbereid. Dus wij kunnen, dat weten de vaste luisteraars.
0: Hele aardige agent is dat.
1: Hele aardig inderdaad. Hij reageert wel. Nee. Nee, we communiceren dus met hem via Telegram. Hij draait op OpenClaw in de hosted omgeving. Dus hij kan niet bij al onze data. Maar we kunnen wel als we iets voorbij zien komen. Van denken, hey, dat is interessant voor de uitzending. Dan sturen we dat naar Roberto toe. En die verwerkt in ons draaiboek. Het is heel prettig werken. Omdat ze natuurlijk veel onderweg zitten. En we willen wel die tijd nuttig besteden. Wat je dus ziet gebeuren in Amerika. Is dat mensen dat echt voor zichzelf aan het maken zijn. Onder andere Reid Hoffman. De oprichter van LinkedIn. Hij is partner bij Greylock. Een grote investeerder. Die heeft een eigen, hij zegt zelf, een soort digitale tweelingbroer. Reid AI gemaakt. Die is getraind tot 22 jaar aan boeken, speeches, podcasts, artikelen. En die heeft al meer dan 75 presentaties en toespraken gedaan sinds de lancering van 2024. Hij spreekt 74 talen. En hij introduceerde zich ook op verschillende conferenties in allerlei talen. En het zou hem ongeveer 50% tijd besparen in de weken dat het actief is geweest. De echte Reid Hoffman dan. Ik vraag me een beetje af, is dit niet echt een gimmick? Ik bedoel, ik zou toch liever de echte Reid Hoffman horen spreken, doen, zien, dan dat je naar een soort digitale, clippy-eske versie van Reid aan het kijken bent. Wat denken jullie ervan?
2: Ja, ken jij Nederlandse voorbeelden hiervan eigenlijk, Job?
0: Ja, die voetballer die ook laatst zichzelf had gekloond.
2: Ruud Gullit
0: inderdaad,
1: ja,
0: sorry.
1: Ja. Yes. Oh ja.
0: Ja. Nou, dat is een voorbeeld daarvan. Wat natuurlijk ook een interessante discussie opleverde bij de talkshows. Nou, ik las ook een artikel van mijn FD. Was dat verschillende CEO's in Nederland dit doen. Maar ik denk dat mensen al zichzelf een digital twin noemen als je gewoon één keer een document deelt. Dus wat is een digital twin? Is wel met je ziel en zaligheid delen.
2: Ja. Ja.
0: Daar zijn ik nog weinig CEO's in Nederland van. Maar mensen zijn al vrij onder indruk als je gewoon een document van jezelf deelt en daar dan mee gaat communiceren.
2: Nou, zullen we dat nog even goed uitleggen aan de luisteraar? Wat is letterlijk de quote? Een AI-systeem analyseert alles wat deze executive ooit heeft geschreven, gezegd of gedacht.
0: Ja.
2: E-mails, speeches, interviews, podcast. Het resultaat is een AI-agent die schrijft, praat en denkt zoals de persoon zelf. Soms ook met video, zodat de digitale kloon letterlijk voor een zaal verschijnt. Dat is wat ons AI-systeem over het AI-systeem zegt.
1: Ook wel een beetje, weet je, ook een beetje aan de luie kant. Dat je zegt van jongens, in ieder geval totaal misschien het tegenovergestelde van wat je wil geven aan mensen. Je wil mensen, wat maakt ons menselijk? Aandacht, tijd, interesse. En dat je dan zegt, nou jongens, ik heb totaal geen tijd voor jullie om deze boardmeeting bij te wonen. Want ik sta op de golfbaan of ik ben een whiskyproeverij van Job aan het bijwonen.
2: Precies.
1: Hier, doe het maar even met mijn digital twin. Ik vind het ook een soort van bijna...
0: Het is een beetje doelmiddel, denk ik. Waar het wel namelijk voor werkt is, ik sprak laatst een ondernemer. Die is eind 60, wil zijn bedrijf overdragen. En die bijvoorbeeld de digital twin gebruikt om alles wat in zijn hoofd zit, alle kennis, alle ervaring van 50 jaar ondernemen aan zijn model te delen. Waardoor die het bedrijf beter kan overdragen.
1: Dat is interessant,
0: want dan gebruik je het als middel eigenlijk om je bedrijf toekomstbestendig te maken in plaats van als doel op zich. Het doet me ook een beetje denken aan dat voorbeeld van aflevering 1, je allemaal terugluisteren met die examenuitreiking waar een AI-model werd gebruikt.
2: Ja. Ja, maar toch, als je, jij noemde Reed als voorbeeld. Als je nou op het podium iets verkeerd zegt of in de media iets verkeerd zegt, wie is dan verantwoordelijk? Reed, het bedrijf, kunnen we gewoon wijzen naar zo'n digital twin?
1: Ja, ik zou gewoon lekker achter mijn digital twin verschuilen van jongens, de rekenkracht heeft een beetje gehalucineerd. Ik was
2: precies.
1: Niet.
2: Ja, maar...
1: Ja, ik zat wel te denken van wat heb je hier nou echt aan? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen op de werkvloer gelijk gaat denken, nou, ik ga een digital twin van mezelf maken. Maar ik vond het wel interessant. Ik zei het net al even, Microsoft heeft een paar grote belangrijke updates gepresenteerd deze week op hun Developer Build Conference. En een van die dingen was Microsoft Scout. En Scout is niet een digital twin, maar is wel een persoonlijke assistent die je echt gaat helpen om je digitale leven een beetje te managen. Het is ook gebouwd op OpenClaw, dat geweldige framework open source wat door de Oostenrijker Peter Steinberg is bedacht, overgenomen door OpenAI. Nou, OpenAI heeft de warme banden met Microsoft. Dus ze hebben de laatste weken heel hard gewerkt om die technologie, zo'n agent die echt dingen voor je kan doen, in Microsoft te gaan krijgen. En wat je gaat krijgen is nu een soort van autopilot, noemen ze het zelf. Niet zoals je het in de Tesla kent, maar wel een autopilot die allemaal dingen voor jou gaat doen in je digitale Microsoft-omgeving. Dus die kan allemaal mailtjes voor je gaan afhandelen. Dus je weet ongeveer wie je bent, wat je doet. Gaat niet communiceren met een soort videocalls, maar gaat dus wel zeggen voor jou, ik zag dat mailtje voorbij komen van Robert over het ene nieuwtje. Laat maar even weten dat ik dat wel of niet mee wil nemen komende dinsdag. En die gaat dus allemaal acties voor je uitvoeren. Nou, nu nog beperkt tot wat mailtjes, maar ik denk dat in de toekomst ook jouw hele kalender en inbox voor jou gaat managen. Dus wel nuttig, soort van tegen digital twin aanschurend en binnenkort gewoon beschikbaar voor iedereen die Microsoft gebruikt.
2: Elke digital twin die nu luistert naar AI at Work live, reageer via de mail. Dus kijken of dat iets doet en dat we volgende week een paar namen kunnen noemen. En door, over namen gesproken, naar Albert Heijn. Jazeker, want zij gaan zowel klanten als collega's nog meer helpen en inspireren met nieuwe toepassingen en schaalbare AI. Er komen nieuwe AI-functies voor klanten, zoals social shopping en, jawel, Remy, allerhande recepten via ChatGPT. Voor collega's komen de eigen AI-agents. Heren, hier werd een compleet persbericht aangeweid. Vorige week picknick. Nu, aha. Wat vinden we daarvan?
0: Nou ja, ik denk het heel logisch dat ze dit doen. Ze moeten denk ik wel om de boel te moderniseren en toe te passen. Ze kunnen natuurlijk niet achterblijven. Als ik wel zo lees, een persbericht moet je natuurlijk altijd een beetje... Ja, wordt natuurlijk vooral de positieve kant en een beetje opgeblazen. Ik ben niet volledig omver geblazen voor een grote speler in de markt met een grote tech-afdeling. Het is een beetje conservatief wat hier staat en niet blown away. Ik denk dat de Picnic MCP van vorige week dan wat revolutionair is. Alhoewel dat niet door Picnic zelf was gemaakt. Dus het is een beetje conservatisme in de retail supermarktbranche wat mij betreft.
1: Ja, ik was vorig jaar nog een keertje op de koffie daar in Zaandam. Toen gingen ze presenteren dat ze een AI-vertaling in de app hadden toegevoegd. Nou, die lazen we ook in het persbericht, hè, van de 5 miljoen gebruikers van de AAH-app. Wat behoorlijk veel vinden overigens. Gebruiken nu 250.000 klanten een AI-vertaalde versie van de app. Nou, ik denk dat dat wel echt een nuttige toepassing is.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik moet wel zeggen, hè, en het persbericht laat ook een paar dingetjes zien. Zoals de medewerkers voeren nu 50.000 gesprekken per week met hun AI-systeem. Om vragen misschien te stellen over de vakantiedagen die ze hebben. Of misschien waar een bepaald product in de schap moet komen. Dus je merkt wel dat de adoptie versnelt. Maar ben ik echt blown away? Nee. Dat ook nog steeds niet. Maar
2: welke retailer zouden we volgende week in het nieuwsblok moeten willen hebben?
0: Picnic,
2: Albert Heijn. Welk merk van jullie zeggen, kom op jongens, wakker worden?
1: Ja, we waren vorig jaar, wel grappig, waren we in Austin, Texas bij de CTO van Whole Foods.
0: Ja.
1: Wat was jouw afdronk daarvan?
0: Ja, we hebben een interview gehad. Dat was Leonardo Benoit. Nou, ik weet niet of ik goed uitspreek, maar ongeveer die kant op was zijn naam. Ik kan niet helemaal herleiden. Maar in ieder geval waar het op neerkwam was. We gingen een interviewtje met hem hebben na afloop van de presentatie. En toen stelde ik letterlijk de vraag. Ja, wat is iets, een Gen AI oplossing waar je echt trots op bent? En denkt, je maakt het verschil bij. Dan zei hij, I cannot answer that question. Sorry. I cannot do it. Het was heel awkward. Want ik zei van, oké. Met andere woorden, die wilde er niet zoveel over prijs geven. Misschien door interne druk. Maar ik heb wel een verklaring wellicht waarom het allemaal niet zo'n heel indrukwekkend is. Ik denk dat supermarkten heel veel waarde hebben. Vooral aan de conventionelere vormen van AI. Meer de voorspellende AI. Waar je minder op basis van taal en van communiceren. Maar veel meer op basis van harde data. Van cijfertjes voorspellingen doen. Dus voorspellen hoeveel croissantjes je moet afbakken. Voorspellen hoeveel klanten in de winkel komen. Dat is meer de voorspellende modellen. Waarom? Ja, dit is allemaal just in time management. Dus zo snel mogelijk leveren. Zo weinig mogelijk verspilling. Kleine marges. En dan werkt vooral eigenlijk die traditionelere AI waar je voorspellingen doet om nu betere beslissing te nemen. Dus dat, ik denk dat zij daar vooral hun waarde halen.
1: Het was Leandro Balbino.
0: De voornaam was goed.
2: Warm van akte. Ja.
0: Max Geheugen trainer.
1: Even gegoogeld. Ja.
2: Job, we gaan op naar jouw onderzoek.
3: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Life. Van BusinessWise. Bij New Business Radio.
2: Oké, komt-ie. Mensen gebruiken AI voor simpele taken, ook als het helemaal niet efficiënter is. Gemiddeld verwachten zij 55,7 seconden zelfs tijdwinst. Maar in werkelijkheid is het 7,5 seconden. En ze verwachten ook 7 tot 8 meer dan in werkelijkheid bij de eenvoudigste taken die tijd te kunnen besparen. Job, dit is de efficiency gain illusion. Neem ons eens mee.
0: Ja, een mooi paper weer. Dit keer van Stanford, MIT en Princeton. Dus niet de minste. Inderdaad, people underestimate the rate of AI use and overestimate its benefits on simple tasks. Nou, dit is, raakt een soort van sociologisch principe, namelijk de egocentrische bias. En dat is de egocentrische bias, is dat we altijd onze eigen inbreng overschatten. Nou, dat herken ik wel van het huishoudelijke taken.
1: Robert Zeker.
0: Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Ja. Echt, onder andere van Ross en Ciccoli uit 1979. Maar dat onderzoek is heel vaak herhaald. En keer op keer komt hetzelfde uit. Dan vraag je partners om allebei een dagboekje bij te houden. Van welke taken pak je op? Wie doet de stofzuigen? Wie doet de error oplossen van de robotstofzuiger? Nou, alle taakjes. Wie brengt de kids naar school? Etcetera. En er komt stevig uit dat je opeens meer dan 100% uitvoert. Oftewel, dat bij elkaar opgeteld er veel meer wordt gedaan dan eigenlijk nodig is. Oftewel, je overschat hoe vaak jij stofzuigt. En je partner doet dat ook. Dus jij zegt, ja, ik ben veel vaker aan het stofzuigen. Maar je partner heeft daar een heel ander idee bij. Oftewel, we overschatten onze eigen inbreng. En dat blijkt ook met AI. Dus wat je ziet inderdaad, wat je al even kort noemde, is dat mensen 7 tot 8 keer meer efficiëntie zeggen dat ze hebben bereikt dan in werkelijkheid is. Oftewel, met andere woorden, ze denken dat ze veel meer efficiënter gaan werken met AI dan in werkelijkheid is. Wat ook blijkt is, als mensen dat vaak gaan gebruiken, het gevoel hebben dat ze efficiënter worden met AI, dan gaan ze het ook veel vaker gebruiken. Dus het is ook een soort van verslavend en fijn. Jeetje, ik heb veel tijd bespaard. Dan ga je het ook vaker toepassen. Maar wat dus blijkt, dat valt nogal tegen hoeveel dat nou precies is. Dus net als met dat de huishoudelijke terugkerende topic, zie je ook met AI dat mensen denken meer te doen dan de werkelijkheid is. Nou, wat heb je aan het onderzoek? Wat is hier interessant aan? Nou, eigenlijk een aantal dingen. Is dat als je als organisatie investeert in AI-tools, dan heb je bepaalde aannames over tijdswinst. Nou, wees je bewust van, als je op die manier ernaar kijkt, dat jouw medewerkers daar een andere perceptie over hebben dan in werkelijkheid is. En als je dat laat rapporteren door medewerkers, dat je misschien die tijdswinst gaat overschatten. Maar wat vooral het punt is, wat we terugkomen, wat ook veel bedrijven zien, ja, is AI nou wel echt een tijdsdiscussie? En moet je kijken naar AI en het gebruik van AI-tools als een manier om tijd te besparen? Ik vraag het me af. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken. Herallocatie. Dus als je door AI bepaalde taken sneller gaat doen. Wat ga je daarvoor in de plaats doen? En wat voor dingen ga je oppakken? Zelfs als je het gevoel hebt dat je sneller bent. Dan heb je ook meer headspace of meer gevoel van tijd. Wat ga je daar nou precies mee doen? En waarom is dat interessanter? Ik denk dat we niet naar een wereld gaan waar we zometeen alles efficiënter gaan doen. Maar veel meer AI en agents gebruiken als middel om nieuwe dingen te gaan ontplooien, nieuwe taken te gaan verrichten. Dus minder kijken naar in de tijdsbesparing en wat levert het op qua tijd, maar veel meer, wat gaan we daardoor anders doen? Of wat voor nieuwe proposities gaan we ontwikkelen? Of wat gaat die medewerker doen met die tijd? Bijvoorbeeld, hij of zij heeft het gevoel dat je 7 keer minder tijd kwijt bent aan mailen. Wat gaat diegene doen met die tijd die je minder aan mailen besteedt? Misschien met een klant praten of met een collega overleggen. En dat zijn de interessante dingen van AI die niet terug is te rekenen in tijd, maar veel meer in waarde, klantwaarde en omzet. Dat zou mijn advies zijn als we dit onderzoek tot ons nemen.
1: Nou, wat je ook natuurlijk ziet gebeuren is dat de mensen die AI niet meer gebruiken als een soort tool, hè, om af en toe een mailtje te laten samenvatten of een projectvoorstel te genereren op basis van wat gesprekken met klanten die je hebt gevoerd. Maar die echt agents aan het instrueren zijn om dingen voor ze te doen. Laten we even het vak programmeren nemen, waarbij software engineers ja soms wel 16 verschillende schermen simultaan open hebben staan in het topniveau van software development om software gemaakt te krijgen. En de ene agent is bezig met een stukje frontend, andere met backend, andere met bug ze oplossen, de andere misschien met security checks. En wat je ziet gebeuren is dat het instrueren van dit soort systemen simultaan, dat ook cognitief heel zwaar is. En die AI brain fry wordt het ook wel genoemd. Mark Andreessen, de bekende tech-investeerder uit Silicon Valley, ooit oprichter van de Netscape browser, die noemt het de AI vampires die je nu ziet ontstaan, die de hele nacht door alleen maar al die agents aan het instrueren zijn, omdat ze het gevoel hebben, ja, als ik dat niet doe, dan mis ik een opportunity. Ik moet de hele tijd al mijn systemen aanzetten. Dat die AI brain fry dus een bekend concept aan het worden is. En ik hoorde van de week op het podium wel een interessante van Deborah Nass, hè, wel bekend spreker ook van ons. Die zegt, ja, ik merk ook af en toe gewoon nu aan mezelf dat de hele tijd switchen tussen al die agents en de hele tijd dingen moeten instrueren, dat is best wel cognitief zwaar. Hè. Dat hou je wel een paar dagen vol, maar doet maar een paar weken achter elkaar. En ze zijn, ik heb nu gewoon besloten om af en toe gewoon eventjes pauze te nemen. Ik noem het zelf het 4 uur cupsoep momentje. Dus dat je niet op het moment, hè, dat je dat het AI-systeem iets aan het doen is, hè, een rapportje genereren of iets anders, dat je gelijk weer doorgaat naar een ander en dan weer naar een ander model om iets te gaan doen. Je gewoon even rustig gaat kijken naar dat laad-icoontje. Gewoon even rustig de tijd neemt. Eventjes reflecteren. Eventjes bezinning nemen. En om weer eventjes cognitief niet altijd maar aan te staan. Dat vond ik ook een interessant gegeven.
2: Ja, toch, hè? Want we zien natuurlijk een heleboel bedrijven die er iets anders in staan, ja, dan jij nu ook stelt net, Job, en ook uit het onderzoek eigenlijk blijkt. En daar wordt tijdsbesparing vervangen door het woord reorganisatie. Banken, ja, en verzekeraars hebben al duizenden mensen, CQ, gaan ze ontslaan, met als reden AI. Dus hier wordt niet gekeken naar, hey, tijdsbesparing, en wat kan die andere persoon gaan doen?
0: Nee, maar dit is ook weer, raakt weer de discussie van alleen maar denken in tijdbesparing en efficiëntie, terwijl je eigenlijk moet nadenken naar nieuwe waarde creatie door die tijdsbesparing. Maar
2: daar is wel wat opvoeding dan te doen.
0: Daar is zeker opvoeding te doen, maar één ding wil ik nog toevoegen aan het onderzoek, een inzicht wat wel positief is als het gaat over AI-adoptie. Ah. Een van de dingen die we namelijk zien is dat uiteindelijk om een AI-gedreven organisatie te worden, moet je gewoon onderdompelen, vaak AI-tools gebruiken, trainen, toepassen en nadenken. En als mensen het gevoel hebben, ook al is het niet helemaal de realiteit, maar wel het gevoel hebben dat ze efficiënter worden, ja, dat blijkt uit het onderzoek, dan gaan mensen het vaker gebruiken. Dus dat is wel de manier om uiteindelijk, ja, medewerkers meer AI-minded te maken. Dus in die zin is het wel een positief bericht dat als je AI-tools presenteert en als mensen dat gaan gebruiken, het gevoel hebben dat ze daar iets mee kunnen, dat dat een heel goede beginstap is om een AI-gericht bedrijf te worden.
2: Die efficiency gain illusion. Lees er alles over op businesswise.nl.
3: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.
2: Stel je voor een AI-consultant die werkt als een McKinsey-strateeg. Niet zomaar ChatGPT die vragen beantwoordt, maar een systeem dat stap voor stap een volledig strategisch traject doorloopt. Dus van probleemdiagnose tot boardroompresentatie. Dat is wat Andrew Peirce heeft gebouwd met zijn 21 Strategy Skills for Claude. Remy, neem ons eens mee. Wat is dat dan precies?
1: Ja, dat is interessant. Ik zag dit voorbij komen op LinkedIn van onze collega Sjoerd de Kleij. Toch even credits due where credits due. Ik was al getriggerd, want hij zei er is nu een gratis systeem wat kan meedenken als een McKinsey-strateeg. Ik denk, nou ja, dat gaat ons behoorlijk wat knaken besparen in de retainers die onze McKinseyanen normaal gesproken vragen. En wat even belangrijk is om te weten voor de luisteraar is dat we het heel lang hebben gehad over prompting. Als we het over AI chatbots hadden, dan gingen we een prompt insturen. Maar wat je merkt als je dat een beetje vervent aan het doen bent, is dat je elke keer dezelfde herhalende prompts aan het schrijven bent. Hè. Je gedraagt jezelf als Job van den Berg die een projectvoorstel maakt voor klant X, Y, Z. Of denk mee als een zeer ervaren marketeer die onze SEO-geo-analyse aan het doen is van de website, et cetera, et cetera, et cetera. En om elke keer die herhalende prompts te schrijven, kost best wel veel tijd. Dus wat hebben we bedacht? We kunnen ook nu skills maken. En skills zijn eigenlijk een soort vaardigheden die we geven aan onze chatbot van dienst. Hè? Dus Claude of ChatGPT of Copilot. En zijn eigenlijk een soort terugkerende prompts. En AI-systemen kunnen beter terugkerende prompts schrijven dan wij. Dus als je nu naar Claude.ai gaat en je hebt een abonnementje en je doet schuine streep skill creator, dan kan je Claude vragen om voor jou het ultieme skill te schrijven op basis van de uitvraag wat je gedaan wilt krijgen. Maar wat hebben we gezien is dat ook heel veel mensen die hebben die skills gemaakt en die hebben dat gewoon op het internet gezet. Maar daar hebben we vaak niet de tijd voor genomen om dat te kijken wat is er nou allemaal. En er is dus een man geweest, die Andrew Peirce, en die heeft dus 21 skills publiekelijk vrijgegeven. Die kun je gewoon downloaden op het internet om in jouw cloud systeem in te prikken. Om dus mee te denken als een McKinsey consultant. En wat staat er dan in bijvoorbeeld? Nou, dat is bijvoorbeeld een skill die bepaalde situatie assessments kan doen. Of die een bepaalde markt in de kaart kan brengen voor je. Of een soort competitor intelligence voor jou kan gaan doen. Of strategisch mee kan denken. Of over jouw pricing strategie mee kan denken. Je operating model van je bedrijf kan analyseren. En advies kan geven hoe je efficiënter kan werken binnen de bestaande processen. Tot aan hele risk mitigation. Maar ook hoe je bepaalde KPI's moet opzetten. Er zijn 21 van dat soort skills staan erin. En het leuke is, dat kan je dus gewoon zelf downloaden. Ik heb even een linkje naar gemaakt op ai.nl/McKinsey. Moet je wel goed schrijven. McKinsey-skills. Dan word je daar toe doorgelinkt naar die repository. Dan kan je gewoon downloaden. Je plugt ze in je cloud systeem. Dat wordt helemaal uitgelegd ook hoe je dat doet. Het is heel eenvoudig. En dan kan je dus gewoon vragen aan jouw cloud systeem. Nou joh, hè, we zijn nu bezig met een overname of met uitbreiding. Denk eens even mee als een McKinsey-strateeg. Ik heb het even geprobeerd op een aantal van onze conculega's. Ik dacht, ga toch eens even kijken van hoe effectief is dit nou? Ik zou niet zeggen dat het dusdanig effectief is als die 400.000 piek betalen aan McKinsey om bij jou eens even een onderzoekje te komen doen. Maar hè, voor iedereen die dat niet heeft, nou, waaronder wij denk ik toch wel, is het natuurlijk wel nuttig dat je een systeem heeft die naar soort van gelijksoortige maatstaven dit soort eerste aanzetten voor je kan doen.
2: Alsjeblieft. Lang verhaal kort. Dit is democratisering van dure consultancy. Punt.
0: En dan ben ik benieuwd naar of, want uiteindelijk gaan we dan toch die partijen of mensen, die bedrijven die partijen inhuren, maar toch een soort van stempel is.
2: Ja, ja, ja.
0: Als nou zo'n digitale stempel op zo'n toekomt van een McKinsey, of mensen daar dan nog steeds die waarde voor willen betalen. Dus dat je die skill hebt die approved is bij McKinsey. Daar ben ik benieuwd naar.
2: Ja.
0: Wat echt gaaf is aan deze tool is, iedereen die dit luistert, of een groot deel van de mensen die het luisteren, gaat waarschijnlijk zeggen, ja, maar dit is veel te ingewikkeld. Ik ben geen IT'er, dit kan ik niet. Remy heeft al een mooie uitleg gegeven. Dit kan je wel, ook als je geen IT'er bent. En dat hoor je heel vaak, is dat als je dit zo uitlegt en zelfs benadrukt, de stap voor stap hoe je het moet doen, dat mensen dat te spannend vinden. En dit heel erg associëren met, je moet een techneut zijn. Dat hoeft niet, maar je moet wel drie dingen hebben. Dat is 1, je moet nieuwsgierig zijn. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Doorzetten. En je moet je kunnen aanpassen aan nieuwe manieren van werken. Dat zijn eigenlijk de 3 ingrediënten. Geen IT-kennis.
1: Nee, en gewoon even rustig de tijd nemen. Ja. Van de week hoorde ik ook inderdaad Rick Pastoor. Het is een bekende schrijver. Hij komt binnenkort ook in de uitzending. Bouwt een soort alternatief, Europees alternatief voor de Google en Microsoft Suite. En hij zei, ik heb gewoon af en toe een dag dat ik gewoon eventjes ga zitten. En dan ga ik even weer over AI bijleren. Even geen mails. En ook denk ik voor iedereen inderdaad die gewoon een beroep heeft. En die zegt, ja, maar het is allemaal spannend, het is allemaal eng. Neem gewoon even de tijd. Dus op zo'n webpagina die we doorlinken. Is het echt stap voor stap uitgelegd. Wat moet je doen? Waar moet je klikken? Als je dat dan gewoon rustig volgt en even met aandacht doet. Iedereen kan dit.
2: Helder. De tool van de week. Je vindt hem op businesswise.nl.
3: Dit is AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
2: Iedereen heeft het over wat AI met onze banen doet. Ook BusinessWise.nl staat er vol mee. Maar weinig mensen zitten zo dicht op het vuur als onze volgende gast. Martijn Haman is partner bij Endite Capital. De Nederlands-Duitse groeiinvesteerder die met een fonds van meer dan 300 miljoen euro inzet op wat zij de future of work noemen. Martijn steekt zijn geld in bedrijven die mensen niet vervangen door AI, maar slimmer maken. Denk aan Lepaya, Clara, Infraspeak. En hij doet iets wat in Nederlandse investeerdersland best gedurfd is. Hij kijkt nadrukkelijk niet alleen naar Silicon Valley, maar ook naar China. Sterker nog, hij organiseert er elk jaar een reis naartoe. Vandaag praten we met hem over waar het slimme geld nu heen gaat, wat dat betekent voor jouw baan en waarom Europa volgens Martijn een uniek venster heeft dat we niet moeten verspelen. Welkom Martijn.
4: Dankjewel Robert. En leuk om hier weer te zijn, Job en Remy.
2: Dankjewel. Zullen we met die laatste maar eens beginnen? Waarom heeft Europa dat unieke venster wat we niet moeten willen verspelen?
4: Nou, wat we vooral niet moeten verspelen is optimisme. En we hebben nu ook een kans door de geopolitieke situatie in de wereld om daar wat mee te doen. We hebben fantastische wetenschappers. We hebben fantastische normen en waarden, zeg maar, die uniek zijn in de wereld. En waar we ook heel groot mee zijn geworden, historisch gezien. En we hebben nu een mogelijkheid om onze zelfstandigheid in Europa meer samen te zien als een opportunity. En dus ook meer zaken te doen met China en niet minder. En ook meer zaken te doen met andere blokken in de wereld, zoals India en Zuid-Amerika.
2: Waarom blijken we, zo'n uitspraak als deze die je nu doet, waarom blijken we dat toch met z'n allen steeds maar te onderschatten, daar zo voorzichtig in te zijn?
4: Ja, we zijn van huis uit denk ik toch heel erg Calimero, het Calimero effect van Europeanen. We zijn natuurlijk allemaal kleine landen met z'n allen en we focussen ons op onze eigen problemen en we zien eerder problemen dan opportunities. En nu denk ik dat we echt een kans hebben, mede door AI. Vandaar ook work at AI. AI at work is echt een kans voor Europeanen om mede door de vergrijzing die we hebben in Europa, om veel meer te doen met automatisering. We hebben bijvoorbeeld 11 op 10.000 mensen in Nederland zijn AI-specialisten. 11 op de 10.000, daar zijn we de hoogste mee in de wereld. Dus het is een ongelooflijk klein getal, maar nog is het de hoogste. We hebben onze chipsector, we hebben onze zorgsector, we hebben onze fintech sector in Nederland. We hebben onze agriculture in Wageningen. En we hebben de logistics in Rotterdam. Het zijn unieke kansen voor Nederland, en dan nog groter in Europa, met name met onze buren Duitsland, om daar wat mee te doen. En die kansen liggen nu op tafel voor de nieuwe generatie om daar wat mee te doen.
1: Ja, Martijn, je bent natuurlijk al sinds jaren een dag technologie-investeerder, ook te zien aan je grijze haren.
2: De radio.
1: Voor de luisteraar. Even een stukje duiding.
2: Precies.
1: Radio. Het wordt een soort luisterspel, hoorspel wordt dit.
4: Ik heb hoop voor de medische zorg.
1: Dat daar wat munten klinken zo, om het toch een beetje aan te kleden. Ja. Audio design. Ja, je bent al heel lang investeerder. Je hebt alle technologie-revoluties ook meegemaakt. We hebben nu AI. En wat natuurlijk wel de vraag is, je ook mede ingegeven door de SaaS-pocalypse. Recent was weer 300 miljard verdampt op de beurs. Omdat mensen zeiden, ja, hebben we al die dure SaaS-contracten wel nodig? Gaan we dat niet allemaal vibe-code? Nou, kunnen we het over hebben. Wat is jouw beeld erbij als je kijkt vanuit een investeringsperspectief naar bedrijven? Waar steek je nog wel geld in? Waar steek je nog niet geld in? Want ja, het zou zomaar kunnen zijn dat alles wat een bedrijf maakt overmorgen in één keer door ChatGPT wordt overgenomen, bij wijze van spreken. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, het is natuurlijk historisch gezien, iedere grote innovatiegolf creëert weer paniek. En dat, ook nu is dat weer het geval. Grote innovatiegolven creëren ook kansen. Maar het is waar, de revolutie die we nu zien met AI, en met name natuurlijk door Claude, is revolutionair. Maar de SaaS-collapse, zeg maar, wordt in mijn optiek ook enigszins overdreven. De enorme bedragen die nu worden geïnvesteerd in AI, en met name in de fundamental in model, zeg maar, is zo extreem. Er wordt nauwelijks winst meegemaakt. Nu, als je nu kijkt naar de winst per werknemer, die is zo extreem hoog bij SaaS-bedrijven en zeg maar zeer negatief bij de grote tech, big tech in de US. Dat wij zien met name mogelijkheden in ondernemingen die AI omarmen om de sectoren te versnellen. Wij noemen dat intelligent empowerment. om met name die industrieën te versnellen en te automatiseren waar de grootste problemen zijn. Bijvoorbeeld 80% van de werknemers in de wereld hebben nog geen enkele toegang tot technologie. En wordt maar 1% van de werknemers heeft echt toegang tot nieuwe automatiseringstechnologie. Die kans hebben we nu, met name in de non-desk workers. Oftewel, we noemen dat de frontline workers. Daar zit een grote kans om die te automatiseren.
1: En als we dat even heel concreet maken. Want jullie hebben ooit fameus Hives verkocht hè, aan TMG.
4: Ja, staan in dat pand nu. Ja.
1: Soort van. Net andere uitgever. Ja, maar, dat is natuurlijk wel grappig. Dat als je kijkt naar de AI-sector in Europa tegenwoordig. Dan heb je een paar grote spelers. Je hebt Lovable uit Zweden. Je hebt N8N uit Berlijn. Je hebt Mistral uit Frankrijk. Nebius is gebeursgenoteerd. Hier in Amsterdam, ook een mooie speler. Wat zijn nou bedrijven waar je denkt, oh, daar had ik ook graag in willen investeren?
4: Nou, kijk, we hebben natuurlijk kansen gezien in talloze AI-startups in Europa. Die zijn er ook. Maar dat zijn nog hele kleine seed capital-achtige bedrijven. Daar wordt flink in geïnvesteerd, met name door private ondernemers, investeerders. Wij richten ons wat meer op de scale-ups. En dat is ook waar veel krapte zit in de markt. Want uiteindelijk moeten Europese bedrijven ook opgeschaald worden. In het verleden was het zo vaak dat volledig werd gefinancierd door Amerikaans geld. En nu zien we gelukkig ook door grote pensioenfondsen en institutionele beleggers dat het geld nu ook in Europa blijft. Een soort resilience topic. De politieke agenda is ook dat Europees geld investeert in Europese ondernemers. En dat is waar wij heel erg op gefocust zijn nu. Dus bedrijven die enigszins boven het maaiveld uitkomen, daar gaan wij nu vol in. En dat zijn ook dat is ook de verantwoordelijkheid, denk ik, van alle Europese financiers en onze pensioenfondsen ook, die gelukkig nu hard aan het draaien zijn om in Europese tech te investeren.
0: Wat zo mooi is aan jouw baan, Martijn, is dat je bij zoveel bedrijven komt, maar dan niet alleen maar praat, maar ook alle bread and butter en alle systemen ziet. Heb je wat tips of wat dingen die je daarin opvalt als het gaat over het toepassen van AI bij bedrijven, die als tip kan geven wat je ziet wat wel of wat niet werkt?
4: Nou, waar ik net al even over begon, er wordt veel geïnvesteerd in white-collar technologieën. Dus het automatiseren van kantoorpersoneelfuncties, vooral taken te automatiseren. Banen verdwijnen niet, maar taken verdwijnen. Taken worden gewoon totaal door de automatisering anders ingedeeld, anders opgevangen. Maar als je weet dat 80% van de werknemers in de wereld en in Europa, zeg maar 60-70% van de werknemers in Europa, geen enkele manier van toegang hebben tot technologie. Dus je hebt het over zorgpersoneel, je hebt het over in de retail, je hebt het over in de logistiek, in fabrieken. Al dat soort functies en taken in die omgevingen, daar liggen heel veel kansen. En nogmaals, we moeten in Europa ook automatiseren. We hebben in China gezien, Remy en Joep, dat daar is de vergrijzing nog veel harder gaande dan in Europa. En hetzelfde zie je in Japan en nu ook in Duitsland. We moeten ook robotiseren en automatiseren om onze GDP op stand te houden en te groeien. Het mooie ervan is dat we heel veel mensen hebben met ambacht en kennis en hoog opgeleid, zowel op techniek als in kantoorbanen, waar we in Europa zeg maar veel meer op onze eigen manier kunnen groeien en investeren en automatiseren.
2: Laten we nog eens in die arbeidsmarkt duiken, Martijn. Want jouw thesis is humans and AI work together. En dat botst eigenlijk frontaal natuurlijk met het doembeeld dat AI banen wegvaagt. Enfin, we hebben het eerder in de uitzending al gehad over die verzekeraars en de banken. Die omwille van AI is dan ook het verhaal die banen kilt, reorganisatie. Onze stevige vraag en ook, geloof je dat echt? Of is dit die optimistische bril van de investeerder die rendement zoekt, Martijn?
4: Nou, als investeerder moet je ook optimist zijn, net als ondernemers. Maar ik heb toch het gevoel dat er schromelijk overdreven wordt. Er is inderdaad een grote ontslaggolf, wordt in de media hoog opgepakt.
2: Ja.
4: Maar je moet wel naar de feiten kijken. Een heleboel ontslagen die zijn gebeurd, vooral in big tech in de US, is ook een oorzaak is het eigenlijk voor AI kwam. Namelijk al in 2022 werden er grote ontslagen aangekondigd. Maar die niet door AI zijn veroorzaakt. Maar juist door bijvoorbeeld een post-COVID. Er zijn eigenlijk te veel mensen aangenomen post-COVID. Rentestijging in 2022 door de Fed. Die hebben ertoe geleid dat er nu 2-3 jaar later massa ontslagen zijn. Het komt niet door AI per se. Voor de rest zien we ook een tegenovergesteld effect. Bijvoorbeeld Amazon heeft net aangekondigd dat ze 11.000 mensen gaan aannemen. IBM heeft hun aannamebeleid keer 3 vervoudigd sinds vorig jaar. Dus en ook zelfs bij legal advocatenfirma's is nu een trend dat er massaal extra mensen worden aangenomen, ondanks de grote automatisering op legal AI. Dus je ziet dat de banen verdwijnen niet. taken verdwijnen. En dat is, er is meer en meer dan ooit behoefte aan techmensen en vakmensen.
1: Wat je,
4: en daar is een kans.
1: Wat je nu ziet gebeuren in Amerika is dat er eigenlijk een hele grote economie gaande is rondom het hertrainen van die AI-modellen. Bedrijven als Mercor die in een kwestie van een paar maanden tijd, of in ieder geval 2 jaar tijd, ja, tientallen miljarden dollar waard zijn geworden. Omdat ze mensen aannemen die op freelance basis de hele dag door bezig zijn om die AI-modellen te leren. Om bepaalde vaardigheden te kunnen die ze gisteren nog niet konden. Bijvoorbeeld op een te denken als een financieel adviseur in de bedrijfsagrarische sector, ik noem maar wat.
4: Ja, dat waren techmensen met name. Dat waren, no Mercor.
1: Ja. Ja, maar die zijn nu allemaal andere white-collar sectoren aan het doen. Alleen, nu zag je ook dat dit ook gebeurt voor de blue-collar jobs. Dus dat zijn allemaal mensen die zitten met GoPro-camera's de hele dag door nu huishoudelijke taken te doen. En er is zelfs nu een bedrijf in Los Angeles, waarbij je gratis je huis kan laten schoonmaken als ze maar mogen filmen wat ze de hele dag aan het doen zijn. Dat is natuurlijk om die golf van humanoid robots te voeden. Nou, we hebben gekeken bij bedrijven als Ubitech en bij Unitree in Hangzhou. In Europa is daar niet echt een hele erge speler op de markt. OneX komt officieel uit Noorwegen, maar is alweer gevestigd in Amerika inmiddels. Wat denk jij dat dat gaat doen voor de arbeidsmarkt de komende jaren?
4: Nou, wij met Endert kijken specifiek naar dat soort mogelijke investeringsmogelijkheden. Het is zo dat, wij noemen dat de solopreneur. Dus het zijn meer en meer freelancers of solo medewerkers die ofwel een dienst of gedeeltelijk in dienst zijn bij een bedrijf, of helemaal freelancer zijn. En dat mooie daarvan is dat je dat dus inderdaad helemaal kan automatiseren en toch een heel erg ambachtelijk vak kan hebben van een technicus, een stucadoor tot en met schilders, noem maar echt solopreneurs in de markt. Alleen de wetgeving per land is nog best wel een dingetje in Europa. En ook in Nederland is het best wel moeilijk om dat soort, je hebt ook de discussie die we nu hebben over ZZP'ers en pensioenaanspraken en ziekteverzekering, noem maar op. Maar dat is wel de toekomst om juist de jonge generatie met skills meer efficiënt te laten worden. En dat is wat wij dan intelligent empowerment noemen. En dat is echt een kans als je dus ook daarin gelooft dat we als Europa meer die frontline workers kunnen activeren. En daar is heel veel gain bij te halen, efficiency gain bij te halen.
0: Ja. En als je dan kijkt zeg maar naar de waardering van bedrijven, wordt hier vaak gekeken naar, weet je wel, aan winstgevendheid, maar ook hoeveel mensen werken er, et cetera. En door die AI agency technologie wordt natuurlijk tijd veel minder een factor, zeg maar, om de waarde te betalen. Of zeg maar de tijd dat je nodig hebt om je bedrijf op te schalen, omdat je maar een paar mensen nodig hebt en heel veel technologie die dat support. Ben je het mee eens dat tijd minder een bepalende factor gaat worden voor bedrijfswaardering? En wat voor, als dat zo is, en wat voor impact gaat dat hebben over hoe jij bedrijven gaat scouten voor jullie mooie fonds?
4: Kijk, net als jullie kunnen wij nu ook 3 keer zoveel analyses maken in een uur dan. Jullie maken 3 podcasts in een week. En vroeger deden er 1 in 3 weken.
0: Ja.
4: Dus hetzelfde zie je ook bij ons. Iedereen is bezig met non-stop data-analyses. En ook, je zou denken dat er minder analisten nodig zijn bij banken en investeerders zoals wij. Maar het tegenovergestelde is eigenlijk waar. De analisten krijgen een andere rol. Die entry jobs die je ziet op de Zuidas, die krijgen een andere rol. Het is veel meer het kritisch nadenken, het creatief zijn, het proactief iets doen met de prompts en de daadwerkelijke saaie taken en het echt analyseren van allerlei modellen en Excel-sheets, dat wordt grotendeels door Claude gedaan.
0: Hoeveel procent van jullie bedrijf is analist? Zeg maar een beetje percentage binnen Endite?
4: Nou, ongeveer 1/4 van ons personeel.
0: Ja, relatief.
4: Dus wij nemen juist wel junior en analisten aan. Maar we kunnen gewoon nu ook veel meer deals bespreken per week dan vroeger. Dus ik zie ook echt wel, ik ben een groot gelover dat innovatie creëert meer banen en niet minder banen. Alleen er is een soort van transformatie gaande. Met name in de zorgsector is er een enorme kans. Want 1 op de 4 mensen is naar verwachting actief in de zorg in de komende 10 jaar. Nu is dat 1 op de 6 geloof ik, 1 op de 7. En dat gaat dus naar 1 op de 4. Dus we moeten automatiseren in de zorg. We moeten automatiseren in bijvoorbeeld ook in agriculture in de wereld om meer GDP en voeding en schaarste op te lossen.
0: zie die automatisering binnen zo'n blue collar als een verpleger. Dus meer in het veld zijn de banen in het white collar werk erin. Dus zeg maar het administratieve. Of zie je ook juist heel veel potentie in ja, de ijzeren verpleger, de robotisering, de humanoids en dat soort dingen. Kun je dat iets meer specificeren?
4: Ja, ik denk dat de humanoids een fantastische ontwikkeling is. In China hebben we gezien dat dat gewoon onderdeel is van de cultuur.
0: Ja.
4: In Europa zijn we nog doodsbang voor robots, maar dat moeten we echt afleren. We moeten meer robots omarmen. En natuurlijk gaan robots niet verplegers vervangen. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als die robot dingen kunnen doen die niet super critical zijn. En de verpleger daadwerkelijk dingen kan doen die meer patiënten kan helpen. Hetzelfde zie je, wij investeren bijvoorbeeld in maintenance en servicing van gebouwen en industrieën. Je wil niet weten hoeveel onderhoudsproblemen er zijn in factories, in gebouwen. Vooral in Europa met veel oude gebouwen. Dus ook daar heb je handjes voor nodig om dat allemaal te doen. Dus je hebt het over onderhoudsmensen, technici, mensen met ambacht en skills. Die moeten ook geupskilled worden. Vandaar dat we investeren in Clara en Lapaya om mensen up te skillen. En in bedrijven zoals Infraspeak die de servicing en maintenance van gebouwen doen. Dat is heel goed te automatiseren. Zodat de echte engineers, de elektriciens en noem maar op, heel veel meer tijd over hebben om daadwerkelijk met hun vak bezig te zijn.
2: Laten we eens naar China gaan, waar je ook regelmatig komt. Jullie hebben onlangs de AI Innovation Trip ook gehad, met heel veel nieuwe inzichten. Jij stelt, als ik het goed heb begrepen, dat China voorop loopt, opener wordt en lange termijn partnerships zoekt, terwijl juist de VS de deuren sluit. En dat daar juist een kans voor Europa ligt. Als we eens kijken naar de geopolitiek, nou nu dan, maar misschien over een dag is hij weer anders, Martijn. Hoe sta je met die stelling?
4: Nou, het bizarre is dat we natuurlijk allemaal opgegroeid zijn met een hele westerse focus op de US. Ik ook. Ik ben al wat ouder, maar zelfs Remy en Joep. En vandaar ook dat we met deze trips zijn begonnen in Silicon Valley. En daar is natuurlijk de mekka van AI. Dus iedereen is met Silicon Valley bezig. Al 30 jaar op het gebied van innovatie. Maar we vergeten natuurlijk dat er ook nog een land is met 1,2 miljard mensen aan de andere kant van de wereld. Die hun eigen resilience ecosysteem hebben gebouwd. En er is van alles wat je negatief kunt vinden van China. Ik bedoel, het is natuurlijk de IP breaches die ze doen. De minderheids protectie van minderheden. De subsidies.
0: Ja.
4: Subsidies van lokale overheid. En natuurlijk de rechten zien we allemaal verkeerd. Maar ondertussen is aan de andere kant van de wereld, in de US, ook een soort van antidemocratie proces gaande. Dus ik denk dat wij als Europa hele goede reden hebben om vooral ons te focussen op, eerst moeten we onze eigen broek ophouden, zeg maar. We moeten eerst zelf meer sterker worden, zelfvertrouwen, resilient worden. En vervolgens ook meer zaken gaan doen met India, zoals met China, zoals ik eerder zei. Maar China heeft natuurlijk een hele strategische aanpak van dingen. Door hun 5-jaren plannen, nu ik zie laatst weer de 15e 5-jaren plan aangekondigd. Het is briljant hoe ze dat doen. Het is namelijk, alle neuzen gaan de gelijke kant op. Het hele land gaat binnen nu en 5 jaar een AI society worden. Nou, ik vind dat wij dat in Europa ook moeten, zo'n taakstellend ding moeten doen met elkaar. Over 5 jaar moeten we leading in AI community zijn. Nou, wat doet China dan? Vervolgens gaan dus alle subsidies, universities, ondernemingen, het geld gaat allemaal die kant op. En dat was een aantal jaar geleden, was dat onder andere anti-poverty programs. En nu gaat het richting automatisering. Dus je ziet robots overal ontstaan. Dus wij kunnen daar denk ik, van leren. Tegelijkertijd denk ik ook dat we niet naïef moeten zijn. En vooral onze eigen waarden normen en waarden vooral hoog moeten houden. En dat vinden de Chinezen, respecteren dat ook. Je hebt ook, nou goed, daar kunnen we een andere keer over praten. Maar
2: het is een uitzending waard.
4: Er is echt een kans om daar ook af en toe naartoe te gaan als ondernemer. Of om gewoon te kijken hoe het gaat. Je kunt best kritiek leveren, dat doen wij ook. Maar je moet het wel eerst even hebben gezien.
1: Hey, en als je dan kijkt naar dat 5-jaren plan. Want het is natuurlijk fascinerend dat wij eigenlijk al gewoon weten, waar staat China over 5 jaar? Want over het algemeen, dat weten we nu uit het verleden, dat als ze dat daarin zetten, dan maken ze dat ook gewoon waar.
4: Ja.
1: Ik zelf, moet ik ook wel eerlijk bekennen, ben nog niet echt helemaal ingelezen in dat komende 5-jaren plan. Wat heb je daarin gezien? Want je hebt laatst een sessie ook gehad daarover. Weet ik van betrouwbare bronnen. Wat moeten we weten waar China zich de komende 5 jaar allemaal op gaat richten? Want AI is natuurlijk een heel erg groot containerbegrip, maar ze zijn ook heel specifiek in wat ze precies van plan zijn.
4: Ja, ik heb inderdaad gesproken met de ambassadeur van China in Nederland. En ook de dingen gevolgd. Hoe ik zie een paar weken geleden dat heeft aangekondigd. Kijk, zij zijn met één ding bezig. Namelijk 100% onafhankelijk worden van de wereld. Decoupling noemen ze dat. Dus ze willen met niemand iets te maken hebben. Niet met de US, niet met Europa, niemand. Ze willen eindelijk een keer zelfstandig resilient worden. Ze zijn natuurlijk in de afgelopen honderden jaren steeds... ze voelen zichzelf genaaid door Amerikanen, door de Engelsen. Ze willen nu once and for all, ze hebben zelfvertrouwen, ze hebben de technologie, ze hebben de kennis en ze hebben nu het zelfvertrouwen om, en het geld om onafhankelijk zijn van de wereld. Dat is hun enige agenda. Daarmee willen ze partneren met andere landen, zoals Nederland op het gebied van bijvoorbeeld agriculture. Want hun voeding is een groot probleem in China. Daar hebben ze ook een kwaliteitsissue. Dus ze willen heel graag samenwerken met bijvoorbeeld Wageningen. Dus daar kunnen wij iets mee doen. Tegelijkertijd in logistiek. Dus wat ik net al noemde. In de healthcare. Er is een aantal sectoren binnen China waar ze nog niet de ranglijsten leiden, zeg maar. Dus daar proberen zij aanvulling te zoeken met Europese partners. Tegelijkertijd weten ze ook dat hun exportmarkt naar de US is ingestort. En ze dus andere exportmarkten zoeken. Met name dus Europa. Daar hebben we natuurlijk ook problemen mee als onze hele auto-industrie wordt weggevaagd. Maar we kunnen wel kijken naar dingen. Hoe kunnen we samenwerken op het gebied van onderdelen, op het gebied van innovatie, op het gebied van automotive. Om zelf ook onze vergroening en resilience in Europa voor elkaar te krijgen met Chinese elektrificatietechnologie. Want tot nu toe hebben we daar nog niet zoveel op gepresteerd. Dus terug naar je vraag. Het gaat over... agriculture, het gaat over energy. Ze zijn volledig energy resilient aan het worden. In 2030 zijn ze net CO2-neutraal. 2030, hè, dus over 4 jaar zijn ze CO2-neutraal. Nu zijn ze nog leidend in CO2-consumptie. Maar dat verandert in 4 jaar tijd door kerncentrales, door water, energie. Ongelooflijk, zonnecellen. Ze zijn 80-90% van de zonnecellentechnologie in de wereld komt uit China. Ze exporteren daar voor ongeveer 10 miljard per maand met die technologie. Dus wij kunnen leren van hun. Het is, de wereld is echt omgedraaid.
5: Wanneer de volgende reis, Martijn, naar China?
4: Ja, nou vooral Job en
5: Remy.
4: Remy zijn er nu mee bezig. Ja. En wij proberen dat te faciliteren.
1: Ja, goed. Eerste week november.
5: Waarvan achter? Martijn Haman van Endite Capital. Dank voor je komst naar de studio.
4: Dank je.
6: Lepelt een website. Iedere dag maak een website met loofwabbelen.
5: En over wie ook mijn kinderen het na 2 afleveringen al hebben, dat is Leopold. En dat het hoog tijd wordt voor een kidsversie van AI at Work Live, heren, dat wordt in Huizen van den Ham ook besproken. Ik kijk jullie aan en jullie zeggen...
0: Leuk idee, laten we dat doen.
1: AI at school.
5: AI at school.
1: We hebben ook al AI at C besproken, AI at school.
0: Ja, precies. Ik vind het een heel leuk idee. En benieuwd of ook andere kinderen zijn die ook hiermee bezig zijn.
5: Laten we eens even teruggaan naar Leopold. Want beste Job, neem ons eens mee. En voor de luisteraars, hij is 6 jaar. Het zoontje van Job. En hij bouwt met Lovable. Wat heeft hij dit keer gebouwd en waarom?
0: Ja, hij heeft dit keer een website gemaakt waar je alle kinderfilms kan zien, waar die spelen, op welk moment in de bioscopen in Nederland.
5: Kijk.
0: En dit is ontstaan uit een frustratie die bij hem ontstond toen wij laatst samen naar de bioscoop wilden. Vader-zonen, middag. En inderdaad ga je naar Pathé, Kinepolis, nou, alle andere bioscopen. En dan kun je inderdaad gewoon selecteren van kinderfilm, et cetera, en wat filteren. En dan vind je alle kinderfilms. Alleen dat zijn best wel wat stappen die je moet nemen om daartoe te komen. En hij vond dat maar vervelend. Hij wilde dat zelf uitzoeken. Dus hij kwam op het idee, wat nou als we gewoon 1 website maken waar je in 1 oogopslag kunt zien welke kinderfilms er vandaag op welke locatie, in welke zaal, op welk moment spelen. Dus hij heeft een...
1: Webscraper.
0: Ja, eigenlijk een webscraper waar hij alle kinderfilms bij elkaar heeft geselecteerd. En 1 overzichtelijke pagina. kinderfilms.lovable.app, maar we zouden misschien een leuke URL er nog van kunnen maken. Ja. Waar je dit kan vinden. En 1 oogopslag alle kinderfilms die die dag spelen. En wat ik hier leuk aan vind aan dit voorbeeld, en eigenlijk denk ik een hele mooie, misschien wel een van de beste websites die hij heeft gemaakt, is dat dit een oplossing is vanuit een frustratie. De allerbeste bedrijven, de grootste succesvolste bedrijven in de wereld zijn allemaal ontstaan omdat iemand een frustratie had of iets wat niet werkte, een behoefte die nog niet bevredigd is en daarmee een oplossing is bedacht. En dat is eigenlijk dit ook een voorbeeld. Een frustratie dat je niet de kinderfilms makkelijk kan vinden die bij de bioscopen worden gedraaid op een bepaalde dag. En dan zie je ook weer dat met zo'n Lovable, met die vibe coding tools, je heel snel van een idee naar een concept kan brengen. Natuurlijk heb ik niet de illusie dat die website van Leopold nou een goede fundament heeft en fantastisch werkt. Maar het is een hele goede prototype, waardoor je al heel concreet tastbaar, veel sneller dan voor het AI-tijdperk, een concrete oplossing kan maken of een concept om een frictie, een frustratie op te kunnen lossen. En ik denk dat dat super interessant is voor het bedrijven in Nederland. Want ja, als bedrijf ben je ook als het goed is de hele dag bezig met inspelen op klantbehoeftes.
2: Ik durf bijna niet te vragen, maar hoe lang is je ermee bezig geweest, Job?
0: Ja, ik denk bij elkaar ongeveer een uurtje, anderhalf uur. Het ging letterlijk zo. Ik zal ze vertellen. Ja. Nou, we gaan naar de film. Welke film zullen we doen? Ik wil zelf even kijken. Nou, prima. Kijk maar eventjes. Ik kom er niet uit. We waren naar de film geweest. Een leuke film was trouwens van Mario. Toen daarna heeft hij het gemaakt. Dus hij misschien tijdens die film nog even oplopen begroeten.
2: Hier kunnen wij volwassenen natuurlijk op doordelibereren. Door te kijken, nou, kunnen we hier segmenten met thrillers van maken. Met science fiction, et cetera. Dus eigenlijk legt Leopold de basis.
0: Ja, en dat is denk ik wel het leuke. Want we hebben het er eerder over gehad in de uitzending. Kinderen die zeggen alles wat ze denken. En daar gaan die AI-tools heel goed op. Want die willen zoveel mogelijk context en informatie hebben. Ja, dit is wel ook wel een leuk moment om met je zoon of dochter misschien een leuk bedrijfsidee uit te denken. Want ja, ik bedoel, kids zien ook potentie in de markt. En dat kun je nu concreter maken.
2: Geef ons nog even de URL om uiteindelijk die website te gaan bezoeken.
0: Nou, ik denk dat die nog niet is, maar we gaan hem wel snel aanmaken. Want ik denk dat mensen benieuwd zijn.
2: We bedenken hem ter plekke.
0: Kinderfilms.ai.nl?
1: Ja. Kinderfilms.ai.nl, it is.
2: Maar mocht die anders worden, je vindt hem op businesswise.nl. En daarmee ronden we deze derde AI at Work Live af. De belangrijkste lessen, Remy?
1: Ja, ik denk dat we moeten leren dat inderdaad gebruik van AI staat niet gelijk aan de impact. Dat hebben we geleerd uit het wetenschapsblok. En dat we ook echt aan de slag moeten gaan met de skills. Want prompten is hopeloos ouderwets. Skills zijn het nieuwe prompten.
2: Job?
0: Ja, en ik denk ook leren van wat aan de andere kant van de wereld gebeurt. Niet per se dat je er allemaal mee eens moet zijn, maar meer het ervaren, tot je nemen, seeing is believing. Inderdaad geldt met tools, maar ook zeker met kijken wat aan de andere kant van de wereld gebeurt en wat andere bedrijven doen. Verbreid je, maak jouw blik op de wereld wat breder.
2: Volgende week dinsdag om 12 uur zijn we er weer. Live op Nieuw Business Radio. Daarna terug te luisteren als podcast. Inkoppertje, letterlijk in dit geval. Hebben we het dan over het WK voetbal en AI, Remy?
1: Dat zou zomaar kunnen. Maar je weet mijn aversie tegen voetbal. Dus
2: daarom
1: misschien kan
2: begin ik bij jou
1: helpen. Om toch enigszins begrip te krijgen wat mensen daar zo maatloos fascinerend aan vinden.
2: Job?
0: Ja, ik denk dat we volgende week weer een leuke tool kunnen vinden. Ik denk dat ook veel AI-tools, ik heb het nog niet gezien overigens. Dus het is inderdaad zeker leuk om te kijken in welke mate mensen AI gebruiken inderdaad om de WK-pool te voorspellen. Dat soort mooie dingen. Ik heb het nog niet gezien. Jij wel, Robert?
2: Zeker. Nou, als een Duitse econoom al durft te voorspellen op basis van wetenschappelijk onderzoek dat Nederland wereldkampioen wordt, dan moeten we ook durven om hier een AI-tool op los te laten.
0: Ik zeg, Nederland wordt kampioen.
1: Al het geld op rood.
2: Oranje in dit geval.
1: Oranje.
2: Luister volgende week dinsdag weer om 12 uur naar Nieuw Business Radio. AI at Work Live, aflevering 4.
3: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij Nieuw Business Radio.
7: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
11: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
3: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by...

0: van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: De ZZP Update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: op Nieuw Business Radio.
1: Vandaag het verhaal van zelfstandig ondernemer Benno. Een aantal jaar geleden raakte hij arbeidsongeschikt. En wat is de situatie nu voor hem? En hoe ging hij om met bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Je hoort dat zo meteen. Zijn verhaal sluit overigens aan op de actualiteit. Want hoe ver is de overheid nu met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, ook wel de BAS genoemd? De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde vorige week een kritisch verslag waarin politieke partijen tientallen vragen hebben afgevuurd op het kabinet. Een kleine samenvatting daarvan hoor je zometeen in deze ZZP-update. En we openen voor de eerste keer de ZZP-vraagbaak.

0: Petra Kreusberg van Romslomp. Die gaat met ons de meest gestelde vragen delen die binnenkomen bij de helpdesk. Van reiskosten tot regels rondom zakelijke bijeenkomsten. Welkom bij de ZZP-update.
1: Dit is de ZZP-update met Ron Lemmens op New Business Radio.
0: 29 mei was de commissie die weer samenkwam. De vaste commissie overigens van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En het gaat over de BAS, de wet basisverzekering, arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Verplichte inkomstenbelasting ondernemers ook wel gezegd, waaronder eenmanszaken en ZZP'ers. En ja, die moeten zich toch gaan verzekeren tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. De kern overigens van die regeling, na een wachttijd van 104 weken, althans dat is nu vastgesteld op 2 jaar, heb je recht op een uitkering. Die uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. De hoogte wordt bepaald op basis van winst uit de onderneming, waarbij een middelingsregeling geldt. De claimbeoordeling ligt bij het UWV en is gebaseerd op de vraag of je nog in staat bent minimumloon te verdienen met de algemene geaccepteerde arbeid. Er is dan ook nog een opt-out. Wie een gelijkwaardige private verzekering heeft, kan buiten de publieke regeling blijven. Private verzekerden betalen dus wel een stabiliteitsbijdrage aan het publieke stelsel. DGA's die vallen overigens buiten de verplichte verzekering, onder meer vanwege het ontbreken van fiscale aftrekmogelijkheden voor de premie. Er is in de Kamer dus ook een discussiepunt, want fracties als D66, GroenLinks, PvdA vragen onder andere of er geen manier is om dit fiscale nadeel te ondervangen, zodat DGA's alsnog gelijkwaardig verzekerd kunnen worden. En dan de beoogde invoerdatum is waarschijnlijk rond 2030, maar die is nog niet wettelijk vastgesteld. Nu zijn er vragen gekomen vanuit de Kamer. Met name wat opviel was, de Raad van State heeft ernstige twijfels geuit over de uitvoerbaarheid van de wet, zolang het UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA. En daarbij schrijft de PVV het advies om als oordeel dat de regeling niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Ook meerdere fracties, waaronder PVV, CDA, JA21, BBB en SGP, vragen hoe de regering het verantwoord vindt om door te gaan. UWV geeft zelfs aan pas 3 jaar voor de beoogde invoeringsdatum een definitief oordeel te kunnen geven over de benodigde capaciteit. Dus ja, dit zijn nog best wel open eindjes die echt gevuld zullen gaan moeten worden. Dan even over die wachttijd van 2 jaar, want meerdere partijen vragen hoe ZZP'ers die financieel niet sterk staan die 2 jaar moeten overbruggen. En hoeveel vallen dus in die periode terug op spaargeld, schulden of bijstand? Dat is de grote vraag. CDA vraagt om uitgewerkte varianten met kortere wachttijden van 52 tot 78 weken. En dan is er nog een beperkte uitkeringshoogte versus premieplicht. JA21, PVV en de groep Marcus Sauer wijzen op de scheve verhouding. Wie goed verdient, betaalt een substantiële premie, maar ontvangt bij arbeidsongeschiktheid maximaal minimumloon. Dat maakt de verzekering dus voor hoogverdiende ZZP'ers ongunstig. Nou, nu is er nogal wat draagvlak. JA21 haalt onderzoek van de vereniging ZZP Nederland aan. Het blijkt dat 81% van de zelfstandigen tegen de BAS is. De fractie vraagt dus of zelfstandigen bij de oorspronkelijke polderafspraak uit 2019 voldoende waren vertegenwoordigd en of de behandeling dus niet moet worden opgeschort voor een nieuw overleg. Nou, dan is er nog een opt-out regeling en zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Maar met andere woorden, zijn veel kritische vragen geweest over deze BAS. Maar ja, de vorming in ieder geval van de basisarbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is langzaam maar zeker in de maak. En ja, eigenlijk tot zover daarvan de update.
1: Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. Dit is de ZZP-update op New Business Radio.
0: Dan even terug naar de dag van de ZZP'er, waar ik sprak met ondernemer Benno. Benno liep daar ook eigenlijk rond om met andere ZZP'ers in gesprek te gaan. Maar wat opvallend was, was eigenlijk het gesprek een heel snel andere wending kreeg. Hij bleek namelijk zelfstandig ondernemer te zijn, maar arbeidsongeschikt. Hier zijn verhaal. Benno, ik zag je in het lopen. Je bent ZZP'er geweest, hè? Hoe zit dat precies?
2: Ik ben nog steeds ZZP'er, op papier. Helaas ben ik 5,5 jaar geleden verlamd geraakt, 100% afgekeurd. Ik heb een uitkering, maar ik blijf ZZP'er op papier, want ik heb aftrekposten.
0: En hoe heb je dat eigenlijk, ja, los van ook het medische, dat is natuurlijk heel heftig wat je hebt meegemaakt, maar hoe heb je het eigenlijk administratief meegekregen?
2: Ik heb gewoon de onderneming gewoon voortgezet, alleen ik heb geen inkomsten meer. En ik doe gewoon mijn boekhouding nog steeds en belastingaangiftes. En dat komt elke keer, ik heb dus verlies uit de onderneming. Maar dan krijg je geld terug van de Belastingdienst.
0: Precies, en, want de reden dat ik dit ook vraag is met name omdat er nu natuurlijk heel veel discussie is rondom het ZZP-schap. Schijnzelfstandigheid, maar ook waar het over gaat is regel je zaakjes. Dat is natuurlijk de boodschap van vandaag de dag hier ook geweest. Arbeidsongeschiktheidsverzekering en dat soort zaken. Je herkent het, maar ik kan me ook voorstellen dat jij
3: een inspiratiebron zou kunnen zijn voor ZZP'ers die net starten.
2: Dat klopt, daar ben ik ook de laatste tijd steeds vaker. Want ja, werken doe ik dus niet, althans op uurbasis. Maar ik kom heel vaak startende ZZP'ers tegen. En die help ik een handje, hoe ik tegen de wereld aankijk en hoe ik het heb gedaan. En hoe je werk gewoon voor het oprapen kunt zien.
3: Ja, want wat voor werk deed je?
2: Ik was enerzijds adviseur op IT-gebied. Ik ben ICT-architect geweest. En 11 jaar geleden ben ik daarmee gestopt. In loondienst. Voor mezelf gaan doen. En het tweede zaakje is meer woningrenovaties. Maar net zo leuk.
3: En had jij vanaf dag 1 je zaakjes op orde, zoals je het zegt? Hè? De financiële administratie op orde. Arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld. Nagedacht over je pensioen. Hoe heb jij eigenlijk dat soort aspecten als ZZP'er ervaren en gedaan?
2: Ik ben begonnen met eerst een bedrijfsplan op te stellen. En van daaruit mijn inschrijving bij de KVK gedaan. Ik had een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering nog niet. We waren niet dat ik aan het einde van het eerste jaar al arbeidsongeschikt was geraakt. Door een zware trombose. Daarvan hersteld ben ik verlamd geraakt. En daar verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maak mij eigenlijk niet zo zorgen over. Want ik ben al 100% arbeidsongeschikt. En dan zijn er misschien de regeltjes zoals Nederland dat gaat opstellen. Dat ik toch misschien een verzekering moet afsluiten. Maar ja, dat is 2030. Ben ik al 65.
3: Maar goed, dat betekent eigenlijk, en dat klinkt misschien zwaar om te zeggen, dat je dus echt te maken hebt met een minimale uitkering.
2: Ik had een goed salaris ook als ondernemer. En ik ben teruggevallen naar ongeveer 20-25% daarvan. En ik heb helaas alles moeten verkopen. Al mijn beleggingen, al mijn klanten kwijtgeraakt. En mijn bank is nu bezig. Probeert mijn huis nu gedwongen te gaan verkopen. Maar ze hebben heel veel fouten gemaakt. Dus ik wil dat op een rechtszaak laten aankomen.
3: Dus je zit in een hele heftige tijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat je wellicht ook wel kijkt. Je bent ondernemer. Ondernemers zijn creatief. Zijn er dan ook bepaalde zaken die je wel zou kunnen mogen oppakken? Of doordat je afgekeurd bent mag je niks meer oppakken? Hoe zit dat dan?
2: Nou, leuk dat je dat vraagt. Ik ben afgelopen donderdagavond in Den Haag geweest. Een voorlichtingsbijeenkomst voor politievrijwilligers. Want dat wilde ik graag worden. Waar het niet, dan word je per uur betaald. Ongeveer 10 euro per uur. Alleen dan wordt het recht gekort op mijn WIA. In de bijstand mag je bijverdienen, in de WIA niet. Dus ik heb al gevraagd, kan ik het onbezoldigd doen? Gewoon het werk doen, zonder betaald te worden.
3: Dus wens je daar, ja.
2: Gaan we met dingen ondernemen.
3: Ja, dus je gaat door met ondernemen, maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien wel als adviseur bepaalde dingen zou kunnen oppakken.
2: Klopt, ik ben ook bij een paar...
3: Je kan nog praten, toch?
2: Ik kan, ja, en dat kan ik heel goed. In 4 talen. Nee, ik kom regelmatig kleine bedrijven tegen. Die geef ik adviezen. Die vragen naar mij, nadat ze mij gehoord hebben, van hoe zou je dit en dat aanpakken. En dan geef ik mijn mening erover, hoe ze dat zouden kunnen doen. En dat helpt hen op weg, ja.
3: Dankjewel voor je verhaal. Toch wel een bijzonder verhaal van Benno, deze ondernemer. En ik wens hem veel sterkte met hoe hij nu zijn loopbaan tot aan zijn pensioen, wat hij net al aangaf, ook gaat invullen.
1: Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. Dit is de ZZP-update op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en naast grote politieke thema's kijken we in de ZZP-update vaak ook naar de dagelijkse praktijk en het ondernemerschap. In de nieuwe rubriek De Vraagbaak vertelt Petra Kruisberg van boekhoudplatform Romslomp over welke administratieve en boekhoudkundige vragen zij nu het vaakste zien binnenkomen bij de helpdesk. Waar worstelen ZZP'ers mee als het gaat om reiskosten of de fiscale regels rondom zakelijke bijeenkomsten? Petra, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Met wat voor vragen ondernemers nu komen? Ik heb jou gesproken op de dag van de ZZP'er. En één ding was mij daar heel duidelijk. Dat jullie ook wel erachter kwamen. Dat er nog heel veel boekhouding gedaan wordt. Middels een simpele Excel sheet. Ja, dat is ook wel bizar toch eigenlijk?
4: Ja, klopt. Ja, met de ontwikkelingen van de technologie is dat inderdaad best bijzonder om te horen. Maar ja, voor sommige ZZP'ers werkt het prima. En die doen wat ze gewend zijn. Dus, nou, en dat is natuurlijk ook helemaal goed. Ieder zijn eigen manier van ondernemen natuurlijk.
3: Ja, het heeft natuurlijk ook wel te maken met hoeveel facturen je per jaar stuurt. Hè? Zijn het er 12? Dat is trouwens wel weinig natuurlijk. Maar zijn het er, dan is het overzichtelijk. En dan kan je inderdaad, om kosten uit te sparen, dat soort vragen wel afstellen. Maar daar ga je ook zaken missen, vast en zeker.
4: Absoluut. Ik denk zeker dat je zaken gaat missen. Vooral met de kosten die je maakt. En ja, dat is natuurlijk wel even een ander verhaal. Kijk, als je, nou ja, wat je zegt, al facturen stuurt, dan is dat heel makkelijk bij te houden in een Excel-sheet. Maar zodra er toch verschillende soorten kosten nog bij komen, ja, dan wordt het misschien toch een beetje ingewikkeld.
3: En daar gaan we het nu over hebben, want we hebben het dus eigenlijk niet over de beginnende ZZP'er, maar we hebben het over iemand die wellicht al verschillende boekjaren gemaakt heeft. En toch zijn er dan, hoe dan ook, hoe goed je denkt geïnformeerd te zijn, zijn er toch nog bepaalde zaken waarvan jullie merken dat men dat niet weet. Met andere woorden, ja, echt die dingetjes die je vergeet. Heb je daar voorbeelden van?
4: Ja, ja, zeker. Ja, we kwamen tot de dag van de ZZP'er ook wel veel tegen. En ja, dat heeft toch vaak wel te maken met de kosten die je maakt en de kosten die je dus als ZZP'er kan vergeten. En ik vond het toch wel bijzonder om te merken, en ook bij mezelf, ik ben zelf ook ZZP'er, die zakelijke kosten, die zakelijke reiskosten, hoeveel verschillende soorten regels daar omheen hangen. Dus die reiskosten, daar zit heel veel onduidelijkheid. En nou ja, daar proberen wij zo goed mogelijk antwoord op te geven natuurlijk. Want we zien het veel terugkomen in support. En we proberen middels onze blogs en podcast ook wel heel erg veel aandacht daaraan te besteden. Maar wat ik zelf wel een hele leuke tip vond, of een hele belangrijke tip, is dat je eigenlijk dubbel voordeel kunt halen uit je reiskosten. Als je bijvoorbeeld die reiskosten ook factureert aan je klant. Dus doorberekent aan je klant. Stel dat je 50 kilometer hebt gereden voor een klus. Nou, dan vraag je daar 23 cent per kilometer voor. Dus die krijg je vergoed, als het ware. Maar die kilometers, die mag je ook nog aftrekken van je belasting. Dus die mag je ook nog meenemen in je boekhouding. Dus dat is eigenlijk dubbel voordeel. Dus dat vond ik echt wel een hele goede tip.
3: Dat is een eye-opener.
4: Die ik wist.
3: Ja, en als je dat dan op jaarbasis zou moeten uitrekenen, dan is dat best wel, dan kan dat best wel aardig oplopen.
4: Ja, stel dat jij, nou ja, 3 dagen van de 5 werkdagen in de auto zit, nou, dat tikt wel aan.
3: Ja. Nou kan ik me ook voorstellen, moet je dan heel logboek bijhouden? Is daar iets over? Hebben jullie daar een ideeën voor? Of wordt dat vaak in zo'n programma ook wel aangeboden? Dat je echt een logboek bijhoudt, waar ben je geweest? Of gaat het gewoon over dat je kijkt van wat is het aantal kilometers? Dat wordt genoteerd, dat houd je bij. Is dat voldoende?
4: Nou ja, je kan het zelf inderdaad in een schriftje kun je het bijhouden. Er zijn ook heel veel systemen, apps op de markt om dat heel gemakkelijk automatisch bij te houden. Ook systemen die je kunt koppelen aan je boekhoudprogramma. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Als je echt heel veel in de auto zit, ja, dan is dat wel echt aan te raden. Want dan, ja, dan wordt dat gewoon automatisch in een app bijgehouden. En dan kan je zelf, nou ja, een notitie maken van waar je de kilometers voor gereden hebt. Ja, dat is helemaal handig. Dus toch ook wel een tip als je heel veel in de auto zit of heel veel met de trein reist of nou ja, wat dan ook. Dan is zo'n rittenregistratiesysteem wel echt heel erg handig. Ja, en vooral die koppeling met die boekhouding.
3: Ja, precies. En je zou je bijna kunnen afvragen, waar is geen app voor, toch?
4: Nee, inderdaad. Er is natuurlijk overal een app voor. maar ja, het is, als je goed naar je eigen situatie kijkt, ja, dan zijn sommige apps wel heel erg handig. Het scheelt gewoon heel veel tijd en het kan je ook wel geld opleveren omdat je geen kilometers meer mist eigenlijk.
3: Nee, en dat is dan eigenlijk ook wel weer een mindset dat je daar ook gewoon naar moet kijken. Want je laat gewoon eigenlijk, ja, je bent dief van je eigen portemonnee. Dat is feitelijk natuurlijk wel wat aan de hand is. Heb je een tip voor een goede app die dit soort de reizen bijvoorbeeld kan bijhouden, je OV-reizen?
4: Romsom werkt samen met TrackCheck. Dat is een ritregistratie app en systeem. Yes Hugo is ook een systeem. Ja, je hebt er nog echt wel heel veel meer hoor. Ik zou zeggen Google eventjes welke je allemaal
3: Precies.
4: hebt en welke ook koppelt met jouw boekhoudsysteem.
3: Je hebt ons in ieder geval op het goede spoor gezet, hè, wat dat betreft.
4: Ja.
3: Ja. En wat zijn nog meer veel gemaakte kosten? Ik kan me zomaar denken, hè, je moet toch, als je op pad bent, moet je toch ook een keer lunchen. Je moet misschien avond eten. Je hebt wellicht een zakelijk diner, afspraak met klanten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waarbij er op 2 manieren BTW geheven wordt. Hè, 9% voor het eten, 21% voor de drank. En ik kan me voorstellen dat het heel lastig is voor ondernemers om te weten hoe je dat verwerkt in je systeem.
4: Ja, dat is ook heel lastig. Dat inderdaad, zakelijke etentjes, daar zijn ook ontzettend veel regels. Wat mag nou wel, wat mag nou niet? Wat is wel zakelijk, wat is niet zakelijk? Nou ja, eigenlijk wat je moet onthouden bij zakelijke etentjes is dat er altijd een privé deel in zit. Want nou ja, ook als je naar huis gaat, je moet eten op een dag.
3: Precies.
4: Wordt wel aangeraden om te eten. Dus er zit altijd een privé deel in. En nou ja, in de meeste boekhoudprogramma's kun je dat ook instellen. Dat je dus dat het gaat om een zakelijke lunch of diner. En dan kan je dat instellen dat het zoveel procent zakelijk, zoveel procent privé is. Volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, zoek het vooral eventjes goed op bij de Belastingdienst. Maar volgens mij is het 80% zakelijk en 20% privé.
3: Ja, dat zijn dan je eigen kosten inderdaad. Die is heel belangrijk. Maar dan komt de volgende vraag. De scheidslijn tussen een privé diner met iemand die je goed kent, waar je af en toe een keer zaken mee doet, en puur een zakelijk diner, dat is natuurlijk ook vrij dun. Hoe moet je dat aantonen überhaupt?
4: Nou, ik weet niet precies. De precieze regels weet ik daar niet van. Het is wel heel belangrijk dat je kunt vertellen en nog weet waarvoor dat diner was. Ja, toch wel dat je kunt aantonen dat het een zakelijk diner was. En mijn tip daarbij is, want ik weet niet meer wat ik 2 maanden geleden heb gedaan en wat dat voor een bon was. Ik heb geen idee. Dus schrijf het erbij. Schrijf het op de bon. Maak een notitie in je boekhoudpakket. Daar kan je vaak bij een bepaalde afschrijving kan je een notitie maken. Schrijf het gelijk erbij. Je boekt het in en maak gelijk de notitie voor wat het was. Want, nou ja, nogmaals, ik weet niet meer wat en waar en waarom ik ergens gegeten heb.
3: Nee, ik kan me voorstellen.
4: Dus, ja.
3: Ja, maar dit zijn wel belangrijke tips waarbij je anders jezelf eigenlijk dupeert.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat het structureel bijhouden van, nou ja, wat we net ook zeiden, van je ritten, van je bonnen. Als je het gewoon elke dag eventjes bijhoudt, dan hou je het overzicht. En dan zit je niet op de zondagmiddag je hele vrije middag te besteden aan je administratie om te bedenken, oh, wat was dat ook weer? Oh, even terugkijken in de mailtjes of in de agenda. Of ja, dan wordt het echt een romslomp.
3: Nou, dankjewel Petra voor dit moment. En ja, volgens mij kan ik me zomaar voorstellen dat je wat huiswerk te doen hebt. Met name beginnen met welke apps zou je nog meer kunnen gebruiken die jou het leven wat makkelijker maken als ZZP'er.
4: Ja, absoluut.
3: En tot zover deze ZZP-update van de maand juni. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Tot zover de ZZP-update. Tot de volgende. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals.

0: Infra, wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
2: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Vandaag wederom vanuit Van der Valk Hotel in Houten, waar wij ook dit jaar weer aanwezig mogen zijn bij het jaarlijkse Credion Financiers Netwerk Event. Ja, het is een bijzonder jaar. Het is namelijk de 10e editie van het evenement. En daarnaast is het ook nog eens het 25-jarig bestaan van Credion. Zoals voorafgaande jaren is er straks eerst een plenair programma met een aantal sprekers, waaronder meervoudig Olympisch kampioen Marit Bouwmeester. Marit Bouwmeester is de meest succesvolle zeilster aller tijden, met 4 Olympische medailles, waaronder 2 keer goud. En daarnaast won ze 4 wereld- en 5 Europese titels. En toen ze ooit aan haar Britse topcoach Mark Littlejohn vroeg: wat moet ik doen om een Olympisch kampioen te worden? Antwoordde hij: er is geen korte weg naar succes. En liet haar vervolgens bewust met extra ballast varen, zodat ze niet alleen op snelheid vertrouwde, maar ook haar strategisch en tactisch inzicht verder ontwikkelde. Nou, zij zal ongetwijfeld haar succesformule straks met de aanwezigen gaan delen voor het benodigde portie inspiratie en motivatie. Na het plenaire gedeelte zullen een aantal gasten bij ons aan het woord laten en nemen we daarna nog een kijkje natuurlijk bij het Indoor Marktplein, waar vele financiers en adviseurs van Credion vertegenwoordigd zijn om te kunnen bijpraten en netwerken. Ja, Credion staat bekend als de intermediair voor het financieren van verschillende onderdelen van je bedrijf. En dit kan gaan om voorraden, werkkapitaal en ook vastgoed. En dat doen ze uiteraard met de grootbanken, maar vooral ook met de alternatieve financiers, die inmiddels een even grote rol spelen in de financiersmarkt. Zoals factoring en crowdfunding partijen, om er maar even een paar te noemen. Nou, het is juist het verbinden van de ondernemer met de juiste financier voor het juiste doel om de dromen van de ondernemers waar te maken en om ze verder te laten groeien. Daar gaat het allemaal om. Nou, vandaag zijn er dus geen ondernemers aanwezig. Dit event is alleen voor de financiers en de adviseurs van Credion. En dat maakt het gelijk natuurlijk ook heel bijzonder. Niet zelden worden hier mooie deals gemaakt, want al die adviseurs die kennen al die casussen allemaal uit hun hoofd. Dus als ze een mogelijkheid zien, zullen ze die zeker niet voorbij laten gaan. Er worden contacten onderling opgepoetst en kennis onderling uitgewisseld over de laatste trends in de financiële markt. Nou, daar gaan wij straks natuurlijk ook een beetje naar hengelen, naar die antwoorden. Goed, straks het plenaire gedeelte dus. Zal er uiteraard aandacht besteed worden aan het jubileum. Ik zie al kleine gebakjes op tafel staan met het logo van Credion met 25 jaar erop. Dus het is echt een speciale dag vandaag. Mensen druppelen op dit moment langzaam binnen. En er wordt al hier en daar gehighfived, zie ik. Dus het is ook een zien en wederzien van collega's en conculega's. De sfeer zit er goed al in. Dus straks spreken we uiteraard Carlo ook nog even over deze bijzondere editie. En komen we zo bij je terug.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio.
3: We hebben een plenair programma zoals jullie dat kennen. We hebben een aantal sprekers. We gaan zelf iets vertellen. En daarna is er uiteraard ruim de gelegenheid om met elkaar bij te praten in de andere zaal. En ik wens jullie een hele fijne netwerkmiddag. Zodat we weer veel zaken met elkaar kunnen bespreken en ook heel veel deals kunnen doen. En daar ga ik straks wat meer over vertellen.
1: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabien de Vries.
2: Nou, gefeliciteerd Carlo. De 10e editie van het evenement en 25 jaar Credion. Wat zal je trots zijn?
4: Ja, zeker. Ja, het is een hele mooie mijlpaal. Die 25 jaar, primair natuurlijk. En dan ook nog de 10e editie van dit event. Ja, super geslaagd.
2: Ja, dat is mooi hoe je ons tijdens het plenaire gedeelte even meenam in die gang, zeg maar, die jullie allemaal bewandeld hebben. Aantal kenmerkende momenten. Wat is voor jou het mooiste ontwikkelingsmoment eigenlijk geweest in die 25 jaar?
4: Nou, die kredietcrisis was natuurlijk echt een dieptepunt. Toen hadden we eigenlijk maar 4-5 banken, waarvan er ook nog 2 failliet gingen in Nederland. En die 3 die overbleven, die stonden onder curatele. Die hadden eigenlijk geen geld om.

0: nieuwe leningen te verstrekken. Dus dat was echt een dieptepunt wat ik heb meegemaakt. Maar daarna ontstond er natuurlijk een markt die helemaal open lag voor nieuwe toetreders. En dus de jaren 2011, 12, 13, toen kwamen er allemaal nieuwe aanbieders naar het land. En die hadden geen distributiekanaal. Dus ja, die gingen allemaal mij bellen. Van, goh, ik heb een product, jij hebt klanten, kunnen we samenwerken? Dus dat was eigenlijk het... Ja, de mooiste periode tot nu toe van opgang eigenlijk.
1: Raakt ook een beetje dat verhaal van Marit Held. Hè? Dat als je juist in die met tegenslagen, dat je dan juist enorme groei kan doormaken. Wat sprak jou het meest aan in haar verhaal?
0: Nou, heel belangrijk is denk ik in haar boodschap dat zij zegt van... probeer vooral met die dingen bezig te zijn waar je dus inderdaad invloed op hebt. En dat is wel iets wat ik bij mezelf ook heel erg herken. Dat je soms heel erg druk maakt van over allerlei dingen om je heen waar je geen invloed op hebt. Terwijl, ja, eigenlijk moet je gewoon aan het werk gaan met die dingen waar je wel invloed op hebt. En ja, die spiegel die zij even voorhield. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap was vanmiddag. Ja.
1: En hoe denk je dat uiteindelijk, of hoe zou je willen dat de financiers en de adviseurs die in de zaal zaten met die boodschap omgaan?
0: Nou, we proberen natuurlijk al jaren van het traditionele nee-denken van de bankier af te komen. Hè? Dus dit is een beetje gechargeerd. Maar een bankier kijkt naar een kredietaanvraag en die gaat primair lezen: waarom zou ik dit niet willen doen? En eigenlijk zou je zo'n dossier moeten lezen van hoe zou ik het wel kunnen doen? En dat is iets waar we al jaren vanuit onze rol als adviseur en intermediair mee bezig zijn. Om die financiers op te tuigen. Nou, ik snap best dat je misschien primair kritisch bent om het te doen. Maar denk dan eens na hoe het wel kan. En ja, dat is een beweging die, ja, die moet ingezet worden. Want als we de mindset hebben in deze markt dat we in principe bedrijven willen financieren. Ja, dan zijn we natuurlijk met veel leukere dingen bezig. Ja.
1: Nou snap ik dat het voor elkaar krijgen van een financieringsdroom. Dat natuurlijk altijd het uitgangspunt is. Dan hadden we ook het verhaal van Davy van Troostwijk Taxaties. Die toch een klein beetje de alarmbel rinkelde over. Jongens, hou rekening met de risico's en wat dat uiteindelijk voor waarde kan zijn. Van dingen waar we geen invloed op hebben. Zoals het weer en het klimaat en dergelijke. Wat denk je dat, of wat hoop je ook weer dat de financiers daarvan meenemen?
0: Nou ja, de realiteitszin. Hè? Dus als ik dan een pand ga financieren, heb ik dan alle risico's in kaart? En ben ik dus dan ook comfortabel met het financieren van dat pand? En eigenlijk zat er een onderliggende boodschap in zijn verhaal. Nou ja, er wordt heel veel gefinancierd. Er is heel veel vastgoed gefinancierd. Waarvan we eigenlijk zeker weten dat die risico's niet goed afgedekt zijn. Dat mag nooit omslaan naar een soort onzekerheid dat we niet meer willen financieren. Dat moet omslaan naar een soort actie van oké, laten we die risico's gaan beperken.
1: Ja, vandaar dus eerst het verhaal van Davy en vervolgens de motivational speak van Marit van oké, er zijn misschien haken en ogen, maar daar kunnen we doorheen.
0: Nou ja, dit is wel het verhaal waar je mee moet eindigen uiteraard op zo'n dag. Ik heb echt het gevoel dat iedereen vandaag die zaal uitging met een soort adrenaline van we gaan ervoor.
1: Nou, dat is wat je natuurlijk wil als iedereen zo bij elkaar komt. Even fast forward. Normaal gesproken is een prognose altijd van waar sta je met je bedrijf over 5 jaar. Nou, nu met die 25 jaar kan ik natuurlijk niet anders zeggen van waar hoop je over 25 jaar te staan?
0: Nou, ik geloof erg in de transitie van die automatisering en het op de juiste manier toepassen van technieken en AI. Ook binnen onze werkveld. Hè, want we hebben heel veel met data te maken, cijfertjes en vaststellen van allerlei gegevens. Als we dat verder kunnen automatiseren en we kunnen dat efficiënter maken, dan gaan we dus het kredietverleningsproces veel beter maken en makkelijker. En ik geloof erin, als we dat goed doen in ons platform, dat platform heel erg schaalbaar is. We zijn dus nu weer aan het opstarten in België, maar dan liggen er natuurlijk veel meer kansen ook in andere landen in Europa. Dus over 5 jaar denk ik dat wij actief zijn in 3-4 landen in Europa met een schaalbaar model.
1: Mooi, kijk, dat hebben we maar de universum ingeslingerd. Toch even een kritische vraag daarover. Verdwijnt het persoonlijke kredietgesprek dan niet door onder andere AI en alle ontwikkelingen?
0: Nee, zeker niet. Kijk, aan de tafel bij de ondernemer, daar zit die adviseur en die bepaalt samen op basis van de huidige situatie, de emotie, wat voor geld is er nodig, hoe gaan we dat organiseren. Maar het proces om dat te organiseren, dat kunnen we heel goed automatiseren. Maar ik denk niet dat we de komende 5 jaar een adviseur kunnen vervangen met techniek. Zeker niet.
1: Ga lekker genieten van de borrel, het netwerken. Iedereen is waarschijnlijk dying to speak to you. Dus ga lekker genieten van deze dag.
0: Dankjewel.
2: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
3: Wij hebben twee vervolgsprekers. Onder andere Davy Marketing van Troostwijk Bedrijven. om jullie een insight te geven om de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.
2: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries.
1: Ja, Davy Markering van Troostwijk Taxaties. Een goed verhaal, helder verhaal vond ik het ook. Duidelijk over de risico's beheersbaar maken. Daar ging jouw verhaal over. Ja, en dan noemde je 4 risico's. Misschien dat jij die voor de luisteraar nog even kort kan benoemen.
4: Zeker. Nee, we hebben het bouwrisico. Dus dat gaat echt over gebouwen, over de fysieke gebouwen. Wat de risico's daarvan zijn. Denk aan funderingen of constructies en dergelijke. En wat dat met zich meebrengt. Dan hebben we het liquiditeitsrisico. Dus dat is als jij op verkeerde plekken woont, bij wijze van spreken. Kan het zo zijn dat in de toekomst door de klimaatverandering dat een woning, dat er minder vraag gaat naar die woning. En dat dat voor de lange termijn voor hun financiële risico's met zich meebrengt. In de zin van dat het vastgoed minder waard wordt.
1: Ja, want dit verhaal kwam eigenlijk ook naar aanleiding van dat we zien dat vastgoedfinancieringen in de lift zitten. Dus dat de financiers daar ook steeds meer mee te maken krijgen. En enerzijds was jouw verhaal natuurlijk ook gericht op van hey financiers, let op. Zorg dat de risico's goed gedicht zijn. Onder andere door verzekeringen en dergelijke. Maar als we nou kijken naar de ondernemers, hoe kunnen die omgaan met die risico's en de kwetsbaarheden?
4: Nou, wat we dus zien is dat financiers in de basis voornamelijk keken naar de getalletjes. Maar we zien nu natuurlijk dat klimaatverandering ook een rol gaat spelen. En dus dat brand bij wijze van spreken steeds vaker voorkomt. Dus wat bij ons ook onze experts doen of onze inspecteurs, die gaan langs bij bedrijven om te kijken van joh, hoe kan je nou jouw vastgoed klimaatproef maken. Denk aan hoe kan ik mijn zonnepanelen goed beveiligen. Hoe kan ik mijn brand, dat de branddetectie goed loopt. Dat mijn sprinklerinstallatie up-to-date is. En dat soort zaken, daar komen zij voor langs. En dan kan de ondernemer in die zin dat risico proberen af te dekken.
1: Ja. Dat klinkt inderdaad als best wel ook een dure voorzorgsmaatregelen. Terwijl op dit moment natuurlijk alle aandacht gaat naar AI ready worden als bedrijf. Dus het is ergens ook een alarmbel, denk ik, die jullie aanslaan.
4: Ja, want wat we veel zien, hè, zeker bij de wat we zijn hier voornamelijk voor het MKB, maar zeker de grotere productielocaties, is het vastgoed echt een jasje voor hun bedrijfsvoering. Dus de aandacht gaat daar vaak niet uit, totdat we dan zien dat het vastgoed zo erg achteruit loopt, dat het dan te laat is en dat er dan heel veel uitgaven moeten worden gedaan om het allemaal weer up-to-date te maken. En zeker met alle klimaatproblemen die gaan komen, kan dat zeker in de kostenposten lopen.
1: Ja, en die risico's die er zijn, die kunnen ook echt voor vermindering van cashflow zorgen, toch?
4: Ja, dat is precies dus wat we proberen aan te kaarten. Van financiers, let op. Kijk niet alleen naar het vastgoed, maar kijk ook wat voor risico's met zich meebrengt. En waar dus een ondernemer tegenaan kan lopen, waardoor ze in die zin misschien in default kunnen komen om uiteindelijk hun financiering niet meer te kunnen betalen.
1: Als je kijkt naar het klimaat, wat jullie dan dus ook als taxateurs duidelijk dagelijks mee te maken hebben. Hoe grillig is dat? Of wat is de forecast daarin voor de toekomst?
4: Nou ja, wat we nu zien is dat we in de taxatierapporten voornamelijk alleen nog even kijken naar een vermelding erover doen. Maar wat wij ook probeerden aan te kaarten van misschien is het wel nodig om een stap verder te gaan. Om een bepaald scoresysteem te maken. Om te zien van joh, dit zit er aan te komen. En klimaatverandering komt steeds meer voor.
1: Ja, daar hebben jullie de PAR-score, zijn jullie daarvoor aan het ontwikkelen. Wanneer kunnen we die verwachten en over wat voor tijdspannen spreek je dan om zo'n score te behalen?
4: Ja, de bedoeling is dat we zijn nu eigenlijk nog in de pilotfase. Dat was ook mijn oproep aan de financier van joh, haak mij even aan. Hebben jullie nog goede punten van dit willen wij er sowieso inzien? Kunnen we dat nog verwerken? En de bedoeling is dat we dat de komende 3 maanden gaan proberen uit te rollen. Om dan in een soort testfase bij een bepaald aantal opdrachtgevers te gaan uitvoeren. Om een beetje de kinderziektes te uithalen. En binnen een half jaar, zeg 2027, moet daar gewoon een goede score liggen waar financiers of zelfs de ondernemer gewoon een paar quick wins kan krijgen om relatief goedkoop hun pand te verbeteren.
1: Ja, en ook sneller een mogelijke financiering rond te krijgen.
4: Ja, precies. Dat zou natuurlijk het mooie zijn.
1: Ja. Mooi, dankjewel. Jij gaat nog eventjes netwerken om te kijken of er nog tips aan je gegeven worden voor die PAR-score, geloof ik. Hoop je nog wat interessants op te pikken?
4: Ik hoop het zeker, want kijk, ik kijk niet vanuit de financieringsbril. En het is natuurlijk ook voor financiers bedoeld. Dus ik hoop dat zij mij goede tips kunnen geven, zodat we dat model nog beter kunnen maken.
1: Dankjewel, Davy.
4: Geen probleem.
2: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries.
5: Ja, dankjewel. Allereerst, Credion, geweldig. Wel allemaal 25 jaar, topprestatie. Ik wil jullie heel graag meenemen in de mentale kant van presteren. Volgens mij bevinden we ons met z'n allen steeds meer in een wereld waar onzekerheden het nieuwe normaal lijken te zijn. Er zijn steeds meer veranderingen. Ja, ik dacht ik begin nederig en ik zeg ja, ik ben maar de bouwmeester en ik ben de meest succesvolle zelfster alle tijden.
2: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business.
1: Wauw Marit, wat een verhaal. Wat een stoer en sterk verhaal. Hoe voelde het voor jou om vandaag hier voor de financiers en adviseurs van Credion te staan?
6: Ja, superleuk. Ik heb natuurlijk een voorspreking gehad met Carlo en met Afke. En dan zit je wel van, oké, wat past? Wat is eigenlijk de deler eigenlijk? En toen dacht ik, ja, volgens mij hebben we wel met z'n allen te maken met veel veranderingen, veel onzekerheden, veel oncontroleerbare factoren. Nou, als iets waar de zeilsport om bekend staat, is wel de hoeveelheid factoren waar je geen controle op hebt. En wie ben je dan en hoe presteer je dan? Dus ik vond het leuk om mijn visie te delen.
1: Ja, het is ongetwijfeld dat heel veel mensen zich hierin herkenden. Mooi ook het verhaal over het wel of geen talent hebben, hoe dat voor of tegen je kan werken. Maar vooral dat de uitspraak, je kunt niet winnen als je verliest in je hoofd. Dat is een hele belangrijke. Kun je dat nog even voor de luisteraar ook toelichten?
6: Ja, ik denk wat je vaak ziet is dat mensen kijken naar concurrenten en er is zoveel vergelijk. Maar je grootste tegenstander is vaak je eigen hoofd. En iedereen kan vaak wel blij zijn, positief denken en presteren als hij zich goed voelt. Maar zodra dan het even moeilijk wordt, dan gaat vaak alles overboord. En ik had zoiets van, ja, dit is gewoon trainbaar. Het gedrag en de kwaliteit van je gedachten, dat is gewoon trainbaar. En dat wordt ook een soort van een snelweg in je hoofd. Dus je wil je heel bewust zijn met welk gedrag en welke gedachten heb ik eigenlijk op de moeilijke dagen. Want dat wordt stiekem wel een beetje de snelweg die je aanlegt en je voorkeursgedrag. Dus als je altijd super negatief denkt, ja, dan zal je ook uiteindelijk altijd negatief blijven denken of opgeven. Dus daarom is het zo belangrijk. En ik heb geprobeerd dat zo goed mogelijk te verwoorden.
1: Kijk, uiteindelijk zijn dit dingen die ze op lagere scholen al zouden moeten leren. Zijn daar plannen toe? Want je moet hier gewoon een lesprogramma van maken voor de jeugd, dat ze dit van meet af aan gelijk goed meekrijgen.
6: Ja, nou ja, het is leuk dat je het zegt. Want ik ben nu natuurlijk gestopt als topsporter. En eigenlijk Team NL en het Watersportverbond vroegen van, wat is eigenlijk je belangrijkste les geweest? En toen zei ik, ja, we moeten zoveel meer oog hebben voor mentale kracht. Ja, en zeker in een sport als zeilen. Ja, en een heldere geest maakt betere beslissingen. Betere beslissingen is vaak beter resultaat. Maar nu merk je wel dat het eigenlijk bij iedereen speelt. En bij iedereen zo geldt, zeg maar. Dus ja, het is wel leuk om dit steeds verder te ontwikkelen. En te kijken van, oké, hoe dan en wat dan? En wat zijn dan wel echt universele wetten en lessen die gelden voor ons allemaal?
1: Ja, nou, daar heb je ook een boek over geschreven. Met de sportpsychologie. Waarin je ook echt drie soort van, hoe zal ik het noemen, pijlers voor jezelf hebt. Control the controllable, houd de pijn schoon en helpende gedachten. Control the controllable kunnen we denk ik wel een beetje invullen. Kun je die andere twee toelichten?
6: Ja, dus je hebt, en dit is niet per se de rode draad van het boek trouwens. Maar want de rode draad van het boek is heel erg ingericht op, control the controllables is altijd wel een beetje de leidraad. Komt ook al een beetje uit de stoïcijnse filosofie. Van het enige wat je onder controle hebt is je eigen innerlijke instelling. En dan is de formule van presteren is eigenlijk, de prestatie is een potentiële prestatie min prestatieverlies. Dus de potentiële prestatie is onze waarden, onze doelstellingen, hoe we samenwerken. Dus dan kunnen we eigenlijk wat we in ons hebben zo groot mogelijk maken. En prestatieverlies is vaak onze gedachten, afgeleid zijn. In termen van topsport zenuwachtig zijn. Nou ja, en eigenlijk wil je dus die potentiële prestatie zo hoog mogelijk en prestatieverlies zo weinig mogelijk. En deze prestatie benoemde ik schone pijn en vuile pijn. En vuile pijn is dan het heel erg oordelen over de emoties en de pijn die je eigenlijk al hebt. En dat is eigenlijk een extra laag van lijden. En die wil je eigenlijk niet. Je wil gewoon voelen zonder te vinden. En dat is dus een van de manieren om die prestatieverlies te voorkomen. En dat hele oordelen, dat zie je nu natuurlijk overal. Ja, we kennen allemaal de klagers en dat hele oordelen dat je denkt, ja, het heeft gewoon geen zin, zeg maar.
1: Daar heeft social media natuurlijk ook een mooi duit in het zakje voor gedaan. Ja. Iets anders waar je het ook mooi op relateert, en er zaten natuurlijk, ja, we zijn allemaal mensen hier in de zaal, is het ouderschap. Dat eigenlijk de grootste leermeester is voor mentale kracht en veerkracht. Hoe moeten we dat dan in het bedrijfsleven of hier in de financieringsmarkt voortzetten? Of wat zou de boodschap kunnen zijn voor ondernemers daarin?
6: Ja, dus ik denk dat het eerst begint heel erg met bewustwording, zeg maar. Bewustzijn van een moment dat het moeilijk is. En we kennen natuurlijk allemaal dat we opgefokt zijn of tegen ons kinderen willen schreeuwen. En dat je denkt, oké, nu is het zo'n moment dat je wordt uitgedaagd. En dan weten wie je bent. Wat zijn je waarden? Waar sta je voor? Wat is je doelstellingen? En dat hangt daar allemaal wel een beetje aan vast. Dus heel duidelijk weten wie je bent en wat je wil bereiken. En we maken allemaal echt wel eens fouten, want we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal wel eens. Maar dan terug kunnen reflecteren en denken van oké, hoe dan wel? En dat is wel belangrijk. Want voor je het weet, dan ga je echt helemaal in die negatieve spiraal mee. En ja, dat is niet echt een
1: blame game.
6: Ja. En dit is echt bizar. Want ik was eergisteren, was ik getuige van de burenruzie. En er stond ene buurman met een hamer te slaan op de deur van de andere buurman. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig met z'n allen? Iedereen lijkt zo opgefokt. En dan denk ik van ja, kom op. We moeten gewoon meer oog hebben voor gewoon mentale vaardigheden. En communiceren. Niet zo oordelen. Ja, als ik daar een beetje bij kan bijdragen, vind ik het wel leuk. Ja.
1: We zagen tot slot in het filmpje ook jij met je dochter. Echt een prachtig beeld. Ik kreeg gelijk een brok in mijn keel en een traantje wegpinken. Houdt je dochter überhaupt van zeilen?
6: Nou, dit is echt ze is dus bang voor water. Dus dit gok je niet. Dit is echt heel grappig. Dus ze was 2,5 toen ik de spelen had. Zat ze me de hele tijd aan te moedigen met verrekijker de verkeerde kant op. Weet je. Dus echt zo, mama aanmoedigen. Ik dacht, nou, ik ben alleen maar verder weg. En nu ga ik veel met haar zwemmen. En dan is er één kind die alles bij elkaar krijgt. Haal me hieruit.
1: Dus. Maar ze heeft de beste leermeester om hier doorheen te komen.
6: Ja, daarom. Maar het is ook wel, want ik krijg ook altijd de vraag van, moet je dochter dan de topsport in? En toen dacht ik, mijn verhaal gaat helemaal niet over winnen. En mijn verhaal gaat over het beste uit jezelf halen. En ga gewoon je dromen najagen. Wat het ook is. Waar je ook maar gelukkig voor wordt. Dus ze hoeft helemaal niet de topsport in als ze maar iets doet waar ze blij van wordt.
1: En doorzetten.
6: Ja, je wil wel iets van, ik vind discipline ergens wel belangrijk. Dus ik dacht, resultaat heb je geen controle op. Maar je mag jezelf soms wel aan hoge standaarden houden. Weet je wel, als je ergens aan begint, maak je het gewoon af. En ja, je mag wel iets van discipline wil ik haar wel bijbrengen. Ja.
1: Nog één laatste ding. Je eerste coach was echt een hele harde. Echt, wat zei je nou? No, if you don't fit in, fuck off. Ja. Vond ik een goede uitspraak, maar wel een hele harde. Tweede was veel meer vanuit de empathie aanpak. Ben je door de jaren heen niet ook heel hard voor jezelf geworden? En hoe is die balans nu?
6: Ja, goede observatie. Want ik denk, mijn eerste coach zei ook altijd, geen emoties, of je nou zin hebt of niet. Het maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon uitvoeren. Je moet gewoon een robot zijn. Het maakt niet uit of je blij, boos, verdrietig bent. Gewoon uitvoeren. Of je geen zin hebt, is ook niet relevant. Gewoon doen. Dus je hoort best wel gewoon hard. Maar ja, we zijn natuurlijk ook wel mensen. En ik heb eerst geleerd, emoties horen niet. En ik ben van over mijn carrière wel steeds meer van robot naar mens gegaan. Van super afhankelijk, van zo dominante coach naar onafhankelijk. En ook wel geleerd van, emoties mogen er wel zijn. En je kan je ook verdrietig voelen, maar je kan nog steeds focussen op proces. Dus ja, ik ben wel wat empathischer geworden. En eigenlijk daardoor ook wel krachtiger, denk ik. Want het hoeft allemaal niet weg. Het hoeft niet zo geforceerd. Het mag er gewoon zijn. En je kan nog steeds vanuit een plek van kwetsbaarheid presteren. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. En ook wel gewoon dat mijn tweede coach mijzelf gewoon een onafhankelijke vrouw heeft gemaakt. Die gewoon zelf haar beslissingen kan maken.
1: Prachtig, dankjewel Marit. Heel veel succes met het boek. En fijn dat we even konden spreken.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Renier Massaar van Credion Zwolle, intermediair, adviseur en volgens mij al heel wat jaren.
7: 7 jaar, ruim. Ja.
1: Hoe, allereerst even over het plenaire gedeelte. Wat vond je ervan?
7: Ik vond het dit jaar interessant. Het was natuurlijk leuk omdat Credion 25 jaar bestaat. Het is ook leuk om die foto's te zien van Carlo toen hij nog echt jong was. En ik vond het verhaal van Marit Bouwmeester ook heel leuk. Ja.
1: Waar denk je dat ondernemers vandaag de dag het meest tegenaan lopen?
7: Als het gaat om financieren, ja, dat snap ik. Ik denk dat ze het meest aanlopen tegen het feit dat ze toch niet helemaal senang zijn met van hoe regel ik het nou allemaal? Waar vraag ik het nou aan? Waar begin ik? En bij banken is het dan soms lastig binnenkomen voor hen. Als ze die ervaring niet hebben. En dan zijn wij net wat laagdrempeliger. En onze uitdaging is natuurlijk, hoe vinden zij ons dan?
1: Ja, en uiteindelijk is het een beetje 50-50, begrijp ik wel, tussen de grootbanken en de alternatieve financiers. Toch zie je wel dat alternatieve financieringen mainstream zijn geworden, of niet?
7: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is, in ons geval is denk ik de grootbanken, zeker qua volume, nog wel de hoofdmoot. Maar ja, als de alternatieve financieringswereld er niet was, dan werd het waarschijnlijk voor de overigen werd het wel een no-go.
1: Wat het voor jullie als intermediairs altijd interessant maakt, is om de cocktail te maken, stapelfinanciering. Dus voor verschillende onderdelen binnen de financiering ook verschillende partijen kiezen. Hoe zorg je ervoor dat het niet overfinanciering wordt?
7: Nou ja, je maakt altijd eerst een investeringsbegroting. En vanuit die investeringsbegroting ga je kijken, is dit überhaupt betaalbaar te krijgen? Op het moment dat dat antwoord daarop ja is, dan kun je gaan kijken naar de invulling van die financiering. En zo voorkom je eigenlijk altijd wel dat het overfinancieren wordt. Maar stapelfinancieren blijft sowieso een uitdaging, want iedere financier probeert ook zekerheden naar zich toe te trekken. Dus dat wordt altijd een strijd als je er meerdere hebt.
1: Ja, dus bij stapelfinanciering is het wel een risico dat er overfinanciering kan plaatsvinden?
7: Ja, ik vind het meevallen. Als je het maar zuiver houdt in de zin van dat je eerst eens goed kijkt van waar investeren we nou eigenlijk in? Is dat een logische investering? En is dat betaalbaar voor die onderneming? En bij wie het geld dan vandaan komt, ja, dat maakt in principe niet zoveel uit.
1: Als je kijkt naar het verwachtingspatroon van de ondernemer, wat verwachten ze vandaag de dag wat 5 jaar geleden misschien nog helemaal geen issue was?
7: Sowieso zijn ze een beetje verwend op het rentegebied. De rente is natuurlijk jarenlang heel laag geweest. Dus op het moment dat je nu zegt van nou hou maar eens rekening met 6%, dan zijn
1: er dat pijn.
7: Ondernemers die zeggen daar schrik ik van.
1: Ja, dat doet pijn.
7: Ja.
1: Ja, dus hoe kleed je dat in als adviseur?
7: Ja, nou dat is iets waar ze maar aan moeten wennen. Het is niet anders. Ik beïnvloed helaas niet de rentestand. En 6% is, als je het historisch bekijkt, helemaal niet zo gek voor een bedrijfsfinanciering. En ja, als je het wat harder stelt, jouw investering zou ook een rendement moeten hebben die ver boven die 6% uitgaat. Dus die financiering zou sowieso met 6% wel moeten kunnen. Kan die niet, dan moet je er nog eens heel goed over nadenken.
1: Ja, ja, we zagen net ook het verhaal van Davy, die toch ook waarschuwt voor allerlei investeringen die er eigenlijk gedaan moet worden op het gebied van vastgoed. Vanwege de risico's, de klimaatrisico's, allerlei invloeden die dat heeft. Dat lijkt me voor jullie ook best een lastige taak om die boodschap bij de ondernemer neer te leggen, die misschien op dit moment veel liever in AI of processen of workflow of iets anders wil investeren.
7: Ja, nou dat is natuurlijk ook zo. Er zijn risico's bijgekomen waar we in het verleden nooit over nagedacht hebben. En neem bijvoorbeeld al die funderingsrisico's. Als ik dat 10 jaar geleden had gezegd, had iedereen me raar aangekeken. Want toen hadden we daar eigenlijk nog nauwelijks van gehoord. En nu is dat wel degelijk een risico. Allemaal natuurlijk ingegeven door klimaatverandering, droogteperiodes, natte periodes. Dus dat zijn wel kosten waar je rekening mee moet houden. Nou, dan hebben we de belangrijkste duurzaamheid, de energiegebruik, hebben we nog niet eens genoemd.
1: Nee. Dus dat wordt nog best wel een kluif om dat de komende tijd ook bij de ondernemers in je portefeuille kenbaar te maken.
7: Ja, want er zitten heel veel investeringen bij die in principe dan geen rendement opleveren. Nee. En dan wordt heel belangrijk, kun je die dan wel betalen of kun je ze doorrekenen aan je klant, et cetera.
1: Exact. Ja, want wat zie je dan als de grootste uitdaging voor de financieringsmarkt als we even de komende 2 jaar bekijken?
7: Ik denk toch wel een beetje de onzekerheid die er op het wereldtoneel speelt, die in principe niks met de financiële wereld misschien te maken heeft. Maar
1: ja, de rentestanden.
7: Heel veel in de war. Denk aan de oorlog tussen Amerika en Iran. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal zaken waar je als ondernemer misschien denkt, voor mijn dagelijkse praktijk hou ik er geen rekening mee. Maar je wordt er nu al nadrukkelijk mee geconfronteerd.
1: Wij allemaal.
7: Wij allemaal, inderdaad.
1: Ja, en wat zou dan je advies daarover zijn aan de ondernemers?
7: Kijk heel goed naar je eigen businessmodel. Hoe toekomstvast is dat? En hou wat marge aan om dit soort dingen ook te kunnen opvangen als ze zich voordoen voor jouw onderneming.
1: Ja. Dus zorg dat je flexibel blijft.
7: Ja, flexibel blijft. En specifiek in ons geval ook flexibel in je financiering.
1: Ja. Mooi, dankjewel. Jij gaat zo meteen de markt ook weer op?
7: Ja. Zeker, zeker.
6: Wie hoop je te spreken?
7: Nou, in ieder geval alle grootbanken en een aantal alternatieve financiers waar ik veel zaken mee doe.
1: Ja, precies. En waar zie je dan de meeste trend in vastgoedfinanciering? Maar de vorm van financiering, waar zie je dan eigenlijk de hoogste vraag naar?
7: Nou ja, banken zijn vrij traditioneel op dat vlak. Hè. Vastgoedfinanciering is over het algemeen 20 jaar en lineair aflossen. En er zijn in de alternatieve sector natuurlijk partijen opgekomen die daar anders naar kijken. Ook in het commercieel vastgoed. En dat spreekt heel veel klanten wel aan. Wel een redelijk hoge loan-to-value financieren, maar weinig aflossing vragen.
1: En dan hebben we het over...
7: Dan hebben we het over bijvoorbeeld RNAB, als je praat over residentieel vastgoed, Casarion en Domivest, dat soort partijen.
1: Die ga je even high-fiven.
7: Ja, zeker, zeker.
1: Nou, heel goed, Reinier, dank je wel. En veel plezier zo.
7: Ja, graag gedaan.
2: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: Ook Colin Crowdfund is vertegenwoordigd door Rick in deze. Hoe lang werk jij inmiddels bij Colin?
8: Nou, sterker nog, over 2 maanden 10 jaar. Dus dat is een mooi jubileum in aantocht. Ja, ja.
1: Oh, mooi. Hoe heb je de plenaire sessie ervaren?
8: Ja, wel weer erg leuk. Zeker ook de sessie van Mare Bouwmeester was inspirerend. Leuk verhaal. En Troostwijk, ook een partij waar wij wel eens zaken mee doen. Dus was weer inhoudelijk sterk, maar ook inspirerend goed.
1: Als we kijken even naar de alternatieve financieringsmarkt. Waar laten banken vandaag de dag kansen liggen die jullie wel financieren?
8: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk met name in een aantal segmenten waar banken vanuit risicoprofiel, sectorbeleid dingen niet meer doen. Maar met name om echt te kijken en te luisteren naar het vraagstuk van een ondernemer. Dus echt een stuk maatwerk te leveren. En niet alleen maar digitaal op basis van de jaarcijfers online inkloppen. Maar echt te kijken waar is die ondernemer nou op zoek en een stuk maatwerk toepassen. Ik denk dat daar nog wel echt onze kracht zit.
1: Zijn er bepaalde sectoren die de banken echt nog vermijden?
8: Ja, je ziet toch, hè, als het in het algemeen gaat om starters, maar zeker ook horeca starters in specifiek, die combinatie, automotive, leisure, maar ook in de vastgoedsector waar we heel veel in doen, laten ze denk ik ook nog best wel wat mogelijkheden liggen. Je zou kunnen zeggen, daar stappen wij met z'n allen natuurlijk op in om ondernemers verder te kunnen helpen.
1: Crowdfunding staat erom bekend dat je inderdaad een crowd zover krijgt. Vaak is dat ook een beetje in de familie, friends and family hoek. Doen jullie eigenlijk daar ook de hele marketing omheen?
8: Dat is vaak wel het idee wat er leeft bij crowdfunding. Dat is ook de reden waarom wij het eigenlijk zelf liever crowdfinance noemen. Omdat wij zitten niet in het goede doelen maatschappelijke segment. Wat natuurlijk ook onder de noemer crowdfunding valt. Maar wij financieren daadwerkelijk ondernemers, vaak vastgoedondernemers. Die op zoek zijn naar daadwerkelijke financiering. En veel minder naar de exposure daaromheen.
1: En waar halen jullie de crowd vandaan dan?
8: Ja, de crowd is over het algemeen de particuliere investeerder die spaargeld heeft. En dat op een andere manier wil laten renderen dan op de bankrekening. En eigenlijk meestal met vastgoed als onderpand een vrij voorspelbaar rendement wil halen wat hoger ligt dan het geld op je spaarrekening laat staan.
1: En wat zijn jullie dan bijvoorbeeld anders als een Florijn?
8: Florijn is echt een partij die echt op de analyse van de kaststromen zit. En wat wij met name doen is vooral dat wij kijken naar het vastgoed wat er gefinancierd wordt. En wat de ondernemer in totaliteit heeft. Dus we kijken ook niet enkel naar het pand, maar naar de ondernemer in zijn geheel.
1: We hoorden DVL net hebben over allerlei economische risico's, geopolitieke risico's. Hoe houden jullie de risico's beheersbaar in deze toch economisch onzekere tijd?
8: Ja, nou, dat is toch denk ik proberen altijd met gezond boerenverstand naar een aanvraag te blijven kijken. Hè. Overal zijn er risico's en overal kun je iets niet doen omdat er te veel risico's zouden zijn. En je hebt nooit overal invloed op. Dus wij proberen vooral te kijken wat is er per aanvraag wel of niet verantwoord om bij onze investeerders voor te leggen. En uiteindelijk maakt een investeerder ook zijn eigen weloverwogen keuze om ergens wel of niet in te stappen. Dus het is een samenspel tussen onze risicoperceptie en wat een investeerder zelf ook wenselijk en acceptabel vindt.
1: En dan is volgens mij ook wel een beetje de werketels van de alternatieve financier om te denken hoe kunnen we het wel voor elkaar krijgen.
8: Nou ja, dat is de slogan die wij vaak gebruiken. Dus mooi dat je die aanhaalt. Wij proberen inderdaad echt te kijken hoe kan het wel, waar vaak andere partijen, bijvoorbeeld de banken, stoppen. Dus waarom zou dit wel kunnen, ondanks dat iemand een slechter jaar heeft gehad of dat er een verhaal achter zit. Nou, dat verhaal proberen we te snappen en daardoor ook uit te leggen naar investeerders. Waarom is dit wel verantwoord om in te investeren?
1: Je ziet ook een hoop ontwikkelingen, AI-ontwikkelingen, het PSD2-financieringsstelsel en alles. Wordt snelheid tegenwoordig, denk je, belangrijker dan de prijs voor ondernemers?
8: Nou, zeker voor sommige ondernemers wel. Dus wij zien dat ook. Vaak zijn wij met investeerders toch relatief wat duurder dan bijvoorbeeld een bankaire oplossing. Maar ook zie je bij ons heel veel ondernemers aankloppen die gewoon snel geld nodig hebben. Bankair niet op tijd gefinancierd kunnen worden. Ja, en dan toch kiezen misschien voor een tijdelijk wat hogere financieringslast. Maar wel de zekerheid van een vastgoedproject kunnen kopen of een andere vorm van investering kunnen doen. Dus dat zien we zeker, ja. Ja.
1: Het wordt dus slimmer uiteindelijk, het hele acceptatieproces. Maar hoe voorkom je dat je niet te afhankelijk wordt van data?
8: Door altijd in gesprek te gaan met die ondernemer. Dat is ons standpunt. Hè? Dus wij gaan altijd kijken naar wat is het verhaal achter het financieringsverzoek en niet alleen maar naar de data. En daar kunnen wij de Credion adviseur natuurlijk goed in gebruiken. Die zit natuurlijk al bij die klant aan tafel. Die heeft het verhaal al meegenomen. Dus daar kunnen wij deels ook op leunen op het verhaal van die intermediair.
1: Nou, hartstikke goed. Jij gaat zo meteen weer terug naar je standje.
8: Ja, inderdaad. Ja,
1: maar... Wie hoop je te spreken?
8: Zoveel mogelijk Credion adviseurs natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel bij ons bekend. Maar er zijn er natuurlijk ook waar we nog geen business mee doen. Dus oproep aan alle Credion adviseurs om bij ons langs te komen. Ja, nee, ja.
1: Dankjewel Rick. Heel veel plezier vanmiddag nog.
8: Yes, dankjewel. Jij ook bedankt.
2: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries.
1: Nou, aan het geroezemoes kun je horen dat we inmiddels op het... netwerkgedeelte, het Indoor Marktplein gekomen zijn, waar eigenlijk alle financiers opgesteld staan. En de adviseurs daar allemaal zo rustig een beetje langslopen. Ik zie de drankjes voorbij komen, de hapjes voorbij komen. En we gaan eens even kijken bij welke stand we gestopt worden. Want een stand heeft vaak een standstopper. En dat kan iets lekkers zijn of iets wat we kunnen doen of wat dan ook. Eens even kijken of er al wat deals gemaakt worden. Hallo, wie ben jij? Jij bent Chris van Bequip. Wat betekent Bequip?
9: Bequip is gespecialiseerd in equipment finance.
1: En dat houdt in?
9: Dat wij leases aanbieden voor bedrijfsmateriaal.
1: En wat hebben jullie allemaal voor gezelligs hier staan en voor wie?
9: Ja, dit zijn een beetje de giveaways. Thermoskan, flesje, wat chocola. Eigenlijk is dit het belangrijkste. Dat is onze folder wat we eigenlijk kunnen betekenen in financieringen.
1: Nou, is het ook zo dat ik honing zie staan en ik zie B in het woord Bequip. Wat is de onderliggende gedachte?
9: Bequip zijn met twee E's. Dus bees. En de honing is...
1: Ja. In relatie tot wat jullie doen?
9: De honing is een zoethoudertje voor de relatie die we hebben. Werkt altijd goed. Staat mooi in de kast. En je maakt het nooit snel op. Dus je blijft er aan naar kijken, laat zo zeggen.
1: Heel goed. Wat vond je van de plenaire sessie en wat neem je ervan mee?
9: Erg leuk. Vooral maar het bouwmeester vond ik erg inspirerend. Dat je ook in mindere tijden succesvol moet zijn of kan zijn.
1: Ja, hebben jullie dat ook al meegemaakt? Als je kijkt naar jullie bedrijf, dat je denkt van nou, dit was wel een beetje lastig. Maar dat hebben we toch zo en zo opgelost.
9: Ja, de wereld verandert continu. Ik denk dat we met corona wel hebben laten zien dat we heel snel kunnen schakelen. Dus dat betekent als er aanvragen zijn dat wij niet stil blijven staan en gewoon doorpakken.
1: Ja, want hoe hebben jullie dat gedaan?
9: Wat ons onderscheidend maakt is dat wij financieringen aanbieden zonder jaarcijfers. Dus dat betekent waar de bank dus moet wachten op de jaarcijfers die niet altijd goed waren of niet altijd op tijd klaar waren. Na corona of tijdens corona. Dat wij doorpakten.
1: Is dat PSD2 Finance?
9: Dat is een ondersteunend middel die we kunnen gebruiken. Maar dat is niet standaard bij ons. Wij kijken eerst naar het materieel. Dat is ons onderpand. En soms hebben we daar een kleine aanbetaling voor nodig. En dan kunnen wij de lease al goedkeuren.
1: Dus jullie acceptatieperiode is?
9: Wij kunnen van aanvraag tot uitbetaling binnen 72 uur doen.
1: Dat is lekker scherp.
9: Ja, dat maakt ons wel een van de snelste, ja. Ja,
1: zeker. Nou, succes zo direct met verdere verkoop en relatiebeheer.
9: Ja, dank je. Jullie ook. Veel plezier.
1: Nou, eens even kijken wat we verder nog allemaal zien. Misschien dat we toch even naar de tafel voetbal gaan. Als je ondernemers nog beter vooruit wil helpen. Is volgens mij van de ING. Nou, een grootbank. Hallo. dit heeft natuurlijk alles met het WK te maken.
10: Ja, zeker, zeker. Ja, met WK. Ja.
1: En je hoopt dan eigenlijk dat de adviseurs...
10: Nou, dat de Credion-adviseurs wel even een spelletje komen spelen hier.
1: Ja. Hebben ze al gedaan?
10: Ja, zeker al diverse. En er zitten hele goede spelers bij. Maar ze kunnen ook een mooie prijs winnen. Het Nederlands elftal toejuichen met een van de uitzwaaiwedstrijden. Ja. Dus wij gaan vanmiddag even een winnaar eruit trekken. En die wordt door zijn adviseur van de IRG even op de hoogte gesteld. En krijgt twee kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd.
1: Nou, ik denk dat ik zo ook nog eens even... Ik ben geen Credion-adviseur, maar ik denk wel dat ik even spelletje ga spelen. Maar jullie moeten dus groot uitpakken. Is dat ook wel een beetje vanuit de ING met de opkomst eigenlijk van de alternatieve financierders, dat je toch een beetje er bovenuit moet gaan steken?
10: Nou, dat is niet de reden dat wij hier met een tafelvoetbalspel staan. Maar je probeert het wel ook leuk te maken en een beetje de aandacht te trekken natuurlijk. Maar ik denk dat wij een van de grootbanken zijn die goede connecties heeft met onder andere Credion. En er is een heel groot financieringslandschap. En de ene keer past het wel bankair en de andere keer niet. We zitten allemaal in hetzelfde speelveld.
1: We hoorden net tijdens het plenaire gedeelte het verhaal van Davy van Troostwijk. Dat het dus van Troostwijk taxaties over de risico's en dergelijke. Is dat ook nog van invloed op jullie financieringen?
10: Ja, nou, hij sprak eigenlijk met name op onroerend goed financieringen. Zowel commercieel verhuurd als de grote kantoorpanden, bedrijfspanden en woningen. Dat is bij ons maar een klein deel natuurlijk van de financieringen. Wij helpen ook die ondernemer met zijn werkkapitaalfinancieringen. Met bijvoorbeeld de lease van een auto of een machine. Ik denk dat wij het scala van financiering is uitgebreider. En ja, ook wij komen die risico's natuurlijk tegen bij het financieren van onroerend goed. Wat ook een onderdeel is.
1: ING heeft toch inmiddels ook wel een speciale financieringstak voor kleinere bedragen?
10: Zeker. Wij financieren echt vanaf 5000 euro. En dan hebben we het echt over het kleine MKB of de self-employed ondernemers, de ZZP'er. Die een financieringsbehoefte heeft vanaf 5000 euro. En ja, daarvoor zijn wij als intermediair zakelijk natuurlijk goed aanwezig voor deze ondernemers die de weg naar de banken niet goed weten te vinden. En op deze manier gewoon de connectie kunnen maken met een bank. En waarbij ze hun financieringsbehoeften ingevuld kunnen krijgen.
1: Tot slot, wat wordt de grootste uitdaging voor de financieringsmarkt de komende 2 jaar?
10: De grootste uitdaging. Nou, ik vind nog steeds wel voor juist de kleinere ondernemer. Daarin willen we heel graag groeien. Juist ook die ZZP'er die vaak misschien heel goed digitaal onderlegd is. Dat ze weten dat het ook bankair in te vullen is. En dat we daar ook een heel mooi digitaal kanaal voor hebben. En we willen ook graag die kleine ondernemer ook helpen. Ja, ik zeg altijd spread the word.
1: Ja, want die misvatting is er denk ik wel als het gaat om financieringen. Dat je als ZZP'er dat je de weg naar de bank niet durft te nemen. Of misschien zelfs niet naar een intermediair. Omdat je denkt, ja, dat is alleen maar voor wat grotere bedrijven.
10: Ja, dat denken ze vaak. En die misvatting proberen wij natuurlijk weg te nemen. Door ons te laten zien, ons te laten horen. Door actief te zijn. Bijvoorbeeld ook op LinkedIn met onze eigen pagina ING Intermediair Zakelijk. Ja, en veel bij intermediairs natuurlijk aan tafel te zitten. Waarbij Credion natuurlijk ook een belangrijke partij voor ons is. En die weten ons wel te vinden. En die weten ook dat we in de markt zijn voor ook die hele kleine ondernemer.
1: Dankjewel. Nou kijk, daar zijn de hapjes. Wat hebben we hier?
11: Mozzarella met zongedroogde tomaten en een beetje pesto.
1: Nou, wat heerlijk. Ik zeg, kijk, we nemen er een, we proberen er een. Super, ja, ik moet hem in één keer in mijn mond doen. Heerlijk. We zijn bij de voetballen aangekomen. Kijk, ook al geïnspireerd natuurlijk op het WK. Mogen we jullie even storen? Jullie staan heel hard in gesprek. Hallo Frank.
12: Hi.
1: Frank Rijn van New Ten, een onderdeel van de ABN AMRO.
12: Ja, klopt. Ja.
1: Wat is wat New Ten precies doet?
12: Wij doen alle MKB-financieringen tot 1 miljoen. Dus kredieten, leningen en zakelijke hypotheken.
1: Dat is inmiddels verhoogd. Dus volgens mij was het bij de grootbanken een beetje vanaf een half miljoen.
12: Nee, NewTen heeft altijd een propositie gehad echt voor de kleinere MKB-ondernemer kredietfaciliteit te kunnen aanbieden. Dus altijd vanaf 20.000 euro konden wij krediet aanbieden.
1: Nou, heb je hier allemaal ballen liggen? Vertel eens even, een hele hoop ballen meegenomen. Vertel, wat is de achterliggende gedachte?
12: Het is natuurlijk een voetbaljaar met het WK in aantocht. En daarnaast het leuke verhaal is dat dit een bestaande ABN AMRO klant is. Wie we recentelijk via Newten een werkkapitaalfaciliteit hebben verstrekt. En het is natuurlijk leuker om vanuit een eigen klant dan een relatiegeschenk mee te kunnen nemen. Dat we mooie Newten ballen hebben met het Credion logo erop.
1: Kijk, maar Credion is geen nieuwe klant, of wie is de nieuwe klant?
12: Nee, de ballenproducent.
1: Ah, oké. Okay.
12: Dus het leuke van deze klant is, zij maken alle ballen voor Barcelona in Europa, waar geen Nike-logo op staat, maakt deze onderneming. En daar zijn we via ABN AMRO mee in contact gekomen. En is nu een klant van Newten, een gezamenlijke klant van ABN AMRO en Newten.
1: Ja, ja. En waar hadden zij dan de financiering voor nodig?
12: Werkkapitaal. Dat is echt voor financieren van productie. Hè. De ballen komen natuurlijk uit China. Lange doorlooptijden, dus vandaar dat...
1: Grote partijen moeten bestellen.
12: Ja, klopt, ja.
1: Nou, tof, dus we kunnen hier verder geen balletje trappen of wat dan ook.
12: Altijd een in voor een 1-2'tje met ons adviseur.
1: Oké. Okay. Ik ga wel even een 1-2'tje doen, wacht even hoor. Ik heb vroeger wel een beetje op voetbal gezeten, FC Hertha. Dus ik, kijk. Ja, kijk, hoppa. Een leuk 1-2'tje, nou... We zijn het nog niet verleerd. Kijk, hoppa, kijk eens even. Gewoon gescoord. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Frank. Veel plezier nog.
12: Jullie ook. Succes. Fijne dag nog.
1: We zijn aangekomen bij de heren van Mogelijk. Die hebben ook een grappig spel hier liggen. Even kijken waar... Ja, Mark, we zijn er. Hoi. Dag, Tim. Ook van Mogelijk.
13: Hoi.
1: Ja, leuk spel zie ik liggen. Ik geloof dat het een beroemd spel is.
13: Ja, dit is een heel beroemd spel. Cornhole. Zeer beroemd ook in de Verenigde Staten. Maar wij vinden het ook leuk om het hier op deze Credion-dag te doen. We doen het ook alleen hier. En inmiddels voor het derde jaar op rij.
1: Oké, ik heb het nog niet geprobeerd. Ja, heus wel eens een keer vroeger met ballen gooien op de kermis. Maar ik krijg drie kansen, geloof ik.
13: Drie kansen?
1: Drie zakjes met... ik moet het even uitleggen voor de luisteraar. Het krijgt drie zakjes met een soort van... wat zitten erin? Pitjes of zo zitten erin. Ja. En dan moet je eigenlijk vanaf 8 meter, maar dat is hier wel lastig... op een soort een schansje en daar zit een gat in. En daar moet ik dus dit zakje in zien te werpen. Dus mijn eerste worp. Hoppa, gelijk erin. Hoppa, tweede gaat er ook in. Wat? Nou is het, nu wordt het wel heel spannend of ik die derde er ook in krijg. Ja, ik heb ze er gewoon alle drie in. Nou, wat staat hier? Win mooie prijzen. Twee keer raak in een lot. En ik heb gewoon drie keer raak. En ik krijg een quickscan.
13: Nou, in jouw geval.
1: wat wordt mijn quickscan? Wat is de quickscan?
13: Dan weet ik dat jij kinderen hebt. En ik weet dat je gek bent op chocola. Dus laten we het een beetje afwisselen.
1: Ik hou helemaal niet van chocola.
13: Echt waar niet? Kinderen wel?
1: Nou, die zijn wel kritisch.
13: Stroopwafels?
1: Ja, dat doet het beter.
13: Kom op.
1: Hartstikke goed. Hey, eventjes nog terugkomend op het plenaire gedeelte. Wat vond je daarvan?
13: Ik vond het heel inspirerend. En vooral het verhaal van Marit. Ik heb Marit, toen ik nog kredietadviseur was... Dat ben ik ook 6 jaar geweest. Heb ik Marit al een keer ontmoet en een avond met haar meegemaakt... waarin ze een hele beleving, hele goede beleving gaf van haar... Kijk op topsport. En toen zat ze er nog middenin. En wat ik vandaag gezien heb is weer een hele andere presentatie. Maar zo inspirerend.
1: Ja, want en wat neem je daaruit mee binnen jouw werkzaamheden? Kijk, Mogelijk staat natuurlijk bekend. Hè? We maken het onmogelijk mogelijk. Dus eigenlijk ook wel een onderdeel van haar verhaal. Maar wat neem jij persoonlijk mee?
13: Nou, niet alle dingen zijn even makkelijk. En nou ja, dat ligt een beetje inherent in wat je net zegt. Hè. Wij zijn binnen Mogelijk ook op zoek naar de ja in de financieringen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar kijk dan naar jezelf. Hoe krijg je dingen wel voor elkaar? En als er dingen zijn die je moet verbeteren. Kijk eens naar jezelf en naar je eigen organisatie. Wees altijd bereid om te leren. Ook als je alles al weet. Nou, dat gaf ze zelf, gaf Marit ook al heel goed aan in haar presentatie. Er zijn binnen ons bedrijf ook mensen die al wat langer rondlopen. Ik kijk naar mezelf. Wees altijd bereid om te leren. En wees ook niet bang om dat aan een ander te vragen. Hoe kun je jezelf continu blijven verbeteren? Ook al als je ergens goed in bent. Nou, wij hebben ons bewezen de afgelopen 10 jaar. Wij bestaan ook 10 jaar. Dat we wel ergens goed in zijn. Maar ja, je moet jezelf wel continu blijven bewijzen. Nou, en dat zie ik weer terug nu in de presentatie van Marit.
1: Dankjewel, Mark. En nou, we zien je vanzelf weer een keer in de studio.
13: Heel graag gedaan. En inderdaad, ik kom graag.
1: Reinier van Florijn, daar sta ik inmiddels na. Jullie hebben bossenbollen, want jullie komen uit Den Bosch.
14: Zeker, en we hebben ook een lekker bos bierpakketje.
1: Wat nemen jullie mee van de plenaire sessie? Wat je kunt toepassen ook binnen jullie bedrijf?
14: Ja.
1: We hebben nu ook Bart Gubbels is er ook bij komen staan. Hi Bart.
14: Ja, wat was het? Control the controllables?
15: Ja.
14: Ja. Nou, ik denk, van Manet Bouwmeester. Ik denk,
1: mooie meenemer.
14: Ja, ik denk dat dat een goede meenemer is, inderdaad. Omdat je kunt je druk maken over alles waar je geen invloed op hebt. Maar focus je gewoon op hetgene wat je wel kunt controleren. En dan... Ja, dat is goed voor je mindset, heb ik begrepen.
16: Ja, ik ben ook oprecht wel benieuwd naar dat boek wat ze heeft geschreven.
1: Sportpsychologie.
16: Lijkt me wel een interessant boek ook.
14: En wat ik heel sterk vond, ik vond haar een heel authentiek persoon. Dus ze deed het echt vanuit haar eigen perspectief en gewoon lekker zichzelf. Dat merkte je heel erg sterk. En ja, die Olympische plakken die helpen ook natuurlijk.
16: Ja, vooral die laatste inderdaad, hè, met dat verhaal. Weet je kijkt daar... Eigenlijk hè, gewoon door de tv kijken naar van hè, wat is dit voor een raar interview. Zo, nee, zo kennen we je helemaal niet. Wat is hier aan de hand?
1: Ja, zat een zonnebril op inderdaad.
16: Ja, nou ja, precies. En dan achteraf hoor je eigenlijk hè, wat het verhaal dan eigenlijk was.
1: Een privé situatie was.
16: Precies. Dus hè, dan als je maar vanuit dat perspectief bekijkt. Dan denk je wel echt van ja, dan is het nog knapper misschien wel. Hè, wat ze uiteindelijk gepresteerd heeft.
1: Ja, of misschien juist daardoor wel. En is dat de boodschap? Dat ondanks dat je een slechte dag hebt, je juist daar... Hoe maak je die dan winnend? Ja,
16: hoe goed ben je op je slechte dag?
1: Ja, precies. Nou, hartstikke goed jongens. Heel veel succes vandaag. Doei! Dit is het Credion-tafeltje. Het Credion-adviseurstafeltje. Toch? Mag ik heel even het rondje langs aan Richard van Credion Veenendaal?
17: Dat klopt, ja.
1: Inderdaad. Nou, je bent ook een keer in de uitzending geweest.
17: Nou, heel fijn. Ja, dat klopt. Ja, goed onthouden.
1: Ik onthoud heel goed gezichten. Dan hebben we Dan van Credion Amsterdam.
18: Jazeker. Ja.
1: Heb je het naar je zin vandaag?
18: Ja, het is erg leuk, ja. Ja.
1: Dan daarnaast staat Christa van Credion Arnhem.
19: Ja, ook naar mijn zin inderdaad. Hè? En een van de weinige vrouwen, zeg ik altijd maar weer, onder ons. Nog steeds jammer genoeg, hè.
1: Maar prachtig vertegenwoordigd.
19: Nou, dankjewel.
1: En dan hebben we natuurlijk Jacco van Zuidoost-Brabant.
20: Dat klopt, ik ben er ook weer bij, voor de zoveelste keer. Ja.
1: Zo, als adviseurs even zo bij elkaar, hè. Wat haalden jullie uit de sessies van vandaag? En dan Marit is natuurlijk heel inspirerend geweest. Maar vooral ook even vanuit wat Davy vertelde en wat Carlo vertelde. Kijk ik even naar jou, Dan.
18: Ik vond beide presentaties erg goed. De eerste was wat technischer en wat serieuzer. En dat was leuk. Maar de tweede presentatie die inspireerde mij het meest.
1: Dan nog even aan jou de vraag, Jacco. Wat verwachten ondernemers vandaag de dag dat 5 jaar geleden misschien nog helemaal geen issue was?
21: Nou, ik denk dat steeds meer ondernemers in het MKB verwachten dat een financieringsoplossing steeds breder ingezet kan worden met alle financiers die eigenlijk de laatste 5, 6, 7 jaar ontstaan zijn. Met name de niet-bankenfinanciers. Dus ik denk dat de MKB-ondernemer steeds meer op zoek gaat, middels een intermediair, middels Credion, naar de meest passende financiering, die steeds vaker uit niet-bankaire omgeving komt.
1: Ja. Maar verwachten ze ook meer? Is daarmee ook wel de verwachting wat vergroot dat ze de financiering toch wel voor elkaar krijgen? Want er is nou eenmaal een grotere pool.
21: Ik denk inderdaad dat de kansen voor een financieringsoplossing met de breedte van het aantal financiers groter is geworden. Ja. Natuurlijk.
1: En dan krijg je nu...
21: Ja,
1: dan krijg je dus nu die hele issue waar Davy het eigenlijk ook over had met al die risico's en dergelijke. Wordt voor jullie eigenlijk het verhaal naar de ondernemer ook weer een beetje een andere propositie? Want hier zitten ze natuurlijk helemaal niet op te wachten.
17: Nee, dat klopt. Maar een stukje bewustwording van de consequenties van alles op lange termijn is denk ik wel heel belangrijk. En daar kunnen wij natuurlijk ook een rol in spelen om ze daar op dat punt nog wat wijzer te maken als dat zal zijn.
1: Is dat ook de zorgplicht, de verantwoordelijkheid die bij de intermediair ligt?
17: Ik denk het wel. In ieder geval zo probeer ik het wel in te vullen, ja. Ik vind het wel dat we moeten kijken naar de lange termijn. Want korte termijn, ja, kun je natuurlijk heel snel de financiering doen. Maar dan heb je de ondernemer alleen maar op korte termijn mee geholpen. Niet op lange termijn.
1: Tot slot inderdaad, die lange termijn. Wat denk je dat de grootste uitdaging, Dan, wordt voor de ondernemer de komende 2 jaar? Of voor het financieringslandschap eigenlijk? Wie het weet mag het zeggen. Richard?
17: Nou, ik denk dat de grootste uitdaging wordt, zeg maar eventjes, wat terugtrekkende banken. He, dus dat betekent dat er meer ruimte komt voor alternatieve financiering. En ondernemers hebben daar zeg maar even onvoldoende zicht op. En denken ze op dat er heel snelle oplossingen mogelijk zijn. Terwijl het vaak toch best wel wat complex is. Want als de bank het niet doet, dan is het over het algemeen natuurlijk wat lastiger te financieren. En dan is het veel meer maatwerk wat er nodig is.
21: Nou ja, de uitdaging voor ondernemers zal zijn, gezien het klimaat waar we in de wereld in zitten, om een betaalbare financiering te kunnen krijgen. Rentes lopen op, inflatie, risico's zullen door de financiers anders beoordeeld gaan worden. Dus het toegang tot de kapitaalmarkt blijft altijd een uitdaging en zal zeker de komende jaren een issue gaan worden.
1: Ja, stapelfinanciering is...
17: Het staat nu natuurlijk ook een beetje ter discussie. Datgene wat allemaal via niet-bankair gefinancierd wordt. Zoals je laatst ook in de krant hebt kunnen lezen. Dat men zich heel veel zorgen maakt over het geld wat teruggetrokken wordt bij dit soort partijen. Zoals bijvoorbeeld bij Florijn, bij Debit Room. Dat de mensen daar toch hun geld weghalen. Omdat daar bijvoorbeeld een heel groot gedeelte bijvoorbeeld in de software is gefinancierd. En dat vinden ze dan toch wel risicovol.
1: Waarom is software risicovol?
17: Omdat in ieder geval de gedachte, zeg maar, post heeft gevat dat AI heel veel software kan vervangen. Ja. En dat zie je dus nu ook al bijvoorbeeld bij de ethische hackers op dit moment. Dat die dus eigenlijk al, zeg maar, bezig zijn, ja, zeg maar even bedrijven op een goede manier te hacken. Maar dat dus doen met behulp van AI. En je merkt dus ook dat het veel sneller kan op dit moment.
1: Ja, want dat hele PSD2 financiering, is dat nou dat het het slimmer maakt of worden we te afhankelijk van data straks?
19: Ja, daar ben ik het zeker mee eens wat jij zegt. Dat we te afhankelijk worden van de data die wij, we gooien alles overboord en we zetten ook alles in de systemen. En uiteindelijk de gevolgen zijn nog eigenlijk nog helemaal niet te overzien. Waar gaat jouw informatie naartoe? En het lijkt allemaal veilig. Het is hetzelfde als wat ze nu met het DigiD, hè, dat nu op spel staat. Dat ze dat willen verkopen aan een Amerikaanse partij. Wat gaat er gebeuren met ons, onze gegevens? En ik denk ook, de Westijn zijn veel te afhankelijk. En we doen er allemaal aan mee, hè? Want we zetten alles op onze telefoon of op Apple Watch. En we klikken ermee en we doen ermee. Maar of dat de oplossing gaat zijn voor ons...
21: Nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Nee.
1: Staat er voor de... Tot slot, stapelfinanciering is natuurlijk eigenlijk wel ook het, hoe zeg je dat, het uithangbord van Credion. Hetgeen wat jullie vaker doen. Hoe zorgen we ervoor dat er geen overfinanciering ontstaat door stapelfinanciering?
21: Nou ja, dat is een plicht denk ik van een financieringsspecialist en zeker bij een Credion-adviseur om daarvoor te waken. Ik bedoel, je moet een integere financiering verstrekken die passend is en niet overgefinancierd wordt voor de ondernemer. En ja, dat is, of het stapelfinanciering is of een financiering met één partij, dat speelt dan geen issue.
1: Dan, tot slot bij jou. De komende 2 jaar, waar moet op gelet worden?
18: Het genereren van leads. Uitbreiden van eigen netwerk.
1: Voor de financier of de intermediair?
18: Voor de intermediair, ja. Dat is met name waar ik me op richt. Ja.
1: Genereren van leads en?
18: En het realiseren van de financieringen natuurlijk. Ja. Ja.
1: En daar zie jij geen uitdagingen na het verhaal van Marit meer in?
18: Ja, daar zie ik grote uitdagingen na het verhaal van Marit. Ja, absoluut, ja.
1: Maar je weet nu hoe je ermee om moet gaan?
18: Ja, ja, zeker. Ja. Ik ben zeer geïnspireerd, ja, door Marit. Ja. Ja.
19: Schone pijn.
21: Ook inderdaad de afsluiting. Jij begon ermee als interviewster. Ik vond de presentatie van Marit inspirerend. En waarom inspirerend? Met een eigen gezicht en met veel passie gebracht. En met iets met passie brengen en dan met inhoud erbij. Dat staat altijd aan bij mensen. En zo was het. En ze is een onervaren spreker. Ik heb haar gesproken na de sessie. Dit was haar 4e presentatie. Ze weet ook niet of ze er hiermee doorgaat. En ik heb tegen haar gezegd, je moet doorgaan. Je bent een goede spreker met inhoud. Kort, krachtig presentatie. Met duidelijke statements, terugkijkend. En echt goed.
1: Maar
21: echt
1: die
21: goed.
1: Passie die zit ook bij jullie als Credion adviseurs. En die zit er ook bij de ondernemers. Dus dat is ook een gemene deel.
17: Zeker, zeker. En kijk, voor ons wordt ook vaak creativiteit verwacht. Dus juist ook positief denken. Dus als een ondernemer bij je komt, dan wil je die ook positief benaderen. Kijken naar zijn casus. En proberen te kijken naar de mogelijkheden die we zien. En dat doet Marit ook.
1: Dank jullie wel. Neem nog lekker een drankje. Ik zie lege glazen. Dat wordt nooit gewaardeerd op netwerkfeestjes. Dus ja, is goed. Dank je wel.
21: Leuk gedaan.
2: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
0: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologie.

0: bedrijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom in Mijn Netwerkcafé op Nieuw Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Inspirerend, innoverend. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
6: Een hele goede middag, hartelijk welkom. Het café gaat weer open en waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het over de werkvloer hebben en met name ook over personeel. Maar natuurlijk gaan we het ook over wijn hebben. Mijn gasten vandaag, Sybren Tuinstra van De Woensdag, Mark Reinders van Mijn en Monique Godery, het wijnvrouwtje. Of eigenlijk moet ik zeggen wijnvrouwtje.nl. En je krijgt de financiële tip van de maand. Sybren, eventjes even kort, waar ga je het over hebben zo dadelijk?
7: Ik wil het even over de VIA hebben. En dan expliciet, korten op de VIA is crimineel.
6: Zo, wauw. Dat is een mooie statement. We gaan luisteren. Mark.
8: Nou, hoe ga je nou je personeel vinden vanuit je netwerk?
6: Oké, dat is ook een mooie. En Monique?
9: Ik ga het hebben over de Rootling.
6: De Rootling?
9: Ja, een hele bijzondere wijn.
6: Nou, we can't wait.
1: De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
6: Ja, we gaan het hebben over gezondheid op de werkvloer. Mag ik het eigenlijk zo zeggen, Sybren?
7: Ja. Dat mag. De VIA is helaas het punt waar het niet meer gezond is op de werkvloer. Maar...
6: Ja, precies. Oké, dus we gaan het even over die systemen hebben. Laten we eens even kijken, want je noemt nu VIA. Heel veel mensen zullen in de gaten hebben van wat VIA is. Maar laten we even naar het uitkeringenhuis kijken als start. Ja. Misschien is dat goed.
7: Ja, ik zie het altijd als een soort vat. Je hebt de vat van de werkenden en het vat van de niet-werkenden.
6: Oké.
7: En de niet-werkenden, als je helemaal onderin zit, dan zit je in de IVA. Dan kan je niet meer werken. Kan ook nooit meer werken. In ieder geval, dat is de beoordeling die ooit gemaakt is.
6: Ja, en is het dan zo dat je daar dan tot je 65, 67ste in zit?
7: Dat loopt tot de pensioengerechtigde leeftijd.
6: Precies. En wordt het dan getoetst tussendoor? Of?
7: De IVA niet. De IVA, dan is iemand gewoon afgekeurd. En ja, dat is eigenlijk... Je kan wel herkeurd worden.
6: Ja.
7: Maar dat gebeurt eigenlijk niet.
6: Nee. Oké, goed. Dan hebben we de IVA daarboven. Wat zit daarboven?
7: Dat is de IVA en de WGA zijn alle twee onderdeel van de VIA. De WGA zegt eigenlijk, je kan nu even niet werken. Maar we verwachten dat je wel kunt gaan werken.
6: Oké.
7: Ja. En hoeveel je dan nu niet kan werken, dat wordt getoetst bij een keuring. En dat is die keuring waar nu zoveel vertraging op zit.
6: Okay,
7: voor de mensen die er een beetje verstand van hebben.
6: En dan heb je allerlei percentages van arbeidsgeschiktheid. Hè?
7: Ja, ja, ja, dat is tussen drama. 35 en de 80%.
6: Ja.
7: En ik zal niet in de details treden, want het is een behoorlijk ingewikkelde context en klus.
6: Ja.
7: Om dat allemaal uit elkaar te houden. Maar de WGA zegt eigenlijk, je kan nu niet werken, maar je kan later nog wel werken. En nu kan je maar voor een deel werken.
6: Ja, en wat is...

0: Wat is nu het probleem? Want we zeggen van nou, het is eigenlijk crimineel, die via. Wat maakt dit dan zo crimineel?
1: Ja, dan moet je eigenlijk iets naar het grotere plaatje kijken.
0: Hè? Ja?
1: Want er zijn zo'n 275.000 mensen in de WGA.
0: Okay.
1: Totaal zo'n 600.000 mensen in de pool van WGA, WAO. Er is ook nog de WAO. Dat waren de mensen die vroeger, voor de via werd geïntroduceerd, al in die regeling zaten. Dus die zitten daar ook in die pot.
0: Ja.
1: En de IVA, dat zijn dus totaal zo'n 600.000 mensen.
0: Oké, die zijn op dit moment arbeidsongeschikt. Waarvan de IVA permanent arbeidsongeschikt is.
1: Correct.
0: Ja.
1: Correct. Dan heb je nog een groep bijstandsmensen.
0: Ja.
1: Dat is grofweg zo'n 400.000, 410.000 mensen.
0: Ja.
1: En dan heb je de WW'ers. De mensen die dus uit werk zijn gevallen. Voor welke reden dan ook. En die, ja, dat zijn er nog zo'n 200.000 mensen. Die zijn werkeloos geworden.
0: Dus je hebt het totaal nu over 1,2 miljoen mensen.
1: Correct.
0: Ja.
1: Correct. Ja. Nou, dan heb je de groep werkenden.
0: Ja.
1: Nou, grote groep werkenden, gelukkig in Nederland. Maar er zijn totaal grofweg 380.000 jobs te verkrijgen. Voor de mensen die uit werk naar een job zoeken. Die vanuit de WW naar een job zoeken.
0: Ja.
1: En vanuit de WIA naar een job zoeken.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn eigenlijk gewoon te weinig banen.
0: Ja,
1: want wie hebben nou de beste kans om een baan te vinden? Dat zijn de mensen die uit de WW komen of uit werk komen.
0: Ja, want die zijn gezond.
1: Die zijn gezond.
0: Dat mag je aannemen.
1: Dat mag je aannemen. Dat zijn er dus al grofweg. Weten we dat er zo'n 300.000 mensen van werk naar werk aan het solliciteren zijn.
0: Ja.
1: Je hebt zo'n 200.000 mensen die in de WW zitten.
0: Ja.
1: Dat zijn er 500.000.
0: Ja.
1: We hebben 380.000 banen.
0: Ergo tekort.
1: Ergo, wat gaat de WIA doen?
0: Ja.
1: Hoe gaan wij de WIA stimuleren om meer te gaan werken? Waar is dat werk dan? Dus de logica om te gaan korten op het maximum uurloon van de WIA mensen is gewoon korten op salaris. Gewoon niet meer en niet minder, want ze kunnen niet meer werken.
0: Is dat een... Is dat dan gewoon een ordinaire bezuiniging?
1: Het is een ordinaire bezuiniging. Het kan niet anders dan een ordinaire bezuiniging zijn. Want als je, er wordt nu geroepen van we moeten het stelsel gaan veranderen.
0: Ja.
1: Dan zeg ik ja, prima. Dat ben ik 100% met ze eens. Want ik denk dat er wel een miljardje of anderhalf te halen is in gewoon het opnieuw inregelen van het systeem.
0: En waar blijft dat geld dan nu hangen? Hoe wordt dat verdeeld? Want
1: het probleem is dat die gegevens vanuit de overheid heel moeilijk te achterhalen zijn. Er zijn wel getallen, maar dan moet je gaan kijken van oké, ik noem maar wat. We hebben 7,5 miljard spenderen we aan bijstand. Met het aantal mensen wat daarin zit, zit je dan op 18.500 per persoon.
0: Okay.
1: Ga je kijken naar die 11,7 miljard voor de WIA,
0: ja,
1: of de hele groep van die 600.000 man. Dan ga je richting getallen van de 25.000, 30.000 per persoon. Hoe komt dat? Want ze krijgen minder uitkering,
0: dan
1: maar
0: die
1: 30.000. De kosten liggen veel hoger.
0: Want hoeveel uitkering is dat dan van die 30.000?
1: Dat getal kan ik er niet exact uithalen. Wat ik kan zeggen is, we hebben 19.000 of grofweg 25.000 tot 30.000 euro per persoon. Want, wat moet ik hierbij toevoegen? De WGA is de groep waar je mee aan het werk bent. Want die WAO-mensen en de IVA-mensen doe je niet zo heel veel mee.
0: Nee.
1: Dus je werkt eigenlijk maar met de helft van die groep. En die helft van die groep kost dus 11,7 miljard.
0: Zo.
1: Hoe komt dat?
0: Ja.
1: Dat zou nou een onderzoek waard zijn. Dus als je zegt van het systeem zou eens op de schop moeten, daar ben ik het 100% mee eens.
0: Ja. En je zegt van nou ja, kijk, daar wordt aan gewerkt. Maar dan denk ik aan een keuringsarts en allemaal dat soort mensen.
1: Keuringsartsen, consult, het hele UWV. Het UWV is daar volledig mee bezig.
0: Ja.
1: En de keuringsartsen zijn ook nog eens een keer tekorten.
0: Ja.
1: Daardoor krijgen ze ook nog eens een keer boetes. Omdat ze niet op tijd de uitkeringen kunnen vaststellen. De keuring kunnen vaststellen. Dus er zit een enorm verlies aan geld in het proces. Niet in zozeer in de mensen die het proces uitvoeren, want die werken ook keihard. Maar het proces is zo ingericht dat het veel te veel geld kost.
0: Het systeem klopt dus gewoon.
1: Het systeem klopt niet. Dat is mijn oordeel in al mijn bescheidenheid. Maar,
0: wat kun je hier dan tegen doen?
1: Nou ja, ik denk dat dat niet kan. Maar ik heb, je grappend ook wel eens gezegd, eigenlijk gewoon iedereen uit die hele, dat hele circus opheffen.
0: Ja.
1: En allemaal weer gewoon terug naar de bijstand. En dan gaan kijken wat we kunnen doen voor de mensen die ziek zijn in dat proces.
0: En zou je dan de IVA wel in stand houden of ook niet?
1: Ja. Als je alleen maar hoeft te focussen op kunnen mensen echt nooit meer werken.
0: Dat is klaar.
1: Dat is klaar. Ja. Ik denk dat wel. Ja, weet je, dat die mensen moet je ook niet lopen sleuren en trekken. En dat gebeurt nu ook veel te vaak. Want of je nou 80% afgekeurd bent. Kom op, jongens.
0: Ik snap dat soort percentages ook niet. Hoe kun je nou voor 35% afgekeurd zijn?
1: Nou, het is het verdienpercentage wat ze inschatten dat je nog zou kunnen gaan verdienen.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: dan nog.
1: Waar is dat op gebaseerd? Nou ja, dan kom ik weer terug op het verhaal van die jobs, vacatures die er zijn.
0: Ja, precies.
1: Ik kan één dag in de week, kan ik wel voor €800, €900 bij wijze van spreken, als ik een hoge job had, voor een dag werk krijgen.
0: Ja.
1: Maar waar zijn die banen?
0: Ja, een baan voor een dag in de week, die bestaan niet.
1: Nee, ja, voor interim mensen, maar die zitten al volop op die markt.
0: Ja.
1: Dus dan ben je ziek. En dan kom je als zieke op de markt. Ja. En dan kom je bij een baas. Ik stel die vraag wel eens in mijn netwerk. Dan zeg ik van jullie zijn allemaal ondernemer.
0: Ja.
1: Dan komt er iemand uit de WW voor je balie. En dan komt iemand uit de WIA voor de balie. Wie neem je aan?
0: Ja, nou, je hoeft het antwoord niet af te wachten.
1: Nee.
0: Dus het systeem klopt niet. En je zegt van nou, dan zou alles naar de bijstand moeten behalve de IVA. Maar hoe ligt dit politiek in Den Haag? Heb je daar enig idee van? Hoe wordt daarover gesproken?
1: Nou, ik denk dat er op dit moment vooral gewoon gekeken wordt. Waar kunnen we geld wegtrekken? En wie heeft er op dit moment de meeste de macht in de coalitie, denk ik. Ik kan dat niet helemaal. Ik kan niet inschatten hoe er daar gedacht wordt. Ik ben geen politiek mens. Ik ben een mens die gewoon naar de feiten kijkt. En dan zie ik dat het niet klopt. Ik ben consultant. Ik werk met grote bedrijven om dingen door te lichten. En ik draai de woensdag in deze materie.
0: Wat kun jij nou toevoegen met, je noemt jouw bedrijf, de woensdag al eventjes. Ja. Wat kun jij nou toevoegen om het minder crimineel te maken?
1: Nou ja, wat wij doen is wij nemen de langdurig zieke mensen over vlak voordat ze het tweede spoor ingaan. En daarmee voorkomen we dat ze in de glijbaan naar beneden gaan richting de WIA.
0: Ja.
1: We halen ze eruit. We brengen ze omhoog. We brengen ze op het niveau van de mensen die van werk naar werk aan het zoeken zijn. Dus de kans om weer nieuw werk te vinden, ook één dag in de week, of twee dagen in de week, of drie dagen in de week, is vele malen groter dan als je onder in die bak terechtkomt.
0: Ja. En dus ook de begeleiding die jullie geven dan?
1: Ja, we geven eigenlijk in die zin eenzelfde soort begeleiding als in reïntegratiebureaus.
0: Ja.
1: Alleen wij hebben de mogelijkheid om mensen ook op andere manieren aan het werk te zetten.
0: Ja. Kun je eens één voorbeeld noemen van zo iemand die dat nu zo'n traject is ingegaan bij jullie?
1: Ja, een voorbeeld is een lasser. Een lasser die totaal niet meer in staat was om het laswerk te doen. Mm-hmm. Want hij had allemaal vergroeiingen in zijn lijf, rug, nek. En hij kon nog wel allerlei dingen doen. Hij vertelde ook hoe hij met zijn zoontje op zo'n trike motor aan het crossen was. Ja, dat kon hij wel doen, want zijn lijf kon dat wel.
0: Ja.
1: Maar zijn lijf kon niet in één houding blijven staan een hele lange tijd.
0: Precies.
1: Dus hij kon zijn werk niet meer doen. Nou, die hebben we overgenomen. Daar hebben we mee gekeken. Wat kan je nog wel? En die is uiteindelijk gewoon op een andere baan in heel technisch werk aan de slag gegaan. Want dat was gewoon een techneut.
0: Ja.
1: En die is fulltime gewoon aan het werk. Dus het kan.
0: Alleen, je moet ze dus wel heel goed begeleiden.
1: Je moet ze begeleiden. Je moet mensen gaan laten ontdekken wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet, wat willen ze wel, wat willen ze niet. En dan zullen alle coaches die hier naar luisteren zeggen, ja, dat doen we allemaal. Precies, ja, dat doen we ook allemaal. We proberen mensen, ook misschien in sommige gevallen, je verdiende €6.500, maar gezien je situatie gaat dat waarschijnlijk niet meer lukken. Maar weet dat als je met deze baan aan de slag gaat, je misschien €3.500 verdient, in plaats van een uitkering het hebben van, wat had ik bekeken?
0: Rond de €1.000 of zo?
1: Rond de €1.000, dat hangt er vanaf of je het werk kunt vinden.
0: Of zelfs nog minder.
1: Ja. Of ja, tot €500.
0: Ja, nou.
1: Dan. En dat wordt wel weer aangevuld met toeslagen. Hè? We weten allemaal hoe goed toeslagen werken. Tot een bepaald niveau. Tot het bovenbijstand. Maar nog, het is rampzalig. Het is geen goed systeem.
0: Goed. Nou, dat is duidelijk. Sybrand Thuijstra van De Woensdag.

0: Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio.
1: Ja, we hebben het in Mijn Netwerkcafé over personeel met name. Mark Reinders van Mijn Personeel en Netwerken, zeg ik dan. Dan roep ik, gooi ik er gewoon in. En wat zeg jij dan?
2: Dat heel goed samengaat.
1: Oh, nou, verklaar eens. Hoe zit dat?
2: Nee, ja, goed. Hoe zit dat? Kijk, weet je, we hebben natuurlijk vaak over netwerken. Als ik kijk naar onze events, komen veel ondernemers tegen wie op zoek zijn naar nieuwe klanten, leads, et cetera.
1: Dat is het eerste waar je aan denkt bij netwerken.
2: Ja. Alleen, als ik dan bekijk hoe vaak er personeel gevonden wordt via. Ik denk dat zo'n 30-50% wat eigenlijk via je netwerk, en dat bedoel ik een netwerk van je collega's, van je personeel, wordt eigenlijk naar je bedrijf toegeleid.
1: Dat is gigantisch veel, hè? Gewoon de helft zo'n beetje.
2: Ja, het is ongeveer 30% bij de grotere bedrijven en bijna tegen de 50% aan bij kleine bedrijven.
1: Het MKB dan. Ja.
2: Omdat die natuurlijk heel erg, hoe kleinere bedrijven, hoe meer zich verbonden voelt aan een bedrijf, hoe makkelijker zich dat ook gaat rondvertellen.
1: Ja.
2: Dus ja, weet je, eigenlijk is dat een gemiste kans als je daar geen gebruik van maakt. Ik moet ook eerlijk zeggen, er zijn veel bedrijven die daar al gebruik van maken. Ik denk, het is ook niet voor niks dat deze percentages gelden.
1: Ja.
2: Ik denk alleen als je dat nog net wat strategischer inzet en nog net wat meer meeneemt in je hele proces, dan dan zal er misschien voor jezelf iets minder groot probleem zijn.
1: Ja, en nou zeg je iets meenemen in je proces. Denk, hoe dan? Hoe doe je dat dan?
2: Nou, door ook gewoon het personeel mee te nemen in hoe belangrijk het is dat er aangegeven wordt welke posities er vrij zijn, waar er naar gezocht wordt. Dat ook een HR, zeg maar, ook eens met de mensen op de afdelingen gaat zitten. Van, nou, luister, we zijn al een tijdje op zoek naar deze mensen. Mocht je iemand hebben binnen je netwerk, lever ze aan. En je ziet ook wel dat bedrijven steeds meer met referrals werken. Dat daar een beloning tegenover staat.
1: Ja.
2: Ik denk, het is mooi.
1: Werkt dat?
2: Het is mooi. Ja, ik denk dat het werkt. Want ik denk dat mensen daar wel op korte termijn een klein beetje door gedreven worden.
1: Ja.
2: Ik denk dat het nog mooier is als je het dusdanig in je bedrijf neerzet. Dat het eigenlijk heel erg gewoon is dat je gewoon als ambassadeur van je werk geven.
1: Of eigenlijk mooier, hè?
2: Ja, in de basis wel. Kijk, ik snap ook wel hoe groter het bedrijf, hoe meer er gewerkt wordt met de referrals, hoe makkelijker. Want dan ga je er ook iets meer aan denken.
1: Ja.
2: Kijk, als jij in een wat kleiner bedrijf werkt, dan wil je ook gewoon een leuke collega. En dan ga je ook kijken naar wie past hier goed bij. En dan gaat dat wellicht wel iets meer vanzelf. Alleen, ik denk dat het met name zit in durven mensen, willen mensen dat vertellen op plekken waar ze komen. Als je hebt, we hebben het vaak hier gehad over, als jij eigenaar van een bedrijf bent, dan mag je best wel eens een keer op een verjaardag vertellen waar je naar op zoek bent. En dat kan best zijn dat je op zoek bent naar nieuwe klanten.
1: Ja.
2: Maar ben jij werknemer van een bedrijf? Ja, hoe mooi is het dat je gewoon op een bedrijf, of op een verjaardag of op een ander feestje zegt van, nou weet je, wij zoeken een lasser. Ken je nog iemand? Of weet je nog iemand?
1: Ja.
2: Nou, als dat continu doorgaat, dan heb je dus elke keer, maak je dus gebruik van die 500 mensen wie iedereen gemiddeld kent.
1: Ja.
2: Daar zal er vast en zeker wel ergens een goede lasser tussen zitten.
1: Ja, grappig. Als je naar die netwerk events kijkt, die Mijn organiseert. Je zegt, daar zitten heel veel ondernemers tussen. Je denkt heel vaak, ze zoeken nieuwe klanten. Maar hoe ervaar je dat? De gesprekken die je dan voert op zo'n event?
2: Nou, gelukkig merken wij dat we steeds meer ook wel de sfeer kunnen creëren dat het niet meer alleen maar draait om het vinden van nieuwe klanten. Dat het echt wel steeds vaker draait om elkaar beter te leren kennen, waardoor je dus op meerdere vlakken, zeg maar, elkaar kunt gaan ondersteunen.
1: Ja.
2: Dus de ene keer heb je echt gewoon nieuwe opdrachten nodig. Maar het kan best zijn dat je even vol zit. En dat je misschien wel een andere doelstelling hebt. Kijk, op het moment dat jij net begint, je hebt opdrachten nodig, je groeit, je krijgt de opdrachten vanuit je netwerk. Nou, en op een gegeven moment kom je op het punt dat je misschien wel je eerste medewerker nodig hebt. Dan wordt in één keer je zoekvraag, wordt eigenlijk in één keer anders. En ik heb het hier wel eens vaak gehad over het type netwerk wat je kunt hebben.
1: Ja.
2: Dan hebben we het vaak over ambassadeurs, dan wel sympathisanten. Nou, sympathisanten zijn mensen die je eigenlijk alles gunnen. En ambassadeurs, die leiden je ook echt naar jouw doelgroep toe.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat jouw doelgroep verandert, dan schiet zo'nzelfde persoon eigenlijk in één keer weer terug naar iemand wie je alles gunt, maar eigenlijk niet weet dat jij personeel zoekt.
1: Ja.
2: Dus het blijft van belang, wil je daar strategisch mee om blijven gaan, dat je continu vertelt naar waar je op zoek naar bent.
1: Ja. Sybren, jij bent voor Mijn Friesland aan de slag. Hoe maak jij dat nu mee? Ook het soort netwerken?
3: Nou, het is wat jij zegt, Mark. Het gaat om contacten. Het gaat om mensen leren kennen. En je leert eerst de mensen kennen. En dan pas ga je over praten wat je dan doet. En op het moment dat je de mensen, dat is de klik er is, als je gewoon een goed gesprek met iemand hebt en die gaat je dan vertellen wat ze doen, dan gaat het niet over business genereren. Het gaat niet over klanten winnen. Het gaat niet over, het gaat eigenlijk over alles. Ja. Het gaat van de hond die thuis ziek is tot ik heb een groot probleem met mijn bedrijf. Of ik doe het geweldig met mijn bedrijf. Het maakt niet uit. Je bent gewoon gezellig met elkaar aan het praten. En je bent ondernemer. En daar maak je je contacten. En dan kun je inderdaad, wat jij zegt, contacten maken. Ook, ja, ik zoek al maanden een technisch tekenaar. Noem maar wat.
1: Ja.
3: Technisch tekenaar. Nou, dat is grappig. Ik heb een, nou, en dan, zo gaat dat.
1: Ja.
3: En dat gaat ook met klanten. Dat is netwerken.
1: Ja.
3: En dat deden ze vroeger al heel lang met een dikke sigaar op een golfbaan. Dat doe ik stiekem ook nog wel een keer. maar dit is, ja, dat is netwerken. Het gaat om netwerken.
2: Nou, het grappige daarin is wel, kijk, we hadden het net al even kort over verschillende regio's in Nederland.
1: Ja.
2: Ik kom zelf uit de regio Oost-Nederland. Daar waar we eigenlijk niet zo goed zijn in het durven vragen stellen. Tenminste, niet altijd.
1: Mm-hmm.
2: En dan is het wel, en dat probeer ik ook wel uit te leggen aan dan wel onze leden. Of dan wel degene wie ik ook af en toe de netwerktraining mag geven. Dat als je bang bent om iemand wat te vragen, zeg maar. Of als je bang bent dat dat te veel is. Of dat je zegt, ja, god, weet jij, ik kan me toch niet helpen. A, zit je in aannames. Nou, dat is het slechtste wat je kunt doen.
1: Ja.
2: En B, moet je bij jezelf gaan nadenken van hoe leuk is het om iemand anders te helpen. Want immers, het geeft je een soort van geluksgevoel. Nou, op het moment dat je jouw vraag niet stelt aan een ander, misgun je eigenlijk de ander dat geluksgevoel. Dus als je hem zo zwart wit stelt, ja, dan hoef je nooit meer bang te zijn dat je te veel vraagt. En inderdaad, hoe beter de relatie is, heb ik helemaal met Simon eerst, hoe meer je elkaar kunt vragen en hoe meer je elkaar ook begrijpt. Hoe meer je ook van elkaar weet wat iemand zoekt. En wat van type personeel in dit geval bijvoorbeeld bij jouw bedrijf zou passen. En daar zit een stukje tijd in. Hè. Daar moet je tijd in elkaar investeren. Eerder weer eens afspreken. Zorgen dat je elkaar ook daadwerkelijk vertelt hoe je bedrijf in elkaar steekt. Waarom je nou fijn vindt dat iemand op een bepaalde manier werkt. Nou, daar zitten wat meer haken en ogen aan. Maar het begint en staat valt wel met vertel de ander waarnaar je op zoek bent. En of dat nou een klant of een nieuw personeelslid is. Ik denk dat je daar ontzettend veel meer kunt bereiken.
1: Ja, dus gewoon vertellen. Dan komt het eigenlijk op neer.
2: Het is eigenlijk super simpel. Ja.
3: Wat je normaal doet.
2: Normaal eigenlijk
3: gesproken.
2: Wel. Ja.
1: Wat je normaal doet. Nou, hartstikke goed. Goed, Mark Reinders en Sybren Thuisda van Mijn.
0: Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé. Met Roelof Meijer.
1: Ja, Monique, we gaan het hebben over wijn. Maar hoe zit dat bij jou eigenlijk met het netwerken? Hoe kom jij in je klanten met als wijnvrouwtje.nl? Dan zou je zeggen, nou ja, website. Maar die gebruik je misschien als ondersteuning.
4: Ja, die website, daar komt niet echt iemand op af natuurlijk.
1: Nee.
4: Ja, dus gaan een beetje kijken. Maar eigenlijk ook uit mijn netwerk. En als ik het over wijn heb. Ik zeg, joh, als je nou wijn koopt. Heb je dan wel geproefd wat je gaat kopen, wat je hebt gekocht?
1: Ja.
4: Nee, mensen kopen dan ook heel vaak dezelfde wijn. Ik zeg, nou ja, als je een keer leuk vindt, dan laat ik je een aantal wijnen proeven. Dan kan je zelf iets bepalen, wat vind ik nou echt lekker? En dan neem ik iets mee in jouw smaakprofiel. Dus als jij van Sauvignon houdt, dan heb ik wel wat andere frisse witte wijnen die je kan proeven. Maar ik laat je dan ook wat anders proeven natuurlijk.
1: Ja, dus je stelt wel een paar vragen van tevoren.
4: Ja, zo ben ik.
1: Ja, zo ben je. Ja, en ik ken je ook als wijnvrouwtje dat altijd met een tas met flessen aankomt. En
4: ja, denk, ja, ik kom altijd met flessen wijn.
1: Ja, geweldig. Ja.
4: Ja, omdat er ook geproefd moet worden.
1: Ja.
4: We moeten een beetje genieten van het leven.
1: Ja, dat vind ik
4: ja, vroeger hè, adviseerden artsen een glas wijn per dag. En ik denk dat ze dat deden omdat je van het leven moet genieten. En levensgenieters worden gewoon veel ouder dan mensen die achter de geraniums lopen.
1: Ja,
4: zippen, zeg maar.
1: Ik zeg het wel eens, je mentale gezondheid is minstens zo belangrijk.
4: Zeker, als, zeker. Mindset is alles.
1: Goed, nou, dat hebben we de toon gezet, dat is mooi. Was het rode of witte wijn? Want ik heb heel vaak gehoord van artsen dat ze, je moet een glas rode wijn drinken per dag.
4: Nou, weet je, ik heb mee de Rootling.
1: Ja.
4: En we scharen hem een beetje onder de rosé, maar eigenlijk is het dat niet. Het is geen witte wijn, het is geen rode wijn, het is ook geen rosé.
1: Maar je ziet eruit... Als rosé, zeg ik even tegen de luisteraar.
4: Ja, dus, ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar een rosé wordt gemaakt van blauwe druiven. En daar ligt het schilletje kort in tussen de 5 en 15 uur. En voor de rode wijn 3 tot 4 weken. Okay. Dus dat geeft meer kleur en meer smaak. Dus al die mensen die zeggen, ja, donkere rosé, dat is zoet. En dan denk ik, nou ja, klopt niks van. Maar goed, dat kunnen ze dan ook leuk ervaren. Maar de roodling is wat bijzonders. Die komt uit Duitsland. En vroeger hadden ze niet zoveel blauwe druiven in Duitsland. Mm-hmm. Dus wat deden ze? Dan lieten ze blauwe druiven samen met witte druiven vergisten. En dan kreeg je een roodling. En de roodling die ik mee heb, die komt uit Bermesheim von der Höhe. En dat is Rijnesse richting Frankfurt. En die bestaat uit een doornvelder, dat is een blauwe druif. En de Rivaner, een witte druif. En die vergisten dan samen. En dan krijg je dezelfde kleur als rosé. Maar het is geen rosé, want het wordt op een andere manier gemaakt. Dus dat heet een roodling. En dat heeft heel veel fruit, lekker sappige wijn.
1: En dat komt dus alleen maar doordat die druiven anders zijn.
4: Ja, tegenwoordig wordt het bijna niet meer gemaakt. Dus het is wel heel speciaal dat wij die nog, ja, dat die nog geleverd kan worden. Dus een wijnmaker die speciaal voor deze importeur maakt. En hij is heel lekker. Als je daar een slokje van neemt en dan een aardbeetje en dan weer een slokje naar, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar het is gewoon lekker om mee te nemen op de picknick, op je
1: boot. Maar is het dan, drink je het ook als een rosé dan?
4: Ja, je drinkt het gewoon als een rosé.
1: Ja, maar het is ook koud. Het is ook lekker fris. Ja, precies. Alleen je weet dan dat het geen rosé is.
4: Het is geen rosé. Dat is eigenlijk gewoon wel een beetje leuk. Dan is het wel iets specialer dan een rosé. Ja. Dan zeg je nee, ik heb een roodling.
1: Ja, ja, dan maak je wel indruk, hè?
4: Ja.
1: Ja. Beetje fris is hij dus. Ja. Je hebt hem meegenomen. Dus ja. We gaan hem straks lekker proeven naar de uitzending. Ja.
4: Hij is ook niet zo kostbaar. Dat valt ook alweer mee.
1: Maar is hij gewoon, waar is hij te krijgen dan? Ja, bij jou natuurlijk.
4: Bij mij.
1: Ja, wijnvrouwtje.nl. Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Precies.
1: Ja, helemaal goed.
4: Hij zal ook wel ergens anders te krijgen. Dan moet je even googelen. Dat weet ik.
1: Ja, maar het maakt niet uit. Maar je hebt hem hier staan. Ja. Wil je er nog iets over zeggen? Of gaan we straks gewoon drinken?
4: Wij gaan zo lekker proeven, denk ik. Want dat is het allerbelangrijkste. Kijk, ik kan er heel lang over vertellen. Maar uiteindelijk gaat het erom. Vind je het lekker? Vind je het niet lekker? Wat proef ik?
1: Maar er is niet een of ander spannend verhaal nog over te vertellen. Waarom je ooit ontstaat. Jij hebt gezegd het tekort aan blauwe druiven. Maar,
4: ja, dat is een beetje saai.
1: Maar dat is een saai verhaal. Ja, is het niet een leuk spannend verhaal?
4: Ja, ik kan wel wat bedenken, maar ik heb het niet.
1: Oh, dat laten we de luisteraars laten we een mooi verhaal verzinnen over de roodling.
4: Ja, en dan mogen ze gewoon mij een mailtje sturen. proost@wijnvrouwtje.nl. Ja.
1: En dat is een leuk verhaal.
4: Ja, die krijgt van mij de roodling. Kom ik langs.
1: Nou, luister goed. Dus wijnvrouwtje.nl, verzin een mooi verhaal waarom de roodling is ontstaan. En je krijgt gewoon een fles cadeau. Hè?
4: Precies.
1: Heel goed, Monique. wijnvrouwtje.nl. Ja.

0: de ondernemer aan het woord. Leren van anderen? In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
1: Fijn dat je luistert. Tot 5 uur zijn we bij je in Mijn Netwerkcafé. Mark, we gaan het nog even hebben over netwerken en over iets heel speciaals. Want jij organiseert ook doelgroep-events.
2: Klopt.
1: Ja, kun je eens even uitleggen wat dat zijn? Wat zijn dat voor dingen, doelgroep-events?
2: Ja, goed, dat is, laten we het ook niet spannender maken dan het is.
1: Beetje spanning mag wel, hoor.
2: Je moet
1: een beetje de lat houden.
2: En anders moeten ze bij mij ook een verhaal verzinnen en dan kunnen ze...
1: we gaan lekker los zo.
2: Wij hebben natuurlijk vanuit zo'n beetje 120 netwerk-events. Ja. Daar is eigenlijk iedereen gewoon welkom wie iets uit zijn of haar netwerk wil halen. Dan wel plezier, dan wel klanten, dan wel wat we net zeiden, personeel.
1: Noem eens één voorbeeld van zo'n netwerk-event.
2: Eén voorbeeld van, waar dacht je van de wijnproeverij in Workum op 25 juni. Waar uiteindelijk weer heel veel mensen komen die...
1: Friese wijn dus.
2: Friese wijn. En ik hoor net in de studio dat er iemand mensen zoekt die wijnproeverijen wil geven. Dus in die zin is dat een mooi moment om te komen.
1: Dus hier wordt al genetwerkt.
2: Zeker, absoluut. Dus dat zijn eigenlijk plekken waar iedereen gewoon kan komen. Alleen, we hebben wel eens bedrijven die komen bij ons en die vragen aan mij gewoon, weet je, ik wil een event, maar ik wil eigenlijk ook heel graag dat de mensen die voor mij doelgroep zijn, dan wel klanten, hè, of eventueel doorverwijzen noemen we dat. Hè, mensen die hun bedrijf van weer op een goede manier kunnen doorverwijzen, doorvertellen.
1: Ja. Zijn dat die ambassadeurs? Weet je net
2: dat zijn eigenlijk ambassadeurs voor dat soort bedrijven. En daarvoor ga ik echt specifiek een soort van verkoop uitvoeren, acquisitie plegen om daadwerkelijk doelgroep naar hun event toe te krijgen. Dus dat is een specifiek event, speciaal voor hun georganiseerd op een onderwerp wat zij zelf kunnen bespreken, kunnen aangeven waar ze het graag over willen hebben. En vanuit daar zeg maar zorgen wij dan voor vaak zo'n 40, 50 personen die ofwel in hun doelgroep vallen ofwel als een hele goede doorverwijzer kunnen fungeren.
1: En jij hebt voor brandmeester wel zo'n doelgroep
2: georganiseerd, hè? In het verleden hebben we dat veel voor brandmeester gedaan, een aantal keren. We hebben het een tijd geleden voor de Paradigma groep gedaan. Dat ging wat meer over ook daadwerkelijk HR-vraagstukken, waaronder ook arbeidsverzuim.
1: Ja.
2: Op 30 juni gaan we dit bijvoorbeeld in Winswijk doen voor Supro Energy. En dit gaat weer meer over energietransitie en alles wat daar rondomheen hangt, zeg maar. Dus als je een bedrijf wil uitbreiden, maak een industriebedrijf, maar je krijgt geen aansluiting op het net. Nou, hoe kun je daar dan mee omgaan? Supro Energy levert oplossingen om eigenlijk wat onafhankelijker van het net te worden. En daarvoor zoeken we dus bedrijfseigenaren, pandeigenaren, mensen die in de energietransitie zitten, in die problematiek zitten, daar als adviseur optreden of eventueel zelf middenin zitten. Ja. En die brengen we dan bij elkaar bij een partij die al zo'n installatie heeft staan. En dan hebben we en een live voorbeeld en een presentatie van Supro Energy. En dat komt dan bij elkaar.
1: Ja, dus zij bieden oplossingen en ze zoeken klanten.
2: Ze zoeken eigenlijk ook klanten, ja.
1: Daar komt het op neer. Dus bedrijven die zitten met dat vraagstuk.
2: Klopt.
1: En die komen dan met z'n 50 of zo bij elkaar.
2: Ja,
1: en wat is daar dan het voordeel van?
2: Nou, het voordeel is dat je dus vanuit een laagdrempelig event, waarbij mensen dus eigenlijk ook nog eens een keer zelf, het is een win-win situatie creëer je eigenlijk. Ze kunnen en netwerken, want het is toch vaak een groep met een gemene deler wie je daar tegenkomt. Dus ze kunnen zelf netwerken, dus ze kunnen zelf een voordeel eruit halen. Het kost de deelnemers niks, dus het kostte hun eigenlijk alleen maar 3 uur tijd. Maar het organiserende bedrijf in samenwerking met ons krijgt wel gewoon 40, 50 potentiële klanten op bezoek. Dan wel misschien wel 20 mensen die het dusdanig doorvertellen aan andere bedrijven dat je er misschien nog veel meer uit kunt halen. Dus eigenlijk krijg je in één klap en een stuk naamsbekendheid bij de groep waar je het eigenlijk graag wil hebben. En de kans dat er misschien 1 of 2 of meer tussen zitten die ook daadwerkelijk direct klant worden is ook aanwezig.
1: Ja, oké. Dus nog even de datum en de plek van dit specifieke doelgroep event.
2: In dit specifieke geval is het 30 juni van 2:30 tot 5:30 bij bedrijf Hesseling Coffee in Winterswijk. En daar gaan we dus live een installatie zien wie dus maakt dat ze wat onafhankelijker van het net worden.
1: En als bedrijven denken van, goh ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen, zo'n doelgroep event, want ik zoek nog klanten en ik zou dat ook wel willen organiseren. Hoe pakken ze dat dan aan?
2: Nou ja, door allereerst contact met ons te zoeken natuurlijk. Dat lijkt me logisch.
1: Je bent aan het voetballen. Dit was een schot voor open.
2: Zeker, zeker, absoluut. Daar gaan we echt in gesprek om te kijken van, nou, wat wil je bereiken? Hè? Kijk, we noemden net brandweer. Dat was het echt ook een stuk naamsbekendheid. Bij de ene is het ook wat meer alleen al bedoeld voor echt naamsbekendheid te genereren. Dan gaan we samen de doelstelling bepalen. En vanuit daar gaan we kijken wat we dan samen kunnen optuigen.
1: Oké, en... jouw e-mailadres is
2: mark@mijnmetrixei.nl.

0: Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
1: En zoals je van mij gewend bent sinds de vorige keer trouwens, je krijgt een financiële tip. Ik had stap 1 vorige keer gedefinieerd en dat was hoeveel besteed je netto per maand en hoe ziet je pensioenopbouw eruit? Nou goed, dat is heel belangrijk om te weten van wat je netto uitgeeft, want dan kun je eens bepalen wat je nodig hebt. Maar stap 2 is dan, ga structureel geld opzij zetten. En dat klinkt wel heel suf, maar als je 100 euro per maand opzij zet en je doet dat een jaar of 10 en je hebt een mooi rendement van 6%, hoeveel kapitaal spaar je dan bij elkaar? Als je dat wilt weten, even een mailtje sturen naar meijer@mpf.nl. Goed, wij zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Bijna, want goed gebruiken ze ook dat we een tip hebben van de gasten. En Sybren, ik begin bij jou. Okay. Heb jij een hele mooie tip voor de luisteraar?
2: Nou, voor alle ondernemers onder ons die gegarandeerd met ziekteverzuim in aanraking komen. En ik merk dat de meesten helemaal geen idee hebben wat er gaat gebeuren als iemand in een tweede spoor terechtkomt. Mm-hmm. Moet je een 42e weekmelding doen? Neem dan even contact op met de woensdag. Want het kan zomaar zijn dat wij ook een hele goede financiële tip voor jullie hebben.
1: Kijk, dat is nou een mooi bruggetje. Dankjewel, Sybren. Mark.
3: Ja, vertel je netwerk wie of wat je zoekt. Want zij zullen je helpen richting je doelgroep.
1: Kijk eens aan. Mooi, dankjewel. En Monique?
4: Ja, ik zat te denken toen je net vroeg voor een mooi verhaal. Ik denk, ja, die Duitsers zijn gewoon heel praktisch. En die Rotling is eigenlijk al veel ouder dan die Rosé is. Want bij die Duitsers stonden de witte en blauwe druiven door elkaar. Dus die hebben ze gewoon tegelijk geplukt en dan samen vergist. Dus de Rotling is eigenlijk ook veel ouder dan de Rosé. En een belangrijke tip is natuurlijk, stuur me een mailtje, dan doe ik ook een leuke aanbieding.
1: Kijk eens aan. Nou, goed. En dat betekent dat we nu echt doorheen zijn. Fijn dat je luistert. En ik dank mijn gasten vandaag. Sybren Tuinstra van Mijn en De Woensdag. Mark Reinders van Mijn. Monique Godery, wijnvrouwtje.nl. En het volgende Netwerkcafé, dat is de tweede dinsdag van juli. Hier van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
0: Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Van ChatGPT naar cloud. Van prompts naar AI agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
9: En dit is aflevering 3 alweer. En lang verhaal kort, we beloven ook nu weer antwoorden op die vraag. Maar hoe dan? Remy Gieling en Job van den Berg nemen je mee in dat wat je zou moeten willen weten, maar niet durft te vragen. De Efficiency Gain Illusion bijvoorbeeld. De tool van de week die McKinsey Skills heet. Natuurlijk de Leopold Update. En we hebben weer een studiogast. Martijn Haman van Endite Capital. En mocht je denken, die stem, dat is Tom Jessen niet. Dat klopt. We hebben er een AI-tool op losgelaten, waardoor hij klinkt als Robert van den Ham. Afijn, Job, allereerst. Want wat wij ons op de redactie allemaal afvragen, hoe is het met de facto?
10: Ja, de facto op dit moment in Polen.
9: In Polen?
10: In Polen.
9: Jeetje.
10: Ja.
11: Een tracker op.
10: Een tracker op, inderdaad. Nee, ik heb het leuke feitje, want de facto is, as we speak, wordt die gemaakt. En ik had contact met een hele empathische e-mail agent van dit bedrijf.
9: Kijk.
10: En die was heel accuraat, heel vriendelijk. En die beloofde mij dat zodra de facto aankomt, dat direct de technici ermee aan de slag zouden gaan. En dat zie ik een beetje, dat schept verwachtingen. Dus ik heb gelijk een mailtje gestuurd, hoe is het met de facto? En ze hadden gezegd, ja, dat duurt nog wel 5 tot 10 dagen. En ik dacht, ja, je had toch beloofd dat gelijk de technici ermee aan de slag zouden gaan. Dus geen goede update, hopelijk vond ik wel. Maar wel een voorbeeld dat AI in dit geval wel mijn verwachtingen iets heeft, niet helemaal waargemaakt. Want de technici is nog niet aan de slag gegaan. Dus
11: ik zie eigenlijk wel een gat in de markt. Want je kinderen waren natuurlijk bedroefd dat de facto in één keer was.
9: Ja.
11: Dus dan moeten er geen knuffels op de markt komen in de vorm van stofzuigen en maairobots.
10: Dat is wel een hele goeie inderdaad.
11: Creatief idee. Nog niet zien liggen.
10: Ja. Of een leuke Disney-serie van maken.
11: Ja. Ja.
9: Want Job, even rewind naar aflevering 2 voor die paar die het gemist hebben. De facto?
10: Ja, de facto. Dat is de robotgrasmaaier. En het verhaal was, die was kapot. Nou, dat gebeurt wel eens met technologie. En het hele ding was dat de kids echt daadwerkelijk hem miste, of het miste. En echt vroegen, waar is de facto? Waar is de facto? He, antropomorfiseren. Toch een beetje emotionele binding krijgen met technologie. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, nu je dit zo vraagt, afgelopen week hebben ze niet zelf naar de facto gevraagd. Ik mis hem nu op dit moment wat meer dan mijn kids.
11: Hmm.
10: Het gras is erg lang.
11: Het gras is lang.
9: Remy, we hebben het er nu toch over. Ruzie met een paar mensen in Polen. Maar jij hebt ook ruzie.
11: Nou ja, zeker. Ik heb antropomorfisme in negatieve zin van het woord inderdaad. Ik heb ontzettende ruzie met mijn stofzuigrobot, Dustin genaamd. Ik heb ooit bedacht dat ik de Europese Unie een beetje een warm hart moest toedragen om het topmodel stofzuigrobot van Philips in huis te halen. De zogeheten 9000-serie.
9: Kijk.
11: Nou, slechtste beslissing aller tijden. Ik zei vorige keer al, ik was hem een tijdje kwijt. Die had zichzelf weer ergens vastgereden. Die app werkt niet. En de helpdesk heeft nu al in 24 mails kenbaar gemaakt dat ik vooral met Apple daarover moet gaan mailen. Dus ik

0: mee. Ik heb zelf een videootje van de week naar Job gestuurd ervan dat hij dat ding weer met een lamp er vandoor ging. Verschrikkelijk. Dat ding gaat echt als allereerste de deur uit. Dus als iemand een goede tip heeft voor een werkende stofzuig- en dweilrobot, hou ik me aanbevolen.
1: Tot zover de PR voor robotica, anno nu. Eén knipoog nog even naar jou met een paar glazen op. Was jij, nou niet zelf denk ik, maar een heleboel mensen bij jou in de zaal. Jullie spreken nog wel eens in het land. Maar dit was wel een hele bijzondere, begreep ik.
2: Ja, er was voordat ik een keynote moest geven over AI, was een whiskyproeverij.
1: Precies.
2: Dus hij vond het wel heel gezellig dat ik er was. Maar wat een interessant effect had dat, dat een deel echt aan het gekluisterd was met het verhaal. En het andere was vooral inderdaad bezig met whisky. En er was ook een Jeu de Boule baan. Dus een deel ging naar de keynote luisteren van Job van den Berg over Agentic AI. En de andere was lekker aan het Jeu de Boule. Maar het was een interessante dynamiek kwam er terecht. Het was een leuke ervaring.
1: Hebben ze nog actieve herinneringen überhaupt aan jouw komst, aanwezigheid en laat staan de inhoud van jouw talk?
2: Ik had ze bedankt voor de leuke avond en ze zeiden wat doe je precies? Nee, ze vonden het erg gezellig en erg leuk. En volgens mij was het nog heel lang gezellig daar.
1: En je hebt een flesje meegekregen?
2: Nee, dat niet eens. Nee.
1: Dan is het nu tijd voor het echte nieuws.
2: Ja, precies.
3: Welkom bij AI at Work Live.
1: Zo is het, want nieuws is er en nieuws was er. En dat zal op het gebied van AI zeker zo blijven. Bijvoorbeeld het bericht op nos.nl. De afgelopen jaren ging het over AI, vooral bij wat het allemaal kan. Sneller werken, slimmer onderzoek, nieuwe doorbraken. Maar er is een klein beetje tot nu toe iets buiten beeld gebleven. Een rekening die gaat over stroom, water en grondstoffen. Remy, wat kwam daar dan over naar buiten?
0: Ja, een aparte afdeling van de United Nations. Die had een uitgebreid, lijvig onderzoek gedaan naar de impact van AI inderdaad op allerlei milieutechnische aspecten. En specifiek de enorme groei aan de vraag naar data en rekenkracht. Het is natuurlijk niet zo gek dat als vier grote techbedrijven dit jaar alleen al 650 miljard allokeren aan AI-infrastructuur. Niet alleen die chipjes, maar ook die grote dozen waar die chipjes in moeten draaien. Nou, vorige aflevering hebben we daar uitgebreid over gesproken.
1: Precies.
0: Met de Nederlands trots op dat gebied, Han de Groot. Ja. Die natuurlijk probeert de AI Gigafactories neer te zetten in Rotterdam. Maar ook vanaf september zijn eigen AI-fabriek hier in Amsterdam neerzet voor rekenkracht on-premise. Zodat we niet altijd afhankelijk zijn van die Amerikanen. Nou, wat is gebleken uit het onderzoek? Eigenlijk iets wat we wel een beetje wisten. Namelijk AI gebruikt heel erg veel stroom. Enerzijds voor het trainen van de modellen, maar ook voor de inference, voor het gebruik. Dus iedere keer als wij een promptje insturen, dan heeft dat niet zo heel erg veel effect. Maar elke keer als we een plaatje maken met een beetje grote kwaliteit, verbruikt het blijkbaar evenveel stroom als pak een beetje een AA-batterij. Wat ik ook wel interessant vond, is dat ze hadden geëxtrapoleerd, want die data wordt nooit vrijgegeven door die techbedrijven, dat het trainen van GPT-4, dus het 3 modellen geleden van OpenAI, zou ongeveer evenveel stroom hebben gekost in 100 dagen als de hele stad en omgeving van Woerden een jaar lang van stroom te voorzien. Nou heb ik zelf liever GPT-4 dan Woerden, moet ik eerlijk bekennen. Maar iedereen moet dat een beetje voor zichzelf bepalen natuurlijk. Ik denk wel dat het gewoon belangrijk is om te beseffen. AI draait niet, het draait wel in de cloud, maar het draait niet natuurlijk op een soort waterstof. Er is heel veel stroom voor nodig. En ook nog eens een beetje water. Nou, Microsoft als laatste, die had deze week een grote keynote, Build, de grote developerconferentie. Daar maakte Nadella, de topman, wel het counterargument dat hun datacenters ongeveer evenveel water gebruiken als een gemiddeld restaurant. Nou, zijn de Amerikaanse restaurants natuurlijk wat groter dan hier, maar hij zei, het valt dus allemaal wel mee. En zo voel je een beetje een soort discrepantie ertussen, waarbij de onderzoekers steeds zeggen, jongens, pas nou op, het kost heel veel stroom. En die techbedrijven proberen dat toch een beetje te downplayen.
1: Job, is dit ook een onderwerp wat je vaak op het podium dan terugkrijgt? Want linkje nog even leggen naar die denktank van de Verenigde Naties, naar dit onderzoek. Die gebruiken letterlijk Ierland als waarschuwing. Want daar slokt de datacenter sector al meer dan een vijfde van alle stroom op. Nou, we hebben het hier vorige keer met Han natuurlijk over gehad. Die zegt ook van, we zetten ons AI-center neer waar al stroom is. Om die discussie te vermijden. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel open deuren over dit onderwerp. Wat hoor jij daarover?
2: Ja, heel vaak komt deze vraag bij keynotes of bij bedrijven als we spreken. En daarom heel blij met dit onderzoek dat er weer wat meer duidelijkheid komt.
1: Maar schrik je niet van Ierland dan?
2: Ja, enorm. Ja. Ik schrik enorm van. En ook uiteraard van Woerden. Te meer ook omdat ik in die buurt ben opgegroeid. Misschien was een groot verbruiker. Dus nee, zeker. Ik schrik er enorm van. Maar wat altijd goed is om toe te voegen is, om nou echt precies te weten, hè, dat verbruik ervan. Het wordt een beetje gedaan alsof we nu voor het eerst heel veel gebruik maken.

0: maken van datacenters en servers, maar het hele digitale leven, wat we natuurlijk al heel lang met elkaar hebben in het kantoorleven. Hè? We hebben al langer cloud, dat we met digitale apparaten werken. Die vroegen ook altijd heel veel stroom. Uiteraard heeft AI natuurlijk daar een enorme voorsprong op gehad, maar het is altijd wel heel goed om deze discussies in een breder, groter palet te zien van data en infrastructuur voor de hele digitale huishouding, in plaats van alleen maar enkel en alleen AI. En wat altijd interessant is, ja, die systemen worden zelf ook efficiënter. Dan zou je denken, nou, dit probleem gaat opgelost worden. We hebben ook geleerd van de vorige uitzending dat het nu exponentieel gaat. Dus dat het steeds meer ook toe gaat nemen. En dat inderdaad het niet meer stapje voor stapje gaat. Ook meer oplossingen om juist een positieve impact te hebben op het klimaat. Dus ik denk dat dit nog wel een interessant discussiepunt blijft.
1: Nou, ook wel even het linkje maken met wat moet je nou als bedrijfsleven mee? En Jensen Huang, de topman van Nvidia, die had recentelijk een grote presentatie ook in Taiwan. Ook zijn thuisland. En hij maakte daar de opmerking dat bedrijven niet alleen maar moeten gaan rekenen naar omzet per employee. Hè. Heel lang is nu in Silicon Valley is de key metric. Hè. Waar moeten we ons worden afgerekend? De omzet per medewerker. Gaan we misschien zo meteen nog even over hebben. Hij zei we moeten gaan rekenen naar de omzet per watt. We moeten gaan denken in de wattage die we gaan gebruiken als bedrijf. En we gaan gewoon heel veel wattage gebruiken. We moeten proberen om zoveel mogelijk omzet per watt die we uit die AI-modellen knijpen, proberen te krijgen. Ik vond het wel een fascinerende gedachte om op die manier ook naar je inzet van AI te gaan kijken.
2: Ja, maar gaat dat realistisch worden? Gaan we er zo naar durven, willen, moeten kijken, denk je, Job?
0: Ik denk het wel, want het punt is een beetje dat tijd wordt steeds minder een dingetje. We zijn altijd tijd tekort, te laat. We krijgen iets niet af. En door deze modellen kunnen we gewoon 24/7 kunnen we die modellen laten draaien en werk voor ons uitvoeren. Dus dat is interessant. We kijken altijd naar hoeveel kost is energie per tijd, per dag. En dat gaat ook helemaal verdwijnen. Want je kan 24/7 die dingen laten draaien. Dus misschien wel kan zo'n model het werk doen van een jaar lang medewerkers op kantoor. En dat is natuurlijk een hele andere vergelijking en discussie weer. Dus ik denk dat dit een hele andere definitie gaat brengen. En is misschien die energie die nodig is om iemand naar het kantoor te laten komen en een kantoor te laten draaien, een kantoor op te warmen. Als je dat vergelijkt met een dag een datacenter de AI agents laten draaien. Ja, misschien is zo'n AI agent misschien wel veel efficiënter dan qua deliverables. Dat is weer een interessante discussie.
2: Over werk en tijd, bruggetje, want er was natuurlijk meer nieuws. Een klein maar groeiend aantal topmanagers heeft een AI-versie van zichzelf gebouwd. En dat lazen wij in de Wall Street Journal. En dat is dan wat we noemen een digital twin die hun werk overneemt. Denk aan vragen beantwoorden van medewerkers, presentaties geven, conferenties toespreken. Een digital twin. Mannen, ik zie jullie in godesnaam toch nu wel in real life hier in de studio staan.
1: Je kan ons knijpen.
2: Ja, dat hebben we net gedaan, dus dat klopt wel. Hebben jullie zelf al een digital twin?
1: Nee, dat niet. Jij bent natuurlijk wel. We hebben Roberto Di Proscuto als AI-assistent van dienst.
2: Zeker.
1: Die draaiboek altijd voor ons voorbereid. Dus we kunnen, dat weten de vaste luisteraar.
0: Hele aardige agent is dat.
1: Hele aardig inderdaad. Hij reageert wel. Nee. Nee, we communiceren dus met hem via Telegram. Hij draait op OpenClaw in de hosted omgeving. Dus hij kan niet bij al onze data. Maar we kunnen wel, als we iets voorbij zien komen, van denken, hey, dat is interessant voor de uitzending, dan sturen we dat naar Roberto toe. En die verwerkt in ons draaiboek. Het is heel prettig werken, omdat we natuurlijk veel onderweg zitten en we willen wel die tijd nuttig besteden. Wat je dus ziet gebeuren in Amerika is dat mensen dat echt voor zichzelf aan het maken zijn. Onder andere Reid Hoffman, de oprichter van LinkedIn. Hij is partner bij Greylock, een grote investeerder. Die heeft een eigen, hij zegt zelf, een soort digitale tweelingbroer. Reid AI gemaakt. Die is getraind tot 22 jaar aan boeken, speeches, podcasts, artikelen. En die heeft al meer dan 75 presentaties en toespraken gedaan sinds de lancering van 2024. Hij spreekt 74 talen. En hij introduceerde zich ook op verschillende conferenties in allerlei talen. En het zou hem ongeveer 50% tijd besparen in de weken dat het actief is geweest. De echte Reid Hoffman dan. Ik vraag me een beetje af, is dit niet echt een gimmick? Ik bedoel, ik zou toch liever de echte Reid Hoffman horen spreken, doen, zien, dan dat je naar een soort digitale, clippy-eske versie van Reid aan het kijken bent. Wat denken jullie ervan?
2: Ja, ken jij Nederlandse voorbeelden hiervan eigenlijk, Job?
0: Ja, die voetballer die ook laatst zichzelf had gekloond.
2: Ruud Gullit
0: inderdaad,
1: ja,
0: sorry.
1: Ja, ja. Oh ja.
0: Nou, dat is een voorbeeld daarvan. Ja. Wat natuurlijk ook een interessante discussie opleverde bij de talkshows. Nou, ik las ook een artikel van mijn FD. Was dat verschillende CEO's in Nederland dit doen. Maar ik denk dat mensen al zichzelf een digital twin noemen als je gewoon één keer een document deelt. Dus wat is een digital twin? Is wel met je ziel en zaligheid delen.
2: Ja.
0: Daar zijn ik nog weinig CEO's in Nederland van. Maar mensen zijn al vrij onder indruk als je gewoon een document van jezelf deelt en daar dan mee gaat communiceren.
2: Nou, zullen we dat nog even goed uitleggen aan de luisteraar? Want dit is letterlijk de quote. Een AI-systeem analyseert alles wat deze executive ooit heeft geschreven, gezegd of gedacht.
0: Ja.
2: E-mails, speeches, interviews, podcast. Het resultaat is een AI-agent die schrijft, praat en denkt zoals de persoon zelf. Soms ook met video, zodat de digitale kloon letterlijk voor een zaal verschijnt. Dat is wat ons AI-systeem over het AI-systeem zegt.
1: Ook wel een beetje, weet je, ook een beetje aan de luie kant. Dat je zegt van jongens, in ieder geval totaal misschien het tegenovergestelde van wat je wil geven aan mensen. Je wil mensen, ja, wat maakt ons menselijk? Aandacht, tijd, interesse. En dat je dan zegt, nou jongens, ik heb totaal geen tijd voor jullie om deze boardmeeting bij te wonen. Want ik sta op de golfbaan of ik ben een whiskyproeverij van Job aan het bijwonen.
3: Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
4: Goedendag en welkom bij Businesswise Weekly met vandaag in de show. Het is de week van Elon Musk, chipmachinebouwer ASML. Die nodigt hem uit als keynote-spreker bij een intern evenement waar personeelsleden dreigen met een boycott. En dan brengt hij deze week ook nog eens zijn bedrijf SpaceX naar de beurs. Waarschijnlijk de grootste beursgang in Amerika ooit. Bonje bij ondernemersclub VNO-NCW. Supermarkten en andere spelers uit de detailhandel die stappen eruit vanwege een te duur lidmaatschap. Hoe machtig is zo'n lobbyclub dan nog? En AI bereikt nu ook echt de Nederlandse werkvloer. ING gaat hypotheken beoordelen met AI. Maar wat betekent dat voor adviseurs? En bestaan die adviseurs misschien binnenkort wel bij het UWV? Ik ben Olivier de Neve en dit en nog veel meer bespreek ik vandaag met de man die zijn hoofd koel houdt tijdens de zwaarste onderhandelingen. En menig CEO heeft geholpen om de perfecte deal te sluiten. Tim Masselink, directeur en head of negotiations bij Enfluence en voorzitter van de Bond van Onderhandelaars. En het eerste onderwerp waar deze man geen scherpe mening over heeft, moet nog gevonden worden. Het fenomeen Eduard Schaapman, oprichter en voormalig CEO van Tribes en tegenwoordig founder van de ExperienceNet. Tijd voor duiding. Welkom bij Businesswise Weekly.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Businesswise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
4: Elon Musk staat deze week weer eens in de schijnwerpers. ASML-medewerkers zijn boos, heel boos, omdat hij komende donderdag op een intern bedrijfsevenement in Den Bosch zou komen spreken. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Ze zijn niet kwaad op Musk omdat hij de baas van Tesla is, of veel met AI bezig is, of een op zijn zachtst gezegd bijzondere leider is. Nee, ze vinden dat Musk als zakenman niet losgezien kan worden van zijn nazi-sympathieën, opvattingen over onder meer transgenders, politieke betrokkenheid in de VS en zijn anti-Europese houding. En dan is Musk om nog een reden in het nieuws, want later deze week brengt hij uiteindelijk zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX naar de beurs. Nou, zometeen hebben we het over SpaceX, heren. Maar eerst, Eduard, is dit nou een flater van ASML dat ze uitgerekend Elon Musk hebben uitgenodigd? Of moeten die medewerkers niet zo mouwen?
5: Ah, briljant dat ze me uitnodigen.
4: Ja?
5: Super.
4: Waarom?
5: Ik ben van een Socratische houding. Hè? Ik hou ervan om met iedereen te praten en in gesprek te gaan. Ik zou zelfs ook gaan luisteren naar Poetin. Om te horen, wat zijn nou precies jouw argumenten waarom je dit doet? En dan moet je je openstellen. Dan moet je vragen stellen. En dan moet je gaan kijken, oké, wat zijn de argumenten? Kan ik van deze man iets leren? Ja. Ik bedoel, tegenwoordig is het zo dat iedereen overal tegen is. En ik ben meer iemand die zegt van, joh, ik zou lekker dat gesprek eens willen aangaan. Ik weet niet of dat kan tijdens deze
4: conferentie. Nou, dat is dus het punt, hè. Die ASML-topman Christophe Fouquet, hè, die gaat virtueel in gesprek met Musk. Musk is dan niet fysiek in Den Bosch. Over allerlei onderwerpen. Maar ja, mensen uit de zaal mogen volgens mij geen vragen stellen.
5: Nou, dan zou ik kijken of je dan er wel tussen kan fietsen. En ik zou dan inderdaad deze CEO vragen van, nou ja, ga inderdaad die houding aan van, wat kunnen we nou van deze man leren? Want hij heeft natuurlijk wel iets neergezet. Sorry, deze man is een kunstenaar op zijn vlak. En dan heeft hij misschien meningen waar we het allemaal niet mee eens zijn. Of sommige mensen er iets mee eens zijn. Maar hij heeft toch iets gepresteerd wat velen niet hebben gedaan. Dus dat is toch ergens kun je een leerschool vandaan halen. En wat ik tegenwoordig merk in de maatschappij is dat, ja, je bent of dat of dat. En we zoeken niet meer het gesprek op waardoor we inderdaad van elkaar kunnen leren. En dat vind ik heel jammer.
4: Nou, eens even kijken wat de meeste onderhandelaar daarvan vindt, Tim.
6: Ja, weet je wat heel belangrijk is? Dat allereerst ASML ook opereert in een context die geopolitiek onder spanning staat. Hè? Dus je moet laveren tussen de VS, tussen China, tussen andere blokken. Dan heb je ook niet de luxe altijd om alleen maar te praten met de mensen die jij leuk vindt. Je moet met iedereen praten. Dat is gewoon cruciaal ook voor je business. En laten we ook niet vergeten dat ze Musk niet uitnodigen voor een seminar over genderdiversiteit. Ze nodigen hem uit in zijn inhoudelijke expertise op zijn vakgebied. Hè? Natuurlijk zullen daar mensen intern wel wel van zeggen, ja, maar je wil hier ook, hè, een aantal waarden als bedrijf uitdragen. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En daar kun je natuurlijk van tevoren ook gewoon afspraken over maken. Dat we hebben het over de inhoud hier en we hebben het over bepaalde engineering principes. En we gaan niet hebben over enige vorm van, ja, racistische dingen of andere dingen. Daar kun je gewoon aan de voorkant afspraken over maken.
5: Maar ja, ik zou wel van hem willen weten, goh, waarom heb jij jouw kinderen deze namen gegeven? Dat is, ja, pure interesse. Ja, om het toch een beetje leuk te houden. Want we kunnen, ja, natuurlijk wel weer over allerlei processen gaan spreken. Maar ik zou ook wel willen weten, wie is die man? En dat, ja, komt, dat gaat niet gebeuren, weet, ja, ik ook wel.
6: Ja, maar kijk, weet je wat het is? Het is iemand die natuurlijk een het hoge bomen vangen veel wind. Hè? Dus het is natuurlijk altijd, alles wat hij doet is zo'n beetje in nieuws. Zoals met Tesla al en nu met SpaceX, noem het allemaal op. En er is altijd van alle verontwaardiging. Maar je moet ook goed kijken, hoeveel mensen gaat het hier nou om binnen zo'n bedrijf? Hè? En wat is precies het punt van die mensen? Natuurlijk vind ik dat je daar intern met elkaar over moet praten. Maar naar buiten toe moet je wel gewoon zeggen, ja, wij zijn ASML. Wij werken in een hele complexe omgeving. Daarbij moet je praten met allerlei mensen die we misschien ook niet altijd zelf uitkiezen. Maar hij is wel de man op die technologie. En dat is ook, ja, belangrijk.
7: Ik heb ooit geleerd, als het om inclusiviteit gaat, hè, want daar ageren ze dan ook, ja, voor eigenlijk. Dat ze zeggen, nee, maar het maakt niet uit hoeveel mensen daar dan tegen Musk zijn. Zeg maar, het bestaansrecht van inclusiviteit, ja, bestaat er juist uit. Dat als een heel klein groepje iets vindt, dat je daar ook rekening mee houdt.
5: Inderdaad. Ja, alleen, inderdaad, dat klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat is iets wat dan de tegenstanders zeggen. Van, ja, we zijn voor diversiteit en inclusiviteit. Maar ja, dan sluit je wel deze man uit, ja, om naar te luisteren.
7: Maar kijk, andersom denk ook, hè, die mensen die vinden dat dan weer vervelend. Dus dan kan je ook zeggen, dan, ja,
5: dan ga je niet luisteren. Bij. Dan ga je niet luisteren. Ja. Dan ga je gewoon lekker doorwerken.
6: Ja, plus, het is ook niet zo dat zeggen dat die verontwaardiging over, kijk, als hij met een kettingzaag op een podium staat, hè, dat roept, ja, natuurlijk ook bij allerlei mensen dingen op. Dat, daar moet ook ruimte voor zijn.
7: Voor die kettingzaag.
6: Voor die beelden intern is het natuurlijk niet gek dat mensen daar wat van vinden. Dat iedereen, sommige mensen zullen dat smakeloos vinden. Dat is natuurlijk eigen persoonlijke voorkeur. Ja. Maar het is geen reden om mensen, daar ben ik helemaal eens wat jij zegt, met Socratische methode, noem het allemaal op. Het is geen reden om dan maar te stoppen met het gesprek met mensen te voeren. Ja. En dat zou juist veel meer moeten, wat mij betreft.
7: Ja. Jij weet alles over onderhandelen. Hè? Ook het vermijden van conflicten, ja, hoort bij jouw specialisme. Dit lijkt me nou zo'n typisch gevalletje van botsende belangen tussen twee partijen. Hè? Kan, mm-hmm, je het als werkgever in deze situatie nog goed doen? Ja, dat iedereen eruit komt?
6: Ja, dat is natuurlijk wel een dynamiek die wij wel vaker tegenkomen. Hè? Ook bij grote klanten. Dat er intern veel verontwaardiging is over bepaalde keuzes. Het gaat tegenwoordig ook best snel, moet ik zeggen. Hè? Dus er zijn ook dingen dat je denkt, misschien 10, 20 jaar geleden was dat geen issue. En ineens zit dat echt, zeker ook de jongere generaties, zijn heel scherp op dit soort dingen. Soms ook hartstikke terecht. Soms denk je, waar gaat het over? Maar intern, wat je als bedrijf moet doen, is dat je moet het niet ook dit weer negeren, zeg maar. Dus je moet niet zeggen van, laten we maar doen. Dus regel gewoon dat je aan de voorkant of aan de achterkant gewoon duidelijk afspraken maakt. Zorg ook voor dat je het evalueert. Dat je zegt, wat ging nou goed, wat niet. Je moet er wel naartoe bewegen. Je moet het niet negeren. Want dan wordt die verontwaardiging eigenlijk alleen maar groter. En dan gaan mensen op een gegeven moment naar buiten of ze worden boos en zo. Dus je moet daar zeker wat doen. Maar naar buiten toe zou ik, als ik ASML was, gewoon zeggen, ja, wij praten inderdaad met mensen die dingen doen in de sector waar wij werken. Weet je, ik ga, ja, het ook niet te groot maken.
7: Nee, dat doen zij natuurlijk heel nadrukkelijk. Hè? Ze hebben in een reactie gezegd, het is een soort respectvolle uitwisseling van standpunten. Ja. Op dat intranetforum van ASML. Ja. Nou, dat vond ik wel een beetje downplayen, want volgens, ja, mij waren mensen echt wel met fakkels en hooivorken, zeg maar, klaar gaan staan daar. Hoe zie jij dat, Eduard?
5: Ja, kijk, uiteindelijk deze CEO is een kopie van Mark Rutte. He, uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook meneer Trump gepleased, omdat hij daar iets mee wil bereiken. En daar was ook iedereen tegen van, hoe kun je daar iets mee doen. Maar ja, nogmaals, Amerika zorgt nog steeds dat we veilig zijn. Dus je moet wel met ze optrekken zolang het nodig is. Ja. Dus je moet wel zorgen dat je die relatie goed onderhoudt. En dat heeft de ASML natuurlijk ook te doen met meneer Musk. Die relatie moet goed blijven. Want ja, hij zit ook in deze branche en het is ook, ja, een afnemer. Dus we moeten elkaar te vriend houden. En je kunt van alles en nog wat anders denken. Dat is ook, ja, helemaal niet erg. Maar je moet elkaar vinden op die punten waar je wel van denkt van, hé, daar kunnen we op vinden. En de rest, ja, laat je even buiten.
6: Maar ik vind wel, als bedrijf mag je ook wel grenzen stellen aan wat je oké vindt en niet. Hè? Dus je mag ook best wel zeggen van, ja, we gaan het hier hebben over dit. En dit liever even niet, meneer Musk. Want we zijn hier vandaag om iets anders te praten. En dat gaat er ook wel vanuit dat hij dat niet snapt. Hè? Dat laten we dat ook duidelijk hebben. Misschien vindt, ja, het ook wel heel erg interessant om gewoon over de nitty-gritty inhoud af en toe.
5: Ja, dan draai je dan gewoon een microfoon uit. Ik bedoel, het is allemaal niet zo moeilijk. Ja. Ik bedoel,
6: nee, je maakt er afspraken over. En dan zeg je gewoon van, dat hoort niet bij de afspraken. En laten we het even bij de inhoud houden.
7: Ja, dus dan maar ongeleid project. Die gast.
5: Ja, dat wel. Maar dat vind ik wel. Want je hebt het de hele tijd over afspraken maken. Kijk, we leven in een hele nieuwe wereld. Niemand houdt zich meer aan afspraken. Dus ja. Tim, hoe gaan we daar dan mee om? Want als ik al die oorlogen zie, niemand houdt zich aan afspraken. Dit is ook weer zoiets. Niemand houdt zich aan afspraken. Dus ja. Is afspraak nog heilig? Of zitten we in een nieuw tijdperk waar we anders moeten gaan denken? Ik weet het niet.
6: Kijk,
5: als het is maar een vraag. Hè?
6: Nee,
5: vraag,
6: het is een mooie vraag. Kijk, ik denk als je het helemaal los gaat laten, de poging ook om het te doen, dan krijg je een soort weer anarchie of de wet van de sterkte, een soort jungle law. Ik denk dat we juist ook zeker hier in Europa Europa moeten laten zien dat wij wel nog steeds geloven in dat je met elkaar samen moet werken, maar ook binnen een kader. En inderdaad, die beelden met kettingzagen zo, dan kan je best wel zeggen, dat is gewoon niet wat wij hier willen doen. Dus als je dat wil doen, dan inderdaad moet je vooral niet komen. Wij willen gewoon een gesprek over de inhoud. Dus zo bedoel ik afspraken maken ook. Hè? Dat je aan de voorkant zo'n gesprek goed inkadert. Mm-hmm. Als het dan alsnog misgaat, dan heb je tenminste ook een afspraak om aan terug te refereren. Als het gewoon zomaar gebeurt en je laat het lopen, ja, dan kan iemand altijd nog een wijs van zeggen, oh, ik had niet door dat dat niet mocht. Of je wilt toch mij hebben hier of niet. Hè? Dus dan krijg je dat soort ongemakkelijke discussies.
5: Ik vind het wel jammer dat het online is. Hè?
7: Ja, dat vind ik dan ook jammer. Dan
5: Ik had het toch best wel met die kettingzaken op het podium willen zien staan.
7: Ik had best wel wat gebeurd. In Noord-Brabant, dat zou toch fantastisch zijn?
5: Ja, fantastisch. Ja. Allerlei mensen met hooivorken voor de deur. Dan hadden we weer mooie plaatjes.
6: Maar waar ik wel vind dat je een punt hebt, is dat we ook niet naïef moeten zijn. Hè? Dus elke keer vasthouden aan een soort kader van wij doen het nog keurig volgens de regels, terwijl de rest van de wereld zegt de groeten. Dat heeft in Europa de auto-industrie ook al gekost. Ik bedoel, we moeten ook wel wat meer misschien sneller bewegen en wat minder het braafste jongetje van de klas willen zijn de hele tijd. Want het nekt ons wel inderdaad.
7: Ja, je moet ook commercieel zijn. Nou, ik hoorde Eduard eigenlijk tussen de regels door al zeggen, dit is gewoon eigenlijk een ordinair plan van ASML om commercieel te zijn. Hè?
5: Waarom is het ordinair?
7: Nou,
5: commercieel is helemaal niet ordinair.
7: Nee, maar in dit geval...
5: Nee, maar
7: het is een beetje met een omweg. Hè? Je zegt van...
5: Dat is onderhandelen. Dat vraag aan Tim. Dat is de manier van onderhandelen.
7: Ja, dat is het denk ik. Hè? Want AI, robotica, ruimtevaart, chipfabrikage, daar willen ze allemaal met hem over praten.
5: Ja.
7: Maar het is natuurlijk een manier om hem te paaien.
5: Ja, natuurlijk. Maar zo gaat het in de commercie gaat dat. Het is het opbouwen van relaties, het onderhouden van relaties en zorgen dat je uiteindelijk die opdracht weer binnenkrijgt.
7: Hoppa.
5: Ja.
7: Zo gaat dat.
5: Ja.
7: Er is ook niks mis mee in principe. Juist omdat we niet achteraan willen lopen, dus Tim.
6: Nou ja, je ziet wel, ik vind dat net werd even gerefereerd aan Trump. Je ziet ook wel de limieten van paaien. Hè? Want als je alleen maar mensen naar de mond gaat praten, dan zijn
7: krijg je niks voor elkaar.
6: Nou, je krijgt niks voor elkaar. En types als Trump zien het als een soort aanmoediging om vooral nog een keer door te duwen bij je. Dus die erkennen ergens ook nee zeggen en kracht als meer respectvol bijna dan iemand die alleen maar zegt, geweldig dat u hier bent. Hè? Dus het is een combinatie van, zou ik zeggen. Het is wel... je moet niet principieel al mensen gaan buitensluiten. Maar je moet wel zeggen, we willen wel een bepaalde waarden en normen uitdragen als bedrijf. We willen graag dat je daar mee werkt.
7: Ja, dat is helder dat je zegt, je moet de afspraak van tevoren maken. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo in deze gepolariseerde tijd, dat als je zo iemand uitnodigt, dat je heel snel het al aan je hebt kleven. Hè? Ja. Als merk ASML. Ja. Van, daar zat die Musk ook bij.
6: Ja.
7: Hoe voorkom je dat
6: daar wel een hele mooie regel voor. Dat is eigenlijk dat je nooit in het frame van de ander moet gaan staan. Hè? Dus het allerergste wat je kan doen is zeggen, nee, we zijn niet slecht omdat we met hem praten. Want dan bevestig je eigenlijk... Het is een beetje naar Nixon's I'm not a crook, weet je wel. Dat is eigenlijk dramatisch.
7: Dan onthoudt iedereen het woord crook.
6: Precies. Ja. Dus wat je vooral wel moet doen, is dat je eigen verhaal ernaast zet. En inderdaad, waar we het net al een beetje over hadden. Ja. Dat moet een verhaal zijn over dat je niet de luxe hebt om niet in een geopolitieke wereld die zo in beweging is, niet te praten met de kopstukken. Want je hebt het gewoon keihard nodig in die chipsector.
5: Ja. En we moeten eigenlijk luisteren naar de beste filosoof die we ooit hebben voortgebracht in Nederland, Johan Cruijff. De aanval is de beste verdediging.
7: Zo is het. Ja. En schaadt dit nog, als we het toch over imago hebben, schaadt dit nog ASML's imago als werkgever van internationaal talent?
5: Ah, ben je gek? Dat is over een week weer weg.
7: Ja, zo vergeten.
5: Dat duurt allemaal niet zo lang. Hè?
6: Nou kijk, we hebben natuurlijk in ons werk ook wel eens te maken met lastige situaties, crisissen, noem het allemaal op. En een van de dingen die wij ook al checken is van hoe groot is dit nu echt? Hè? Dus is het nou een hele kleine groep die hier enorm boos is? Of is het een breed gedragen woede onder alle ASML-medewerkers? En stapt iedereen morgen op als ze dit niet oplossen. En als het dat eerste is, dan ben ik het wel eens wat jullie zeggen. Misschien kun je dan gewoon zeggen, en volgende week pakt men de paling er weer in. De digitale paling dan in dit geval.
7: Ja.
6: Maar mocht het nou breder zijn, dan moet je wel gaan denken aan op een gegeven moment ook een goed tegenverhaal. Want anders dan, je moet niet niks zeggen en maar laten lopen eigenlijk. Nee. Hè, dit soort dingen.
5: Het gros van de ASML-medewerkers leest ook niet de Nederlandse pers.
7: Dat denk ik.
5: Als je goed gaat kijken, is dit ook geen nieuws geweest in Europa.
7: Nee,
5: het is alleen dus uiteindelijk is het voor de Nederlandse medewerkers wel zo. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel buitenlandse medewerkers. En ik denk dat die er niet eens...
7: Die hebben daar zo over nadenken. Nee, misschien dat ze er wel iets over gezegd hebben. Hè? Want we weten dit dankzij het Eindhovens Dagblad. Die weten dat weer omdat ze berichten hebben gezien van medewerkers op dat interne ASML-platform Viva Engage. Ja. Is het nou wel slim, zat ik nou over te denken, om als bedrijf je medewerkers zo openlijk op een intranetforum een mening te laten geven over van alles en nog wat?
5: Dat is wel heel eerlijk. Ik hou van transparantie. Iedereen mag erover denken zoals hij wil.
7: Ja, maar moet dat ook allemaal zo openbaar staan, zodat je ook weer ziet wat Pietje van de afdeling HR ervan
5: vindt? Ja, waarom niet? Dat is alleen maar leuk voor de discussie. Alleen moet je wel die discussie discussie aangaan. En wat er nu niet gebeurt, is dat die discussie niet wordt aangegaan. Je moet met elkaar om tafel gaan zitten. Oké, zo denk jij erover. Mag ik weten waarom? Je moet toch proberen die communicatie op te pakken. Want nou gaat iedereen weer in ik ben van links, ik ben van rechts, ik ben van in het midden. En we praten niet met elkaar. En dat is zo jammer. Ik denk dat je juist een mooie manier hebt gevonden om lekker dat gesprek met je medewerkers eens aan te gaan.
6: Ja, helemaal eens. En ik denk dat, kijk, zo'n journalist is natuurlijk ook op zoek naar dit soort dingen. Want dit is natuurlijk smeuig als daar.
5: Heerlijk.
6: Maar goed, ja, je weet van tevoren niet of dit die persoon is die in je bedrijf altijd al overal een drama van maakt. Dat weet je als buitenstaander natuurlijk niet. Of dat er een breed gedaan gevoel is. En als dat laatste zo is, ja, ik zou zeker adviseren dat gesprek wel te hebben. Dat is 10 keer beter dan dat het onder de oppervlakte blijft.
7: Ja, nou, donderdag gaat hij dus spreken, althans via een verbinding. Ja. Nou, dan gaan we eens horen wat hij te zeggen heeft en of die kettingzaag misschien nog in beeld komt.
5: Ja, wordt spannend. Misschien zitten de duiven op de lijn. En dan is er maar geen verbinding. Dat kan ook nog.
7: Dat kan ook nog. Ja. Hij zegt
6: slechte plaats van internet.
7: Ja, alles kan. Ja, dat zou alles helemaal wat zijn. Je moet een Starlink-verbinding zijn.
6: Starlink af.
7: We blijven wel even over Elon Musk praten. Maar dan wel een ander onderwerp waar hij de hoofdrol in speelt. Namelijk de lancering van zijn SpaceX. En dan bedoel ik in dit geval niet de lancering van een raket van het bedrijf. Maar de beursgang ervan. Aanstaande vrijdag moet dat allemaal gaan gebeuren. Ze hopen er $75 miljard mee op te halen. En daarmee zou het de grootste beursgang ooit in de VS worden. Nou, hier de aandelen die kosten straks $135 per stuk, verwachten ze. Hebben jullie er al een paar op het oog?
5: Nou, ik zelf niet. Ik bedoel, ik doe alleen maar investeren in mijn eigen ondernemingen, want daar heb ik het meeste vertrouwen in. Dus toentertijd had je misschien wel een Tesla moeten investeren, dan heb je er veel aan kunnen verdienen. Dat klopt. Maar ik ben geen belegger in andermans bedrijven. Ik ben geen...
7: Dat doe je überhaupt niet.
5: Nee, dat past niet bij mij. Ik wil uiteindelijk toch wel zien wat er van terecht komt. Ja, en... hij doet weer iets opmerkelijks. Dus ik ben zeer benieuwd wat er gaat gebeuren. En of het inderdaad die 75 miljard op gaat leveren. Er zit genoeg geld in de markt. Dus het zal best wel weer mogelijk zijn.
7: Zou dit een potentieel aandeel kunnen zijn wat enorm gaat vliegen?
6: Nou ja, dat is denk ik precies de kern. Het is heel erg risicovol. Hè? Dus het zou heel goed kunnen werken. En het kan ook helemaal klappen. Ze hebben volgens mij heel veel ook dat ze juist ook publiek geld ophalen. Bij mensen ook die zelf volgens mij iets van 30% of zo. Is echt heel veel. Ja, ik zou zelf altijd heel waakzaam zijn met dit soort dingen. Achteraf kun je natuurlijk altijd heel makkelijk zeggen, ja, Tesla was een goed idee of dit of dat. Maar dat zijn natuurlijk hele risicovolle dingen. Aan de andere kant, hij heeft het wel eerder voor elkaar gekregen. Dus wie weet, ja, je moet ervan houden. Ik zou het niet doen met geld wat je echt nodig hebt.
7: Nee, precies. En jij gaat dus niet investeren?
6: Nee.
7: Nee. Want inderdaad, je zei het al, nou, 25% ongeveer van die aandelen wordt beschikbaar gesteld aan particuliere beleggers in plaats van grote financiële instellingen. Waarom zou die Musk die particuliere beleggers zo leuk vinden?
5: Spreiding is altijd lekker.
7: Ja?
5: Natuurlijk. Uiteindelijk kun je veel beter spreiden dan dat je afhankelijk bent van een paar investeerders.
7: Dus verdeel en heers misschien ook een beetje.
5: Ja, tuurlijk. Ja? Ook wel slim. En dan heb je een beetje tractie op de beurs. Dan kun je zien wat er gaat gebeuren. Er zijn mensen die inspringen, uitspringen. En daar kun je natuurlijk toch weer allerlei handelaren op hebben die daar weer heel veel aan kunnen gaan verdienen. Dus hij heeft heel goed nagedacht over hoe kan ik nou die markt weer manipuleren, zodat er echt iets gaat gebeuren met dat aandeel. Als je dat alleen maar zet bij een aantal grote partijen, dan gebeurt er niet zoveel. Dan houden ze langer vast. Maar die particulier, die wordt zenuwachtig. Die denkt, hij daalt of hij stijgt. Ik koop bij. Dus
7: je gaat handelen.
6: Dus dat is misschien ook wel op gok dat er heel veel, ik denk vooral jonge mannen zijn die inschatten, die dat allemaal te gek vinden dit. En ook een beetje hoopt op die steun van misschien wel de crypto mensen of de anderen die altijd wel in zijn voor wat meer avontuur.
7: Ja, ja. Crypto bros
6: staan te popelen om weer zoiets te doen waarschijnlijk. Ja.
7: En die gaan er misschien wel voor zorgen dat als dit dus klopt, hè, die $135 en ze worden allemaal verkocht tegen die prijs, dan is SpaceX in één klap zo'n $1.77 biljoen waard.
6: Zo.
7: Ja, je kan je niet eens voorstellen hoeveel dat is. Ja. Is dat niet krankzinnig veel? Slaat toch nergens.
5: Maar er zijn grotere bedrijven. Hè? Dus uiteindelijk is het nog niet de grootste dan.
7: Nee.
5: Hè? ASML met 700.
7: Maar in één keer.
6: In één keer die klap.
5: In één keer die klap. Ja, daarom. Als hij dat weer flikt, is het weer een hartstikke mooi staaltje. En ik zou dan willen weten, hoe heb je dit geflikt?
7: Ja, ja. Jij vindt het gewoon cool eigenlijk.
5: Ja, dat is het cool. Ik vind het bijzonder dat hij dit kan. Dat vind ik echt bijzonder. Ik snap het niet altijd. Dus daarom boeit het me wel.
7: Nee, maar het kan ook. Dat is meer. Je zei het al. Het kan misschien wel klappen, Tim. Ja. Uiteindelijk. Ik moest weer denken aan World Online.
5: Ja. Nina.
7: Ja, Nina inderdaad. Nina Brink, een van de bekendste natuurlijke bubbels die we hebben gehad op de beurs. Ja, dit is misschien wel de World Online van 2026.
5: Nou,
7: ja.
5: Dat is dan wel een grotere dan World Online van 2.
7: Ja, 1,77 biljoen. Goeiedag.
6: ja, het is precies. Hè, het zou zomaar kunnen dat het enorm wordt gehyped en dat het uiteindelijk allemaal heel erg tegenvalt. Mm-hmm. Maar goed, dit is natuurlijk ook dat speculatiestuk van zulke ondernemingen van Musk. Hij denkt gewoon, laat ze proberen. En het is wel, je moet het hem wel te doen geven. Hij krijgt wel veel voor elkaar natuurlijk. Hè? Ja. Dus het is wel iemand die zichzelf, wat hij ook voor, of het nou met Tesla was of met wat het ook alweer, die satellietdingen. Die,
5: Starlink.
6: Starlink. Ja,
5: daar zijn we toch wel weer van afhankelijk in Rusland. Dus hij doet daar toch ook iets wat in het belang van ons is. Hè?
7: Ja. Ja, want als ik, precies, dat vind ik zo fascinerend hieraan. Want als ik jullie allebei nu een blinddoek om zou hangen en ik zou zeggen, nou jongens, ik heb hier een bedrijf dat vorig jaar $5 miljard verlies schreef.
6: Ja.
7: Zouden jullie hierin willen investeren? Dan zeggen jullie geen ja, toch?
6: Nee,
7: en als ik dan zeg, het is van Elon Musk, dan denk ik, staat ze allemaal in de rij.
5: Nou, ik niet. Ik investeer sowieso niet.
7: Nee, jij niet. Dus, maar de gemiddelde persoon dus wel, kennelijk.
6: Ja, plus, er waren op een gegeven moment ook die stickers, toch? Van, ik had deze Tesla al gekocht voordat Elon crazy werd.
5: Dat Want Tesla werd natuurlijk fenomenaal binnengehaald. Want dit is het. We gaan verduurzamen met z'n allen. En daarna is het bang.
7: Ja.
5: Omdat de man andere gedachten heeft. Maar ja, uiteindelijk is het wel zo dat de elektrische auto komt voort door zijn fantastische marketingverhaal.
6: En niet uit de Toyota Prius of de Nissan Leaf.
5: Die zijn pas daarna begonnen hieraan. En maken het nu wel goedkoper. Maar goed, uiteindelijk de dream is toch weer in Amerika begonnen.
7: Ja. Maar een dream kan inderdaad ook klappen, waar we het net over hadden. Daar las ik nog iets interessants over. Daar schrok ik wel echt van. Want passieve beleggers, die kunnen hier wel eens de dupe van worden. Want door versoepelde regels wordt SpaceX al kort na de beursgang opgenomen in de Nasdaq 100. Hè, zo'n index. En dat betekent dat passieve fondsen, waar heel veel beleggers ook in zitten tegenwoordig. Hè, zo'n mandje. Dat die miljarden dollars aan aandelen moeten kopen in SpaceX, ongeacht de prijs. En daarmee kan je natuurlijk wel een soort kettingreactie.
5: Nou ja, heeft Olivier in ieder geval een goede waarschuwing afgegeven voor de passieve belegger in Nederland. Ja. Van kijk waar je in zit en moet jij mee in dat fonds.
7: Ja, wij geven natuurlijk geen beleggingsadvies, hè, voordat we de AFM op onze dak krijgen. Maar het is wel iets, denk ik, waar je even over na moet denken.
6: Ik zou goed spreiden in ieder geval.
5: Goed spreiden, ja. Neem ook nog eens een beetje een goudstaaf of zo. Ja, doe eens wat anders.
7: Nou, we gaan het allemaal zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Later deze week dus de IPO, de beursgang van SpaceX. Zometeen, afwijkende hypotheekaanvragen worden bij ING voortaan door AI beoordeeld. Is dit dan echt het lang verwachte begin van AI die onze banen gaat overnemen?
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neven bij New Business Radio.
7: De contributie is te hoog en er wordt niet voldoende opgekomen voor de belangen van de organisaties. Dat is kortweg de kritiek van de belangenorganisaties van de detailhandel op werkgeversclub VNO-NCW. En daarom zeggen het Centraal Bureau Levensmiddelen en de Raad van de Nederlandse Detailhandel, waar ook supermarkten als Albert Heijn en Jumbo ondervallen, hun lidmaatschap van VNO-NCW op per 1 januari volgend jaar. Verliest zo'n lobbyclub daarmee straks een hoop macht, of is het nog niet te laat en kan er in de achterkamertjes misschien toch nog geprobeerd worden de detailhandel binnenboord te houden? Ja, Eduard, die volledige detailhandel die vertrekt dus bij VNO-NCW. Sector waar tussen de 800 en 900.000 mensen werken. Wat stel je dan nog voor eigenlijk als werkgeversclub, bedacht ik me?
5: Nou, nog steeds wel. Maar laten we er wel van even eens over zijn dat niet voor niks de datum is gesteld 1 januari. Dus we hebben nog 6 maanden tijd om te onderhandelen. Wat Koen, een groot vriendje van me, Koen van Oostrum, wat hij helaas is vergeten. Mm. Omdat hij waarschijnlijk in het totale poltermodel van Nederland is getrokken om eerst te gaan praten met kabinet en FNV en CNV en weet ik wat. Vergeten is in eerste instantie te praten met mijn klanten. Wat levert het nou op? Hoe kunnen we verder? En dat is er vergeten. En dit speelt al heel lang. Want het is niet dat het ontstaan is tijdens het aantreden van Koen. Het speelt al veel langer dat de supermarkten hebben geklaagd over de contributie. Dat er niet wordt gekeken naar omzet, maar dat wordt gekeken naar aantallen medewerkers. Ja, en dat vind ik ook een punt. Dus ik denk ook dat de supermarkten er niet slim mee zijn om iets apart te zetten. Maar ik denk dat dit echt een onderhandelingsstrategie is. En daar weet Tim natuurlijk veel meer van.
7: Ja, daar komen we.
5: Daar komen we dadelijk zo op. Om te kijken, van kunnen we nou toch iets doen aan die price? En dan kun je zeggen, ja, maar die supermarkten kunnen dat toch makkelijk betalen. Maar de supermarkt moet ook steeds meer gaan letten op zijn kosten. En die wil gewoon eerlijk behandeld worden.
7: Moet dus kleintjes letten. Ja.
5: Dus hij zegt ook, ik gooi de hand ook nog niet in de ring. Ik zeg tot 1 januari ben ik hier nog lid. En ik wil gewoon opnieuw om tafel zitten. En ik weet zeker, Koen kennende, die zit nu al om tafel bij die gasten.
7: En even voor de duidelijkheid, Koen van Oostrum is dus die nieuwe voorzitter van VNO-NCW. Voor wie dat niet even scherp heeft. Tim, nou, dan komen we inderdaad bij jou, bij het onderhandelingsperspectief.
6: Ja.
7: Want denk je inderdaad dat dit gewoon een onderhandelingsset is?
6: Ja, wat wij altijd zeggen is, zorg dat je een alternatief hebt. Hè? Dus een bad naast dat in. Hè? Dus als je alleen maar dat kan doen met één dealmaker, ja, dan wordt het altijd lastig. Maar eigenlijk wat je ziet is, je creëert gewoon op een gegeven moment alternatieven. Hè? Want je kan zeggen, ik kan het via VNO-NCW regelen. Maar als het eigenlijk mij niet heel erg helpt. Of mijn geluid gaat verloren in de grote cacofonie van alle belangen. Misschien is dat veel beter om mijn eigen belang even eruit te halen. En met misschien een kleinere club, maar wel een meer gerichtere club, Den Haag te gaan bestieren. Ja, dus je hoeft het niet eens uit te gaan voeren. Het kan een drukmiddel zijn om ook dat gesprek met VNO-NCW natuurlijk op een goede manier, ja, wordt net al gezegd inderdaad, hercontracteren wat jullie voor ons gaan doen en hoeveel dat gaat kosten. Maar op een gegeven moment wordt er een alternatief, en dat is natuurlijk wel interessant, ook aantrekkelijker dan bijna dan het plan A. Hè? Als je op een gegeven moment hier niet uitkomt en denkt, ja, maar wacht eens even, als wij dan met deze groep mensen bij elkaar gaan zitten en een heldere agenda formuleren, ja, misschien zijn we dan ook wel een stuk zichtbaarder, duidelijker en herkenbaarder in het geweld in Den Haag.
7: Ja, want dat vind ik wel interessant. Jij weet veel van ook hoe het met Den Haag en politieke lobby gaat en zo. Ja, ik heb altijd geleerd van een grote club, die veel vertegenwoordigt, die is veel machtiger.
6: Ja.
7: Maar jij zegt dat zou ook best wel kunnen dat als je een gerichter, specifieker clubje bent, wat kleiner is, dat ook nog veel kan betekenen.
6: Kijk, wat VNO-NCW natuurlijk heeft, het heeft een naam en het heeft ook een institutionele waarde. Hè? Dus iedereen kent het is deel van alle spellen, het is goed verankerd in Den Haag. Maar goed, we hebben afgelopen jaren ook gezien dat het aan impact, het is een heel algemeen verhaal. Heel veel achterban herkent zich er maar te weinig in. Dan worden mensen chagrijnig. Ja, als je dan ook de contributie gaat verhogen, dan heb je gewoon een heel moeilijk gesprek. Dat is eigenlijk bij elke vereniging. En dat is bij je buurtbarbecue ook, als je dat gaat doen. Weet je wel? Ik weet niet meer. Ik herken me niet meer in. Ik wilde helemaal dit vlees niet. Weet je, maar ik moet wel meer gaan betalen. Dan worden mensen gewoon boos.
7: Ik graag vega worsten.
6: Ja, precies. Dat is het. En er is ineens een springkussen. Weet je wel? Het is gewoon. Wat doe ik hier nog? Ja. Ik doe mijn eigen buurtbarbecue. Krijg dan. Die dynamiek krijg je.
7: Dus VNO-NCW wordt nu toch een beetje geschetst als een soort moloch eigenlijk.
6: Ja, maar kijk, wat het nadeel is. En dit is altijd zo. Hè, dat hoe groter je gaat. Het is heel erg onderdeel van het systeem in Den Haag. En dat betekent dat de dingen die het. Ik weet niet van je voor de laatste keer echt een schokkende rapport hebt gezien van VNO-NCW. Of iets je dacht van, wow, dit is een lefvolle, heftige opmerking.
7: Ik kan me niet herinneren.
6: Nee, het is allemaal heel erg binnen de lijntjes en onderdeel van het systeem. Wat ook logisch is, want dat wordt het altijd. Maar als leden moet je daar ook eigenlijk je vertegenwoordiger scherp op houden. Van, let op, dit gaat de verkeerde kant op. En dat doen zij nu in zekere zin.
7: Ja, VNO-NCW is gewoon een saaie polderclub geworden.
5: Nou ja, kijk, dat zie je aan alle kanten. Kijk, Ingrid Thijssen heeft het inderdaad te lang volgehouden bij deze club. En dan had ze er tegenover, had ze Jacob Vonhoff bij de MKB zitten. Ja. Die echt goed van tong was. En inderdaad wel wat geregeld kreeg. Hij heeft ook de kleine afsplitsing gehad van ONL. Hè? Dus je ziet inderdaad dat er steeds meer partijen zich gaan afsplitsen. En dat hoort een beetje in de huidige samenleving. Ja. Dat iedereen voor zijn eigen ding wil opgaan. Het enige waar ik bang voor ben, is dat we dan dadelijk het poldermodel kwijtraken. Waarom? Ja, die ministeries, die ambtenaren, die kunnen dadelijk niet met 300 werkgeversclubjes praten en 300 werknemersclubjes.
7: Nee, het is niet te doen.
5: Precies. Het is dadelijk niet te doen. Dus maar je moet toch zorgen dat je eigenlijk gezamenlijk gaat optrekken in een of andere manier. Maar, en dat je toch in dat gesprek blijft gaan. Hè? Ja. Nogmaals, een Socratische houding moet ook weer hierin terugkomen.
6: Ja, en we zien het wel veel. Hè, dat het is een beetje ook overkombaar uit de VS. Hè, dus het idee van meer echt op issues een aantal mensen samen pakken en daarop gaan lobbyen of beïnvloeden. In plaats van dat je eerst met 20 gezinnen die buurtbarbecue gaat plannen voordat je hem hebt. Want dan ben je vaak met die 20 mensen al zo lang bezig om een tekst te maken. Ja, niemand weet meer wat het betekent. En laten we zeggen dat je als met supermarkt een aantal onderwerpen hebt. Jeugdlonen bijvoorbeeld. Hè? Hoeveel betaal je je jongere medewerkers? Laat het maar zo zeggen. Ja, als dat een onderwerp is waar je elkaar op kan vinden en dat je een gezamenlijke boodschap hebt die misschien niet past bij die van VNO-NCW. Ja, dan kun je natuurlijk...
7: Zag ze vandaag nog een brandbrief sturen naar het kabinet vanwege de stijgende prijzen van boodschappen. Dus dat is typisch zo'n ding wat natuurlijk echt voor die detailhandel geldt.
5: Ja, klopt.
7: Dus kunnen ze daar lekker op profileren.
6: Ja, alleen maar ze hebben natuurlijk wel ook al detailhandelclubs. Hè? Dus er zijn ook al wel andere clubs in Den Haag die weer voor detail opkomen of zo. Dus niet alleen maar zo dat nog niet er echt helemaal is.
7: Maar dat punt wat Eduard net schetst van als er te veel clubjes zijn, hè, dan weet je eigenlijk niet meer met wie je praat. Kan je nauwelijks meer afspraken maken. Is het poldermodel misschien wel dood? Ik zag dat bijvoorbeeld toen met die boerenprotesten. Weet je? Dat ineens acht boerenclubs of zo waren.
5: Waar
7: die
5: niet alleen. Hè? We kijken eerst naar Den Haag. We hebben nu 17 partijen. Ze fixen helemaal niks meer.
6: Maar weet je wat is?
5: Kijk, die versplintering is daar al begonnen. Ja. Dus iedereen denkt altijd, we moeten naar Den Haag kijken. Ja. Maar misschien moeten we dat juist niet doen. Dan moeten we gewoon met elkaar dingen gaan veranderen. In de plaats van in clubjes.
6: Maar dat en wat Den Haag eigenlijk niet meer kan, is zelf oplossing verzinnen. Hè? Dat merk je eigenlijk al. Ze zitten de hele tijd vast en iedereen loopt vast in procedures. Waar een dringend behoefte aan is oplossingen. Dus als jij een bedrijf bent of je bent een groep bedrijven en je zegt, goh, ik zie de maatschappij heeft dit probleem en dit is onze oplossing. In plaats van jij moet dit voor me regelen als toon kiezen, dan kun je best wel veel gedaan krijgen. Alleen dat is nog een soort psychologische shift die men aan het maken is. We zijn zo gewend om met een soort boodschappenlijst naar die overheid te komen van hier, ik heb een probleem met dit of dat, regel het. Dat kan de overheid eigenlijk niet meer.
7: Boodschappenlijstje wel leuk nu.
6: Ja, ik dacht gedacht in het thema. Ja.
7: Maar is het nou wel, want we hebben net al een beetje gehoord wat Eduard daarvan vindt, maar is dit een strategische blunder van VNO-NCW dat ze dit hebben laten gebeuren?
6: Ik denk dat VNO-NCW beter had moeten luisteren naar de achterban. He, en dat als jij op een gegeven moment in een situatie komt waarbij iedereen ontevreden is en dat je ook nog de tarieven gaat verhogen inderdaad, omdat je dat meer mensen meer leden hebben, dan heb je dat verhaal niet goed verteld aan je achterban. En laten we eerlijk zijn, je bent er uiteindelijk wel om op te komen voor die belangen van die achterban en niet andersom. He, dus uiteindelijk moet dat wel heel belangrijk zijn en scherp. En inderdaad, het is flauw dat eigenlijk een nieuw iemand dan komt en die krijgt er nu dan de volle laag van. Ja. Maar ik ben het helemaal mee eens. Dit is eigenlijk de legacy van Inge Thijssen en ook die was gewoon niet zichtbaar genoeg.
7: Nee. Nou zit Van Oostrum er inderdaad. Jij kent hem, hè?
5: Het is inderdaad een hele commerciële man. Dat blijkt ook wel met alles wat hij heeft gepresteerd. En ik denk inderdaad dat hij gewoon in dat poldermodel is gezogen. En even was vergeten van wat deed ik vroeger ook alweer. Ja. Ik bezocht mijn klanten. Dus dat kan nog helemaal hersteld
7: maar
5: worden.
7: Maar hij is wel het type man wat dat kan.
5: Dit is echt een man die gaat gewoon. Die heeft waarschijnlijk na dit bericht gelijk al in de bel gehangen. En die heeft de alle families gebeld die er iets mee te maken hebben. Van moeten we niet gewoon eens om tafel gaan zitten? Ja. Want het is een praktische man. Het is iemand die problemen kan oplossen. En die dat ook echt gaat doen. En ik hoop dat het ook gaat lukken. Want die versplintering, daar hebben we niks aan. Kijk allemaal naar de politieke partij in Den Haag. Krijgen we niks meer voor elkaar. Laten we dan als werkgevers bij elkaar blijven zitten. Net zoals dat geldt voor de MKB. Die ook bij elkaar moet gaan zitten.
6: Maar je ziet bij de bonden hetzelfde probleem. Maar dat zijn eigenlijk mensen die hebben nog maar 8.000-9.000 leden eigenlijk. En die zitten daar aan allerlei talkshowtafels ook te vertellen. Dat ze heel de werk in Nederland vertegenwoordigen. Ja. Het slaat helemaal nergens meer op. Nee, dus dat is eigenlijk nog veel erger.
7: Ik hoorde mooie argumenten ergens voorbij komen. Ja, die politieke partijen die dat weer zeggen. Ja. Die hebben zelf ook nauwelijks meer leden.
5: Nee, klopt.
7: Dus een beetje potverwijt ketel van dit.
6: Ja, zeker. Ja,
5: is toch ook logisch. Als je kijkt naar de Nederlandse bevolking. Wie heeft dan ook vertrouwen in de politiek? Dus iedereen zegt zijn abonnement op. Als hij dat al had bij een bestaande politieke partij. Want dan krijg je toch niks terug voor. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor dit gebeuren. Ja. Waarom zou ik überhaupt mijn lidschap betalen bij de VNO. Of bij MKB. Of bij wie dan ook. Ik
6: bedoel, en het wordt allemaal heel negatief. Hè? Dus iedereen gaat alleen maar elkaar verwijten. Wat hij verkeerd doet. Zonder er eigenlijk zelf ook een perspectief tegenover te doen. Die bondendiscussie gaat eigenlijk alleen maar over dingen als de WIA. De WW. Allemaal dingen die je eigenlijk als werkende persoon vaak helemaal niet tegenkomt tot je ziek wordt. Ja. En eigenlijk moet je opkomen voor de hele pakket van werk in Nederland. Ja. En niet alleen voor zieke mensen.
7: Zou dit nog een soort van kettingreactie kunnen veroorzaken? Dat omdat nu deze clubs eruit zijn gestapt, dat er ook nog andere clubs zeggen, nou VNO-NCW de groeten?
6: Nou, dat vind ik wel. Ik hoop het niet. Maar dat vind ik ook weer heel opportunistisch natuurlijk. Hè? Want dit is een beetje wat er wel eens ook in de politieke partijen ook gebeurt. Nou, dan stap ik ook op. En dan stap ik ook op. En dan is het einde zoek. VNO-NCW heeft in zo'n systeem absoluut waarde. En het is denk ik meer even een soort hercontractering met een aantal kernleden van dit was net even een stap te ver. Dan dat je nu meteen het hele VNO-NCW, dat geloof ik ook niet. Dus het is een hele belangrijke club ook in ons landschap nog steeds.
5: Daar ben ik wel een beetje met je eens, maar toch weer niet helemaal, Tim. Waarom? Want ik geloof dat er een einde komt aan het polderlandschap. Je zegt net al van er moet veel meer actie genomen worden. Actie in de taxi, dat moet er gaat gebeuren. En door al die verschillende clubjes wordt er niet genoeg gedaan. Je ziet het inderdaad, wat we net allemaal al hebben benoemd. Iedereen is overal mee bezig, individualistisch gezien. En uiteindelijk komt er niks voor elkaar. Ja. Dus moeten we niet gaan kijken, what's next after het polderlandschap? Wat gaat er nu gebeuren? Moeten wij meer gaan acteren en meer beslissingen sneller nemen? Zoals ook in andere landen gebeuren. We lopen te ver achter op alles. Ja. Dus ik vraag me af, moeten we niet nadenken op... Moet er niet een ander soort van systeem komen waardoor we alles wel voor elkaar krijgen in de plaats van dat polderland?
6: We noemen dat wel die nieuwe vorm van samenwerken. Dat je dan bijvoorbeeld op een issue gaat zitten van laten we dit nou eens maar lekker oplossen. Wij waren ook groot voorstander van het idee van een minderheidskabinet. Juist ook om deze dynamiek. Hè, omdat die meerderheidskabinetten eigenlijk om dezelfde reden ook niet werken.
7: En wie is wij in dit geval? Van jouw organisatie?
6: Ja, onze organisatie heeft daar wel ook goed mee gedacht over het idee... Dat je dan bedoelt. Alleen wat er dan gebeurt, jammer genoeg, is dat het uiteindelijk een minderheidskabinet wordt dat opereert als een meerderheidskabinet. Ja. Dus ze gaan toch weer zeggen, kijk, we hebben dit binnengehaald. En zo'n VVD die zo'n billboard langs snelweg zegt van, we hebben dit, dat slaat eigenlijk nergens op, want je bent een minderheidskabinet. Je hebt nog helemaal niks binnengehaald. Nee. En als je dus, als je nou verder zou kijken en je pakt de mensen bij elkaar die een probleem willen oplossen, je gaat met die mensen naar bij elkaar zitten. En daarmee kom je dus inderdaad wat je zegt, gewoon tot de goede oplossingen. Ja, daar krijg je ook weer dat draagvlak mee terug bij mensen. Want daar gebeurt wat.
7: Wat moet Van Oostrom nu als eerste van VNO-NCW doen om het vertrouwen terug te winnen bij de retail?
6: Ik denk inderdaad met ze in gesprek gaan. En even ook meenemen van goh, dit en dit. En misschien ook maar eens even een paar punten ook zeggen. Wacht, dat heb ik inderdaad niet goed gezien. Of jullie zijn kennelijk al een aantal jaar enorm teleurgesteld. Hoe kan ik dat ombuigen? Wat kan ik voor jullie doen? Dus dat begint allereerst maar eens met een gesprek. En dan moet hij natuurlijk niet gaan pleasen en paaien. En alleen maar zijn hoofd gaan laten hangen naar de retail. Maar er moet wel vertrouwen weer gebouwd worden. En dat begint wel met weer contact maken over van wat gaan we dan de komende 4 jaar doen? En waar committeer ik me aan? Dat gesprek is wel zeker nodig.
5: Nou, het is geen profiel van Rutte. Dus wat dat betreft is is het een goede onderhandelaar. En het is een echte commerciële man. Dus hij heeft 100% zeker al die telefoontjes al lang gepleegd.
7: Je hebt er vertrouwen in.
5: Je hebt er vertrouwen in. Afspraken zijn al gemaakt en het gaat gewoon gebeuren.
7: Het gaat lukken.
5: Het kan wel.
7: Het kan zeker.
5: Goed. Ja. Zometeen in een land met ruim 18 miljoen bondscoaches is er maar één de echte. En dat is onze leider van de week. Wat kunnen C-level professionals leren van Ronald Koeman? Of is het vooral andersom?
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
7: Geen mens, maar een taalmodel gaat voortaan helpen bij het beoordelen van afwijkende hypotheekaanvragen bij ING. Het bedrijf is daarmee de eerste Nederlandse grootbank die AI inzet in een beoordelingsproces. Maar ja, wat betekent dat voor ons als mensen en ja, ook voor de medewerkers van ING? Nou, daar gaan we dan, heren, zou ik zeggen. AI gaat nu definitief onze banen overnemen, of niet?
5: Bepaald soort banen gaan ze zeker overnemen. Dan moet je het met name zoeken in de administratieve banen. Dan moet je het zoeken in daar waar we de processen kunnen verbeteren. Dus dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat we niet alle medewerkers nodig hebben om te zorgen dat het goed gebeurt. Hè? Alleen het zal een ander soort profiel worden. Het zal een andere uitdaging worden. We hebben de berichten gelezen. ABN AMRO heeft al geroepen 85% van onze medewerkers gebruiken de AI-tools. Maar dat wil niet zeggen dat we ze allemaal kwijt moeten. Het bericht van ING vind ik wel wat verwarrend. Want er staat inderdaad, we gaan met deze verandering met het AI-hypotheekmodel geen mensen vervangen. Ja, dat klopt helemaal niet. Want uiteindelijk wat er gaat gebeuren is dat ze administratieve processen gaan verbeteren. Nu heb je een hypotheekadviseur, die heeft een administratieve assistent. Die moet gaan kijken hoe zit het in de BKR, hoe zit het met taxatierapport, hoe zit het met zijn schulden, met zijn leningen, weet ik veel wat. Moet die allemaal bij elkaar halen. En dat proces gaat verbeterd worden. Zodat je het inderdaad uit de cloud kunt oppikken en daar heb je dadelijk geen mankracht meer voor nodig. Dat klopt. Wil niet zeggen dat je nog steeds wel moet zorgen dat je goed gaat communiceren met die klant. En dat gebeurt op dit moment door de banken toch niet, want die zijn niet bereikbaar.
7: Ook met dus mensen.
5: Ja. Ook met mensen. Gewoon met mensen.
7: Ja. Ja, Tim?
6: Ja, ik ben zelf ondernemer en een aantal jaar geleden ook een hypotheekaanvraag gedaan. En gewoon hoe lang dat duurt en hoeveel papier je moet inleveren om tot een besluit te komen, los van de weken die je moet wachten. Ja, dat is eigenlijk echt krankzinnig. Hè? En ook zeker ook omdat je denkt van, je lijkt bijna alsof je iets fout hebt gedaan al bij het begin. Alsof je een soort straf krijgt. En ik vind dat echt, als de AI dat kan verbeteren en met wat goede modellen kan zorgen. Want iedereen wil gewoon snel weten waar hij aan toe is, weet je wel. Iedereen wil best wel zijn administratie op orde hebben. Maar je hoeft niet, van mij betreft, 5-6 weken weer nog een keer beoordelen. En dan word je gebeld. Dan gaat iemand je nog 10 vragen stellen over je bedrijf. Dan denk ik, ja, want weet je, kijk maar gewoon naar de cijfers. En,
7: dat zegt
6: gewoon
7: de ING ook, hè? Ja, van, de AI gaat ons helpen om sneller een besluit te nemen. En daarmee proberen ze natuurlijk de concurrentie de pas af te snijden die dat nu nog niet doen. Dus het is puur commercieel wat ze doen. Maar wat heeft de medewerker van ING eraan?
5: Nou, de medewerker van ING die hoeft dadelijk inderdaad niet meer deze saaie processen op te volgen. Alhoewel, er zijn er natuurlijk veel voor opgeleid die dat hebben gedaan en die dat goed kunnen. Alleen, dat wil je juist weg hebben. Je wil zorgen dat je uiteindelijk als je ING-medewerker veel meer gaat communiceren met je klanten. Ja, want de problematiek die we nu hebben, en ik heb het geprobeerd, want je kunt nu overal hypotheken aanvragen bij ING, bij ABN, Rabobank. Vul maar eens in. Ik verdien 1000 euro. Hè? Grapje. En als je dat invoelt, dan wordt er nu al gelijk, ja, u hoeft niet langs te komen.
7: Geen
5: dat heeft helemaal geen zin. Maar je weet niet, als jij zegt, ik verdien 1000 euro, heb jij misschien ook nog een bedrijf met heel veel omzet. Precies. Of heb jij nog kapitaal achter de hand. Die vragen worden niet gesteld. Dus de problematiek die ik voorzie, is dat we dadelijk een AI-model creëren, ING, en daarna de rest die volgt, waarbij er veel meer nee-sayers komen in plaats van ja. Want juist de mensen, een ZZP'er, iemand die een eigen ondernemer heeft, een student, noem maar op, die moeten door veel meer hoepeltjes springen om een hypotheek te krijgen. En die kun je allemaal niet in dat AI-model gepakt krijgen, omdat er veel te veel uitzonderingen zijn.
7: Maar dat zou dan toch commercieel heel dom zijn, want dat betekent dat je veel minder hypotheken gaat verstrekken.
6: Ja, je hebt sowieso dat mensen dan, weet je wel, 2000 euro huur betalen al jarenlang en dan geen hypotheek van 1300, 1400 euro kunnen krijgen. Dat soort dingen, dat helemaal eens. Dat moet je eruit kunnen filteren met zo'n systeem. En anders heeft het ook helemaal geen zin om zo'n systeem op te tuigen, want dan blijf je tegen die dingen aanlopen. Ik denk alleen wel dat het stuk menselijk contact bij heel veel dingen in ons samen, altijd wel gewoon cruciaal blijft. Hè? Dus je kan niet alles gaan uitbesteden aan AI's. Want straks kan je ook een AI hebben die dan praat tegen de AI van de bank van regel maar dat ik de hypotheek krijg.
7: Ja.
6: Je moet, uiteindelijk gaat het ook om vertrouwen en je moet mensen ook kunnen begrijpen. En je hebt zelfs bij banken dat je tegenwoordig binnenloopt en dan krijg je wel een koffie, maar eigenlijk helemaal geen hulp of geen echt iemand te spreken. Dat zou je eigenlijk wat meer moeten veranderen.
7: Ja, bedunkt, het gaat over een hypotheek. Hè? Het is geen penny spaarrekening die we openen.
6: Nee, het zijn vaak
7: een
6: grootste,
7: of een bedrijfspand. Ja. Weet je? Dat zijn wel serieuze dingen.
6: Ja, het zijn vaak de grootste uitgaven die mensen doen. Je gaat het vaak een hele hele lading schuld aan. Het is heel spannend voor mensen. Daar wil je ook wat menselijk contact bij hebben. Ook om dat vertrouwen te hebben dat het goed is.
7: Dus dat is wel een risico eigenlijk. Maar ik neem aan dat de board daar ook wel over na heeft gedacht bij ING. Van ja, we gaan het nu doen. En wat zouden die overwegingen geweest zijn bij zo'n board om dan toch te zeggen van we gaan dat toch doen?
5: Nou, nogmaals. Ze sturen met name op operationele kosten. Dus ze willen inderdaad zorgen dat er heel veel wordt bespaard. Ja. Ze roepen niet voor niks. We gaan besparen door AI 325 miljoen en 1250 medewerkers gaan wij gedag zeggen. Dus het is een kostenbesparing. Aan de andere kant, wat Tim net ook al zei, het zorgt er dadelijk wel voor dat je veel sneller een proces kunt afronden. Hè? Dus als je inderdaad zorgt dat het administratief proces beter gaat gebeuren door AI-tools te gebruiken, dan ben je geholpen. Alleen het enige wat de ING moet gaan doen, ze moeten eigenlijk een soort van AI-garantie gaan afgeven. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij van het AI-model te horen krijgt van ja, we gaan niet met u in zee. Dan moet je wel een soort van second opinion krijgen. Dus met iemand van de bank om uit te leggen waarom niet. Want jij kunt dan met aanvullende gegevens komen en zeggen van ja, maar ik heb nog dit aan kapitaal. Ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat.
7: Zoiets zeggen ze nu ook wel, hè? Want het is allemaal nog wel vrij voorzichtig. ING benadrukt dat een menselijke medewerker het eindoordeel over het toekennen van een hypotheek geeft. Dus er is altijd nog een mannetje of vrouwtje aan het einde.
5: Dat is kul. Probeer het nu nog maar in te vullen op alles wat er nu al is om een hypotheekaanvraag te doen. Ik heb het vanmorgen weer geprobeerd bij de ABN AMRO. Ja, dan moet ik opeens eerst stukken aanleveren, anders kom ik niet door. Ik moet eerst stukken aanleveren, anders krijg ik niet eens het gesprek. Dus dat kunnen ze roepen en dat kan een droom zijn en daar gaan we naartoe. Maar ik denk toch dat er een gevaar in zit dat we veel meer nee's hebben. En daarom Steven van Rijswijk, CEO van ING, neem het advies van Tim en Eduard eens even aan en zorg dat die AI-garantie erop komt dat er altijd iemand in gesprek kan met de bank.
6: Ja, en helemaal eens. Heel goed pleidooi. En ik denk ook, zo zijn ze ook bang om zich aan koud water te branden, heb ik het idee. Want dit komt dan met die tijd van de leen van Frisia. En dan kon iedereen 100.000 euro lenen die helemaal niet had en zo. Ja, volgens mij zijn we nog steeds een beetje met elkaar dat aan het voorkomen. Alleen, iedereen moet zijn hypotheek al aflossen tegenwoordig. Er zijn al 10.000 checks. Het is ook gewoon een keer klaar, wat mij betreft.
7: Ja, en dan hebben we ook nog het perspectief van de toezichthouders. Hè, DNB, AFM. Ja. Die zeggen over het algemeen, hè, ze willen niet al ingaan op deze ING-case, zeggen ze in reactie. Maar het algemeen grote risico's aan het gebruik van AI bij hypotheekaanvragen. Want er kan maar een beperkte uitleg gegeven worden over waarom een aanvraag wordt afgewezen. En fouten in de data hebben grote gevolgen voor consumenten. Ja, daar zit je dan mee als potentiële huizenkoper.
5: Ja, dat klopt. Hè? Kijk, uiteindelijk als jij als student je Spotify-rekening nooit hebt betaald, dan heb je een registratie in BKR. En op het moment dat jij dus een hypotheekaanvraag doet en je hebt een registratie in BKR, kom je al niet op gesprek. Ja. En dat is een Spotify-abonnement wat jij op je 18 een paar maanden niet hebt betaald. Ja. Dus uiteindelijk wat jij aangeeft, Olivier, klopt. De data moet wel goed gecheckt worden. Ik denk overigens wel dat heel veel AI-modellen uiteindelijk dat allemaal kunnen gaan checken. Dus ik denk wel dat we er gaan komen. Ik zie het wel positief in. Ja. Maar we moeten het ongelooflijk goed gaan begeleiden en altijd de mogelijkheid geven aan de klant dat ze kunnen communiceren met de mens.
6: Ja, en het is natuurlijk ook wel iets wat in elke sector op dit moment afspeelt. Hè? Dat mensen aan het zoeken zijn van wat kan er wel met AI, wat kan er niet.
7: En wie kunnen we er eventueel
6: uitgooien? En wat voor regelgeving hebben we nodig?
5: Dat vind ik juist de verkeerde invalshoek van veel bedrijven. Het gaat niet om besparing van mensen, want uiteindelijk heb je de mensen nodig. Maar het gaat wel om kijken hoe kunnen we de processen die niet zo leuk zijn veel beter reguleren door middel van AI-tools. Mm-hmm. Maar het menselijk contact, de communicatie, die moet weer op nummer 1 worden gesteld. Het is onmogelijk om bij een bank tegenwoordig iemand aan de bank aan een lijn te krijgen binnen 20 minuten. Ik bedoel, het blijft altijd hangen.
6: En wij doen het ook bij ons werk, dat we ook de AI's laten onderhandelen met elkaar om te kijken wat er gebeurt. Weet je wat de grap is? Dat ze dus eigenlijk dezelfde fouten maken als mensen, omdat ze ook getraind zijn op een soort language models van mensen. Dus het is niet zo dat hij er bovenuit stijgt, het menselijk gedrag of zo. Dus je ziet eigenlijk dezelfde valkuilen bij AI ook voorkomen als bij mensen.
7: Aan de andere kant zou je dan kunnen zeggen, dat maakt dan ook niet zoveel uit.
6: Nee, precies.
7: Dat is goed inzetten, toch? Ja. Ik bedoel, dat scheelt weer geld.
6: Ja, het enige is dat het vertrouwen bouwen is toch ook wel, zaken doen is ook op een gegeven moment in de ogen kijken en zeggen van, gaan we dit samen doen? En dat kan een computer eigenlijk nooit echt wegnemen. Dus het kan je wel helpen voorbereiden, maar het kan je niet helpen deals sluiten.
7: Nou, als ik jullie zo hoor, denk ik, ik was een beetje bang dat de ING misschien de kanarie in de kolenmijn zou zijn, hè, voor AI gebruik en dat we allemaal eruit gegooid worden. Daar ben ik wel een beetje gerustgesteld in door jullie reacties. Nou, denk ik wel nog, is er misschien een markt voor om een echte ambachtelijke bank op de markt te brengen? Waar gewoon weer mensen werken en waar je gewoon naar het lokale kantoortje kan.
5: Heel goed idee. Dat klopt. Ja? Alleen die zijn er nu nog alleen maar voor de extreem rijken. Je hebt natuurlijk private bank Delen uit België, die dus inderdaad met een Wedgwood kopje je nog ontvangt om koffie mee te drinken. Maar ja,
6: Dan weet je dat het erg duur wordt.
5: Dan weet je dat
7: er nog een broodje bij, meneer Schaapman?
5: Het bestaat nog wel, maar dat is alleen voor degenen die er echt voor willen betalen. En dan is natuurlijk ook iedereen, zeker het Calvinistisch Nederland, let heel erg op die kosten. Dus Olivier, er is ruimte, maar er is alleen maar ruimte voor de mensen die ervoor willen betalen. En dan moet je eigenlijk niet in Nederland zijn.
7: Nee. Nou, misschien moeten wij dan met z'n drietjes een private bank in het buitenland gaan starten. Nou, ja, een prachtelijke bank.
5: Ja, hartstikke leuk.
7: Met een kopje koffie en een broodje.
5: Ja.
6: Gezellig. Gewoon zwarte koffie, geen fratsen.
7: Daar gaan we na de uitzending even over praten. Want we gaan nu naar de leider van de week.
3: Business Wise Weekly, de leider van de week.
7: Elke week bespreken we een leider die de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht heeft gestaan. Soms omdat hij of zij het fantastisch deed. En soms ook omdat het juist allemaal wat minder is gelopen. Rob Huisman, bestuursadviseur en schrijver van het boek Communicator, vertelt over waarom bondscoach Ronald Koeman de komende weken misschien wel de belangrijkste leider is van Nederland. En wat CEO's kunnen leren van verwachtingsmanagement en hoe topsporters omgaan met media.
8: We gaan met z'n allen naar dat voetbal zitten kijken. En vervolgens gebeuren er twee dingen die echt relevant zijn. Het eerste is dat we allemaal een mening hebben over de leider. En dat zie je in het bedrijfsleven ook elke dag gebeuren. Iedereen staat bij de koffieautomaat te praten over de leider. En over wat hij goed doet en vooral wat hij of zij fout doet. Dat zal nu ook gaan gebeuren. En ik zou zeggen, kijk maar eens naar Ronald Koeman. Die heeft daar volgens mij maling aan, wat anderen van hem vinden. En het tweede punt wat we van hem kunnen leren, dat is het verwachtingsmanagement. Ook in het bedrijfsleven is het verwachtingsmanagement is cruciaal voor leidinggevenden. Hoe zorg je ervoor, hoe leid je in goede banen dat mensen de goede verwachtingen hebben, de juiste verwachtingen. Dat je aan de ene kant ambitieus bent en aan de andere kant realistisch. Ja, de media-aandacht voor sport is krankzinnig, is intensief en elke dag. In het bedrijfsleven speelt dat helemaal niet, tenzij er iets aan de hand is. Zoals we laatst zagen met Donald Pols en Tata, dan is er plotseling elke dag aandacht. En dan zie je trouwens ook dat zowel het bedrijf als de persoon door de knieën gaan en daar niet goed mee om kunnen gaan. Ik vind dat sporters over het algemeen dat veel beter doen. Die zijn eraan gewend dat ze elke dag in de spotlight staan. Die zijn gewend om vragen te beantwoorden, kritische vragen vaak. En in het bedrijfsleven is die kwaliteit veel minder ontwikkeld. Dus ook in die zin kan je misschien wel wat leren van Koeman.
7: Ja, al dus Rob Huisman. Ik moet wel meteen zeggen, ik ben het eigenlijk niet met hem eens. Als ik dit hoor. Ja, Koeman is toch hartstikke chagrijnig op het moment.
5: Wat Rob hier zegt klopt helemaal niet. Want uiteindelijk vindt hij Koeman ook helemaal niks. Maar goed, oké. Hij moest iets netjes zeggen voor iets jullie. Netjes, uiteindelijk is... Kijk, die man die wordt pas beoordeeld op het moment dat hij de resultaten laat zien. Hè? Dus als hij wereldkampioen wordt, dan heeft het niet meer niemand over zijn leiderschapskwaliteiten. Nee. Maar nogmaals, hij heeft geen empathie. Hij heeft geen uitstraling. Hij kijkt inderdaad naar zijn schoenen als hij aan het communiceren is met het journaal. En als we allemaal die wedstrijden van gisteravond hebben gekeken en de manier waarop die daar commentaar op gaf. Sorry, waar zit de energie? Het tweede elftal deel helemaal niks meer. Omdat ze eigenlijk al weten, ja, ik zit op de bank, wat doe ik hier nog?
7: Maakt niet uit.
5: Dus je moet ze energie geven.
7: Ja, gisteren was de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het nummer 50 van de wereld, heb ik me laten vertellen. Ik heb het niet zelf gezien, maar ik heb wel de samenvattingen gelezen. Ik hou het netjes. Het was een ace-check, hè?
6: Ja, kijk, ik wil eigenlijk altijd wel optimistisch blijven, ook over het Nederlands elftal in de aanloop naar een toernooi. Want het is ook wel een beetje onze volkssport om meteen het allemaal weer weg te schrijven als allemaal ellende en bagger. Dat is af en toe ook wel heel makkelijk als je sommige dingen ziet. Maar ik denk ook van laten we gewoon met z'n allen een beetje de moed erin houden. Want ze hebben nog, misschien groeien ze wel enorm in het toernooi. En hebben ze het over een paar weken, heeft iedereen het weer over hoe fantastisch ze doen. Dus
7: kan natuurlijk wel.
6: Ik ben hoopvol.
7: Onze oud-voetbaldirecteur Luc IJzinga, die ooit bij Businesswise ook bij mij te gast was. Die zei een balletje binnen of buitenkant paal, dat zou het hele sentiment veranderen. Dat is natuurlijk ook wel zo.
5: Nee, dat klopt inderdaad. Dus, absoluut waar.
7: Dan praten we opeens weer over
5: maar goed, als je het positief wil bekijken, als je inderdaad het eerste kwartier van de wedstrijd terugkijkt met Somerville, die een paar fantastische acties aan Gapo.
6: Wat scheelt het hem?
5: En dat zeg ik ook. Ja. Op het moment dat hij een heel eind gaat komen en hij staat best wel hoog in de scoringen en hij overleeft die pool, noem maar op. Maar je vraagt mij, is het de leider?
7: Ja.
5: Nou, ik denk dat het een fantastische voetballer is, een fantastische trainer, maar het is absoluut geen leider. Want hij kan niet communiceren en hij heeft geen empathie. Hij kijkt naar zijn schoenen. Ja, hij kijkt niet in de poppetjes van de ogen van zijn voetballer.
7: Ik sprak net een collega die zei, hij zat er na afloop bij als een dooie.
5: Maar dan moet ik een beetje beschermen. Ja, ontzettend.
6: Weet je wat is? Het is ook wel een spel natuurlijk. Hè, tussen de journalistiek en de bondscoaches altijd. Mm-hmm. En ja, ik vind het sowieso jammer dat Ja, het is zo kapot gemediatraind allemaal. Dat die antwoorden ook van de spelers naar afloop. Je hoort gewoon die scripts gewoon eruit rollen. Ja. Terwijl eigenlijk dat authentiek. Ik moet altijd denken, zo'n moment dat op een gegeven moment Wesley Sneijder op schoot sprong bij Jack Gelder of zo in de studio. En dat vindt iedereen geweldig. Weet je? Dat is eigenlijk ook, en dat ben ik wel mee eens. Dat mis je af en toe gewoon nu. Een beetje authentieke en menselijke eraan. Het is, en, maar goed, aan de andere kant, je snapt ook wel. Als Koeman gaat zeggen van we gaan dit gewoon acen, we staan in de finale, geen probleem.
5: Ja, dan is wel leuk.
6: Natuurlijk iedereen weer over elkaar heen van
5: dat,
6: grote
5: dat is meer
6: mond.
5: De Elon Musk mentaliteit.
1: Ja, de Louis van Gaal.
5: Louis van Gaal mentaliteit. We gaan weer door. En dat mis ik. Die energie die ook aan zijn spelers moet geven. Want die spelers moeten het doen.
6: Soms moet het gewoon bouwen in een tournament. Dan moet het gewoon rustig beginnen. En dan langzaam krijg je de koorts.
5: En aan de andere kant. Je zou ook misschien even in defense van Koeman. Zou je ook kunnen zeggen. Ja, maar hij houdt de verwachtingen. Het verwachtingsmanagement. Wat Rob net ook noemde. Denk ik terecht. Hij houdt het wel allemaal een beetje laag. Zodat als het dan. Als we straks de achtste finale halen. Dan is het al fantastisch.
9: Ja. Maar je gaat natuurlijk voor die win. Het zou zo goed zijn als wij voor het eerst weer eens een keer wereldkampioen kunnen worden. Want precies. We hebben een positief sentiment in Nederland. En dan heb je wel een man nodig die dat met empathie kan brengen.
6: Maar ik denk dat hij dan ook wel blij wordt, hoor. Op een
5: gegeven moment.
6: Dan wordt hij
5: uiteindelijk
6: wel blij.
5: Ja. Hij heeft nu natuurlijk een hoop ellende, want iedereen vindt het maar niks. Allemaal spelers die uitvallen enzovoort.
9: Nou, vooral om de selectie van de spelers.
5: Het spel is inderdaad nog niet fantastisch.
9: Nee, laten we het hebben over de selectie van de spelers. Ja, die mens met de paai, die moet een foto hebben van Ronald Koeman. Koeman met iets erop, waardoor hij toch elke keer geselecteerd wordt. Kan niet.
5: Laten we proberen dat het niet een voetbalpodcast gaat worden. Maar laten we even terug naar de Nederlandse CEO's en leiderschap. Kunnen die Nederlandse CEO's iets leren van Ronald Koeman?
9: Kijk niet naar je schoenen.
6: Ja, ik denk wel. Wat ik vind dat hij wel goed doet, is die laatste verwachtingsmanagement. Maar ook die soort spelregelafspraken maken aan de voorkant. We hadden het net al even over. Maar hij is ook richting zijn spelers. Heel goed in het afmaken van afspraken en mensen daaraan houden. En ook daarmee een soort rust creëren. Ja. Het is misschien niet het meest tot de verbeelding sprekende plaatje wat je ziet. Maar soms is met alle emotie ook heel fijn iemand die wij hebben als uitdrukking ook vaak rust kenmerkt de zeeman. En dus mensen die rustig blijven en de koers houden, die zijn wel heel fijn ook om aan het hoofd van het schip te hebben staan.
9: Je bent echt een Calvinist.
6: Ja, ik probeer een beetje voor Ronald Koeman op te komen hier. Want zijn leiderschapstijl is inderdaad niet meteen dat je denkt, weet je, we gaan met z'n allen rooien.
9: Ik heb wel de eerste 15 minuten ontzettend genoten. Ja, maar dat komt ook omdat Memphis Depay er niet in stond. En dat scheelt een heleboel. Maar er zijn veel leuke jongens. Ja.

0: zou dat leuk zijn? Ja, er waren vroeger in het verleden CEO's die ik graag wilde horen. Ja. Heer Heineken, ja. Een groot voorbeeld.
1: Ja, ik vind het jammer eigenlijk dat je zo weinig hoort van CEO's. Ook in talkshowtafels. Het is heel weinig, maar dat je echt CEO's hoort. En ze komen ook gewoon niet, omdat ze denken, ja, je hebt eigenlijk niks te winnen. Hè? Dat is het vaak. Want je wordt afgezekerd. Er komt allemaal kritiek van allerlei uit alle hoeken over wat je allemaal niet goed doet.
0: Moeilijke vragen.
1: Ja. Gedoe. Alleen, ik vind wel, bedrijven zijn ook wel vaak heel bang om iets te vinden of te zeggen. Hè? Je hebt natuurlijk hele grote teams, mensen erachter die allemaal risico's inschatten en zeggen, ze kunnen beter misschien maar even niks zeggen. Maar dat geluid mis je af en toe ook wel echt in debat.
2: Koeman, wat dat betreft, dat doet hij dus wel. Hè? Hij is wat dat betreft heel open.
1: Hij vindt het goed idee meer CEO's af te laten.
2: En Koeman, daar zat ik over na te denken, is eigenlijk de belangrijkste leider de komende weken van Nederland. Ja, hij heeft de grootste invloed op het BBP van Nederland.
0: Absoluut.
2: Als wij zo meteen ver komen in dat toernooi, dan verkopen wij met z'n allen heel veel meer.
0: Ja, absoluut. Ja. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ik bedoel, dit heeft Rob Jet in die afgelopen 100 dagen niet geflikt. Het kan best wel eens zijn dat hij in de aankomende 40 dagen zorgt dat we inderdaad veel meer omzet gaan creëren in Nederland.
1: En als we verbonden voelen ook weer met Nederland. Ja. Alles gaat, de zon gaat weer schijnen. Ja. Ja. Het kan allemaal.
2: De zon gaat weer schijnen. Dat was het vorige kabinet. Maar goed, dat is ook niet gebeurd. Tim, als je het hebt als jouw rol als onderhandelaar, is het misschien interessant dat het Nederlands elftal een meester onderhandelaar in de delegatie zou hebben? Zou dat nog kunnen helpen?
1: Ja, kijk, ik denk dat je wel kan helpen met een beetje de psychologische dynamiek. Hè? Want al die jongens hebben ook enorme stress natuurlijk. Zo'n penalty nemen op een gegeven moment en zo. Weet je, dat wordt natuurlijk heel spannend. Ik denk dat je daar met gewoon wat onderhandelskills wel mensen kan helpen rustig te blijven onder dit soort stresssituaties.
2: In welk opzicht? Hoe zou je dat dan aanpakken?
1: Goed voorbereiden, mee visualiseren. En dat gebeurt natuurlijk ook ten dele ook wel. Maar ze gewoon meenemen in het idee van, eigenlijk is het bijna het psychologische component van zo'n toernooi bijna nog belangrijker dan het fysieke, wat natuurlijk al heel moeilijk is. Hmm. Maar er zit zo'n druk op al die mensen.
0: Schiet hem er gisteren weer in. Van zijn 6 doelpunten zijn het 5 penalties. Is daar ook wel de volste vertrouwen in.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik nog niet eens zo erg. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Want we hebben het vaak verloren op penalties.
1: Ja,
0: dus hopelijk zitten er meer talenten in als Gakpo. Die dat inderdaad kunnen gaan realiseren. Ja. Dus dat zullen we...
1: Je zag met die Tim Krul toch? Die keer. Dat was dat hij dan ineens zo'n wissel deed op die keeper. Dat die ander helemaal in de war raakt. Van wat gebeurt er nu? Ja. Dat zijn wel mooie dingen vind ik. Dat stuk van het spel.
0: Hebben we het weer over voetbal.
2: Ja, toch weer. Ja.
0: Heerlijk hè?
2: Ik hak meteen af. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik zit er ook al helemaal in. Maar ik dacht nog van, kan Koeman nog iets leren van CEO's? Dus andersom.
0: Ja, daar heeft hij de tijd niet voor.
2: Nee, nu niet meer.
0: Nu niet meer.
2: Te laat.
0: De man moet ook zichzelf blijven. Uiteindelijk kunnen we dan een beetje op hem zeiken. Dat vindt hij ook helemaal niet erg, heb ik begrepen. Want ik kijk toch alleen naar zijn schoenen. Dus prima. Laten we hopen dat hij gewoon heel ver komt. Dat Nederland weer helemaal gaat leven.
2: Mm-hmm.
0: En ik ben inderdaad wat Tim zegt. Laten we het dan maar positief afsluiten.
2: Precies.
0: En zeggen van, Koeman die gaat het doen.
1: Ja, helemaal eens.
2: Ja, dan even inderdaad concluderend. Worden we wereldkampioen, Tim?
1: Nou, ik vind dat we de ambitie sowieso moeten hebben met z'n allen dat we het worden. En ik vind ook zelf met pools invullen ook. Weet je moet wel gewoon gaan voor Nederland. Anders is het ook niet leuk om tegen je eigen land te gokken, weet je wel. Je moet gewoon geloven. Geloof erin.
2: Nou, te laat. Heb ik het al ingevuld. Jij, Eduard, gaan we wereldkampioen worden?
0: Nee, worden derde.
2: Je zegt net van, we gaan het doen.
0: We gaan het volledig derde worden.
1: Toch een stukje realisme.
0: Als we dat kunnen realiseren, is
1: derde. En misschien, wat mij leuk lijkt, is Curaçao ook, hè? Tegen Duitsland. Ja. Dat zou ik echt wel geweldig vinden. Als die zouden winnen van Duitsland, dan is het ook een mooie
0: week. Wat denk je dan van Iran tegen Amerika?
2: Ja.
0: Dat wordt helemaal leuk.
2: Ik heb er nu allemaal al zin in, heren. Dank voor jullie komst, want dit was Business Wise Weekly voor deze week. Tim Masselink, meester onderhandelaar en directeur en head of negotiations bij Enfluence. En ook nog voorzitter van de Bond van Onderhandelaars. En Eduard Schaapman, oprichter en voormalig CEO van Tribes. Tegenwoordig founder van de ExperienceNet. En hij denkt dat Nederland derde gaat worden. Heb je nou iets gemist of wil je deze aflevering helemaal terugluisteren? Dat kan. We staan elke woensdagochtend vroeg in je favoriete podcast-app met de nieuwste aflevering. En volgende week, dan hoor je gewoon op dinsdag tussen 5 en 6 weer een nieuwe Business Wise Weekly op New Business Radio. Fijne week en tot dan.
3: Dit was Business Wise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
4: Dit is New Business Radio.
3: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee.

0: in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.
11: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A. Vogel. A. Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A-vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A-vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A-vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A-vogel gevierd. Dus inderdaad, A-vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A-vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A-vogel bevatten plantjes. Plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds wel af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid.
2: Precies, ja.
3: Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden ze deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En,
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hey, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook een gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zien jullie waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch? Of niet?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
4: Practice what you preach.
3: Inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn? Wat gebeurt daar?
3: Nou, wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als je je mentaal niet goed voelt. We hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet voor op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
4: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen?
3: Dat maakt de cirkel rond.
4: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert, of waarbij je minder stressmomenten ervaart, dan is dat een. Kan dat heel erg goed zijn en helpen? Is dat iets heel positiefs? Absoluut.
4: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
4: Ja, want het blijven natuurlijke producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
4: Dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. Nou, dat, we hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit, willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
4: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten. Via tv en social media, radio. radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Dat ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat er heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun vel te voelen.
4: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel
4: een. Met een mooie QR-code kan je heel uitkomen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
4: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum, we hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten, dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen, die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben wij natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
4: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, ja, staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
4: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden. Met de juiste doelgroep targeten.
4: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers, kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en
4: Snapchat. Kan dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
4: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
4: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut, ja.
4: Ja, dus we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, nou wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij perioden van griep. Maar het is ook preventief. Kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
4: Ja. Wat verwachten jullie van 2026. De trend zet zich voort. Die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avogel is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals de.
4: Ja, en daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over die informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCHOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. Wij zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
10: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van den Burg.
13: Wat als je verzuim of verloop niet pas ziet als het te laat is, maar weken of maanden eerder? Data kan organisaties veel vertellen, maar zodra het over mensen gaat, wordt het gevoelig. Hoe zet je dat verantwoord in? Hoe voorkom je wantrouwen? En hoe zorg je ervoor dat technologie juist helpt om beter voor je mensen te zorgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Maarten Schellekens. Hij is de oprichter van Welder.

0: allemaal. En dus ja, zag ik net ook dat jij in 2024 voor het laatste gast was. Niet heel lang geleden. Bij sommige mensen denk ik, ik heb je een maand geleden gesproken en dan was het 5 jaar geleden. Maar bij jou viel het dus best wel mee.
1: Ja, zo even geleden. Leuk om te zijn.
0: Ja. Jij bent oprichter van het bedrijf Welder. Jullie helpen organisaties op HR-gebied. En misschien nog even in een nutshell handig om te weten voor de luisteraars. Wat doen jullie dan precies? Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die iets op dat gebied doen.
1: Zeker. We hebben een softwarepakket waarmee we alle HR-processen die iets te maken hebben met binden, boeien, leren en ontwikkelen bij elkaar faciliteren. Dus van ontwikkelgesprekken tot interne communicatie, leren en ontwikkelen, medewerkersonderzoeken. Dat soort dingen zijn wij softwarepakket.
0: Kijk, nou, dat is overzichtelijk. Ja, we gaan het over verzuim hebben. Dat is natuurlijk een onderwerp waar veel HR-mensen, verzuimcoaches. Nou, er wordt van alles en nog wat aan gedaan. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het kost ook een hoop geld. En er zit een hoop leed achter vaak. Waarom is het nou zo vervelend om pas te laat of laat in actie te komen? Dus pas als je eigenlijk het verzuim ziet stijgen, wat vaak de reden is voor paniek.
1: Ja, ik denk dat dit een soort van de heilige graal is binnen HR-wereld. Dat verzuim en verloop, dat een heleboel geld kost, dat snapt iedereen. Maar binnen heel veel organisaties is het ook iets van, ja, dat overkomt ons. Ja, het verzuim is hoog of het verzuim is laag. En als we vervolgens gaan doorvragen van hoe komt dat dan, dat dat hoog is? Ja, dan krijg je een leger aan excuses. Hè? Ja, maar het is in de branche hoog en we hebben veel jonge mensen, et cetera. En dan zijn ze aan het verklaren waarom.
0: Krappe arbeidsmarkt.
1: Krappe arbeidsmarkt. Ja. Dan krijg je allerlei van dat soort argumenten. Dus het wordt vaak gezien als iets wat niet te beïnvloeden is. En dat is niet waar. Je kunt precies achterhalen waardoor het komt, hoe het veroorzaakt wordt. Je kunt het voorspellen en voorkomen.
0: Ja. Nou, heb ik daar de meest wilde dingen over gelezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou onontkoombaar verzuim? Hè? Want ja, er zijn griepgolven, mensen worden ziek. Helaas zijn er chronische ziektes waar je mensen mee in aanraking kunnen komen, of die ze kunnen krijgen, of die ze al hebben. Wat is nou een verzuim waarvan jij zegt van, nou, daaronder is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk om het nog lager te krijgen?
1: 2%.
0: Oké. Okay. Nou, nu hoor ik iedereen aan de andere kant van de internetlijntjes hun hersenen kraken. Nou, ik denk dat het bij de meesten wel flink hoger is.
1: Dat denk ik ook, ja. Weet ik eigenlijk wel zeker.
0: Ja, zeker in de zorg. Zorg is het echt wel best fors.
1: Ja, het is lastig omdat verzuim zit natuurlijk ook vaak in kortdurend verzuim. Maar dat zijn mensen die dan tijdens een griepgolf, in plaats van 3 dagen ziek, even de volle week meepakken. En die overige 2 dagen, daar zit je in het domein van betrokkenheid, motivatietheorie. Dan zit je in oorzaken als, ik krijg eigenlijk weinig voldoening vanuit mijn werk. Mijn leidinggevende is eigenlijk een eikel. Weinig binding met de organisatie, dat soort dingen.
0: Ja, ja. En die denkt dat het bij, nou, als je 4% hebt, dan doe je het eigenlijk best wel aardig volgens mij. Daarboven wordt het al zorgelijk. Maar als het 5, 6 of 7% is, dan heb je dus al 3 tot 4 keer zo hoog verzuim als dat eigenlijk nodig zou zijn. Hè?
1: Ja, ander opvallend getal wat ik altijd bijpak is, grote bedrijven, grote organisaties hebben inherent een hoger verzuim dan lage organisaties. Waarom? Het is niet alsof je bij grote organisaties dat mensen daar meer ziektes krijgen of vaker hun arm breken. Nee, dat heeft te maken met een lagere betrokkenheid. Ja, het gaat zonder mij hier ook wel door.
0: Hij heeft het met de binding te maken en het verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook wel.
1: Ja, ja zeker.
0: Wat kost dat eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als je reactief handelt, als je dan het verzuim ziet stijgen en denkt, oh jee, er is iets aan de hand, ik ga nu wat doen. Want mensen komen natuurlijk in actie. Hè? Er wordt heel veel gedaan aan verzuim binnen organisaties. Maar vooral op een moment dat het omhoog is of omhoog gaat. Mm-hmm. Wat kost dat niet voor preventief er al mee bezig zijn?
1: Ik denk dat we hebben 2 dingen. We hebben verzuim en verloop. Verzuim, de makkelijkste kosten. Ja, je moet in Nederland 24 maanden doorbetalen. Als we dat vertellen aan onze Duitse collega's, dan lachen ze ons in Nederland heel hard uit. Dus we moeten om te beginnen 2 jaar lang doorbetalen. Maar dan heb je nog een heleboel verborgen kosten. De druk op de rest van het team wordt groter. Je moet op zoek naar vervanging. En die mensen die dan iemand vervangen zijn vaak wat minder goed en minder productief dan die. Dus een heleboel verborgen kosten. Daarnaast heb je verloop. En verloop, daar zijn nog een heleboel andere kosten mee gemoeid. Want stel dat je

0: ja, je stopt met deze radio-uitzending. En ze gaan hier naar iemand anders zoeken.
1: Ja, dat is onmogelijk. Dus dat kan ik nu al zeggen. Dat gaat niet lukken. Niemand zo gek.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Maar voordat ze iemand hebben gevonden, die moeten ze gaan werven. Die komt aan boord. Die laatste twee weken dat jij die radio-uitzending doet, doe je het ook op halve kracht natuurlijk. En voordat ze een nieuwe iemand gevonden hebben, die zit weer op jouw kennisniveau. Ja, dan zijn de schattingen ongeveer een jaar salaris.
1: Wat?
0: Ongeveer een jaar salaris. Voordat je iemand gevonden hebt, die weer op hetzelfde niveau zit als tevoren.
1: Een jaar salaris. Holy mac, dat is nogal wat zeg.
0: Ja, dat zijn flinke kosten.
1: Ja, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van, nou, weet je, ben een beetje een functie. Je moet iemand gaan werven, dat kost geld. Nou, reken even met iets van 25.000 euro. Maar een jaar salaris is natuurlijk nog, voor 25.000 euro heb je nog niet eens minimumloon volgens mij. Dus dat red je dus niet.
0: Nee, nog niet bijna.
1: Is dat nou scherp genoeg op het netvlies? Kijk, de gemiddelde HR-afdeling, als je aan het luisteren bent en denkt, ja, bij ons wel, tuurlijk, bij jullie wel. Maar er zijn heel veel HR-afdelingen die niet zo heel financieel zijn, die niet zo heel veel dingen doorrekenen, die niet dit soort dingen in spreadsheets zetten. Maar dit is natuurlijk nogal wat. Als je achter iedereen zou zetten, oké, de waarde van deze persoon, voordat die blijft in de organisatie, is 60, 70, 80.000 euro, of misschien wel meer. Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Wat zie jij gebeuren bij jullie klanten, bij de HR-mensen die daarmee bezig zijn?
0: Nou, wat me wel stoort, is dat er binnen heel veel organisaties wordt dit als een soort voldongen feit aangenomen. Van ja, het verzuim is 8%, maar ja, dat overkomt ons. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn gewoon kosten die worden op de balans meegenomen, zoals ja, de kosten van het pand. Ja, dat kost het nou eenmaal. Of de kosten van andere. Gewoon faciliteren.
1: Hoort er gewoon bij.
0: Ja, terwijl dit kan, voor heel veel organisaties kan dit ook een verdienmodel zijn.
1: Ja.
0: Je kunt hier kosten mee besparen. Omdat we hebben het nu over verzuim en verloop. Alleen de impact is wellicht nog het grootst op productiviteit. Het lastige aan productiviteit is lastig te meten. Ja, want dat is voor iedere organisatie anders, iedere functie anders, et cetera. Verzuim en verloop zijn makkelijker te meten. Maar de grootste impact maak je op productiviteit. Stel, je loopt in een supermarkt en je hebt twee vakkenvullers. Hè? Je hebt wel eens aan zo'n vakkenvuller gevraagd, waar staat de pindakaas?
1: Ja, en dan krijg je een interessante rondleiding heel vaak. Ja,
0: precies, want diegene heeft ook geen flauw idee. Maar je ziet al snel het verschil tussen een hele betrokken vakkenvuller en een hele, totaal niet geïnteresseerde vakkenvuller.
1: Diepe zucht.
0: Diepe zucht.
1: Diepe zucht, oh god.
0: Heb je weer zo een? Maar als je kijkt, wat zou het verschil zijn, de productiviteit tussen zo'n hele betrokken vakkenvuller en een niet betrokken vakkenvuller? Keer twee? Nee, misschien kan die betrokken dat twee keer zo snel, twee keer zo vlug, twee keer zo gastvrij, et cetera. Binnen heel veel organisaties, wij hebben een softwarebedrijf. Bij ons is het geen factor 2, bij ons denk ik factor 20. Dus een betrokken, gemotiveerde software developer kan misschien wel 20 keer zoveel doen dan een niet betrokken, niet geïnteresseerde software developer. En dat verschil in productiviteit, dat wordt alleen maar groter. Want we gaan, ons werk verandert, ons werk wordt ingewikkelder, et cetera. Dus dat verschil in productiviteit wordt ook steeds groter. Dus naast directe besparingen in verzuim en verloop, heb je ook nog besparingen of rendementen in productiviteit.
1: Ja, jij bent natuurlijk zelfstandig, of sterker nog, je bent de baas van een bedrijf. Dus dan heb je een hele andere betrokkenheid. Ik merk dat zelf ook al, als ik last van ideeën heb. Ja, dan moet er een rem op eerder dan dat ik aangemoedigd moet worden. Dan heb ik echt mijn vrouw nodig die zegt, ga nou eens achter die laptop vandaan. En sterker nog, mijn nieuwe grote vriend Claude AI zegt het zelfs tegen me. Die zegt, het is nu 22:55 s'avonds. Je bent al de hele dag bezig. Je moet nu echt stoppen.
0: Ja.
1: En ik vind dat wel tof overigens.
0: Zolang die AI-assistent voor je niet werkt, blijf je maar doorgaan, toch?
1: Ja, maar dat is het, weet je wel. Als je denkt, ja, maar dit kan nog net even beter, weet je wel. Het is ook heel leuk om te doen. Ja, dan moet je, en dat geldt volgens mij voor echt, onze luisteraars die zullen dat beamen. Als je echt betrokken bent bij je werk, ja, dan moet je eerder afgeremd worden dan dat je hulp nodig hebt om in beweging te komen.
0: Zeker. Alleen het grote probleem rond betrokken medewerkers in Nederland zit niet bij mensen met jouw profiel. Zit in non-desk medewerkers. Dus in een kleine kantooromgeving is dat bijna niet een issue. Maar zodra de organisatie wat groter doet, je hebt met blue-collar medewerkers te maken, dan wordt het een issue. cijfers zijn daar dat minder dan een kwart van de medewerkers in die categorie valt. Want die zijn echt betrokken. Hm. Dat betekent dus dat meer dan drie kwart werken voor het geld. Prima. Maar zodra er iets gebeurt waardoor ze gefrustreerd raken, dan raak ze af.
1: Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voor om eigenlijk een soort van, ja, hoe zeg je dat? De parkiet in de kolenmijn, die naar buiten komt vliegen of die dood neervalt in zijn kooitje omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voordat dat verzuim en dat verloop omhoog gaat?
0: Ja, goede vraag. Die vraag hebben wij ons ook heel lang gesteld. En dan niet van wat is theoretisch en wat komt uit analyses van Gallup en whatever. Nee, gewoon wat zegt onze data. Dus de eerste 5 jaar van ons bedrijf hebben we gespendeerd aan dataverzameling. 100.000 functioneringsgesprekken, 100.000 medewerkersonderzoeken, data verzamelen. Zodat we niet dingen gissen, maar dingen weten. En vervolgens zijn we die data die we hebben verzameld, zijn we gaan correleren met data rond verzuim en verloop. Met name uit de salarispakketten waar we veel mee werken. Wij werken veel met AFOS en Numbers en dat soort pakketten. En dan zie je interessante overeenkomsten. Dus met de opkomst van AI en machine learning kun je daar een model onder ontwikkelen. Wij zeggen, nou, deze combinatie van data die leidt tot zo'n kans dat iemand uitvalt, verloopt, et cetera. En dan zie je ook echt data gedreven de leidinggevende. Als we één punt moeten noemen, is het de leidinggevende.
1: Dus daar is hij weer.
0: Daar is hij weer.
1: Ja.
0: Dus als je nu één signaal moet hebben in een gesprekscyclus, dus in een ontwikkelgesprek, functioneergesprek, beoordelingsgesprek, whatever. Een medewerker beoordeelt de leidinggevende. Van hoe beoordeel ik de samenwerking met mijn leidinggevende? Nou, dat is al een hele positieve schaal natuurlijk, hè, want niet iedereen durft dat.
1: Je gaat niet zeggen, je bent een eikel.
0: Nee. Dus bij ons heet dat dan, ik vind dat ruim voldoende. Wat eigenlijk taal is voor, ik vind het heel slecht. Ja. Want er zitten nog 5 schalen boven. En daar zien we 1-op-1 correlatie. Dus als mensen dat zo beoordelen, het is nog steeds positief, gaan mensen hoger verzuimen. Andere is ook, als leidinggevende mag je een medewerker beoordelen. Medewerker beoordeelt zichzelf. En je kijkt hoe groot, hoe dicht zit je bij elkaar. Dat getal, zowel absoluut, dus absoluut getal, dus zowel positief als negatief, een bekende voorspeller. Daarnaast heb je natuurlijk dingen als welke ambities heb ik.
1: Dat is eigenlijk de gap waarop beide naar de werkelijkheid kijken. Als de een zichzelf veel hoger of lager inschat dan de leidinggevende. Vaak zal het wel zijn dat de medewerker vindt dat die beter is dan de leidinggevende. Dan zal dat niet tot heel veel positieve gevoelens leiden bij die medewerker.
0: Nee, maar gek genoeg komt het ook andersom voor. Dus dat een medewerker juist denkt, dit doe ik niet goed. Hier moet ik echt aan werken. En dat de leidinggevende zegt, joh, dat doe je hartstikke goed.
1: Hmm.
0: Dan heb je dus een geval dat een medewerker zich heel erg ergens in probeert te ontwikkelen. Terwijl dat helemaal niet zo. Terwijl die leidinggevende denkt, joh, dat doe je hartstikke goed. Je kunt je veel beter op een ander punt ontwikkelen. Maar dan krijg je dus gerichte verloopvoorspellers. Dus dat is gewoon een lijst. Dus wat we gedaan hebben is, toen we dit zijn gaan piloten, ongeveer een jaar geleden. Toen kregen dus alle grote klanten kregen dus een lijst met medewerkers. En waarbij we zeiden, joh, dit is de laatste innovatie. Op basis van onze cijfer, dit is de kans. Deze medewerkers hebben wat ons betreft de grootste kans om je organisatie te verlaten. Nou, die HR-mensen die schrokken zich helemaal wezenloos. Die gingen aan tafel mensen bellen van, oh, maar die is al weg en die is ook al weg. Shit, staat die er ook op? Meteen bellen, weet je wel. En dan ga je wel op een andere manier met preventie om. Dus als we het nu hebben over preventie, dan hebben we het vaak over vrijwillige programma's. Mag iedereen aan deelnemen. En we doen een workshop en sessies over slaapcoaching. En
1: dat. Ja, en altijd alles voor iedereen. Hè? Dat vind ik ook een mooie. Altijd alles voor iedereen. Terwijl ik denk, ja.
0: Ja, en dan bereik je dus de verkeerde mensen.
1: Ja.
0: Maar dit is ook wel, dit zit wel in onze Nederlandse cultuur. En dit is ook wel politiek gevoelig. Hè? Dus mag jij als werkgever gericht interveneren? Hè? En ja, het is bijna een politieke discussie. Maar ik zou zeggen, in Nederland hebben wij ons stelsel zo ingericht. Als werkgever ben jij verplicht om 24 maanden door te betalen bij uitval of ziekte. Dan vind ik dat je als werkgever ook alles mag doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ook daar horen dit soort signaleringen dus ook bij.
1: Ja.
0: Dat ligt toch wel gevoelig bij heel veel klanten, hoor.
1: Nou, daar gaan we het zeker straks over hebben. Waarom dat zo gevoelig is. Maar ik denk dat je het zelf ook al aanvoelt. Van ja, die voorspellingen. Wat doe je met die data? Mag je alles wel vastleggen? Mag je alles wel gebruiken? Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, er poppen allerlei vragen in mijn hoofd op. En dat hoor je zo.
2: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
3: I see everybody's here.

0: Die kan wel even schrijven, zeg. Je hoorde Sven Hammond met een, een heleboel mensen waar hij mee samenwerkt. Music makes me move this way.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Maarten Schellekens is de gast, oprichter van Welder. We hebben het over verzuim, verloop. Nou ja, dingen die je niet in grote hoeveelheden wil in je organisatie. Een beetje verzuim, dat kan niet anders. Een beetje verloop is ook wel prima. Nul is ook niet goed. Maar ja, Maarten die vertelde net dat iemand die jouw organisatie verlaat ongeveer een jaarsalaris kost voordat er iemand anders zit die hetzelfde doet met dezelfde kwaliteit als degene die er zat. Dus dat is best wel een hoop geld als je dat even... Ja, maak maar eens even een lijstje van jouw onderdeel, de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent en tel dan er maar even op. Een klein spreadsheetje of zet het even op de achterkant van een niet meer een sigarenkistje. Ja, oh man, soms doe ik uitspraken en denk ik ben echt 54, dit snapt niemand meer. Ja, dan kom je waarschijnlijk nog best wel op een aardig bedrag. Je vertelde net al even, Maarten, hoe jullie met alle data die jullie hebben verbanden bent gaan leggen, hè, tussen wanneer gaan mensen weg en wat viel er nou eigenlijk vooraf al aan op te merken? Leidinggevende noemde je als een heel belangrijke invloed. Dat weten we eigenlijk ook wel. Het is ook wel lastig om te beïnvloeden, die leidinggevende.
2: Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel begint met hoe kijken wij naar een leidinggevende. Dus wij krijgen heel vaak als dan bijvoorbeeld een leidinggevende, die scoort bij ons significant lager. En dat kan ten opzichte van de benchmark binnen de organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark binnen alle organisaties, alle metingen die we doen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt, oh, een leidinggevende doet het financieel goed en op dit punt slecht.
0: Aha.
2: Dan is nog in 9 van de 10 geval, ja, nee, maar het is inderdaad geen aardige leidinggevende. Het is geen, het is wel iemand die met een sterke hand en dan wordt hij toch beschouwd als een goede leidinggevende.
0: Ja.
2: En dan halen we structureel twee dingen door elkaar. En dat is of werk leuk moet zijn of werk belangrijk moet zijn. En een goede leidinggevende is niet per se iemand die het werk nou hartstikke leuk maakt. Die de meeste borrels organiseert en die de hele dag flauwe grappen maakt. Nee, de beste leidinggevende is iemand die werk belangrijk weet te maken. En mensen weet te motiveren. En dat is wel een verschil. Dat verschil zit nog niet bij iedere directie op het netvlies.
0: Nee, en de omschrijft dat belangrijk maken is. Wat moet zo'n leidinggevende dan doen? Wat voor effect moet die sorteren?
2: 4 psychologische basisbehoeften van medewerkers. Kijk, de wetenschappelijke theorie is best uitgesproken hierover. Hè? We hebben motivatietheorie, zelfdeterminatietheorie, autonomie, binding, sociale relatie en rechtvaardigheid. Dat zijn de 4 assen waarop we leidinggevenden beoordelen. Dus bij rechtvaardigheid zit in waardering, bij competentie. Nou, krijgen mensen het gevoel dat ze iets aan het ontwikkelen zijn. Bij binding horen ze bij de club. En bij autonomie heb je binnen bepaalde kaders ruimte om te ontwikkelen.
0: Nou. En het grappige is, jij plakt rechtvaardigheid er dus bij. Want die andere 3, die zijn van DC en Ryan. 1978, dames en heren. Dus niks nieuws aan. Het bestaat al heel lang.
2: Zeker.
0: Maar het is, denk ik, de laatste 5 jaar ineens in zwang gekomen bij iedereen. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij zet rechtvaardigheid erbij.
2: Zeker. Altijd als mensen vragen hoeveel psychologische basisbehoeften, dan zeggen we ook vaak 3,5. Want deze staat inderdaad op de nominatie om toegevoegd te worden. Omdat we hebben heel lang gedacht dat dit onderwerp alleen een hygiënefactor was. He, dus alleen maar voor negativiteit kan zorgen. Een beetje vergelijkbaar met een schoon toilet in een restaurant. He, dus we gaan, als je in een restaurant zit en je hebt een smerig toilet, kom je daar nooit meer terug. Maar dan gaat niemand uit eten omdat ze daar zo'n schoon toilet hebben. We hebben heel lang gedacht dat het in die hoek zit. Maar we zien steeds meer signalen op basis van onze data dat het juist ook kan motiveren. En dat heeft te maken met wederkerigheid, met waardering, met erkenning. Dus zijn we samen aan iets aan het ontwikkelen.
0: Ja.
2: Als ik op een druk terras werk, en het is extra druk, werkt dan de teamleider ook mee of is hij als eerste naar huis? Dus vandaar dat hij bij ons op
0: zit ook wel een beetje staat in die buurt van die verbinding. Hè? Want ja, probeer je maar eens te verbinden met een collega die, weet ik veel, 20% meer verdient en waarvan je eigenlijk weet van jij doet eigenlijk gewoon minder goed dan ik. Dat voelt niet rechtvaardig. Ik kan nog een aardig iemand zijn. Kun je nog een enorme teamgevoel hebben, maar toch, ja, dat helpt je niet.
2: Nee, dat klopt. En dat kan heel overduidelijk die relatieve verschillen, hè, die eerlijkheid in ontwikkeling. Dat kan natuurlijk kan dat demotiveren. Dat snap ik ook. Als iemand naast mij zit en die krijgt meer betaald of meer erkenning voor het werk wat hij doet en ik doe eigenlijk hetzelfde werk. Dat demotiveert.
0: Ja.
2: Maar het kan ook heel duidelijk motiveren. We hebben bij ons één jongen werken en die heeft een militaire achtergrond. Jack. En ik heb wel eens gevraagd, nou joh, is dat echt zo, hè, dat je echt zo uitgecoverd wordt, hè, in die opleiding? Vind ik dan interessant om te weten, hè, of dat die films allemaal kloppen.
0: Ja.
2: Dus ja, nou, tot op zekere hoogte wel. Ik zeg, maar waarom pik je dat? Waarom zou je niet de eerste de beste dag denken van, ik ben weg hier. Tuurlijk, hè, als je bij een nieuwe baan hebt en dan staat zo'n man tegen je te zeggen, ja, dan denk ik, ik ben weg hier. Maar waarom blijf je dan? En welk antwoord denk je dat hij gaf?
0: Ik denk dat hij, we hebben het over rechtvaardigheid, dus mijn brein probeert nu te puzzelen. Maar ik denk omdat hij omdat iedereen uitgekafferd wordt.
2: Antwoord dat hij, die man doet dat, maar voor in my best interest.
0: Ah.
2: Dus die doet dat niet omdat hij nou leuk vindt om mij uit te kafferen. Nee, omdat hij wil weten, als wij dadelijk in een situatie zijn, dan kunnen we geen discussie hebben over wie is hier de baas, wie deelt die likes uit. Daar is dan geen tijd voor. Dus met andere woorden, die man doet dat omdat ik er beter van word. En dat heeft te maken, ja, met een wederkerigheid en een rechtvaardigheid.
0: Ja.
2: Dus je hoeft niet per se een leuke leidinggevende te zijn om toch gemotiveerde mensen te hebben.
0: Ja, en sterker nog, ik denk ook dat leidinggevenden die niet tegen hun medewerkers durven zeggen, hé, hey, weet je, dit vond ik niet zo tof dat je dat deed, of dit heb je gewoon niet goed genoeg gedaan, ik verwacht meer van je. En dat kun je ook. Als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon een angstige leidinggevende waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch? Dan denk je, ja.
2: Nee, maar hetzelfde issue speelt bij autonomie. Hè. We zijn altijd heel erg scherp op het inkaderen van autonomie. Hè. Daar hoeven we niet zo scherp op te zijn. De kaders mogen best wel helder zijn. Zolang mensen binnen die kaders dan maar ruimte en uitgedaagd worden van wat ga je binnen die kaders bijdragen. Maar autonomie wordt dan vaak geassocieerd met vrijheid, blijheid.
0: Alles mag. Ja,
2: ja, als ik over autonomie begin bij een gemiddelde directie, dan is de eerste reactie is vaak, ja, maar dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. Niet iedereen kan zomaar doen wat hij wil.
0: Ja,
2: dat snap ik. Dat is ook geen autonomie.
0: Ja, wat grappige, daar zit iets onder. Hè? Onder die opmerking zit natuurlijk onder, oké, als we de mensen hier niet zouden aansturen, dan gaan ze maar wat doen. Ik had jaren geleden een keer een HR-directeur van de landen. Die zei, wij vertrouwen onze medewerkers. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Dus dat klinkt hartstikke mooi. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat we ze echt vertrouwen. En dat we dus heel veel dingen niet meer doen. Want wij vertrouwen erop dat ze het goede doen. Dus hoeveel dingen zijn niet meer nodig? Het moet wel duidelijk zijn wat we aan het doen zijn. En welke kant we op moeten. En welke dingen we willen verbeteren. Maar je hoeft ook heel veel dingen niet meer te doen. En als je heel eerlijk natuurlijk naar een gemiddelde, iets wat grotere organisatie gaat kijken, dan is het toch veel ingericht op basis van wantrouwen.
2: Ja, zeker, zeker. Het is zo'n gedachte, zo'n transactionele gedachte. Ik geef iemand geld en daardoor doe je werk. Dus ik koop jouw tijd. Maar tegenwoordig kun je niet meer die houding permitteren. Het gaat over relationele HR. He, dus kunnen wij een binding met elkaar krijgen? Kan ik jou uitdagen om dit werk, wat belangrijk is, dat gedaan wordt en dat jij je helemaal daartoe geeft? Ja, dat heeft te maken met motivatie en betrokkenheid. Ja. Maar dit, we kunnen natuurlijk leidinggevenden hierop trainen, maar hier gaan we ook wel, dit gaan we ook op meten. En dat nemen we ook mee in KPI-dashboards.
0: Nou ja, dat vind ik het interessante. Hè? Want kijk, die DC en Ryan, die komt, ik wil niet zeggen elke week, maar die komt zeker wel 1 of 2 keer per maand komt die langs. En ben ik heel blij mee, want zoals ik zei, daar is wat in veranderd. Wat ik interessant vind, is dat nog steeds redelijk vaag is. Hè? Het zijn een soort theorie, Het zijn grote woorden, hè? Autonomie. Ja, wat is dat dan? Autonomie voor de ene is voor de andere totale onduidelijkheid. En het

0: wat is jouw taak als leidinggevende? Namelijk jouw een team aan gemotiveerde mensen neerzetten. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat doen? Waar ga je beginnen? Hoe weet je dat je het goed doet? Et cetera. Dus altijd als wij software implementeren. Dus we helpen ze gewoon met processen. Dat we ze wat helpen in een inwerkprogramma. Of in een gesprekscyclus. Of in dat soort dingen. Dus we helpen gewoon met techniek. Maar bijna altijd erbij. E-learning, training, et cetera. Over dit onderwerp. Ja, en dat begint heel conceptueel met 4 psychologische basisbehoeften. Waarvan wij denken, ja, die snappen we nou eenmaal wel. Maar dat die gemiddelde leidinggevende dat ook snapt. En die eindigt met, oké, dashboarding. Je kunt daar zien, hoe goed doe je het dan? Hè, als de rest. En als je dan slechter scoort, waarom komt dat? En wat kun je dan leren van anderen? Wie doet het dan beter? Etcetera. Ja, dan ben je leidinggevende aan het ontwikkelen.
1: Wat komt er dan bij jullie uit de data naast de leidinggevende? Want het kan nooit alleen de leidinggevende
0: zijn. Nee, zeker niet. Er zijn een aantal demografische factoren. Leeftijd, lengte, dienstverband. Jonge mensen die niet zo lang in dienst zijn, gaan nou eenmaal sneller verlopen bijvoorbeeld. Die gaan sneller rondkijken, want die zijn zoekende in hun carrière. Ambities zijn de belangrijke. Heb ik het gevoel dat ik zelf toe ben aan een volgende stap? Dat is een duidelijke. Lever ik een maatschappelijke bijdrage? Zien we gelukkig ook iets vaker naar voren komen. Dus van dit soort factoren zijn het. En het is vaak een combinatie.
1: Ontwikkelmogelijkheden?
0: Ontwikkelmogelijkheden, ja, zeker. Ja, ja? Okay. Ja, tuurlijk.
1: Ik check ook maar even. Want heel veel dingen die worden geroepen op onderbuikgevoelens. En niet per se op data. Maar deze zit er ook in.
0: Ja, ontwikkelmogelijkheden. En dan is niet eens het verleden, maar meer het perspectief het belangrijkste. Dus het toekomstperspectief.
1: Kan ik mij gaan ontwikkelen in plaats van heb ik mij ontwikkeld?
0: Precies. Ik zit nu 5 jaar in deze rol. Mensen vinden dat prima. Zolang ze maar weten dat jaar 6 en jaar 7 dat beter wordt. Dus dat het vooruitzicht. Dus het is niet eens zo van heb je je ontwikkeld? Want daar staan mensen altijd iets minder bij stil. Maar meer de komende 2 jaar. Wat zijn mijn volgende stappen? Waar kan ik me op ontwikkelen?
1: En is er nog een opvallende soort outlier dat je zei, nou ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Door de leidinggevende snap ik. Al die andere dingen die je net op moet. Oké, begrijp ik ook.
0: De praktijk komt verrassend overeen met de theorie, zou ik bijna willen zeggen. Yeah. Nou, ik vond wel opvallend hoe sterk leeftijd en lengte dienstverband, hoe sterk die wel niet waren. Dus met andere woorden, die gaan bijna net zo snel mee tellen bijna net zo sterk als die andere factoren bij elkaar.
1: Wauw.
0: Ja, dus dat betekent echt dat voor deze doelgroep, we zullen echt aan generatiemanagement moeten doen. Binnen je organisatie. Dus deze groep jonge mensen die net in dienst komen, hebben hele andere begeleiding nodig dan bijvoorbeeld oudere mensen die net in dienst komen.
1: Ja.
0: En dat vond ik wel. Ik had wel verwacht dat het verschil zou maken, maar niet dat het zoveel verschil zou maken.
1: Maar dan denk ik ook. Dus simpel gezegd, een niet zo goede leidinggevende, om het maar netjes uit te drukken. Met slechte ontwikkelkansen en allerlei andere dingen die niet zo goed geregeld zijn, is voor wat oudere medewerkers die langer zitten, die blijven wel. Maar dan kun je ook zeggen, ja, die blijven wel. Maar wat doet dat dan voor het werkplezier en de productiviteit van die mensen?
0: Precies, dat is een andere generatie. Die zijn opgevoed met, ik kan me herinneren, toen ik mijn eerste baan kreeg, toen vroeg mijn vader, heb je een beetje een leuke baas? Weet je, dat is gewoon je baas. Dus volledig normaal als je daar een keer door uitgekafferd wordt of et cetera. Jonge mensen pikken dat niet, want je kunt overal terecht. Die zijn opgegroeid met de mentaliteit van voor elke werkgever 10 anderen en terecht.
1: Ja.
0: Dus het is inderdaad een andere mentaliteit. En dus die mensen blijven wel, die gaan een beetje ongelukkig zitten wezen.
1: Ja, en dus minder productief. En dus gaan ze minder goede ideeën hebben. Dus daar hoef je misschien minder voor verloop en verzuim zorgen te maken.
0: Ja.
1: Maar wel voor al die andere dingen waar je ook last van hebt.
0: Ja, ik denk dat het begint met als bedrijf deze data hebben. Daarvoor moet je een aantal HR-processen inrichten. En dan kun je erop gaan sturen. Dus het is niet zo van, nu hebben we de gouden oplossing en hier moet je mee aan de slag. Nee, dit moet onderdeel worden van je besluitvormingsproces. Van je reguliere data. Van waar je dingen op gaat testen en ontwikkelen. En kijk naar rendementen. Want als je dit eenmaal hebt lopen, dus je hebt die HR-processen ingericht en je verzamelt die data. Kijk, dan kun je gaan experimenteren. Dan kun je eens gaan zeggen, nou, nu gaan we alle leidinggevenden trainen. En dan gaan we kijken, zien we die scores omhoog? Ja. Of die voorspellers omlaag? Maar als je dat niet hebt ingericht, ja, dan schiet je met hagel.
1: Oké, nou, de laatste wil ik het natuurlijk over hebben. Dat snap je wel. Als er geëxperimenteerd moet worden, dan...

0: dan sta ik vooraan met mijn vingertje omhoog. En, want dat moeten we het ook wel even over hebben. Moet het ook even hebben over of dit allemaal wel mag en kan en ethisch is en zo. Nou, dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Tom Grennan. Ja, die wil niet dat je ze hart breekt. Dus dat zou ik maar vooral niet doen.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf voor? Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, je drukt wel eens op het verkeerde jingletje. Nou, die kan bij ons weer. Met kerst hebben we altijd de fouten die wij maken als presentatoren hier bij de zender. Dus deze past er prachtig in. Ah. Zeg ik maar alvast tegen mijn collega's. Dan kunnen ze hem opschrijven.
2: Het is een lange uitzending.
0: Ja. Ja, met alleen maar, ik ben als enige te horen waarschijnlijk. Maarten Schellekens is in de studio, oprichter van Welder. Maarten, we hadden het er net al over. Eerst maar eens even die ethische kant te pakken. Hè? Want ja, data vastleggen, dat is altijd al spannend. Als het over personeel gaat, dan wordt het helemaal spannend. Wat mag je wel, wat mag je niet? Beoordelingsgesprekken, ga je die dan gebruiken als databasis? Dan wil je ook nog dingen gaan zeggen over leidinggevende, of ze nou wel of niet goed zijn. Nou ja, kortom, iedereen voelt al aan van alles en nog wat dat ongetwijfeld een tikje controversieel kan zijn. Dus laten we eerst maar even bij de harde kant beginnen. Wat mag wel en wat mag niet?
2: Goed dat je het onderscheid maakt, want dat is het belangrijkste onderscheid. Wat mag en wat mag niet? We hebben natuurlijk maken met de AVG. Hè? Dus de medewerker is volledig in de regie. Werk ik hieraan mee of niet? Mag mijn data verzameld worden? Wat mag mijn werkgever daarmee? Etcetera. Dus de medewerker is volledig in de lead. Dat kan niet anders. De tweede vraag is dit ethisch verantwoord? Dus mag ik als werkgever hier data op verzamelen? Mag ik signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand wellicht wat minder betrokken is of wat een slecht contact is met de leidinggevende of dat zingen.
0: Wat het verschil met een medewerkerstevredenheidsonderzoek is natuurlijk, die worden vaak anoniem gedaan. En jouw beoordelingsgesprek, ja, daar staat je naam gewoon boven en je naam van je leidinggevende. Dus dat is toch andere koek.
2: Zeker, dat is volledig andere koek. Dat is ook de uitdaging die je vaak hebt met een medewerkersonderzoek. Ja, is anoniem en ja, wat gaan we er dan mee doen? Dus zie daar maar eens beleid op te maken. Hè? Want je weet niet precies bij welke afdeling, welke divisie, welke functies, waar zit het dan? He, en als het is, want het is allemaal anoniem. Dus inderdaad, het is in deze voorbeelden is het met naam en toenaam. Ja, mag dat? Is dat ethisch verantwoord? Ik vind het wel. Vanzelfsprekend.
0: Nee, ik vind dat niet ethisch verantwoord. Dus we hebben een product gemaakt dat we niet weer gaan gebruiken. Ja, dat zou wat zijn.
2: Nee, tuurlijk. Ja. Dus ik vind dat maar. En ik vind, dit heeft te maken met de verhouding die wij hebben tussen werkgever en werknemer. Dus in Nederland hebben we gekozen voor een systeem waarbij heel veel van de verantwoordelijkheid bij een werkgever ligt. Dus als iemand uitvalt, betalen wij 24 maanden door. Als we dit aan onze Duitse collega's vertellen, die lachen ons uit. Wij zijn in Nederland op dit vlak echt, ja, vanuit werkgeversperspectief een beetje het lachertje van Europa. Je hebt jouw medewerkers zo goed beschermd, is bijna absurd. Als dat zo is, dan vind ik ook dat je als werkgever, ja, dan hoef je niet alles maar te laten gebeuren. En mensen willekeurig uit te laten vallen. En willekeurig je bedrijf weer te laten verlaten. Nee, dan vind ik, dan mag je ook alles doen om dat in het werk te stellen. Wat daarbij wel belangrijk is, op welke manier ga je dit doen? Kijk, dit is een hulpmiddel om te signalen op te pikken die op andere plekken niet opgepikt zijn. En op die manier kun je met medewerkers proactief, preventief in gesprek over wat speelt er. Kunnen we iets veranderen? Kunnen we iets veranderen in je functie, in je werkomgeving, et cetera. Dit moet dan nu natuurlijk niet gebruikt worden als soort afreken. Denk van, ja, maar je scoort laag op je voorspeller, dus je bent weg.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat je ook kunt zeggen van, nou, wij zien dat jij minder betrokken bent. Want we hebben even een taalanalyse losgelaten op alles wat je hebt geschreven, wat er in je e-mail allemaal langskomt. Want je zou dit in extrema door kunnen trekken. Hè? Dat je zegt, nou, iedereen zijn webcam staat de hele dag aan. En we doen er gewoon een facial scan. Of je nou een beetje blij uit je ogen kijkt of niet. Dat willen we natuurlijk niet, hè?
2: Nee, dat willen we ook niet. Geweldige Big Brother.
0: Ja, toch? Dat is echt heel eng. Ja.
2: Nee, maar ik ben een aantal gerichte momenten in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook de momenten waarin je uit kunt spreken. Waarin je de signalen bewust geeft. Dus nee, niet in de
0: sterker nog, kijk, ik zou zeggen, want ik durf wel te zeggen dat gemiddeld gezien, dat die hele beoordelingscyclus, die natuurlijk ook onder druk staat, maar stel je voor dat je hem nog hebt, dat die hele beoordelingscyclus, dat er relatief weinig natuurlijk mee gedaan wordt. Je bent er een hoop tijd aan kwijt. Maar hoeveel leidinggevenden en hoeveel medewerkers nou echt actief aan de slag gaan met wat ze daar bedacht en afgesproken hebben?
2: Nou, ik was net best wel wat kritisch op Nederland. Hè? Dat we in Nederland zo'n vrije cultuur hebben waar medewerkers wel heel goed beschermd worden. Wat interessant is om te zien, als wij bijvoorbeeld zo'n gesprekscyclus over meerdere landen uitrollen, dan zien we een paar opvallende dingen. Het percentage gevoerde gesprekken is in landen buiten Nederland vaak hoger dan in Nederland. Waarom? Daar heerst een iets hiërarchischere verhouding. Dus als mijn leiding, als de directie van dit bedrijf verwacht dat wij dit soort gesprekken gaan voeren, dan doen wij dat netjes. In Nederland zijn er een heleboel eigenwijs leidinggevenden die denken, hier heb ik geen tijd voor, gezin in, vind ik onzin, et cetera. Dus het percentage gevoerde gesprekken is in andere landen vaak hoger. Het aantal gemaakte werkafspraken tussen leidinggevende en medewerker is in Nederland vaak weer wat hoger. En dat vinden wij vaak een indicatie voor de kwaliteit van een gesprek. Hm. Dus hebben we het verplichte riedeltje afgewerkt, of hebben we echt samen een plan gemaakt om het te verbeteren? Ja. Dus er zijn best mooie internationale verschillen hier.
0: Grappig. Alright. Nou, kortom. Mensen die hiermee aan de slag willen, mogen zelf hun eigen ethische gesprek voeren. Het spannende is, ik denk dat het juist voor organisaties heel goed past die in ieder geval in woorden aangeven dat mensen belangrijk voor ze zijn. Dan kan je hiermee natuurlijk daar ook daadwerkelijk cijfers aan koppelen en acties aan koppelen. We hadden het net al even over de experimenten. Hè? Daar wil ik de laatste 5 minuten nog even aan besteden. Wat is nou een van de dingen dat als je erachter komt. Nou, laten we die leidinggevende maar kiezen. Want dat is misschien wel de belangrijkste. Er zijn een paar van die hotspots in de organisatie. Waarvan je gewoon ziet. Nou, daar gaat het niet goed. Die leidinggevende die zorgt er gewoon voor dat verloop omhoog gaat. Verzuim omhoog gaat. Volgens de data-analyse. Wat dan?
2: Een hele makkelijke. Kijk, het politiek correct al. Nee, dan moeten we. Iedereen moet in training, et cetera. Ja. Als ik 1 praktische tip zou geven. Zorg eens dat je beste leidinggevende met je slechtste leidinggevende in gesprek gaan. Waarom scoort de een dan hoger en dan de ander? Nou, is heel makkelijk. Kost niks. Kun je morgen mee beginnen. Want blijkbaar zit er iets wat die ene leidinggevende beter doet dan die ander. Nou, lijkt me een hele makkelijke om eens mee te experimenteren als je dat.
0: Ja, dat klinkt heel overzichtelijk. Ja. Zeg je dat dan ook van tevoren tegen ze? Hey, jij doet het heel goed en jij doet het helemaal niet goed. Je kunt mooi van elkaar leren. Als je echt mensen wil verbinden, moet je dat doen, denk ik. Hè?
2: Ja, ja. Ja, nou, leidinggevenden moeten wel een beetje met de billen bloot. Nou, en wat nog.
0: Maar het grappige is, dit ligt al. Je voelt het al aan. Hè? Ik zei het terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Toch? Je wil toch. Ik denk dat als je dit in sales doet, dan vinden mensen het helemaal niet raar om te zeggen, weet je, jij bent een ervaren salespersoon, je doet supergoed, deze die komt net kijken of die struggelt een beetje, ga hem helpen of haar helpen.
2: Ja.
0: Dan zou dat niet zo raar zijn.
2: Nee, en gek genoeg zit de meeste weerstand niet eens bij leidinggevenden, bij directies. Daar zit vaak een houding van, ja maar hallo, we hebben geen opleiding nodig. Ik ben hier de directeur, de CEO of de financieel directeur. Dus de weerstand zit nog vaak bij hoger management dan bij die hele groep aan middelmanagement. Terwijl zij het grootste effect hebben. Wij zien heel vaak dat wij bijvoorbeeld een gesprekscyclus of een intern communicatieplan uitrollen. En door wie wordt het minst geadopteerd? Door de directieleden. Dus die kunnen ook nog wel eens wat gebruiken.
0: Ja. Alright, nou die is dus heel overzichtelijk, hè? Dus koppel de een aan de ander. Wat is een ander mooi experiment?
2: Poeh, nog een ander experiment.
0: Of laten we hem dan is niet die leidinggevende nemen, maar meer de algemenere. Hè? Dus de meer bedrijfsbrede dingen die voor iedereen zo positief of negatief kunnen zijn in de organisatie. Dus opleidingskansen, ontwikkelmogelijkheden, dat soort dingen.
2: Ja, heel vaak zoeken we het in deze hoek. Ik zou het daar niet als eerste zoeken. Dus we hebben het heel vaak over competentieontwikkeling. We moeten opleidingstrajecten, et cetera. Ik zou eens beginnen met zorg dat de lijn van organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen, dat die klopt. Want daar zien we veel frustratie. Dat als een individuele medewerker precies weet, nou, wat is mijn persoonlijk doel om bij te dragen aan dat teamdoel? Lees, autonomie. Daar kun je denk ik de meeste winsten in halen. Dus daar zou ik morgen mee beginnen. Het klinkt heel vanzelfsprekend wellicht. Maar dit is heel vaak open voor discussie, ruis, niet uitgewerkt, et cetera.
0: Ja, en iedereen voelt dan op zijn klompen ook aan. Dit klopt ergens niet.
2: precies.
0: Wat iemand wat gezegd wordt in de top en waar wij op afgerekend worden, dat is niet congruent. En dat hoef je niet eens. Waarschijnlijk is dat niet eens bewust dat mensen dat daarover nadenken.
2: Nee, wat krijg je? Dan gaat het dadelijk slecht met een organisatie. Die voorbeelden hebben we heel veel gezien. Het gaat slecht met een organisatie en de topman die loopt weg met een dikke bonus. Nou, wat doet dat met de motivatie van al die mensen, denk je? Maar dat komt omdat die organisatiedoelen zijn niet alleen maar die teamdoelen en die individuele doelen. Die lopen langs elkaar heen. Dus blijkbaar heeft die top van een bedrijf zo die doelen weten te stellen, maar ze niet genoeg vertaald, waardoor zij de doelen wel kunnen halen en de rest allemaal niet.
0: Ja, lekker is dat, hè? Dat je mensen aan het ontslaan bent bij KLM. Laten we maar gewoon lekker bij naam en toenaam noemen. Dat mes er nog even lekker in stoppen. En dan ondertussen krijgt de CEO een bonus. Ja. En ja. Het grappige vind ik ook dat er dan...
2: Of in deze tijd, Glenn, wordt AI gebruikt als excuus. Hè? Dus we hebben een ontslagronde. Ja, maar dat komt omdat wij volle bak gaan investeren in AI.
0: Ja.
2: Lekker
0: ja.
2: Makkelijk.
0: Ja, terwijl we ook weten dat... ondertussen het rendement van AI tot nu toe nog veel te laag is. En ik heb ook iemand in de uitzending gehad die zei, ja, dat is niet zo raar, want we zijn allemaal aan het experimenteren. Dus ja, dat het nog niet zoveel oplevert, is niet zo gek. Maar dat komt wel een keer, maar nu nog niet. Dus als je nu al mensen ontslaat, dat is raar, want wie doet dan het werk?
2: Precies. En wat daarbij extra gek is, nou, alle voorspellingen laten zien, AI zorgt voor extra banen. Dus natuurlijk, er gaan banen verdwijnen, maar er komen nog meer banen bij. Dus hoezo ben je nu mensen aan het ontslaan? Je moet nu mensen aannemen.
0: Ja. Nou, kortom, er valt nog genoeg te bespreken. Maar niet vandaag, want we zijn bijna door de tijd heen. Het was super leuk dat je er was. Je hoorde Maarten Schellekens, oprichter van Welder. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk. Dan kan je naar peoplepower.radio. De volledig vernieuwde website. En het fijne dan is ook nog eens een keer dat als jij het gaat gebruiken en je denkt, hé, maar wacht eens even. Ik had hier iets anders verwacht of er klopt nog iets niet. Dan kun je het mij laten weten. Dan kan ik hem weer een beetje beter maken. Dus doe dat vooral. Maak gebruik van de AI power. Dus de AI assistant waarmee je door steeds meer afleveringen kan gaan zoeken wie nou eigenlijk iets gezegd heeft voor briljans. Dus dan kom je Maarten waarschijnlijk straks tegen over betrokkenheid en over verzuim en over verloop. Maar je kunt je ook inschrijven voor onze community. Ik dacht het is leuk om eens even te zien wie er eigenlijk allemaal aan het luisteren is. En dan kunnen jullie ook met elkaar babbelen nog via de website. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, peoplepower.radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. Highwork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is diversity, equity en inclusion expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij Highwork.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, van harte welkom.
10: Dankjewel.
9: Ik ging eerst bij Heiko. Highwork. Inmiddels uitgetreden uit Nederland. Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
10: 4, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
9: Ja, want wat ik zag op de website ook. Jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
10: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
9: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
10: Ja. Ja.
9: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
10: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil.

0: eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van, hé, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert, waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiburg gestapt als het ware om een deel van het geheel te vormen.
1: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt de Big Four kijken achterom.
0: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
1: Wat is jullie ambitie?
0: Nou, we willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. We doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons om echt. Dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
1: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar. Dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, maar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
1: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
2: Klopt.
1: Om maar één van de drie zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
2: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook op aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiburg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf, dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiburg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie, dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord over gender, culturen, religies.
1: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
2: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt en je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
1: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Colky Mono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heijberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja. Ja, nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat dat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt Mediamarkt. Heb je het over bedrijf Mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want het is natuurlijk, dat is wel heel interessant, dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties, die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al, voordat het gepubliceerd is, aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of een juiste reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI. Dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter. En heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen is breed, hè? Als het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, wij hebben, denk ik, wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heijberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, ik kan wel zeggen dat die van slimmer zijn, maar nee. De kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset, een mentaliteit van, ja, wij willen gewoon, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus ze wil het echt.
0: Nou, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om het maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving, en dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Ja, dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Namelijk ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen. Ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken. Ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook. Ja, ja. En denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut.
0: Dat
3: ja. Ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja. Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè, AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
0: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen. Eigenlijk het vraagstuk, hè, de vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
3: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
2: Ja, ja, misschien als ik dat mag inhaken.
0: Zeker.
2: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? He, dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. He, wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
0: Ja, daar kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
2: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot en die is succesvol, maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
0: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorbeduren is op bijvoorbeeld MBO. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
2: Ja.
0: Daar wordt nu wel van gezegd, van ja, die kenniseconomie die we nu hebben, zoals we die nu kennen, dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. Dus en dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen. Binnen 5 tot 10 jaar alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom zeg maar aan ik noem maar even oude kennis. Mm-hmm. Of, laat ik het zo zeggen. Ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant. Omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI. Of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis. Namelijk, ja, dat heb ik zelfs. Als ik in mijn huis moet laten schilderen. Dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we. En we zien eigenlijk dat bedrijven daar. Misschien kan Harike daar nog wel meer over zeggen. Dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is 1 jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu een middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
3: Ja, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultieantwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
0: Wel, ja,
3: of course, moeten we toch even inbieden. Ja. Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn, 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
2: Ja, het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel erg duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn eigenlijk twee werkelijkheden.
0: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
2: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus ja, dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het, moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht op staan. Hoe doen we het in de verandering?
0: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
2: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachte. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstig toekomstperspectief.
0: Nee, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame, langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die andere, maar over een aantal jaren tot uiting komt? Hoe zien jullie dat?
3: Ja, ik denk eigenlijk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Hybrid zijnde ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat dat het eerlijke verhaal is, wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over 3 jaar ook nog is.
0: Precies, je had gelijk overigens. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
2: Nou, dat was eigenlijk een heel simpele klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door 2 adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal? En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, hey, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om me even erbij te sturen. Nou, die 2 ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? He, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen. Dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja. Hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
0: Het is geen eerlijke ja.
2: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
0: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
2: Dat is het.
3: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
2: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Dus je krijgt sociale wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, 4 kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
0: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
2: Ja.
0: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde, ja. Die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
2: Ja.
0: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot technologische veranderingen ook.
2: Ja.
0: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op, die eigenlijk bepalen en geloven.
2: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat. En ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achter beeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, oké, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
0: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
3: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
0: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat een hele charismatische man was.
2: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, hé, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
0: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
2: Ja, het kan wel.
0: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
2: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe, en ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen, en probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
3: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, hè, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, oh, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, er moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
3: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon, hè, of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
0: Moet je dat nog vaak uitleggen?
3: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat wederom het snappen heel erg belangrijk is.
0: Ja. Heiko, We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
2: Ja en nee. Beginnen met de ja.
0: Is goed.
2: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet, omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
0: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
3: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje ja, de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
0: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
3: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
2: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... Nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid. Dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
0: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
2: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoorde het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus dan, je hebt niet de tijd. Dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt... moe worden van alle rapportages. Ja.
0: We gaan even terug naar het kompas. Want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
2: Ja. Ja, misschien. Grappig. Ga je toch even. De derde is kunnen. Hè, dus wat ik bij bedrijven zie. Is
0: dat kunnen. Ja, sorry. Bedankt.
2: Ja, overslagen. Maar dat maakt niet uit. dus in de verandering. Veel bedrijven leggen uit. We moeten van A naar B. En morgen gaan we je helpen om B te bereiken. He, waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiberg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, he, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. He, dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
0: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
2: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen. Maar als ze gesteund worden, en in die zin dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
0: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
3: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Hè? Mee helpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
0: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja.
2: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
0: Ja, je hebt heel veel moeten invullen.
2: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
0: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
2: Ja.
0: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
2: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, wat ik zei,
0: en de tool.
2: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas en dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om weer bij te sturen in je verandering.
0: Maar die vier assen, die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
2: Ja, en wat je ziet aan wat is er nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar, hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. En dan gingen mensen stickeren. En dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
0: We gaan zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas ook op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven, geloof je in veranderingen op dit thema? Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit? En hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer wat ik bij de koffieautomaat, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, dus stel je zit in een meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? He, wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van iets wat haaks op elkaar staat, als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij de organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen, echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en dat gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is, is dat wij, hè, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Hè, dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, denk maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x-aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood. De 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ze echt, ja...
0: Is toch een hype?
3: Ja, is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook wel onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
0: Dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: Ja, we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief, omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst, ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
9: De digitale klok tikt door, ook als de politiek vertraagt. En dat doet het. Achter de schermen in Den Haag wordt hard gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar wat betekent dat concreet voor jouw organisatie? Nieuwe wetgeving zoals de Data Act en de Data Governance Act bepalen nu al hoe je data veilig en compliant moet uitwisselen. Maar kun je data niet alleen veilig beheren, hoe kun je het ook benutten als strategisch voordeel? En hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zich richting betrouwbare datapartners? We hebben twee leuke gasten in de studio. Joost Rottevel-Mansveld is de gast consultant bij Bridgehead. En Peter Kuyt is er manager Customer Success Management bij SureSync. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge. Oh.
8: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
9: Joost en Peter, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het hebben over wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt. Ons, en dan zeg ik ons even voor bedrijven en organisaties rondom digitalisering en data. Waar je het opslaat en hoe je ermee omgaat en wat je ermee kan en wat je ermee moet. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig hebben we twee experts in de studio. Joost, we beginnen bij jou. Die Nederlandse digitaliseringsstrategie, hè?
10: Ja.
9: Die is er nog niet.
10: Nou, hij is er wel. Oh. Hij is nu opgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het richt zich op de digitalisering van de Nederlandse overheid. En wat daarin staat, is dat de overheid hun digitale architectuur, hun digitale inrichting moet veranderen. En met name dat moet doen op basis van drie kerntechnologieën. En die gaan bekend voorkomen. Het zijn ook soms buswoorden geworden. Dat zijn AI als eerste technologie.
9: Ja,
10: de data, want zonder data geen AI. En cloud, dat is de derde. Want waar staat die data? Dat staat eigenlijk tegenwoordig bijna allemaal in de cloud.
9: Ja.
10: En die digitaliseringsstrategie die is erop gericht om dat allemaal mogelijk te maken. Dus dat wij vanuit de Nederlandse overheid dat zo inrichten dat die data gebruikt kan worden. En daarmee geven
4: maar
10: ze het voor.
4: Tot zover denk ik, ja, ding dong, dit had ik heb er geen verstand van, maar dit had ik ook wel op een servetje kunnen schrijven.
10: Nee,
4: AI,
10: dus het,
4: ja. Data en cloud.
10: Ja. Nee, dus het zit heel erg in de uitvoering. En daar heb je gelijk, daar zijn we nog niet. Dus ja. Daar gaan we nu kijken van hoe kunnen we dat binnen de Nederlandse overheid gaan uitvoeren en daar ook het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat het met name is ook voor het bedrijfsleven. Hoe richten we nou als overheid met z'n allen het zo in dat we de waarde uit data kunnen halen? En dat is daar ook wel op gericht.
4: En wat moet ik, stel je voor, ik ben een MKB'er. Mm-hmm. Wat moet ik met deze digitaliseringsstrategie? Waarom moet ik snappen wat erin staat?
10: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat het natuurlijk heel gericht is

0: kan ik daar ook best zenuwachtig van worden. Want als je, ja, want als je door gaat denken, dan kun je ook zeggen, ja, alles binnen je bedrijf is al bijna digitaal. Dus het is een kwestie van, als je dat goed zou interfacen met elkaar, ja, maar dan heb je geen accountant meer nodig. Hè? Dan doe je je boekhouding en dan komt alles gewoon rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst.
1: Klopt. En,
0: maar dat is toch ook wel een beetje spannend dan.
1: Ja, hangt er vanaf. Want uiteindelijk gaat het wel over wat deel je. En daar hou je zelf wel regie over. Want dat is die digitaliseringsstrategie die past binnen wat breders. Dat past binnen eigenlijk een hele Europese datastrategie. Dat past binnen het neerzetten van hoe gaan wij om met digitalisering in de Europese context. Met Europese normen en waarden. Waar je regie houdt over de data die van jou is of die jij verwerkt. Dus het is niet zo dat de Belastingdienst een open pijp krijgt naar jouw eigen omgeving.
0: Er wordt niet even een API gemaakt en hang exact inderdaad, leuk dat je het zegt. Of een ander boekhoudplatform hang het rechtstreeks aan de Belastingdienst. Ja. En het is heel gemakkelijk voor je. Ja, maar voorbij al je data die hangt ergens.
1: Klopt.
0: Zo gaat het dus niet werken.
1: Nee, absoluut niet. Want daar is ook Europese wetgeving voor bedoeld. De Data Act is daar een voorbeeld van. Ook de Data Governance Act. Dat is allemaal Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat jij als ondernemer zelf bepaalt wat je met die data kan gaan doen. En wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is ook Tesla daarin. Die ook als auto zegt van joh, die data die jij opwekt als jij met mij rijdt, die gaat direct naar San Francisco. Of Tesla inmiddels naar Texas natuurlijk. Maar de Data Act die zegt daar nee, helemaal niet.
0: Dat mag niet.
1: Dat mag niet. Maar, want jij rijdt in die auto, jij rijdt. Daarom bepaal jij wat er met die data gebeurt.
0: Ja.
1: En als jij wat met die data wil doen, als jij wil dat die data naar Amerika gaat, dan mag je dat zelf bepalen. Maar dat is ook waar dus het hele Europese kader om gaat, dat jij zelf de regie houdt. Op,
0: ja.
1: Zowel op persoonsniveau als bedrijf.
0: Ja, dus enerzijds heb je de overheid die zegt, oké, het wordt tijd dat wij dingen even modern gaan organiseren. En dat je niet bij de KVK dit moet inleveren en bij de Belastingdienst dit moet inleveren. En dan komt het CBS weer over de cijfertjes van dit. En dan, weet je, ondertussen ben je bezig met administratie.
1: Ja.
0: Behalve accountantskantoren vinden verder ondernemers meestal niet zo heel erg leuk. Wel de omzetcijfers overigens, die vindt iedereen dan wel heel erg leuk. Maar het maken van die cijfertjes niet. Als we hem omdraaien, het gaat dus voor meer gemak zorgen voor bedrijven en organisaties.
1: Ja.
0: Nou, heel fijn. Kun je ook dingen kun je ook iets met het feit dat die overheid slimmer gaat organiseren, slimmer zijn data gaat bewaren, slimmer dat gaat ontsluiten? Want de overheid heeft natuurlijk ook heel veel informatie die misschien nu ook wel. Hè? Ja, ga maar eens naar de website van het CBS.
1: Ja.
0: Daar kun je ongelooflijk veel informatie vinden. Die je ook voor marketing toeleidingen zou kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Maar je moet wel je best doen.
1: Ja, nee, en dat is ook wel het idee hierachter. Daar heb je ook weer andere wetgeving over. Wet open overheid bijvoorbeeld. Waar bepaald wordt dat de overheid actief data ook moet gaan publiceren. Dus niet meer een WO-verzoek waar je anderhalf jaar op wacht als je daar geïnteresseerd in bent. Maar de overheid moet veel meer actief beschikbaar maken. En dat past ook in de hele Europese datastrategie weer. Data moet beschikbaar komen voor mensen en bedrijven die daar profijt bij kunnen hebben.
0: Ja, en dat gaat ook betekenen. Toevallig heb ik een keer een klus gedaan voor de Kamer van Koophandel.
1: Mm-hmm.
0: Gaat voor de Kamer van Koophandel betekenen dat daar waar je nu nog moet betalen voor de data, dat die data gratis gaat worden?
1: Hangt er vanaf. Dus het feit dat je data beschikbaar moet stellen betekent niet dat je er per se niet voor hoeft te betalen. Maar dat moet wel binnen alle redelijkheid blijven. En bij de KVK is het interessant. Ja, hoe redelijk is het dat je voor bepaalde zaken moet betalen bij de KVK? Het is toch een publieke instelling. Dat gaat verschillen. Maar je gaat wel krijgen dat dus veel meer informatie publiek beschikbaar moet komen.
0: Ja. Peter, ik ben altijd van. Ik heb een beetje het idee dat er twee kanten aan de medaille zitten. Enerzijds gaat het makkelijker worden. Maar ja, je moet het wel allemaal weer anders gaan inrichten. Dus daar wil ik het met je over hebben. Anderzijds biedt het ook kansen.
2: Ja, absoluut, Glenn. Ja,
0: daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen. Dat vind ik toch het leukst.
2: Ja, je noemde net het voorbeeld al. Hè? Ik moet data als werkgever naar KVK sturen. Ik stuur het naar de Belastingdienst. Ik stuur het naar een toezichthouder. Het is bijna eng hoe vaak je dezelfde data eigenlijk opstuurt. En daar zit nu precies het voordeel in van

0: een werkgever of een bedrijf of een zorginstelling. Ook de overheid zelf als werkgever natuurlijk. En wat je ziet is dat we op het moment dat we naar federatief data delen gaan. Hè, dus niet meer opnieuw al je data naar al die verschillende bedrijven of toezichthouders sturen. Maar dat je zelf...
1: Oh, wacht even. Ik druk even op pauze.
0: Ja,
1: nu zeg je iets waarvan ik denk, je moet eerst snappen. Federatief data delen. Ja. Dus jij zegt, nu stuur je heel veel dingen op. Hè? Ja. Dus dat is letterlijk je data die over het lijntje gaat ergens anders heen.
0: Ja.
1: Maar jij zegt, er is een alternatief. En dat heet federatief data delen.
0: Zeker.
1: Dat vind ik prachtig klinken, maar je moet het even uitleggen.
0: Ja, dat ga ik doen, Glenn. Wij vanuit Sourcing hebben natuurlijk heel veel ervaring met heel veel data delen. Hè, we doen dat voor even... Sourcing zal misschien iedereen kennen, maar iedereen kent DigiPort en iedereen kent mijn overheid. Hè? Dus als je ook als particulier naar je belastingdienst gaat, ga jij via mijn overheid. Nou, daar zit Sourcing achter. Dus we hebben ervaring met data delen. Het gaat echt over miljarden data op jaarbasis. Leuk om te vermelden dat we daar nog nooit één bericht zijn kwijtgeraakt. Maar die kennis die we daar hebben gebruikt, die gebruiken wij nu ook om naar de toekomst te stappen. Dus in plaats van dat je alles in grote datacenters blijft opslaan, op verschillende manieren, maar diezelfde data bij verschillende bronnen opnieuw opslaat. Dat zorgt er ook voor dat we heel veel datacenters moeten blijven bouwen. Nog even los van de ontwikkeling van AI die we net noemden. Die zorgt nog meer voor versnelling van datagebruik. En hebben we nog meer datacenters nodig. Terwijl die data, die staat bij die werkgever. Die levert dat al aan bij 6 verschillende bronnen, diezelfde data. En federatief data delen gaat er eigenlijk vanuit dat je dat als ondernemer deelt, dat ene data met de KVK, just in time, op het moment dat zij dat data nodig hebben. Dus je gebruikt je eigen bronsysteem in dit geval, om te zeggen KVK mag mijn jaarrekening hebben, die mag mijn jaarverslag hebben.
1: Oh, maar het blijft dus bij jou staan.
0: Ja, zeker.
1: Dus je stuurt niet dat hele jaarverslag over de lijn,
0: ja,
1: maar dat de KVK komt gezellig bij je langs.
0: Ja.
1: Die geeft je toegang om bepaalde informatie op te halen.
0: Ja.
1: En niet meer of niet minder dan dat. Maar je jaarverslag blijft bij jou staan.
0: Precies dat. En dat is het principe van federatief data delen. Hè? Dus dat we weggaan van het onnodig maar weer data opslaan. Wat nu gebeurt. Naar veel efficiënter daarmee omgaan. Waarbij je met name ook jezelf de regie hebt. Hè? Want dat is een beetje ook de kern. Wat Joost net ook benoemde vanuit. Je ziet ook over de wereld hele interessante ontwikkelingen. Amerika, Patriot Act, data, alles mogen ze zien. China hoeft het niet eens over te hebben. Hè? En ja. Europa die focust zich juist op die privacy. Dus dat betekent dat je je maakt hier handig gebruik van. Want je gaat meer goed om met je data, maar ook veel effectiever op deze manier.
1: En het blijft bij jou.
0: En het blijft bij jou.
1: Ja, dus het blijft. Het grappige is dat ik had hier al eerder van gehoord. Praat nog wel eens met mensen. Dat scheelt. Ja. Wat ik nog niet had bedacht, is dat het gewoon een enorme besparing aan dataopslag gaat leveren, omdat het niet meer op 334 verschillende plekken staat, maar op één plek.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: heeft er wel iemand wel eens uitgerekend wat dat op kan leveren?
2: Nou, niet.
1: Dat is natuurlijk bijna niet te doen, dat snap ik, maar ik kan toch vragen.
2: Maar ik heb misschien wel een voorbeeld dat als je nu gaat kijken naar hoe de overheid omgaat met de basisregistratie personen, waar alle persoonsgegevens in staan, is dat er bepaalde dienstverleners zijn die misschien voor elk proces de hele BRP kopiëren.
1: Nee, joh.
2: En dat is dus per dag 20 keer het hele mensenbestand van Nederland wat over een datalijn heen gaat. En daar wordt natuurlijk, qua privacy is dat al een risico, qua datakwaliteit is dat een risico. En daar is wel de overheid ook met die digitaliseringsstrategie nu mee bezig van ho, ho, ho. Dit gaan we even anders regelen, want het kost ons ook gigantisch veel.
1: Ja, het klinkt ook alsof die digitaliseringsstrategie ervoor gaat zorgen dat de hele overheids-IT op de kop gaat.
2: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja, ja. Nou hebben we daar niet zulke hele goede ervaringen mee. Hoe zien we dat voor ons?
2: Nee, dat is echt een heel grote vraag. Alleen al als je gaat kijken naar wat voor budget is er beschikbaar. Nou, we zitten in verkiezingstijd. Er zijn op dit moment andere zaken die prioriteit hebben.
1: Staat het ergens in een verkiezingsprogramma, ergens weggemoffeld nog in de doorrekening we hebben nog een miljardje of wat nodig voor.
2: Volgens mij staat in één partijprogramma staat dat we de Nederlandse digitaliseringsstrategie ook gaan uitvoeren.
1: Oh.
2: Vervolgens zonder dekking. Maar dat staat er wel dus in. En het is echt het onderbelichte kindje in de politiek, de digitalisering. Ja. We hebben een Kamercommissie gehad met best wel wat aandacht voor de goede onderwerpen. Maar een Kamercommissie is één ding. En uiteindelijk gaat het toch vaak over budget. ja, dat gaat er gewoon niet komen, verwacht ik ook. Dus dat wordt wel een heel dilemma om dan ook die uitvoering inderdaad. Want het is een enorme opgave om anders te gaan denken in de overheids-IT. Want inderdaad, ja, daar gaat nog wel eens wat mis.
0: Ja. Als ik toch wat positief was, melden daarover. Hè? Wat ik wel zie in de ontwikkeling, dat ook een belastingdienst is echt wel het nadenken over federatief datadelen. Maar de uitdaging is enorm. Die legacy systemen zijn gigantisch. Maar het positief is wel dat ze daar heel actief ook in werken. Wij zitten ook in de samenwerking Trusted Information Partners vanuit SureSync. Daar is ook de belastingdienst heel actief in. En ook heel veel andere marktpartijen. En daar zie je echt wel een mooie samenwerking met banken, met overheid. Met IT-bedrijven zoals SureSync. Waarin we samen kijken naar hoe ontwikkelt dit zich nu. En wat zijn nou best practices die we kunnen ontwikkelen. Dus ik zie daar echt wel goede bewegingen in. Al gaat dat eigenlijk langzaam.
2: Nee, helemaal gelijk. En ik denk ook dat de wil er, zeker ook bij uitvoeringsinstellingen, die is er. Die is er. Ze worden zelf er ook niet blij van. En ik denk dat juist zo'n eigenlijk vanaf helemaal het Europese niveau door naar de uitvoerders en een federatief datastelsel realiseren. Ja, daar gaat ook de overheids-IT veel efficiënter van werken.
1: Ja.
2: Daar gaan we ook, als het goed is en als het goed wordt toegepast, gaan we die efficiëntieslag kunnen maken, waardoor de overheids-IT niet meer een probleemkind is, maar het beste kindje.
1: Ja, en het klinkt ook alsof het uiteindelijk efficiëntie heel veel foutkosten kan voorkomen. Dus uiteindelijk zal het zichzelf ook weer terugbetalen. Maar ja, zo werkt het helaas niet in de overheidsfinanciën. Dus enigszins zorgelijk, maar ook alweer heel veel kansen. Waar ik het straks met jullie in ieder geval ook nog verder over wil gaan hebben, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Dat zijn die Europese kaders die er zijn en aankomen. En dat hoor je zo.

0: kunt bijna horen dat het Mark Ronson is. Samen met Ray hoorde je Suzanne.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Joost Rotteveel, Mansveld in de studio, consultant bij Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. We gaan nog even naar die Europese kaders die er allemaal zijn. Dat zijn er nogal wat.
2: Dat is heel
0: toch,
2: veel.
0: Joost? Ja. En het is jouw vak om ze te zien, om ze aanzien te zien te komen, maar ook om ze te snappen.
2: Ja.
0: Dus neem ons eens even mee.
2: Nou, misschien beginnen bij het begin. En Peter die begon er net al over. We zijn eigenlijk nu 25 jaar aan het digitaliseren in de samenleving. En de Europese Unie die heeft, laten we zeggen, een jaar of 10 terug bedacht. Hoe het nu loopt, daar hebben wij te weinig grip op. De digitalisering hebben we of in Amerika een model waar eigenlijk alles in de macht van de technologieleveranciers is. Of we hebben een Chinees model waar het eigenlijk allemaal in de handen van de staat is.
0: Ja.
2: En daar is toen een ander model tegenover gezet. Het Europese model waar wij conform Europese normen en waarden digitaliseren. En ik denk dat de eerste aanzet die we daar hebben gezien is de AVG. Is dat wij privacy een groot goed vinden in Europa. En dat wij daar ook regels voor op gaan stellen.
0: Dat was de GDPR. GDPR, ja. Waar we ongeveer 2 jaar lang elke week wel een uitzending over hebben gemaakt, volgens mij. Ja.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel het nadeel in het Europese model. Amerika innoveert en Europa reguleert. Dus het is wel vaak met de harde hand, dit mag niet. En dat is wel ook waar de Europese Unie nu een beetje van af wil. We willen nu vooral toe naar wat kan wel.
0: Ja.
2: En daar speelt dus data speelt echt een centrale rol.
0: Ja, ik wil wel even een lans breken. Want daar kwam ik zelf achter toen ik me er een beetje in ging verdiepen. Ik heb zelf een Gmail account. Wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. En ik kwam er dus achter dat in Europa, en ik vond het eigenlijk, dacht ik, ja, nogal wie dus. Is het verboden voor Google om door mijn e-mail heen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is briefgeheim toch? Dat is nogal logisch. Daar moet je met je tengels vanaf blijven. In Amerika, of sterker nog de rest van de wereld, is het niet zo. Dus nee. Als je in Amerika een Gmail account hebt, dan mag Google gewoon dwars door alles heen en ook kijken van, goh, wat zijn eigenlijk je voorkeuren en weet ik wat. En dan krijg je dus op basis van je e-mail, onder meer, krijg je gewoon advertenties aangeboden terwijl je aan het browsen bent.
2: Ja.
0: Nou, en dat wil je toch echt niet.
2: Nee, en dat je zit nu ook in een situatie dat je zelfs in Europa zou kunnen zeggen, ja, het mag niet, maar hè, ik kan niet controleren of dat nou wel of niet gebeurt. En dat is uiteindelijk waar we nu ook op een punt staan in Europa. En dat is eigenlijk waar nu steeds meer ook op gedrukt wordt, is dat we de technologie en de leveranciers daarvan, die we 25 jaar volkomen vertrouwd hebben, dat vertrouwen verdwenen is. En daar zijn we nu op een heel andere manier aan het nadenken. En het federatief datadelen is daar echt een heel goed voorbeeld van. Want dan ligt de macht niet in de handen van een technologieleverancier. Dan ligt de macht niet in de handen van de staat die daar grip op heeft. Omdat alles daar samenkomt. Maar dan blijft de regie dus bij het individu, bij de ondernemer, bij een bedrijf, bij een organisatie. En kan je dus veel meer grip houden op wat ermee gebeurt. En dat is denk ik ook echt wel de kern in die Europese beweging. Die normen en waarden die daar centraal staan. En dat allemaal uitgediept in inderdaad tientallen verordeningen, richtlijnen waar ik jullie niet mee ga vervelen. Maar dat zie je daar wel in terug.
0: Ja. Laten we het even vertalen naar een organisatie, een zorgorganisatie of een MKB'er. Maakt niet zo heel veel uit. Gewoon een organisatie die data heeft. Wat heeft die hiermee te maken?
2: Uiteindelijk zie je daar dat door dit soort modellen van datadeling je veel makkelijker kan gaan voldoen aan die moeilijke wetgeving als AVG. Zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Er is een enorme verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders om daar goed mee om te gaan. We hebben natuurlijk datalek recent gehad van onderzoek. Ja, dat is gewoon niet meer het model. En daar krijgen de zorgaanbieders mee te maken omdat anders in te richten. En daar kan SureSync zeker wat mee, want die faciliteert dan dat federatief data delen, waardoor data bij de bron blijft, data ook bij de zorgaanbieder onder regie blijft en dat allemaal veilig uitgewisseld kan worden.
0: Ja, ja, want Peter, het voordeel is, of eigenlijk zoals je zelf al vertelde, wat er nu gebeurt is dat er gewoon data heen en weer gaat over de lijn. Of sterker nog, als het nog erger is, dan op stickies wordt gezegd. Want ach, het was te veel voor WeTransfer, de gratis versie.
2: Exact.
0: En exact dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt gewoon. Hè?
2: Ja,
0: En dezelfde data maal 10 of maal 12. Je ziet ook in de zorg, heeft ook te maken met heel veel toezichthouders. Hè? Dat doen we ook voor een stukje kwaliteit kunnen bieden in de zorg. Ja. Overigens, het voordeel is ook, we doen het ook voor meer regionale samenwerking in de zorg tot stand te brengen. Hè? Want we hebben wel geleerd van de coronacrisis dat we helemaal niet wisten in welke regio bedden bijvoorbeeld vrij waren. Hè? En die data wordt nu wel anders gedeeld.
3: Okay, wow.
0: Maar wat je ook ziet in de zorg is dat je als zorginstituut heb je ook heel veel mensen nodig die je anders in zou zetten bij met handen aan de zorg, die je nodig hebt om al die data te verzamelen en aan al die verschillende instituten te verantwoorden. En wat wij nu doen, hè, dus ooit gestart vanaf VBS, heel goed initiatief met Kikvee, is dat wij een datastation hebben gebouwd, waarin je dus als zorginstituut je systemen aan elkaar kunt koppelen, zeg ik bij even heel makkelijk gezegd, waarin al je primaire data in één rapport komt te staan voor een zorginstituut X, Y of Z, die op dat moment een kwaliteitsrapportage van jou verwacht. Dus je gebruikt eigenlijk de data uit je eigen primaire systeem als zorgleverancier. Daar niet weer opnieuw een extra systeem voor in te richten. En op het moment dat een zorginstituut een rapportage van jou verwacht, dan krijg je dat verzoek ook gewoon binnen. Dat zie je ook gewoon in je dashboard. En als zorgleverancier kun je op de knop drukken en zeggen, ja, ik wil mijn data wel delen met deze toezichthouder.
3: En dat is het dan.
0: Punt. En dat scheelt zoveel tijd en gedoe. Die we dus overhouden voor.
3: Maar in plaats van dat er dus een collega, een medewerker zit die zegt, oh, het is weer tijd voor de zorg verantwoordingsrapportage X, Y, Z. En die gaat zitten kloppen en die moet gaan verzamelen. En die haalt overal wat vandaan. En nou, die is enorm veel tijd en kwijt en stress en gedoe. Zit het allemaal in dat federatieve systeem? Daar zit, hoe noem dat? Datastation?
0: Ik noem dat een data.
3: Grappig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik denk, we moeten gelijk aan de treintjes en zo denken.
0: Ja.
3: Ja. Maar daar is het verzameld. En dan, het zorginstituut heeft dan een verbinding daarmee. Die kan daarin, tussen aanhalingstekens zeg ik even.
0: Die kan de data bij jou opvragen. Die kan een verzoek doen. Hè? Dus die ziet niet direct de data, maar die kan een verzoek doen. En op het moment dat jij als zorgaanbieder toestemming geeft om die data te delen, dan deel je dat op dat moment.
3: Wow.
0: Ja, dus weer een stukje eigen regie. En dat stationnetje, dat koppelen, het zijn allemaal wagonnetjes. Want er komt data uit verschillende systemen. Die wagonnetjes komen bij elkaar in één rapportage. En die lever je af.
3: Maar het scheelt dus en heel veel tijd.
0: Zeker.
3: Maar het scheelt ook heel veel dingen die mis zouden kunnen gaan.
0: De kans op fouten. Hoe vaker jouw data wordt opgeslagen ook nog even. We hebben het net even licht geraakt. Hoe vaker je ook de kans hebt dat je een breach hebt. Of dat die data wordt gestolen of gezien door partijen die het niet mogen zien. Dus het wordt ook nog eens een keer een stuk veiliger.
3: Het klinkt zo eenvoudig. Zeg ik dan maar even.
0: Ja.
3: Is het ook zo eenvoudig?
0: Nou, het is.
3: Want, neem ons eens even mee. Want ik kan me voorstellen dat. Nou, stel je voor dat je IT-manager bent in de zorg. Of je bent van de afdeling rapportages. En je denkt, oh jee, we hebben te weinig mensen. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, ik zie een enorme sprong in de zorg. En ook de kansen die zij zelf zien in de zorg. Hè. Er was ooit een moment dat misschien wat minder was. Omdat natuurlijk de primair gaat het om de zorg en niet zozeer om de IT.
3: Ja.
0: Maar je ziet een enorme sprong maken. Ik zag net op de borden, de luisteraar ziet het niet. Maar ik zag net een logo van KPN. Hadden we vorige week een afstemming mee. Die ook bijvoorbeeld bezig is met een wallet. Een ID wallet in de zorg. En wij kijken hoe kunnen we daarmee samenwerken om die primaire zorgdata en secundaire data die wij verzamelen. Om dat te combineren. Hè, om een zorginstituut nog meer voorbeeld te bieden. En die maken een enorme sprong. Omdat je nu via je wallet, je ID kunt zeggen. Nou, ik ben arts en ik ben gerecht om jouw data in te kijken. Het gaat allemaal digitaal. Hè? Dus wow. Enorme sprongen die men maakt in de zorg. Dus je ziet daar ook echt wel de drive om te veranderen.
3: Ja, nou ja, en we kennen natuurlijk uit de zorg. Als je daar wat langer mee draait, dan weet je hoeveel discussie er over het e-dossier is geweest. Hè? Het patiëntendossier.
0: Ja.
3: Hoeveel verschillende systemen er ondertussen zijn. Die ook, niet echt met elkaar samenwerken.
0: Nee.
3: Als je naar een ziekenhuis gaat, en omdat je toevallig ergens in Nederland op vakantie bent en je bent ergens anders in het land, dan kunnen ze niet zien welke medicijnen je neemt.
2: Nee, ja, dat
3: is natuurlijk levensgevaarlijk.
2: Ja, en dat is ook precies waar de Europese Unie nu ook ingrijpt. En zo'n systeem, dat federatief data delen, dat wordt in Europa worden dat dataruimtes genoemd. En je hebt verschillende soorten. Dus de zorg is er één, maar je hebt er ook één voor mobiliteit. Je hebt er één voor de energie. En daar gaat de EU verschillend mee om. En in de zorg heeft de EU gezegd, dit is zo kritiek om dit goed te regelen in een vergrijzende samenleving. dat wij hier gaan afdwingen. Dus al die obstakels die je net noemt, daar zegt de Europese wetgever nu, nee, dit is afgelopen. Wij gaan dit gestandaardiseerd, gaan we dit Europees breed uitwisselen.
3: Wauw.
2: Zowel bij zorgaanbieders onderling, als inderdaad, je komt in een ongeluk in Italië. Je hebt je patiëntsamenvatting nodig, waar al je basisgegevens in staan. En die kun je dan uit je wallet halen. En dat moet allemaal gestandaardiseerd geregeld worden. En daar heeft dus ook de wetgever nu gezegd, nee, klaar ermee. We gaan dit openbreken allemaal. En dat is denk ik ook wel mooi.
3: En wanneer, want dan is altijd, daar zitten altijd deadlines aan. Wanneer moet dat dan gefixt worden, zeg ik altijd maar even.
2: Ja, dit is natuurlijk een verhaal van een lange adem. Ja. Maar je ziet wel dat de eerste deadlines rond 2029 beginnen te lopen. En dat je natuurlijk wel al kan voorsorteren op. Want de voordelen die zijn er ook. Dus er is een stok en daar wordt mee geslagen. Als je niet voldoet dan. Maar de voordelen die worden nu ook beschikbaar. Omdat je nu ook partijen krijgt die dat datadelen mogelijk gaan maken.
3: En dat zie je volgens mij, Joost, op heel veel terreinen waarbij er Europese wetgeving of verordeningen of richtlijnen komen. Op het moment dat dat duidelijk is dat ze er echt komen, dan komt de hele markt in beweging. Dan gaat iedereen gewoon, die weten gewoon, ja, dit gaat gebeuren. Dus,
2: dus je hebt vaak dat dan inderdaad, oh, we moeten voldoen. Dat is dan altijd de eerste reactie. Oh, weer iets waar wij de AVG, perfect voorbeeld. Ja, daar moeten we aan voldoen, gewoon een gedoe. Ik denk dat inderdaad de shows die je hebt gemaakt daar ook heel exemplarisch in zijn. Maar nu kijken we heel anders naar die AVG. We hebben hem inmiddels geïmplementeerd. En nu precies dat Gmail voorbeeld. Oh, het is eigenlijk toch wel handig dat we dat zo hebben geregeld.
3: Ja.
2: Oh, het is toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus ik denk dat dat ook een uitdaging is voor Europa. Voor eigenlijk de markt ook. Om die voordelen ook veel centraler te stellen. In plaats van de compliance die je er krijgt. Want dan gaat het sneller bewegen, denk ik.
3: Ja. Nou ja, kijk, en ik kan me ook voorstellen, Peter, dat voor bedrijven als SureSync, jullie doen eigenlijk wat een oplossing is, of wat de toekomst is, die ook vanuit Europa gepredikt wordt, dat dit voor jullie ook een enorme push weer is om nog makkelijker te kunnen vertellen waarom dit zo'n slimme oplossing is.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is niet alleen vanuit wetgeving, maar dat is ook omdat we graag willen. We willen graag die ontwikkeling zelf meemaken als bedrijf. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring met veilige data. En wat dat doen we voor de Belastingdienst onder andere. Dus dat moet gewoon ook hartstikke veilig zijn.
3: Ja.
4: En die ervaring nemen we wel mee met deze nieuwe wetgeving en een nieuwe markt als de zorg waarin het actief wordt, zeg maar. Dus daar hebben we wel baat bij.
3: Ja.
4: Ja, maar ik denk dat dat ook voor bedrijfsleven geldt, maar ook voor de overheid. Hè. Kijk ook naar, we hadden net over de wallet, ook de overheid, gemeentes moeten naar een wallet toe. Ik noemde net even Trust Information Partners en daar denken ook overheden heel goed mee. Hè. De G4 is erbij betrokken, VNG is erbij betrokken. Van hoe gaan we dan straks ook die burger ontsluiten? Dus de wil is er echt. Ja. Maar het is ook een mooi moment voor ons als SureSync natuurlijk.
3: Wie lopen er voorop? Waar gebeurt, want dat vind ik altijd mooi, hè? Als je over nieuwe ontwikkelingen praat, dan is er altijd al 1 of 2 of 3 plekken waar het eigenlijk al gebeurt.
4: Ik noem net het voorbeeld van de zorg. Ik vind Kikvee een programma waarin je echt ziet dat de verschillende databronnen van zorginstelling worden ontsloten, hè, in primaire systemen. En dat is een hele mooie ontwikkeling, want je kunt die combinatie van hoeveel mensen je hebt in dienst, hoeveel mensen werken voor je als ziekenhuis, kun je koppelen aan roosterprogramma's, je kunt het koppelen aan je beddenoverzicht, hoeveel vrije bedden heb je. Ja, denk eens aan de kracht als je dat soort data kan combineren. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling en een voorbeeld, ook omdat die maatschappelijk heel erg belangrijk en relevant is.
2: Nou, en een andere is bijvoorbeeld in de automotive sector, daar wordt nu veel meer data gedeeld bijvoorbeeld over crashgegevens.
3: Oké.
2: Je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie, zeker op dit moment in de markt. Maar crashgegevens die zijn voor veel producenten generiek. En dat wil je überhaupt voorkomen. Dat is een gemeenschappelijk doel. Zo min mogelijk auto-ongelukken die ook tot zware gewonden of doden leiden. Dus daar heb je nu dat federatieve datadelen waar ook onderzoek op kan worden uitgevoerd. Van wat werkt nou het best? En om dat soort data te aggregeren, dat gebeurt dus daar ook al. Dus daar zie je echt in een markt een efficiëntieslag.
3: En daar, ik hoor je, dat ik het even snap. Je hebt al die autobedrijven.
2: Ja.
3: Die hebben allemaal hun eigen crash data gegevens.
2: Ja.
3: Die staan op hun eigen systemen. Vroeger, zeg ik dan maar even, moest je dan dus alles op een hoop gooien in 1 grote database. En dan kon je dingen gaan doen.
2: Ja.
3: Met het federatieve systeem blijft het dan gewoon bij die producent staan.
2: Ja, klopt. En vaak heb je, waarom mensen dat niet op een hoop gooiden, was omdat er dan, ja, er zit altijd andersoortige data bij die je misschien niet kan filteren. En dat kan nu op deze manier kan dat veel makkelijker. Omdat je zelf de regie houdt over wat deed ik nou precies?
3: Juist.
2: Hoe kan ik dat nou precies regelen? Dus dat is die combinatie van het decentraal organiseren, maar ook veel meer de regie daarin kunnen geven.
3: Ja, ja. En dan zeg ik ook even, want ik vind dit namelijk uitermate interessant, Peter. Zit in dat systeem dan ook al dat je dus niet per se data gaat delen, maar antwoorden gaat delen? Want interessant is natuurlijk dat je dat die onderzoekers, die willen natuurlijk iets weten. Hè? Die hebben een vraag in hun hoofd. Die willen gewoon weten op welke plekken zijn de meeste ongelukken gebeurd. Ik noem maar eens even wat. Of hoe ver is de kreukelzone ingeduikt en met wat voor snelheden. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ze willen hebben. Ze willen niet al die data hebben. Ze hebben niet nodig.
4: Ja,
3: kan dat dan al?
4: Ja, zeker. Je kunt als regulator, hè, dus als jij degene bent die toezicht houdt op data, kun je ook vragen stellen aan degene die de data levert. En nogmaals, dan is het natuurlijk aan degene die de data levert om daar ook antwoord op te geven. Maar dat is zeker mogelijk.
3: Ja. Ja. Ja, en dan nogmaals, dat antwoord geven is een kwestie van wil ik antwoord geven ja of nee? En als het antwoord ja is, dan hoef je niks meer te doen.
4: Nee, dan deel ik dat. En wat ook heel fijn is, is dat de manier van data delen ook helemaal veranderd is. In de zin van, de vraag en antwoord hadden we net over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal informatiedeling van system to system. Dat gaat via een bepaalde language, XBRL. Extended Business Report Language zal je misschien niet zeggen. Maar het zorgt wel voor dat alles wat human readable is, gewoon antwoord door middel van system to system gedeeld kan worden. Vanuit sourcing hebben we daar ook een specialisme in. Om ervoor te zorgen dat het voor de financiële wereld, voor banken, maar ook voor de zorg, zijn dat wel de standaarden. Om ervoor te zorgen dat we dat op een veel efficiënter manier kunnen delen.
3: Wauw. Straks wil ik het met jullie over de toekomst hebben. Wat gaan we eigenlijk hiermee oplossen? Dus hoe rooskleurig ziet die toekomst eruit? En welke kansen biedt het ook? Dus wat kun je er in de toekomst als ondernemer of als zorginstelling mee? En dat hoor je zo.
1: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Kingston Boogie hoorde je van Young Gun, Silver Fox.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Met in de studio twee specialisten als het gaat over de toekomst van digitalisering. Dan vooral binnen de overheid hebben we het even over en alle regelgeving die eraan komt. Joost Rotteveld Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst is dichterbij dan je denkt, hoorde ik je al zeggen, Joost. In 2029 moeten er al dingen geregeld zijn. Dat klinkt, als je wat ouder bent, dan klinkt dat heel ver weg. Maar dat is pas over 4 jaar, hè? Of eigenlijk bijna 3 jaar ondertussen alweer. Als jij kijkt naar de toekomst, waar moet je dan als bedrijf, als organisatie rekening mee houden wat er aankomt?
2: Ik denk dat je rekening mee moet gaan houden met hoe jij zelf met je data omgaat. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben gedacht, er is data en dat zal wel. Op een bepaald niveau, maar dat je nu kan gaan nadenken, hoe wil ik mijn eigen data en ook dat van anderen gaan benutten voor mijn eigen marktonderzoeken, voor mijn tevredenheidsonderzoeken, wat voor onderzoek je ook wilt doen. Daar ligt veel meer waarde in de toekomst. Dus iets wat vroeger, en eigenlijk is vergelijking met AI heel goed, wat vroeger heel lang duurde om op Google op te zoeken, dat duurt nu opeens heel veel korter. En datzelfde wordt het met onderzoeken. Welke onderzoek je ook wil doen in je eigen sector, dat gaat makkelijker worden.
0: Ja, want ik zit bijvoorbeeld ook te denken, we hebben nu heel veel over overheid gehad, maar als je denkt aan brancheorganisaties, banken, die doen heel veel onderzoek, hebben heel veel informatie. Ja, die zullen dat soort dingen ook toch meer open gaan stellen, omdat dit gewoon veel meer kansen biedt.
2: Ja, en PSD2 is daar een goed voorbeeld. Dus Payment Services Directive. Het is de vraag hoe geslaagd dat is, maar wat daar in ieder geval bedoeld is dat je je eigen bankgegevens ook bij andere dienstverleners moet kunnen gebruiken. Dus wat er op mijn account staat, dat moet een andere dienstverlener kunnen gebruiken om weer een ander financieel product voor te gebruiken. Hmm. Nou ja, en je ziet het wel steeds meer terug dat gebeurt. En dit gaat breder dan alleen in de financiële sector ook toepasbaar worden.
0: Ja, dus dan kan je tegen je accountant zeggen, en neem alles maar mee. Kijk maar of je financieel adviseur of iemand die een ander financieel product heeft en die je moet bekijken of die jou wil financieren, dan kan je toegang geven.
2: Precies. En dat is eigenlijk wat de Belastingdienst nu al doet. Die heeft al toegang tot mijn bankrekening en kan daardoor eigenlijk voor ingevulde aangifte doen. Dat kan je straks ook aan andere partijen geven, omdat jij de toestemming daarvoor geeft.
0: Ja. Peter, we gaan lekker naar de toekomst. Wat... Als jij even droomt over de toekomst en dat federatief gebruik maken van data, dat is helemaal gefixt. We kunnen overal bij waar mensen willen dat we bij kunnen. Zonder dat het glazer en gedoe en privacy dingen en weet ik veel wat data lekker gaat opleveren. Wat voor mogelijkheden biedt dit allemaal?
3: Wow. Nou, dat betekent in eerste instantie, Glenn, dat ik binnen 2 minuten mijn hypotheek geregeld heb als consument. Ik maak even het linkje naar de financiële wereld. Ja. Want ik heb mijn salarisstrook als consument in mijn HR-systeem staan. De Belastingdienst heeft mijn aangifte. De hypotheekverstrekker weet wie ik ben. En die vraagt van, kan Peter Kuit dit huis betalen?
0: En die kan zelf
3: die
0: jou...
3: Die haalt die data bij. Ja. Die heeft die data dan gewoon beschikbaar.
0: En die kan ook je bestedingspatroon zien. Dus die kan zien dat je hartstikke zuinig leeft, dat je prima dat huis kan betalen.
3: Nogmaals, als ik toegang geef om die data te delen, laat ik het voorop stellen. Ja. Maar dan kan ik wel in een hele korte tijd gewoon een ja krijgen, een go krijgen van een bank om die hypotheek te kunnen lenen. Het mooie is dat we hebben ook met Trust Information ook partners zo'n POC gedaan, Proof of Concept noem ik maar eventjes. Samen met de Belastingdienst, met de banken en ons als SureSync, waarin we een oplossing hebben gebouwd die wel heel dicht al hier tegenaan schuurt. Dus de toekomst is echt dichterbij dan je denkt.
0: Oké, dan zeg ik wel even, hypotheek tussenpersonen, ga je zorgen maken dus.
3: Ja.
0: Want die zitten nu heel veel dingen over te kloppen en dat hoeft niet meer.
3: Die kunnen mij nog wel goed adviseren over het bestedingspatroon en wat is slim en wat niet slim.
0: Welke vorm.
3: Maar de techniek hebben ze niet meer nodig.
2: Nee, ik denk dat de adviesrol die wordt veel centraler gesteld. Ik denk hetzelfde met de accountancy. Ja, accountants die controleren natuurlijk wat je doet, maar een accountant doet heel veel meer dan alleen data bij elkaar brengen. En ik denk dat daar heel erg duidelijk wordt dat alle procedures, al het moeilijke, dat wordt geautomatiseerd.
0: Een soort empowerment ook, hè? Bijna. Een soort empowerment van mensen die misschien cijfermatig, digitaal wat minder handig zijn. Of dat spannend vinden. Ja, als het zo eenvoudig wordt, als het jullie dat voorspiegelen, dan neemt dat heel veel drempels weg.
3: Ja, maar die mensen hebben wel heel veel verstand van de toepassing erachter. En kunnen daar dus ook heel goed adviseren.
0: Ja.
3: Dus daar komt veel meer ruimte voor vrij dan alleen maar exact met de cijfers bezig te zijn.
0: Ja. Ja.
2: En ook als ondernemer hoef je niet meer druk te maken over allerlei zaken. En met name is daar, reporting is daar een heel erg makkelijke. Dat je eigenlijk naar no-click reporting gaat. Je hoeft niet meer je zorgen te maken over allemaal rapportages die je moet aanleveren. Als jij het namelijk al gewoon hebt klaargezet, dan wordt dat voor jou geregeld. En kan jij je gewoon richten op je onderneming.
0: Wat heerlijk, jongens. Ik hoor de luisteraar ook al zuchten en denken, wanneer? Maar ik wil nog eentje doen. Misschien een beetje meer, nog meer het maatschappelijk belang. We hadden het al even over de gezondheidszorg. Daar is natuurlijk ook heel veel data, wat op allerlei verschillende plekken staat. Wat biedt dat samenbrengen van al die data voor mogelijkheden als je het hebt bijvoorbeeld over bevolkingsonderzoek, maar ook onderzoeken naar nieuwe medicijnen, naar ziektebeelden.
3: Dat levert inzicht op waar we van kunnen leren. Waardoor denk ik het herstel in zo'n proces van ziektebeeld veel sneller kan gaan. Hè? Want je kunt je primaire data uit je medische datasystemen kun je koppelen. Ik kan zelf als consument mijn huisarts met een druk op de knop toestemming geven dat de specialist in het ziekenhuis direct ziet van wat speelde er al vooraf. Dat is data die ik niet opnieuw hoef te delen als patiënt. Maar ik kan het ook koppelen aan hoe lang duurt zo'n ziektebeeld. Ook wel misschien in welke regio of welk ziekenhuis. Gaat het nog sneller dan bij anderen? Dus ik denk dat dat heel veel voordelen ook biedt voor de wetenschap, maar met name voor de mens.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook heel veel crossovers voorstellen. Hè. We hebben allemaal wearables. Heel veel mensen lopen alweer met een smartwatch rond, die van alles en nog wat opslaat. Tijdens het sporten vinden we het ook super tof dat er allerlei dingen vastgelegd worden. Daar zit natuurlijk best wel veel rijkdom en wijsheid in. Ja, waarvan ik denk dat er bijna geen huisarts is of bijna geen specialist is die data überhaupt gebruikt.
2: Nou, en het is heel, heel interessant hoe, zoiets heel abstracts als zo'n wetgeving, als een data act. Dan heb ik van, wat doet dat dan? Die zegt, die verordening, die data in je smartwatch, die moet jij kunnen verwerken. Die moet je kunnen opvragen. En dat is ook een beweging die we in de zorg zien. Dat heet de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Is eigenlijk een soort wallet, maar dan voor je zorgdossier. Ja, daar komen nu al koppelingen naartoe vanuit je wearables. En met dan het federatief data delen kan je het zo inrichten dat jij niet meer één keer in de drie weken naar een zorginstelling moet om je bloeddruk te laten meten. Omdat dat automatisch verloopt via een wearable. Nou, dat zijn echt wel de efficiëntieslagen die heel interessant zijn. Die vind ik echt heel vet.
3: En de innovaties die heel hard nodig zijn met de vergrijzing in zowel ons als mens, maar ook in de zorg zelf natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, en dan zeg ik, en dan hoor ik Peter al in mijn achterhoofd fluisteren. En jij blijft de controle hebben wie je wanneer tot welke data of op welke vragen je antwoord wil geven.
3: Het wordt veel makkelijker. Ik heb er heel veel baat bij. Maar ik beslis met wie ik die data deel en wanneer.
0: Hoe ziet dat er dan straks uit? Heb ik één app op mijn telefoon waar staat dit is jouw persoonlijke data wallet waarin je alles kunt bepalen wie en wat naar waar gaat?
3: Voor mij als consument wel. Je kunt wel diverse wallets zullen er ontstaan. Want er zijn meerdere bedrijven die dit nu ontwikkelen. Maar die wallets moeten ook wel samenwerken. Om ervoor te zorgen dat al die data van de instantie met wie jij dat wil delen. En die jij op je wallet wil. Dat ze daar ook toegang toe geven. Maar als consument kan ik gewoon kiezen voor één betrouwbare wallet.
0: Ja. Oké. Okay. En dan ben ik nu, praat ik even aan mijn hoedanigheid als zijnde een bedrijf. Hoe gaat dat dan werken?
3: Eigenlijk hetzelfde, want er is ook een initiatief dat heet Company Passport. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met een wallet die je voor consumenten hebt, maar dan voor bedrijven. En die maken natuurlijk gebruik van onze Data Station as a Service.
0: Oké, okay, kijk. En wil je meer weten over Data Station as a Service? Waar kan ik dan informatie ophalen, Peter? Staat vast ergens.
3: Ja, zeker. Nee, dat SureSync. Google even op SureSync bij Visma. Daar vind je alle informatie. Doe dat vooral, denk ik.
0: En dat is er nu al?
3: Dat is er nu al.
0: Okay.
3: Ons portfolio staat ook online. Er maken al klanten en zorgklanten gebruik van onze Data Station as a Service. Dat doen heel veel bedrijven overigens. Ook de Belastingdienst gebruikt onze portalen, AFM. Dus we hebben genoeg ervaring om jou als ondernemer hiermee te kunnen helpen.
0: Hartstikke goed. Joost, stel je voor dat ik na deze aflevering denk, jeetje Mina zeg, wat komt er gewoon een hoop op ons af. Wat moet ik in de gaten houden? Want ik ga natuurlijk niet elke dag alle Europese commissie en het Europese parlement in de gaten houden. Zijn er slimme plekken waar ik dat kan vinden?
2: Nou, ik denk dat überhaupt je branchevereniging je daar heel erg in kan helpen. Dat is altijd één. En ik denk dat je vooral ook er zelf achter komt. En dat er dan genoeg tijd blijft om dit allemaal te regelen. En ik denk dat je vooral moet gaan nadenken, niet naar hoe hou ik wetgeving in de gaten, maar je moet gaan nadenken, hoe zorg ik dat ik mijn eigen onderneming organiseer op een manier waarop ik meer waarde uit data kan halen. Dus ik zou niet eens naar buiten kijken, ik zou vooral naar binnen gaan kijken. Wat kan ik veranderen met zo'n verhaal als dit? Hoe kan ik hier profijt uit halen? Uit meer data beschikbaar stellen en ook kunnen ontvangen.
0: Ja, maar we gaan dus, hè, als er zoveel regels, richtlijnen, wetgeving, de overheid die de strategie op gaat bepalen, dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven zoals SureSync, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn die hier allerlei oplossingen voor hebben, die gaan ook aan marketing doen. En voordat je het weet, het voordeel is dat het heel veel aandacht krijgt. Het nadeel is dat je op een gegeven moment totaal niet meer weet wat je moet gaan doen. Dus hoe bepaal je waar je wel en niet je tijd in aan gaat besteden?
2: Ja, dat is denk ik een heel lastige. Ik denk dat we in ieder geval blij moeten zijn dat er partijen zoals SureSync zijn die zich hier nu mee bezighouden. Ik denk dat je nogmaals moet kijken, wat kan je met je eigen data doen? En als je echt daar de verschillen in wil krijgen, dan moet je inderdaad naar bijvoorbeeld een VNO of dat soort dingen. Want die hebben al die antwoorden wel. Je brancheverenigingen hebben dit soort antwoorden vaak paraat. Om hier meer inzicht in te hebben.
0: Ja, en ik zou dan ook denken, ga ook met je collega's praten. Die in dezelfde business zitten. Ja. Of net een andere. Hoe doen zij het?
2: Ja, absoluut. Ja, want ik denk wel, het is allemaal ecosysteem denken. Dus je moet niet denken dat je hier allemaal zelf het kan regelen. En dat is ook, probeer niet zelf dingen te bouwen. Hier komen standaarden, hier komen producten die hierin gaan helpen. En ik denk dat wel. De belofte is die ook die wetgeving mee.
0: Ja, dus je zou ook bij je huidige leverancier even je licht op kunnen steken en zeggen, joh, ik heb een leuke aflevering geluisterd van de Company Challenge. En wat doen jullie hier aan?
2: Ja, absoluut.
0: En als ze dan zeggen, joh, komt allemaal goed, we zijn bezig.
3: Ja, en als
0: moet
3: ondernemer
0: je zorgen gaan maken.
3: Ja, inderdaad. Maar Glenn, als ondernemer zou ik toch wel even de tip willen geven van, maak gewoon maximaal gebruik van de dingen die je al in huis hebt. Als ik dan toch even naar efficiëntie wil kijken, kijk gewoon naar de databronnen en het systeem die je al hebt. Het zit erin.
0: Ja, helemaal mooi. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Joost Rotteveel, Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. We hebben er nog veel meer voor je. Die kunnen je allemaal vinden op ons podcastkanaal. New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: New Business Radio.
8: Innovatie en impact
1: voor business shapers.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap,
8: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
12: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
13: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben drie experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Joeri van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle drie zijn, Peter, Paul en Joeri. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
14: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf een jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
13: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
14: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen. Ja. Inclusief dat belangrijke onderdeel.
13: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
14: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog, ook kennis.

0: communistische systeem, hè, met meerjarenplannen, hè, en een langjarige strategie, hè, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is Soda er eentje van, hè, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
1: Ja.
0: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland, hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling, in productontwikkeling, maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips, werd heel veel uitgevonden, maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt, met solar verloren geraakt. En nou, dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken en alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, daar moet je uiteindelijk ook een product van maken en dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland en daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
2: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar ja. Het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
0: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteit al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Maar dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
1: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
2: Leidend in.
1: Ja.
2: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben, dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen gewoon lekker uit China, prima.
3: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
2: Alleen, we hingen helemaal onderaan het staartje.
3: En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
2: Ja.
3: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
2: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
3: Ja.
2: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
3: Exact.
2: Dan ben je heel erg afhankelijk.
3: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
2: Ja, en zitten we nu?
3: We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
2: Bijna maal 10, ja.
3: Maar wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie.

0: Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen zeg maar aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
1: Ja. Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, ja, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
2: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde. En het ontplofte.
1: Ja.
2: Dus ik bedoel, uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
1: Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan, ja, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
2: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan. Je bouwt het. En dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen. En zeg je veel plezier. Ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan. Die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag. Maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen: wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt: nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen: doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
1: Ja, dat zijn koplopers. Je bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aanstekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
2: Ja.
1: En dat elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
2: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
1: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
2: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
1: Ja, maar kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
2: Waarom
3: ja,
2: niet?
3: Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
1: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
3: ja,
1: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
3: Nee, dat klopt. Hè. Het zou ook een ander Europees land zijn. Want ik wil wel even aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonneonderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
1: Er is nog een beetje ruimte.
3: er is een klein beetje ruimte. Nou, daar gaan we ook wel benutten.
1: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
3: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer de kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus het vertrouwen moet wel terugkomen. Dus dat, daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
1: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
3: Nou, dat is duidelijk hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
1: Hè. Zonnefolie.
3: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
1: Zo.
3: Heel ander product.
1: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
3: Precies. En dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipment leveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
1: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Folie, iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
0: Nou, in wezen is het qua uitingsvorm en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
1: Ja.
0: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
1: Want anders zelfs
0: ben je
1: vouwen.
0: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
1: Wauw. Als ik heel blij te kijken.
2: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja, eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
1: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè? Want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
0: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè? Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
1: Tuurlijk.
0: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
1: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
0: Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
1: En zie je dan wel iets in dat raam?
0: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in. Ja, je ziet ze wel.
1: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè? Bij het station, daar hebben ze ook. Daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, hey, gaaf. Het werkt echt nog geen energie op.
0: Toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
1: dan wil je gewoon naar buiten
0: kijken. Dan wil je een goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
1: Want waar vind je perovskiet?
0: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
1: Kijk.
0: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
1: Ja, sorry Paul, wat zei je?
3: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
1: En dus geen vacuümtechnologie nodig, dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
0: Ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren, ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
1: wordt bijna een soort drukkerij.
0: Voor de grootte kleiner wordt.
3: Ja, wat een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig, dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
1: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV, waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd, nou, we hebben nieuwe technologieën en dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
0: De opbrengst op glas van dit materiaal, die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium op dit moment, as we speak.
1: Nu al.
0: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
1: En dan komt het natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
0: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè? We doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
1: Goedkoper
0: in de toekomst. Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
1: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
3: Ja, maar Jor Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals, hè, om het asfalt te vernieuwen. Daar zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook keihard nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
1: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
2: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was mijn, wij waren toen bezig met demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
1: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren... op een fabrieks, tussen aangezegd locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de, bebouwde omgeving. Dus in een rijhuizen of...
2: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
1: Ja.
2: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
1: Ja.
2: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte. Oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
1: Ja, want... Dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
2: Ja, doe maar helm daken. Want we hebben 4,5 miljoen door zo'n woning.
1: Oh, dat zijn er meer van. Oké. Okay. Ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
2: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of...
1: Ja, komt een ander bedrijfje.
2: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70%, 30%. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren. Hoe kan je die verkorten?
1: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
2: nou, dat helpt. Ja, even.
1: Ja, toch?
2: Uiteindelijk moeten ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik denk dat gaan we toch maar om laten scholen, denk ik.
3: Ja, maar er zit wel de uitdaging in, denk ik. Hè?
2: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
1: Ja, ja, ja, ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
4: Meer vakmanschap. Nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
1: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
3: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Hè. Dus ik denk, het kan ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt dan wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. Hè, en dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. Hè, in vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het initiële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zo min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Dan kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
2: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je kwaliteit krijgt. 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
1: Ja.
2: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
3: Nee, precies. Maar je bent eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
2: Het gedoe, tuurlijk.
3: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
1: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja. Ja.
0: Dat is een van de krachten achter zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
1: Ja.
0: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden. We willen naar de gebouwde omgeving toe.
1: Ja.
0: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je naartoe kunt. Ja. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
1: Ja, ja,
0: precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
3: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
1: Ja, en het verschil.
3: Ja. Het verschil, het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus op die manier een mooi beeld en een hele goede kwaliteit.
1: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel, een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken, die de fabriek gaat neerzetten, die erin gaat investeren, die het op de markt gaat brengen.
3: Ja.
1: Waarom is hij er niet? Zij of hij.
3: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
1: Oh, nou.
3: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat praktijkelijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
1: Oh.
3: En dan zou in de vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
1: Kijk,
3: en dan
1: jullie komen nog terug. Ja, dat terug. Is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
3: Dacht ik.
1: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de... jullie gaan geen fabrieken bouwen.
0: TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert. En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie. Waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
1: Ja, dus wat je doet is... Niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
0: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
1: Ja. Ja. Juri, jouw rol in deze fase, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet, of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
2: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject en dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers, maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten en dat is het leuke aan de podcast, maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, oh, het kan.
1: Ja, want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
2: Nou, dat gaat binnen nu en twee jaar gebeuren. Wat in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
1: Ja, doe in de show notes, zeker. Ja.
2: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
0: Ja. En, ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
3: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
1: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Dat is echt niet te geloven. Huh? Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, gelukt?
0: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
1: Die vliegt er gewoon uit.
0: Die vliegt er gewoon uit. Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we
1: zo
0: nu allemaal
1: kennen. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant, is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
0: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. We willen aan die 200 terawattuur die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè. Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
1: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar over 10 jaar?
3: Ergens in midden, west of oost Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratiefabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
1: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Juri, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
2: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
1: Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
2: Dan neem ik je mee naar een buurt.
1: Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
2: Oh, welke buurt?
1: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
2: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
1: Ah, tuurlijk.
2: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
1: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt me als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
3: Ja, eigenlijk op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
2: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
3: Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al. Dat gaat heel veel investeringen kosten. Hè, 200 miljoen euro schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
1: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Juri van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
5: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
0: Dit is New Business Radio.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio. Sisters crying, slimy.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
9: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: My dreams are bursting at the seams.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
2: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast.